0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Jeffers Schuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten, en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: En zo draaien we door.
2: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: HR Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Donderdag 15 oktober. Goedemorgen. Goedemorgen aan Neeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Lage water in de IJssel speelt de scheepvaart en de havens nog steeds parten en heeft ook veel schade veroorzaakt.
3: Port of Twente heeft die schade berekend en de uitkomst hoor je straks bij ons. De
2: hele week hebben we het over noodsituaties en onze voorbereidingen daarop. Je hoort vandaag wat ziekenhuizen voor maatregelen nemen.
3: En we kijken vooruit op de eerste wedstrijd van FC Twente vanavond in de Conference League.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag, een noodradio gaan we nog weggeven. En heel veel lekkere muziek hoor je ook nog tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost.
2: Beginnen we je dag met Hot Chocolate in You Sexy Thing.

0: Hij is al klaar. Hot chocolate and you sexy thing. 6:07 is het goedemorgen. Ik ga je bij praten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren.
1: De aanleg van de Neder-Saxe-lijn gaat toch door, meldt RTL Nieuws. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van deze spoorlijn af te blijven. In Kampen heeft gisteravond een forse schuurbrand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. En mogelijk komt er een nieuwe zoektocht naar het lichaam van de vermoorde Jatti uit Overdinkel. Volgens historicus Marco Krijnse, die een boek schreef en podcast maakte over de moord, zijn er nieuwe aanwijzingen opgedoken.
0: Wat valt er dan op in de ochtendkranten? De opening van Trouw gezocht. Partijen die in de oppositie willen zorgen voor bezuinigingen op de zorg. Blijkbaar. Het kabinet wil drastisch hervormen in de zorg. De vraag moet omlaag, de eigen bijdrage omhoog. Alleen, welke oppositiepartij gaat dat steunen? Ja, dat is natuurlijk geen populaire boodschap. Wie waagt zich daaraan?
1: Op de voorpagina van het AD een grote foto van een dolfijn. Een dolfijn in dolfinarium. Het kabinet wil na 60 jaar af van showdolfijnen. Einde van een tijdperk. De dolfijnen die nu in Dolfinarium in Harderwijk zijn, die mogen daar blijven. Maar zij krijgen geen opvolgers meer. Den Haag werkt namelijk aan een fokverbod voor de dieren.
0: Ja, ik weet niet hoe ik daarover moet denken. Dat is ook wel weer niet zielig voor die dolfijnen daar. Maar goed. Enfin, heeft allemaal twee kanten natuurlijk. De Volkskrant opende zij gisteren niet met een meneer die van een brug afdook. Volgens mij wel. Vandaag hebben ze een grote foto. We zien een turquoise zwembad. Tenminste, dat is de kleur van het water. En tussen de lijnen in zwemt een meneer. Doet de borstcrawl met één badmuts op en één zwembroekje aan. En hij mist het linker onderbeen. Land vol oorlogstrauma's staat erbij. Honderdduizenden Oekraïense militairen worstelen met trauma's. Omdat staatsziekenhuizen de vraag niet aankunnen, zoeken sommige hulp bij speciale sportclubs en experimentele klinieken.
1: Het was overigens gisteren het NRC.
0: Het was NRC. Oh, dan zit nu de andere krant
1: de
0: in.
1: De Volkskrant heeft geen zwem.
0: Die hebben het niet in zwemmen? Nee, oké. Okay. Ik dacht even, herkennen ze doen iets met water en met zwemmen. Maar dit gaat dus over heel ernstige zaken natuurlijk.
1: Zeker. De Telegraaf kopt grote zorgen om toename hacks. De cyberofficier alertheid is noodzakelijk natuurlijk. Vanwege al die verschillende hacks, ook deze week weer bij Albert Heijn. Al spreekt Albert Heijn zelf niet van een hack, maar van een cyberveiligheidsincident. En er waren meer hacks. Odido, Flink, DA. Criminelen die gebruiken AI als gereedschap. En daarom moeten we echt heel alert blijven.
0: Het ook wel opvallend vind ik in NRC een pagina groot artikel over de oud-burgemeester van Groningen die in hoger beroep gisteren ook weer schuldig is bevonden aan het openbaar masturberen. We hebben het gisteren al gezegd. Enige link met onze provincie is dat de zaken, zowel de rechtszaak als het hoger beroep in Zwolle dienden. Politierechter veroordeelde Koen Schuiling eerder al. Het Hof gelooft zijn verweer ook al niet. Het gaat maar om €250 boete wegens openbaar schennispleging. Het is een beetje een rare zaak. De getuige, een chauffeur van een melkwagen, die heeft het gezien, die heeft het gemeld. Hij had er ook een korte geluidsopname van. Ik weet niet wat erop staat dan. En die hield hij ook nog eens meer dan een jaar geheim. Misschien is de samenvatting wel aan het einde te lezen. Het is het schemergebied van schuld.
1: Het schemergebied van schuld.
0: Ja, mooi.
1: Tubantia schrijft over medische nieuwe technologie. Bijvoorbeeld een sensor in je toilet, op je tandenborstel of in de koelkast. Gaat het ten koste van de privacy? Dat is de vraag. Maar het zou ons kunnen helpen met het vroegtijdig opsporen van ziektes.
0: Wat gebeurt er dan vandaag in en rond onze provincie? Nou, eerst maar naar Den Haag. Daar praat de Tweede Kamer vandaag over sectes. Het vond een ronde tafelgesprek. En dat is er gekomen door onze verhalen over de Pater Pio-secte. Samen met Tubantia hebben wij een serie verhalen gepubliceerd over misstanden bij deze secte en de problemen van autoriteiten en gemeenten om daar iets aan te doen of om toezicht te houden.
1: Defensiebedrijf Thales houdt vandaag een kennismakingsdag voor vrouwelijke studenten. Vrouwen zijn nog altijd in de minderheid in technische beroepen, terwijl de vraag naar technisch personeel onverminderd groot is.
0: Leiders van de EU-landen komen bijeen vandaag in Brussel om te praten over de meerjarenbegroting van de EU. Nederland is een van de 6 landen die vinden dat de begroting honderden miljarden lager moet worden. De zuinige 6.
1: Voor de rechter in Almelo loopt vandaag een kort geding over een kat. De vrouw die het kort geding heeft aangespannen wilde na de scheiding van haar partner de kat Catalea. hebben.
0: Leuk bedankt, Catalina.
1: En zou die op een later moment ophalen, maar de man weigerde toen het dier af te geven.
0: Nederlandse Reanimatie Awards. Die worden uitgereikt vandaag in Den Haag. Het zijn landelijke prijzen voor scholieren die het beste kunnen reanimeren. Ruim 100 scholen en 13.000 leerlingen deden mee aan de wedstrijd. Het bericht vermeldt niet of ook leerlingen zijn gezakt voor het reanimeren.
1: Nee, het is de internationale dag van de plattelandsvrouwen. De International Day of Rural Women. Vrouwen op het platteland gaan volgens de VN over de helft van de voedselproductie in de wereld, maar krijgen vaak te maken met armoede en discriminatie.
0: Ja, trouwens, dat reanimeren is belangrijk, hè? Dat hebben wij van dichtbij nu weer ervaren.
1: Kan jij het?
0: Ja, ik heb mijn vader eens moeten reanimeren.
1: Oh, jemig.
0: Die een hartstilstand kreeg. Ja, ik heb het geleerd in het leger.
1: Oké.
0: Ja.
1: En is dat toen...
0: Dat is toen goed afgelopen.
1: Goed afgelopen.
0: Ja, hij heeft het overleefd. Daarna nog 6 keer geschokt door mensen met professionele apparatuur.
1: Oh, jemig.
0: Dus het was ook wel hard nodig, inderdaad.
1: Ja.
0: Laten we daar niet veel over uitweiden. Het wordt een Europees voetbalavondje vanavond met de eerste wedstrijd van FC Twente in de Conference League. Twente speelt thuis tegen het Zwitserse FC Toen. Ajax speelt in Kroatië tegen Hajduk Split.
1: In de Europa League speelt NEC thuis tegen het Bulgaarse Levski Sofia. En AZ thuis tegen Hapoel Beersheva. En om die wedstrijd is veel te doen, want supporters van de Israëlische club zijn niet welkom vanwege het hoge risico.
0: En het is de internationale dag van het handenwassen. Global Handwashing Day moet meer bewustzijn creëren over handen wassen als effectieve manier om de verspreiding van ziektes tegen te gaan. Nou, we zijn allemaal ervaringsdeskundigen, lijkt mij.
1: Nou, sinds corona zit dat er toch wel in.
0: Zeker, ik maak ook alles heel goed schoon. En je moet volgens mij met zo'n zeepje minimaal 30 seconden je handen...
1: Oh ja, jij doet dat altijd heel goed. Want jij gaat altijd ook hier in de studio heel grondig te werk met schoonmaakdoekjes voordat je aan de slag gaat.
0: En zo hou ik mij gezond. Doet Ed Sheeran ook. Financieel, maar namelijk ook heel gezond. Hier is Azizam.

0: Het was de grote doorbraak van Hans de Boy, Annabel. Een liedje over een meisje dat hij graag wat langer bij zich had willen houden.
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we nu wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten.
1: Het AD heeft een uitgebreid artikel over Dolfinarium. Dolfinarium in Harderwijk kreeg de afgelopen 10 jaar bakken met kritiek te verduren. En nu wil het kabinet dat het park op termijn stopt met het houden van dolfijnen. Nou, de dolfijnen die er zijn, die mogen blijven. Maar er mogen geen opvolgers voor in de plaats komen. En dat heeft verschillende redenen. Die zijn hier allemaal uitgewerkt. Bijvoorbeeld de verblijven die voldoen niet. Het is de bedoeling dat er beter met de dieren om wordt gegaan. En vandaar dat deze keuze wordt gemaakt.
0: Ja, ik sta een beetje ambivalent in deze zaak. We hebben ook heel veel dierentuinen natuurlijk. Ook heel veel dieren zitten die daar misschien liever niet horen. Zijn allemaal in gevangenschap geboren. En dierentuinen brengen ook wel veel kinderen, mensen ook dan weer het besef bij dat het belangrijk is natuurlijk.
1: Ja, maar ik denk wel dat je misschien naar een andere vorm dan van dierentuinen moet gaan. Zodat, je hebt natuurlijk ook wel dierentuinen waar veel dieren opgevangen worden.
0: Ja.
1: Die misschien ook uit nare situaties komen. Ik zeg maar wat dieren die dan uit Oekraïne komen en daar van alles hebben meegemaakt. Ze moeten wel de goede omstandigheden hebben dat ze een goed leven kunnen hebben.
0: Ja, ik vind dan een dolfijn, er zijn heel veel stichtingen die zich mee bezighouden. Die hebben dan zo'n hoog aaibaarheidsgehalte, wil ik dan niet zeggen, bij een dolfijn. Maar die zijn dan wel heel populair en dan krijgen ze extra focus daarop. Ik zou niet meer beginnen met zo'n park, maar als je het hebt...
1: misschien de manier hoe je dat doet, dan toch aanpassen.
0: Ja. Nou, dat is goed. Maar dat blijft een dingetje waar altijd wel discussie over is. De Volkskrant heeft nog een groot artikel, een pagina groot artikel over de OV-staking. Alhoewel de halve pagina is een foto van een bushalte. Stug wachten op de bus die niet komt, is de kop er ook bij. Er staan 2 mensen en zit 1 meisje te wachten op de bus die dus waarschijnlijk niet komt. Met een staking trapten de buschauffeurs gisteren hun estafetteacties af voor een betere cao. Door het hele land was het streekvervoer ontregeld. Ik gun die buschauffeurs een beter loon, hoor. Maar ik hoop wel dat deze staking maar even duurt. Dat die nog even duurt. Wel even duurt, zegt. Het is namelijk een taxichauffeur die dat zegt. Oh, dat is het.
1: Even de klemtoon.
0: Dat
1: is
0: een
1: groot verschil.
0: Gevolgen hebben. Ja, zeker.
1: De Tubantia schrijft over nieuwe medische technologie die een belangrijke rol gaat spelen in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld een sensor in je toilet die urine test op neerfalen. Een sensor op je tandenborstel om speeksel te analyseren. Of een sensor in de koelkast die alle ongezonde voeding scant. Gaat dat dan niet ten koste van de privacy? Nou, deze expert zegt, wanneer we mensen vragen of ze deze technologie in huis willen introduceren, omdat die hen gezond kunnen houden en ziekte vroegtijdig opsporen, dan zijn de meeste mensen akkoord. Nou, het gaat dan voornamelijk om chronische ziekten als nierfalen, artrose en hartfalen. 5 november is daar een groot evenement over. Het ziekenhuis van de toekomst. De plannen zijn

0: wel ambitieus. Een ziekenhuis met nu 4000 medewerkers zou over 25 jaar met 400 mensen dezelfde hoeveelheid zorg moeten kunnen leveren. Dat is in ieder geval het plan. En volgens deze mevrouw is het niet alleen een ambitieus plan, maar ook bittere noodzaak.
1: In Trouw zien we een foto van iemand die draagt een heel lijvig dossier. Het is ongeveer 30 centimeter dik, een dossier. Heel veel papieren in één grote omslag bij elkaar gehouden. Afschaffen van dwangsommen lost hardnekkige problemen van de IND niet op. Asielzoekers die veel te lang wachten op behandeling van hun aanvraag kunnen straks geen dwangsom meer vorderen. Daardoor zou het afhandelen van die aanvragen sneller kunnen verlopen, stelt de IND. Maar ja, die heeft het zo druk dat ze dat, volgens mij heeft dat geen enkele zin. En trouwens, die dwangsom hebben ook geen enkele zin, want de IND zit gewoon vol. Ik wist eigenlijk niet eens dat mensen, asielzoekers, dus geld kunnen eisen als hun zaak te lang duurt. Het schijnt ons jaarlijk vele miljoenen te kosten. Vorig jaar betaalde IND bijna 80 miljoen euro aan boetes uit.
0: Zo, ja,
1: dat is
0: niet
1: natuurlijk
0: niks.
1: Ook verspild geld natuurlijk op deze manier. En dat door de werkdruk.
0: Veel te doen ook om de toename van hacks. Het ging natuurlijk mis bij de Albert Heijn. Nou ja, zelf spreken ze niet van een hack, maar van een cyberveiligheidsincident. Ja, hoe het daar nu is, volgens mij is het allemaal nog steeds niet op orde. Gisteravond wilden ze in ieder geval de levering van alle vers producten aan de winkels weer hervatten, maar het duurt waarschijnlijk nog wel een aantal dagen. Nou ja, er waren nog veel meer hacks, bijvoorbeeld bij Odido, DA en Flink. Ja, en daar zijn miljoenen Nederlanders de persoonsgegevens van buiten gemaakt. Dat baart het Openbaar Ministerie veel zorgen. Want met behulp van AI kunnen criminelen steeds gerichter en overtuigender oplichten.
1: Ja, Albert Heijn zegt trouwens dat er geen persoonsgegevens zijn buiten gemaakt. Maar ja, dat weet je maar nooit. Ze geven sowieso weinig informatie. Ik kreeg nog dat langs het distributiecentrum van Albert Heijn. Dacht even, beroepsdeformatie. Ga even kijken. Nee, ik kwam er gewoon langs. En daar was wel activiteit. Er reden wel wat vrachtwagens af en aan.
0: Nou, dus gaat het toch weer een beetje op gang komen.
1: En Hilbert heeft mij een foto gestuurd van de oorzaak van de ICT-storing bij Ahold. Waarschijnlijk heeft iedereen al gezien, maar ik zit niet veel op sociale media. Ik zie een Albert Heijn hamster die een kabeltje doorknaagt.
0: Ik had hem ook nog niet gezien.
1: Oorzaak ICT-storing bekend, staat erbij. Nou. Dankjewel, Hilbert. Maak de dag weer goed.

0: Westlife cover de Uptown Girl van Billy Joel. En vervolgens klinkt het nummer dan precies hetzelfde. Nooit hetzelfde. Anna Neeltje met het nieuws.
1: De aanleg van de Neder-Saxe-lijn gaat toch door. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van de spoorlijn af te blijven. Dat bevestigen bronnen aan RTL Nieuws. Het vorige kabinet reserveerde 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. Maar de komende 15 jaar is er een tekort van 80 miljard euro op het ministerie van Infrastructuur. Daarom worden alle infrastructuurprojecten opnieuw bekeken en afgewogen. Tussen 2035 en 2040 moeten de eerste treinen op de Neder-Saxe-lijn gaan rijden. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat bedrijven schade lijden. Havenbedrijf Port of Twente maakt de balans op in Twente en concludeert dat gedupeerde bedrijven inmiddels veel zelf hebben opgelost. Maar dat betekent niet dat het logistieke systeem robuust is. Daarom is er gisteren een brief aan de Vaste Kamercommissie aangeboden, waarin het kabinet wordt opgeroepen om na te denken over hoe om te gaan met een crisis met laag water door droogte. De storing van het watertransport in Oost-Nederland duurt nu bijna 3 maanden. Gisteren werd bekend dat schippers op de IJssel opnieuw moeten omvaren door de lage waterstand. In Kampen heeft gisteravond een forse schuurbrand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer wist het vuur te blussen en is vervolgens begonnen met het ventileren van de woning. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een fietsaccu. Of de accu daadwerkelijk de oorzaak is geweest, is nog niet bevestigd. Hoe groot de schade is, is ook nog niet bekend. En mogelijk komt er een nieuwe zoektocht naar het lichaam van de vermoorde Jatti uit Overdinkel. Volgens historicus Marco Krijnsen, die een boek schreef en podcast maakte over de moord, zijn er nieuwe aanwijzingen opgedoken. Het nieuws komt in de maand dat het stuk Jatti Hippiemoord in de Fashion in Hengelo wordt opgevoerd. Meer daarover lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Heerlijke dag. Gisteren zo willen we er nog wel één.
2: Ja, nou, het is een beetje copy-paste, maar ook niet helemaal. Want als we nu beginnen met deze dag, dan zien we duidelijk wat meer wolkenvelden. Maar het zijn van die hoge sluierwolken die op dit moment van west naar oost over onze provincie trekken. Daardoor kan, als de zon strakjes opkomt om 19:30, 20:00, de zon een beetje flats ogen. Dus het is niet zo helder zoals gisterenmorgen, maar het wordt gewoon weer een mooie, prachtige najaarsdag. Met temperaturen aan de start van de dag rond een graadje of 9. Het is dus niet koud geworden door die bewolking. En de wind komt uit het zuiden op dit moment zwak. Vanmiddag net aan matig en voert warme lucht aan vanuit Frankrijk. En dat betekent dat die temperatuur echt een stukje hoger uit kan komen in vergelijking met gisteren. Gisteren 17, 18 graden en vandaag 19 graden. Dat is echt heel warm voor de tijd van het jaar.
0: Ja, zeker. En dan nog even naar vanochtend, waar ik gisteren nog wat mist had. Niet zo heel veel, maar was vanochtend helemaal niks.
2: Nee, dat komt natuurlijk ook omdat we die wolkenvelden, dat dekentje over ons heen hadden, waardoor het ook niet zo is afgekoeld, waardoor je ook minder condensatie hebt aan de grond. Dus geen mist, de zichten zijn goed. Wel iets meer bewolking in vergelijking met gisteren. Toch wordt het een hele mooie dag, want de zon die komt er best wel door. Vooral vanmiddag, als de dikke sluierbewolking naar Duitsland wegschuift.
0: Ja, het wordt wel steeds later met die zonsopkomst. Jan stuurt een foto vanuit Hasselt. Altijd bij de zandafgraving daar. Hij vermeldt er maar bij dat er een zandzuiger op de achtergrond te zien is. Nou, het is pikken donker. Met een heel klein streepje wit licht aan de horizon. Dus
2: twee minuten over acht. Dan komt de zon hierop. Dus wat dat betreft, het begint natuurlijk al een beetje te dagen over een uurtje als wij elkaar weer spreken. Maar het wordt steeds later licht. Ja,
0: ja, Jan, houd de camera erbij. Nog even 1,5 uur wachten voor die mooie zonsopkomst. En die wordt dus wat fletser. En dan vandaag, je zei het al, hoge temperatuur. Maar het zal even voor het laatst dan, hè?
2: Ja, dat is wel even voor het laatst. Het is komende nacht ook droog met een wisselende hoeveelheid bewolking. Omdat er bewolking is, hebben we hele hoge minimumtemperaturen, 13, 14 graden. Dat zou als maximumtemperatuur in deze tijd van het jaar niet bestaan. En dat kondigt aan dat er morgen veel bewolking is. Misschien in het oosten nog een klein beetje zon. En in de middag gaat het eventjes regenen. Voor de regen uit wordt het nog wel even 17 tot 19 graden. Maar daarachter stroomt dus die koele wind uit het noorden binnen, waardoor de temperaturen vanaf zaterdag een stukje omlaag gaan. Op zaterdag wordt het 14 graden, op zondag 12, zaterdag een bui en zondag droog.
0: Zul je net zien dat ik volgende week vakantie heb?
2: Ah, het ziet er helemaal niet zo slecht uit, Marcel.
0: Nou, mooi. Dat is mooi. Goed te weten, de Bago. Heel fijn, ik hoor meer graag. Straks over een uur spreek ik je weer.
2: Joehoe.

0: Zo heet het. Heartbreak Warfare. Je hoorde John Mayer.
1: De Oosttribune.
0: Tijd voor de sport en tijd voor FC Twente.
1: Voor FC Twente begint vanavond de hoofdfase van de Conference League. De Tukkers spelen thuis tegen het Zwitserse FC Thun. En trainer John van der Brom is duidelijk over de doelstelling.
2: De doelstelling is om door te gaan naar de volgende ronde. Maar dat denk ik voor alle 36 ploegen die daarin zitten, zullen dezelfde doelstelling hebben, denk ik. Of dat reëel is, dat mogen jullie invullen. Maar ik denk wel dat, ook gezien de loting en de wedstrijden die wij in het vooruitzicht hebben, is dat altijd hetgeen wat je na moet streven. En dat doen we ook. Dus daar gaan we voor.
0: Over FC Thun hoor je straks na 19:30 wat meer. Dat is niet zomaar een clubje. Ja, het is het misschien eigenlijk wel. Ze werden vorig seizoen verrassend kampioen van Zwitserland, maar zitten op het ogenblik dan wel weer in een sportieve crisis. Younes Taha van FC Twente denkt niet dat FC Twente er ook zomaar even van wint vanavond.
3: We moeten ook wel gewoon zorgen dat we ze niet gaan onderschatten. Want ze zitten ook in deze competitie. Dus we moeten ze gewoon gaan bestrijden zoals elke andere wedstrijd. En uiteindelijk wat de trainer ook zegt, dat je in zo'n competitie mag spelen. Daarvan moeten we met z'n allen gaan genieten. En dat we gewoon vol gas vanaf minuut 1 erop moeten knallen. En daar ben ik er wel van overtuigd met onze kwaliteiten dat we de punten hier kunnen houden.
1: Van den Brom ziet voldoende mogelijkheden om er vanavond een ouderwetse Europese avond van te maken.
2: Ik ben altijd wel een trainer die denkt en kijkt, en zeker als we thuis spelen, van waar liggen onze kansen, waar liggen onze mogelijkheden. En ja, als wij dat goed doen, en dan moeten we dat beter doen dan tegen Fortuna, dan zeker thuis, dan kan het een hele mooie, ik noem het bijna een ouderwetse. Ik heb dat nog niet meegemaakt als trainer van FC Twente, maar een ouderwetse FC Twente Europese avond worden. En dat is waar we voor staan. En daar maakt het, eerlijk gezegd, en dat is helemaal niet om aan onderschatting of wat dan ook te doen, maakt het niet zoveel uit tegen wie wij spelen. Als wij gewoon ons ding doen, de kwaliteit tonen die we hebben, die we kunnen, dan zijn wij tot heel veel in staat. En die jongens weten dat ik er zo over denk. Vervolgens moeten ze het nog wel doen.
1: De wedstrijd begint om 9:00 en volg je live op de Oosttribune op Radio Oost. Kla, kla, kla.

Vanavond speelt FC Twente in de Grolsvesten de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Vanavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

laughing in a dream. If I was young, I could wake up.

0: Roxette en How Do You Do hoorde je om 7:10 op Radio Oost. Vertellen wat er gaat gebeuren vandaag in en rond onze provincie.
1: De Tweede Kamer praat vandaag over sectes. Het wordt een rondetafelgesprek. En dat is gekomen door onze verhalen over de Pater Pio-secte. Samen met Tubantia hebben we een serie verhalen gepubliceerd over de misstanden bij deze secte en de problemen van autoriteiten en gemeenten om daar iets aan te doen of toezicht te houden. Was een meldpunt voor mensen die misstanden wilden aankaarten, maar dat meldpunt is 6 jaar geleden wegbezuinigd. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er opnieuw zo'n meldpunt komt. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Er is trouwens ook geen wetgeving die praktijken van secten strafbaar stelt.
0: Defensiebedrijf Thales in Hengelo houdt vandaag een kennismakingsdag voor vrouwelijke studenten. Vrouwen zijn nog altijd in de minderheid in technische beroepen. Terwijl de vraag naar technisch personeel onverminderd groot is. Er staan ongeveer 90.000 vacatures uit voor banen in de technologie. Tijdens Women Meet Tech... Women Meet Tech krijgen een kijkje achter de scherven van het high-tech bedrijf. Ja, ik niet, maar als vrouw dus wel. Dan kan dat tenminste. Krijg je ook uitleg onder meer over radartechnologie. Thales hoopt zo ook vrouwen te interesseren voor werken in de technologie.
1: Als je heel graag wil, mag je misschien ook wel meekijken.
0: Ik denk dat het wel wat voor jou ook. Iets met radar.
1: Ja,
0: nee?
1: Ik hou het liever bij radio.
0: Nou, dat lijkt heel goed.
1: De leiders van de EU-landen komen bijeen in Brussel om te praten over de meerjarenbegroting van de EU. Nederland is 1 van de 6 landen die vinden dat de begroting honderden miljarden lager zou moeten worden. Die zuinige 6, zoals dat genoemd wordt, die vinden dat de uitgaven uit de klauwen lopen en dreigen hun steun voor de begroting te onthouden.
0: EU-leiders bespreken ook financiële steun aan Oekraïne. Daarom is de Oekraïnse president Zelensky ook op de top.
1: Voor de rechter in Almelo loopt vandaag een kort geding over een kat. De vrouw die het kort geding heeft aangespannen wilde na de scheiding van haar partner de kat Catalea hebben. En die zou ze op een later moment ophalen. Maar de man weigerde toen het dier af te geven. Hij zegt dat hij jarenlang heeft betaald en gezorgd voor de kat. En dat zijn ex sinds ze uit elkaar zijn de kat niet structureel heeft bezocht. De eiseres uit Enschede vraagt nu met spoed haar kat terug, omdat het dier volgens haar... haar lust en leven is en voelt als een kind.
0: Een familiedrama.
1: Nou ja, het is eigenlijk gewoon een vechtscheiding.
0: Ja, om de kat. Ja, dan de kat is het. Middelpunt. Nou, een man en een vrouw, ik weet niet of zij een relatie hebben, maar ze staan vandaag wel voor de rechter op verdenking van een gewelddadige woningoverval in Oldenzaal. 2,5 jaar geleden alweer trouwens. Slachtoffer werd geslagen met een pijp en bedreigd met een mes. Overvallers hebben sieraden, contant geld, telefoons, drugs en vuurwapens meegenomen. In het appartementencomplex waar het overval heeft plaatsgevonden, zou er in drugs worden gehandeld.
1: In de Tweede Kamer wordt vandaag het startschot gegeven voor de Nationale Investeringsinstelling. Het kabinet heeft dat investeringsfonds ingesteld om innovatieve bedrijven te behouden voor de Nederlandse economie. Maar de Tweede Kamer moet dat nog wel even goedkeuren. Er wordt tenslotte 3,3 miljard euro ingestoken.
0: De Nederlandse Reanimatie Awards worden vandaag uitgereikt in Den Haag. Dat zijn de landelijke prijzen voor scholieren die het beste kunnen reanimeren. En dat dat belangrijk is, dat kun je lezen op onze website. Ruim 100 scholen en 13.000 leerlingen deden mee aan de wedstrijd. Het is een initiatief trouwens van de Hartveilige School. De winnende school krijgt een buiten AED die dan ook voor de hele buurt gelijk beschikbaar is.
1: Kijk, dat is
0: ook heel
1: mooi.
0: Belangrijk.
1: Het is de internationale dag van de plattelandsvrouwen, de International Day of Rural Women. Vrouwen op het platteland gaan volgens de VN over de helft van de voedselproductie in de wereld, maar krijgen vaak te maken met armoede en discriminatie.
0: Het is ook de dag van de witte stok. White Cane Day is bijna 60 jaar geleden in het leven geroepen na een verkeersongeluk waarbij een jongen in de Verenigde Staten om het leven kwam, ondanks het feit dat hij zijn witte stok gebruikte, werd hij toch aangereden en overleed daarbij. Het doel is om fietsers en automobilisten te laten weten hoe belangrijk het is om voor zo'n witte stok, die iemand in de hand heeft natuurlijk, te stoppen.
1: Het wordt een Europees voetbalavondje vanavond met de eerste wedstrijd van FC Twente in de Conference League. Twente speelt thuis tegen het Zwitserse Toen. Ajax speelt in Kroatië tegen Hajduk Split.
0: In de Europa League speelt NEC thuis tegen het Bulgaarse Levski Sofia. AZ thuis tegen Hapoel Beersheva. En om die wedstrijd is veel te doen. Je hebt het ongetwijfeld gehoord. Supporters van de Israëlische club zijn niet welkom vanwege het hoge risico. Vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Niet zozeer door de supporters, al spelen de rellen rond de wedstrijd een paar jaar geleden tussen Ajax en Maccabi wel een rol. Inmiddels bemoeien ook de KNVB, de UEFA, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Israëlische ambassadeur zich met deze wedstrijd.
1: Nou, en het is de internationale dag van het handenwassen.
0: Kijk.
1: Global Handwashing Day moet meer bewustzijn creëren over handenwassen als een effectieve manier om de spreiding van ziektes tegen te gaan. Dus hupsakee, naar de wasbak.
0: Ja, moeten we alweer handen wassen?
1: Ja, het hoeft niet helemaal onnodig.
0: En een half minuutje moet je ook met die zeep, als het goed is, een beetje desinfecterende zeep.
1: Even
0: dan
1: goed,
0: ook goed schrobben.
1: Schrobben.
0: Nou ja, na corona weten we hoe belangrijk het natuurlijk is. Hè. We brengen veel via de handen en het lichamelijk contact en adem.
1: Ook dat.
0: Over. Dus.
1: Dus handen wassen, handen wassen, handen wassen. Tandenpoetsen is ook
0: ja, het is wel een heel goed idee, maar ik weet niet of dat tegen verspreiding van ziektes.
1: Maar wel tegen de verspreiding van nare geurtjes.
0: Ja, van geurtjes, zo is dat. Hele week hebben we het al over noodsituaties en hoe we ons daarop voorbereiden. Hoe ziekenhuizen zich daarop voorbereiden, dat hoor je straks. En als we tijd hebben, Anneneeltje, dan geven we gewoon een noodradio weg.
1: Ik denk dat we daar wel tijd voor hebben.
0: Dat denk ik ook wel. Hou het geluid in de gaten. Dat is niet dit geluid, dit is Britney Spears.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De aanleg van de Neder-Saxenlijn gaat toch door, meldt RTL. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van de spoorlijn af te blijven. Bedrijf Port of Twente concludeert dat bedrijven die schade hebben geleden door de droogte hun problemen inmiddels veelal zelf hebben opgelost. En in Kampen heeft een schuurbrand gewoed. Dat en meer op rtvoost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
3: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
2: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
4: ZGL, dat is goed wegdraaien! Oh, daar is hij al! Prachtige goal van ZGL. 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
2: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.
5: Ja, zeker. Daar zijn we al. Verkeerd pingeltje. Maar dat komt straks wel weer. Straks op Radio Oost. Dan hoor je meer over noodsituaties. Daar hebben we het de hele week al over. En hoe we daarop voorbereid zijn. Straks hoor je hoe ziekenhuizen zich daarop voorbereiden. En een Neeltje. En FC Toen.
6: Ja, FC Twente en FC Toen.
5: Ja, zeker, uit de Zwitserland.
6: Die gaan voetballen.
5: Die gaan voetballen, inderdaad. Wat FC Toen eigenlijk van club is, dat hoor je straks na 7:30. En muziek hoor je zo dadelijk van, wat zullen we doen? The Traveling Wilburys en Maroon 5. Best goed idee.
7: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
8: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loots in Noordhoorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Maroon 5 samen met Christina Aguilera en The Moves Like Jagger.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: Ja, die probeer ik ook altijd, maar ik ben niet Mick Jagger. 7 minuten over 7, niet lachen. 7 minuten over 7 Sorry. Is het op deze donderdag, de 15e van oktober. Goedemorgen, goedemorgen aan een Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Hoe ziekenhuizen zich voorbereiden op noodsituaties, dat hoor je straks. En er lijkt goed nieuws voor de Neder-Saxenlijn.
2: Want de aanleg van die spoorverbinding tussen Twente en Groningen gaat toch door. Tenminste, dat meldt RTL Nieuws. Dat nieuws komt dan uit de brief van minister Karremans van Infrastructuur die morgen naar de Tweede Kamer gaat. Daarin staan alle plannen van het kabinet voor onze infrastructuur. Het leek er eerder op dat de Neder-Saxe lijn, waar 2 miljard voor was uitgetrokken, weer geschrapt ging worden. Er is namelijk een tekort van 80 miljard voor alle infrastructurele projecten. En Karremans heeft al laten weten dat onderhoud van wegen en bruggen voorrang krijgt.
0: En ook het waterbeheer vraagt om meer investeringen. Bestuurders uit Overijssel maken zich daar sterk voor. Waren ook nog in Den Haag de afgelopen week. Door de afsluiting van het Twentekanaal bijvoorbeeld. Dat kwam door een verouderde sluis en gemaal, over onderhoud gesproken. Schade die daardoor is ontstaan is nu duidelijk. Hoor je straks het volgende uur van de Port of Twente.
2: De Tweede Kamer praat vandaag over sectes. Het wordt een ronde tafelgesprek. En dat is gekomen door onze verhalen over de stichting Pater Pio in Tubbergen. Samen met Tubantia hebben we een serie verhalen gepubliceerd over de misstanden bij deze secte en de problemen van autoriteit en gemeente om daar iets aan te doen of toezicht te houden. Verslaggever Jan Colijn maakte die verhalen en is vandaag ook bij dat rondetafelgesprek.
3: Wat er met name wordt besproken is waar de betrokkenen op stuiten, zowel de slachtoffers als professionele hulpverleners die met sectes te maken hebben. Waar grote behoefte is aan een sectemeldpunt. Nederland heeft ooit zo'n sectemeldpunt gehad. Je moet weten, we hebben meer dan 200 sectes in ons land, naar schatting. En dat meldpunt is ooit wegbezuinigd in 2020. Er lagen moties vanuit de politiek, we willen weer een meldpunt terug. Dat is er nooit gekomen. En na onze publicaties samen met Tubantia is die roep om het sectemeldpunt weer heftiger geworden.
2: Want er is wel behoefte aan zo'n centraal meldpunt.
3: Behoefte aan zo'n meldpunt is enorm groot. De Stichting 4, dat is een organisatie die zich bezighoudt met de eerste lijnsopvang, waar mensen, slachtoffers, gedupeerden, terecht kunnen via een soort chatfunctie. Die komen juist vandaag met hun cijfers, jaarcijfers. En daaruit blijkt dat er in Nederland minstens 82 van die besloten gemeenschappen actief zijn. Maar zegt 4 ook, dit is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.
0: Juist, hoor je later vandaag dan ook nog wel meer over. Ja, dan heb je het meegekregen. Natuurlijk, gisteren werd er gestaakt in het stads- en streekvervoer. Het was de eerste van een reeks stakingen. Tenminste, als ze er niet uitkomen voor een betere CAO, voor betere arbeidsvoorwaarden en meer loon. Chauffeurs daarover hoorde je gisterochtend in onze uitzending. Maar voor die aanpassingen is weinig ruimte. Aanbestedingen waren bedoeld om kosten te besparen, maar zitten verbeteringen juist in de weg, zegt hoogleraar ruimtelijke economie Erik Verhoef.
4: Het wordt steeds moeilijker voor bedrijven om een aantrekkelijk bod neer te leggen. En aantrekkelijk dan ook in de zin dat ze een beter bod hebben dan de concurrenten. Dus dat betekent bijna vanzelfsprekend dat er financiële tekorten zijn. En dat uit zich op allerlei manieren. Dus een van de dingen die je ziet is dat winnaars van aanbestedingen het vaak heel moeilijk hebben in het begin om zo'n concessie uit te voeren. Het leidt tot materieel wat minder goed is dan vroeger of minder goed functioneert. En inderdaad ook minder geld voor salarissen of voor menselijker roosters, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Je ziet het ook, Nieuwsuur. Je ziet het ook in Overijssel, waar een aanbesteding is nu wordt verkort van EBS, die geen geld meer heeft. En dus nu wordt ingekort, die houdt er eerder mee op. Het zijn de bussen die rijden onder reis. Ze hebben te weinig geld, verdienen te weinig. En dus gaan de provincie alweer eerder naar een nieuwe openbaar vervoerder zoeken. Ja, die langlopende contracten, daarmee lopen vervoersbedrijven grote risico's, stelt ook Minke Jansma van de vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer.
5: We zien een risicoverdeling die eigenlijk niet meer van deze tijd is. Hè. Dus alle risico's die er zijn in de aanbesteding, en die duurt gemiddeld 15 jaar. Nou, ik weet niet wat er over 15 jaar allemaal gaat gebeuren. Jij ook niet, denk ik. Dus we willen met elkaar, met opdrachtgever, opdrachtnemer, moeten we goed in gesprek over, en hoe gaan we dat nou samen doen als er bijzondere veranderingen zijn of de markt ziet er opeens anders uit.
0: Neemt niet weg dat de chauffeurs betere arbeidsomstandigheden willen en beter loon. De stakingen zouden doorgaan tot en met kerst.
2: Eén
0: dag in de week.
2: Eén dag in de week.
3: Ja.
2: En dan sport voor FC Twente begint vanavond aan de hoofdfase van de Conference League. In Enschede is FC Toen uit Zwitserland de eerste tegenstander. Trainer John van der Brom is duidelijk over het doel van FC Twente.
6: De doelstelling is om door te gaan naar de volgende ronde. Ook gezien de loting en de wedstrijden die wij in het vooruitzicht hebben, is dat altijd hetgeen wat je na moet streven. Als wij gewoon ons ding doen, de kwaliteit tonen die we hebben, die we kunnen, dan zijn wij tot heel veel in staat. En de jongens weten dat ik er zo over denk. Vervolgens moeten ze het nog wel doen.
0: Aftrap 9 uur vanavond. Grols Veste. Je kunt het volgen via de Oosttribune.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. 7:15, je luistert naar Radio Oost.
1: Om mensen voor te bereiden op noodsituaties is deze week de landelijke campagne Denk Vooruit gestart. De campagne is een initiatief van de Rijksoverheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
2: Hé, hebben we wel genoeg eten en drinken in huis, voor het geval dat?
3: Dat regel ik.
4: Als we niet meer kunnen pinnen, hebben we dan genoeg contant geld in huis?
2: Dat doe ik. En bij noodweer? Wie checkt er even bij de buurvrouw als ze niet naar buiten kan?
5: Dat doen wij.
6: En wie vangt eigenlijk de kinderen op als de treinen stilstaan?
7: Wie doet wat in een noodsituatie? Bespreek het met elkaar. Denk vooruit.
1: Ook RTV Oost doet mee aan de campagne. We geven noodradio's weg, maar kijken ook goed hoe we voorbereid zijn op noodsituaties. Want hoe zit het met de zorg? Kan je nog wel rekenen op goede zorg bij een langdurige stroomuitval? En hoe zit dat in het geval van een overstroming?
0: Bij ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede probeert Bram Zwiers personeel zo goed mogelijk klaar te stomen op mogelijke noodsituaties goed op voor te bereiden. Naast training adviseert hij ook bij crisisbeheer. Meneer Zwiers, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: En kunt u die vraag dan gelijk maar beantwoorden? Hoe zit het met de zorg in noodsituaties? Kunnen we dan rekenen op u, op het ziekenhuis?
8: U kunt zeker rekenen op het ziekenhuis. De geplande zorg, zoals een afspraak bij de polykliniek, zal misschien niet doorgaan. Maar de spoedzorg en iedereen die echt hulp nodig heeft, die zal zeker zorg krijgen.
0: Ja, maar hoe regelt u dat dan? Stel, de stroom valt uit en de computers vallen uit en je kunt ook niet meer rijden. Wat kunt u dan nog doen?
8: Wij hebben heel veel noodinstallaties. Wij hebben natuurlijk noodstroominstallaties. Ook onze ICT die heeft heel veel backups. Als er in de maatschappij ook nog van alles uitvalt, dan moeten wij natuurlijk wel heel veel aanpassingen doen in onze werkwijze. Maar daar oefenen we ook heel veel op om te zorgen dat als dat echt gebeurt, dat wij daar voorbereid zijn.
0: Ja, u bent dus voor een groot deel als ziekenhuis zelfvoorzienend, begrijp ik daaruit?
8: Ja. Ja, dat klopt.
0: Ja, maar stel nou, er gebeurt zoiets als wat nu bij Albert Heijn is gebeurd. Kunt u dan ook verder?
8: Ja, ook dan kunnen we verder. Wat ik zeg, dan moeten we onze werkwijze aanpassen. Maar ook wij kunnen gewoon op papier werken. De patiënten, dat zijn geen computers gelukkig. Dus daar kunnen onze verpleegkundigen heel goed mee omgaan zonder dat ze op een computer hoeven te kijken. Dan moeten ze alleen later alle gegevens weer in het systeem invullen.
0: Ja, maar geen lege schappen bij u. In dit geval lege bedden.
8: Nee, geen lege bedden. Misschien worden de bedden wel zelfs voller. Dat weten we niet. Maar je kunt alle patiënten wel gewoon voorzien.
1: Jullie oefenen meerdere keren per jaar. Hoe gaat zo'n oefening precies? Waar oefenen jullie dan mee?
8: Meestal oefenen wij dan met een interactieve scenario, zoals we dat noemen. Dat betekent dat we een startsituatie opspelen. Die leidt tot opschaling van één of meerdere crisisteams. Dus er is bijvoorbeeld, krijg een signaal uit de organisatie dat veel mensen niet in de computer kunnen inloggen. Dat is een reden om te kijken van, nou, misschien moeten wij een crisisteam activeren. In een crisisteam, daar zitten

0: in de oefening. Dus als, als de manager wil weten in de crisisteam van hoe gaat het op de SEH, op de spoedeisende hulp, dan belt hij het. De oefenstaf en de vraag die aan de oefenstaf, nou, ik wil graag de spoedeisende hulp vragen, kunnen we daar alweer inloggen? Nou, en dan geeft de oefenstaf een antwoord.
1: En dan oefenen jullie steeds een andere situatie, want ja, wat er dan gebeurt bij een hek is natuurlijk heel iets anders dan bij een overstroming.
0: Ja, dat klopt. De aanpak voor een crisisteam, voor een crisis, is in principe eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is wel fijn. Maar we oefenen wel heel veel verschillende scenario's. Bijvoorbeeld de verstoring in drinkwatervoorziening. Als er bijvoorbeeld een poepbacterie in zit, of als we helemaal geen watertoevoer meer krijgen. Langdurig uitval van stroom, om maar op het thema in te haken. Maar ook een scenario waarbij de toegang tot ons gebouw niet meer mogelijk is, door bijvoorbeeld groot regenval.
2: Ja. Zullen we eens met de basis eigenlijk beginnen? Want u geeft het al aan, hè, dan als er niks meer doet en IT het niet meer doet, digitaal het niet meer doet, je misschien ook je personeel niet kunt bereiken. Weet iedereen die in het ziekenhuis werkt dat als er een noodsituatie is, dan kom ik gelijk? Of juist niet? Er kunnen ook te veel mensen komen natuurlijk, hè?
0: Ja, nou, we hebben als wij nog in de beginuren, als we gaan kijken naar de Wees Voorbereid campagne, hè, dan 72 uur zonder stroom, in de beginuren gaan we ervan uit, dat zegt de regering ook, we hebben nog communicatiemiddelen, dan gaan wij zorgen dat iedereen op de hoogte is. Ook heeft iedereen natuurlijk gewoon zijn dienstrooster. Ik bedoel, ik weet gewoon dat ik morgen moet werken of dat ik morgen moet werken. Mocht er een acute situatie zijn, en daadwerkelijk een acute crisis, kunnen we ook heel snel met heel veel mensen opschalen. Daar hebben we ook alarmeringssystemen voor.
2: Ja, en ieder ziekenhuis, neem ik aan, heeft ook dan zijn eigen rampenplan, wat op dat ziekenhuis dan ook echt van toepassing is?
0: Jazeker, ja. Wij hebben verschillende rampenplannen, om zo te zeggen. We hebben bijvoorbeeld als er een externe ramp is, en dan is bij ons in Enschede natuurlijk de makkelijke voorbeeld van de vuurwerkramp. Er komen ineens plotseling heel veel slachtoffers op ons af. Nou, daar hebben wij een plan voor dat we die dat we daarmee om kunnen gaan. Maar we hebben er ook over nagedacht, wat als bij ons nou de water uitvalt, of als de stroom uitvalt, of maakt eigenlijk niet uit wat er gebeurt.
2: Ja, maar u zei het net al, Annette, je vroeg het net ook al die verschillende scenario's oefen je dan. Natuurlijk heeft u die gelegenheid wel om te oefenen, want zo'n ziekenhuis moet natuurlijk 24 uur per dag door.
0: Ja, die gelegenheid die maken wij. Oh. Het is niet dat wij wekelijks aan het oefenen zijn. Nee. Maar ik denk dat het wel maandelijks dat we wel een oefening hebben van dat duurt dan een halve dag. En dan telkens verschillende mensen. Dat we zoveel mogelijk mensen leren omgaan met crisissen. En natuurlijk zijn de plannen zijn al bekend in het huis. En op afdelingsniveau oefenen we daar en maken we die ook bekend.
1: Nou is zo'n oefening natuurlijk toch echt wel anders dan als er straks echt een noodsituatie uitbreekt. Ik kan me voorstellen als je gaat oefenen dat je gewoon denkt, nou, we gaan vandaag oefenen. En als het straks echt is, dat er ook gewoon heel veel mensen misschien naar een ziekenhuis komen. Ook in paniek van wat gebeurt er, wat moeten we. In hoeverre kan je trainen op zo'n situatie?
0: Eigenlijk heel goed. Als je traint en als je oefent, dan heb je eigenlijk al de skills en de drills. Dan heb je de vaardigheden al in je systeem zitten. Dat als het echt aankomt, dan ga je misschien net even iets anders reageren. Maar kun je altijd terugvallen op wat je al beoefend hebt, wat je al weet. En als er mensen meer of minder op het ziekenhuis afkomen, dan weten we ook van, de meeste mensen raken niet in paniek bij crisissen. De meeste mensen zijn meer behulpzaam. Dat hebben wij de COVID natuurlijk ook gezien. Eigenlijk kwamen er helemaal niet zoveel meer mensen op het ziekenhuis af. Het was die specifieke COVID-patiënt. En er waren heel veel mensen, die zorgmeiders, die dachten van, ik zorg wel dat het ziekenhuis niet te veel overbelast wordt. Tegelijkertijd is ons personeel nu wel steeds meer voorbereid van, mijn computer doet het niet meer. Ik heb tijdens oefening geleerd. Dan moet ik terugstappen op de papieren. En ik weet dat er binnen een half uur, drie kwartier komt er iemand van ICT langs met een noodprocedure. Zodat we toch nog wel ergens in de systemen kunnen kijken.
2: Dus iedereen heeft de skills en de drills. Dat is een mooie term, meneer Zwiers. Kort en bondig, want we kunnen hier wel een uur over praten. Heeft u er vertrouwen in dat het goed gaat als er zo'n noodsituatie plaatsvindt?
0: Ik heb er 100% vertrouwen in dat wij als 100%. Ziekenhuis. En dan denk ik, eigenlijk wel. Dat wij als ziekenhuis in ieder geval de spoedzorg en de basiszorg kunnen blijven bieden. In alle omstandigheden. Dat wil niet zeggen dat we geen grove aanpassingen misschien moeten doen.
2: Nee. Snap ik.
0: Maar wij samen.
2: Ja.
1: Nou, dat stelt me weer een beetje gerust.
2: Ja, dat stelt ons wel gerust, inderdaad, meneer Svijs. Heel goed. Ga door met oefenen voor skills and drills.

0: En dan hebben wij daar weer profijt van. Hartelijk dank, Bamsius. Hij traint en adviseert mensen bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede, het ziekenhuis al daar. En wij geven straks, om noodsituaties het hoofd te kunnen bieden, nog een noodradio weg.
1: Dus blijf goed opletten of jij het noodsignaal hoort.
0: En altijd handle with care.

0: Het loopt tegen 19:30 en ik heb dit nog voor jullie. Ik zou zeggen, meld je maar via de app.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Late night shopping in Design Outlet Ochtroep. Morgen tot 10:00 s'avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PM in Legend, Name It, Puma, Joop, Lacoste, Levi's, Playmobil en nog veel meer. Jouw Design Outlet Ochtroep Duitsland.
10: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
14: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
0: Het is 19:30. Belangrijkste nieuws krijg je van Anna Neeltje.
15: In Kampen heeft gisteravond een forse schuurbrand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer wist het vuur te blussen. In Enschede heeft gisteren een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Een automobilist en fietser kwamen op een kruising in botsing. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Mogelijk komt er een nieuwe zoektocht naar het lichaam van de vermoorde Jatti uit Overdinkel. Volgens historicus Marco Krijnse, die een boek schreef en podcast maakte over de moord, zijn er nieuwe aanwijzingen opgedoken. En wielerploeg Picnic PostNL en Deventer hoorde 10 jaar geleden nog tot de beste ploegen ter wereld, met grote overwinningen, onder meer in de Giro d'Italia. Maar van die successen is weinig meer over. De ploeg is afgezakt naar de onderste regionen van de World Tour. NOS Sport en wielerplatform In de Waaier onderzochten hoe het zo mis kon gaan. Ze spraken vertrouwelijk met 71 mensen die bij de ploeg werken of hebben gewerkt. Uit die gesprekken komt een beeld naar voren van een angstcultuur binnen de ploeg. Dat bevestigt wielrenner Martijn Tusveld, die 6 jaar bij de ploeg reed.
16: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen. Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen.
15: De eigenaar van Picnic PostNL wilde niet reageren op het onderzoek naar de angstcultuur binnen de wielerploeg. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
17: Goedemorgen Marcel.
0: Het begint heel langzaam te dagen. Het wordt iedere ochtend wat later licht natuurlijk, dat hoort erbij. Maar ja, dan wordt het ook volop licht, alhoewel met een sluiertje.
17: Nou,
7: Met een sluiertje, dat heb je goed gezegd en misschien ook wel gezien. In vergelijking met gisterochtend is er duidelijk wat meer sluierbewolking, maar dat is tijdelijk, want in de loop van de middag dan trekt de meeste sluierbewolking naar Duitsland weg. Dus dan komt de zon wat vaker, prominenter tevoorschijn. Maar vanochtend een flets zonnetje. Maar een hoge starttemperatuur, dat komt omdat de wind nu al uit het zuiden waait. Het is 10 graden op de meeste plaatsen. En met zo'n temperatuur en de aanvoer van die warme lucht vanuit Frankrijk, zwak vanmiddag matig, wordt het op de meeste plaatsen 19 graden. En dat is natuurlijk heel warm voor de tijd van het jaar. In mijn klimaatboekje staat 14, 15 graden. Dus daar zitten we weer flink boven vandaag.
0: Ja, zeker. Staalblauwe lucht zien we op de foto van Yveske vanuit Giethoorn. Met een enkel wat wolken aan één kant van de foto. Het weer spiegelt prachtig in Giethoornse sloot. Veel zon dus vandaag, hoge temperaturen. Maar dat is dan ook wel voor het laatst.
7: Nou, die hoge temperaturen zijn voor het laatst. Het mooie weer niet hoor, dat is nog lang niet op. Het is wel zo dat er morgen een soort omschakeling komt. In de ochtend is het nog droog. We hebben nog steeds een zuidwestelijke wind. En veel bewolking. Die bewolking die behoudt de temperatuur komende nacht ervan er flink te dalen. Dus het wordt een hele zachte nacht, 13, 14 graden. Daarna gaan we morgenochtend met die zuidelijke wind nog even omhoog naar 17 graden in de Kop en 19 graden in Twente. Met in Twente nog wel een tijdje zon, maar dan wat het vanuit het westen langzaam wat bewolkter. En in de tweede middaghelft en avond trekt er een paar millimeter regen van west naar oost over onze provincie. Dat is een koufront, want daarachter draait de wind naar de koelere noordwesthoek. En dan hebben we in het weekend duidelijk wat lagere temperaturen. Met zaterdag een weerbeeld met prachtig blauwe luchten, maar ook dikke stapelwolken. Een stevige noordelijke wind die frisse Noordzeelucht aanvoert. En daardoor wordt het niet warmer dan 14 graden. En zondag even een hele koude 3, 4 graden in de nacht naar zondag, misschien wel voorstaande grond, hebben we te maken met een noordoostenwind. Ja, die voert nog wat frissere lucht aan. 12 graden is het maximum. Maar het is wel een droge dag met wolkenvelden, maar zeker ook ruimte voor de zon.
0: Goed, Margo, dank je wel. Ik spreek je weer over een uur. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De A1, daar staat een file. Hengelo richting Apeldoorn tussen de afrit Markelo en Badmen. 5 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. De vrachtwagen heeft een lekke band en die moet worden gerepareerd of hij moet worden weggehaald. Vertraging, klein kwartier.

0: ABC hoorde je. En de Poison Arrow.
1: De Oosttribune.
0: FC Twente, we hebben het er al over gehad vanochtend. Het begint vanavond aan de hoofdfase van de Conference League. De eerste wedstrijd thuis in Enschede tegen FC Toen. FC wie? FC Toen. En pas op, dat is de kampioen van Zwitserland. Rob Aerts van Voetbal International. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. En als ze de kampioen zijn, waarom spelen ze dan niet in de Champions League?
2: Nou, het is niet zo gek dat je er nog nooit van hebt gehoord natuurlijk. Ze spelen niet in de Champions League omdat ze in de tweede voorronde zijn ingestroomd. Daar meteen uit zijn gekukeld en ook de Europa League niet hebben gehaald. Dus vandaar dat ze nu tegen Twente in de Conference League komen te spelen.
0: Nou, had ik toch iets meer verwacht van de Zwitserse kampioen.
2: Ja, aan de ene kant wel, maar je moet niet vergeten dat Toen is pas bezig aan het 19e seizoen ooit op het hoogste niveau van Zwitserland. Dus om je even mee te nemen, ter vergelijking, 28 clubs uit Zwitserland zijn vaker op het hoogste niveau actief geweest in totaal. Dus dat wil ook wel zeggen dat Toen van oudsher niet een van de grootmachten is.
0: Nee, het is ook wel een bijzonder verhaal hè, hoe ze kampioen zijn geworden.
2: Nou, dat sowieso, want ze zijn vorig jaar kampioen geworden, zoals je al zei. Seizoen daarvoor zijn ze kampioen geworden ook, maar dan op het tweede niveau. Dus twee keer achter elkaar. Eerst op het tweede niveau, toen op het hoogste niveau. Net als bijvoorbeeld de Kaiserslautern in de jaren 90 in Duitsland. Het is zo'n mooi voetbalsprookje wat je ook hebt gehad met bijvoorbeeld een Leicester City. Mjällby in Zweden heeft hetzelfde bewerkstelligd. En ja, dat blijft wel voor de... Voor de romantici blijven dat heel mooie verhalen natuurlijk.
0: Ja, dat zijn het natuurlijk voor de voetballiefhebbers sowieso. Ook Elversberg heeft het nu in de eerste Bundesliga. Ook uit een heel klein stadje komen die. Komt Toen dat ook? Is dat ook een kleinere stad? Of waar komen zij vandaan?
2: Die komen uit het Berner Oberland in Zwitserland. Het is niet een dusdanig kleine stad als Elversberg. Want daar wonen geloof ik 3000 mensen of zo. Ja. Dus dat mag bijna geen naam hebben. Het is een klein bolletje op de kaart. Nee, Toen is wel iets groter, maar nog steeds niet een van de kolossen in Zwitserland.
0: Nee, spelen er dan wel aansprekende spelers die wij zouden moeten kunnen kennen?
2: Kan ik heel kort over zijn?
0: Nee,
2: eigenlijk niet. Het is een vrij onbekende groep. Er zijn ook veel wisselingen geweest met vorig seizoen. Dat is denk ik wel belangrijk om te zeggen. Ze hebben 18 nieuwe spelers gehaald en er zijn 15 spelers vertrokken. Dus complete metamorfose is daar geweest. En als ik je de twee bekendste namen van vorig seizoen zeg, die zijn vertrokken naar Genoa in Italië en Panathinaikos in Griekenland. Dat zijn Frans Ethan Maestri en Elmin Rastoder. En ik denk niet dat dat bij veel mensen een belletje doet rinkelen.
0: Nou, dan neelt je veer er gelijk op.
2: Ja.
3: ik zal helemaal niet zo in de voetbal. Nee,
0: maar hij zegt het ook niks hoor. Inderdaad. Maar dat hele nieuwe elftal dus, de hele nieuwe ploeg, werkt nog niet zo goed, begrijp ik.
2: Nee, dat werkt zeker nog niet zo goed. De trainer van vorig jaar en van ook dat vorige kampioensjaar op het tweede niveau, dat is Mauro Lustrinelli. Die is vertrokken naar Union Berlin, heeft een mooie transfer zelf gemaakt. Is opgevolgd door Gianluca Privitelli, maar die heeft er nog niet op de rit. Ze staan op de 9e plaats Toen in de Zwitserse competitie. Die heeft maar 12 ploegen, dus dan sta je wel echt in de onderste regionen.
0: Ja.
2: En het valt ook op dat ze al 27 tegendoelpunten hebben in de competitie. En dat is het meeste van alle ploegen. Dus zeker achterin is het nog behoorlijk lek.
0: Oké, nou, die Lustrinelli heeft in ieder geval zijn eerste overwinning met de Union Berlin binnen afgelopen weekend. Dat heeft hij dan weer goed gedaan. Ja. Nu over de FC Toen dan weer. Hun komst naar Enschede gaat niet onopgemerkt voorbij. Want ik begrijp dat hun fans reizen met een discotrein.
2: Ja, dat klopt. Je zou zeggen van die fans die hebben misschien ook een beetje een hard hoofd in de uitwedstrijd tegen Twente. Een club die toch hoger wordt aangeslagen. Maar die laten zich niet uit het veld slaan. Want het is de supportersgroep Blok Zuid Toen, heette zij. Hebben een speciale treinreis georganiseerd inderdaad. Compleet met DJ's, een barwagon, aparte familiewagon. Dus die is inderdaad al omgedoopt tot de discotrein. Dus ik ben benieuwd of dat die jongens nog een beetje fit zijn voor de wedstrijd vanavond.
0: Ja, we doen er een beetje lachig over trouwens, Rob. Maar ook de spelers van Twente zeiden al, dit moeten we niet onderschatten. Het is niet de FC Bal op het Dak.
2: Nee, en dat is een beetje het vaste patroon ook wel wat je hoort in voorbeschouwingen richting de wedstrijd. Zij kunnen dat ook niet zeggen, die spelers van Twente. Want stel het gaat fout, dan krijg je deksel daarin op de neus. Dus ik denk dat... Nee, ze doen niet aan onderschatting. Maar zij weten ook dat zij als favoriet die wedstrijd ingaan.
0: Goed. Ga je vanavond Toen in de gaten houden?
2: Ja, maar zeker ook Twente, omdat ik ook benieuwd ben. Je moet het toch goed openen, dat Europees seizoen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Onderschatten, dat mogen ze niet doen.
0: Nee, zeker niet. Daar zijn wij ook benieuwd naar Rob Aerts van Voetbal International. Vanavond kun je het gewoon luisteren op Radio Oost. Jij ook? Ja, nou, heel goed.
2: Ja, absoluut.
0: Nou, moet je ook vooral doen. Rob, dankjewel voor je verhelderende verhaal over de FC Thun uit Zwitserland.

0: liedje voor ons allebei.
1: Uit onze provincie. Guus Heulshof en een lekker liedje.
2: Goedemorgen, burgemeester.
1: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd bellen wij met Overijssels burgemeester. Op de donderdag is dat Patrick Welman, de burgemeester van Oldenzaal. Meneer Welman, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Zat u ook in Brussel? Net als heel veel van uw collega's. Ja?
3: Ja, klopt.
1: Nou.
3: Ja, was leuk, was zinvol. Ik kijk er met een heel goed gevoel op terug.
1: Oké, in hoeverre was het zinvol? In welk van opzicht?
3: Je spreekt gewoon heel veel mensen. Niet alleen mensen uit Twente, maar ook collega's uit andere delen van het land. Maar ook mensen die in Brussel actief zijn. Nee, ik vond het een hele zinvolle begin van de week.
1: Ja, onze collega's zaten er ook, Bastiaan en Arnoud.
3: Ja,
1: en
3: die heb ik gezien.
1: Ja, oh fijn, heel goed. Nou, dat is vast goed bevallen. Zij kregen boven water dat er echt een schip met geld uit Brussel richting onze provincie komt. Of valt dat dan ook wel weer mee?
3: Natuurlijk, als je het absoluut bekijkt, dan is het natuurlijk een groot bedrag. Maar als je weet wat er in Brussel aan geld omgaat, dan plaats je dat ook wel weer in perspectief. Maar al met al is het gewoon heel goed om als Twente toch de middelen die er zijn en die er ook voor het oprapen liggen, om die ook dan te gebruiken en te krijgen.
1: Ja, er gaan meer dan 350 miljoen naar boeren. Maar goed, dat is structurele subsidie. Dan nog meer dan 400 miljoen naar allerlei projecten. Ook in Twente, bijvoorbeeld naar de UT, bijvoorbeeld naar defensiebedrijf Thales. Heeft nou een gemeente als Oldenzaal daar ook iets aan?
3: Ja, indirect altijd. Kijk, als het Thales goed gaat. Maar dat geldt voor meer bedrijven die van de omvang van Thales zijn. Dan hebben daar de bedrijven in Oldenzaal ook direct baat bij. Want het zijn toch vaak toeleveranciers. Niet alleen voor Thales, maar denk ook aan een bedrijf als Demcon, wat op Kennispark zit. Dat doet veel voor ook de universiteit. Of werkt veel samen met de universiteit. Ontwikkelen veel producten. Ook voor ASML, een bedrijf wat het ook heel goed doet. Dus daar indirect heb je daar altijd baat bij. En direct, als je vraagt van goh, waar zijn nou die directe voordelen? Ja, dan zit je vaak toch te denken aan infrastructuur.
1: Ja.
3: En daar profiteren we ook als Oldenzaal van.
1: Nou, dat is heel mooi.
3: Ja.
1: Morgen komt de brief van de minister die daarover gaat kijken wat daar van projecten op staan die nog wel uitgevoerd gaan worden. Want het ministerie komt 80 miljard tekort. Maar nu wist RTL Nieuws te melden dat die Neder-Saxe lijn, 2 miljard is daarvoor uitgetrokken, toch weer door zou gaan. Dat heeft u ongetwijfeld ook meegekregen. Is dat van belang ook toch? Ja, natuurlijk is het van belang voor Twente, ook voor Oldenzaal.
3: Ja, kijk, ik ben nu 8 jaar burgemeester in Oldenzaal. En daarvoor was ik 6 jaar wethouder in Enschede. En zeker in die periode in Enschede hebben we vaak onderzoeken gedaan van waar hebben wij nou als Enschede en daarmee ook als Twente het grootste belang. Dus waar hebben wij de meeste voordelen? En dan zie je toch dat het economisch goed gaat op het moment dat je verbindingen op orde zijn. Dus de N18 naar de Achterhoek was voor ons altijd heel belangrijk. Het is dus mooi dat die er op een gegeven moment gekomen is. Maar ook de infrastructuur, dus de spoorlijnen, de verbindingen naar Duitsland, maar ook naar het noorden van het land. Dus als je dat gewoon goed geregeld hebt, ja, dan heb je daar gewoon ook economisch direct baat bij. Dus ja, verbindingen is echt cruciaal. Dus daar hoort ook de Neder-Saxe lijn bij.
1: Ja, nou, we gaan het vrijdag definitief horen wat er wel en niet doorgaat. Want er zijn natuurlijk ook wat andere infrastructurele projecten in onze provincie.
3: De opgave is groot, dat klopt.
1: Ja, die misschien ook niet weer doorgaan. Ik heb het maar over de N35, 36, N50. Nou, noem maar op, er is genoeg te wensen. Dan zaken die niet helemaal goed gaan. Er is weer een schreeuwend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Minister doet maar weer een oproep aan alle gemeenten. De provincie heeft ook gezegd 500 plekken moeten erbij. Meneer Welman, hoe zit het in Oldenzaal? Want dat loopt nog niet zo lekker.
3: Nee, wij hebben zeker een opgave. Daar hebben we het ook al wel eens eerder met elkaar over gehad. Rondom het AZC. Of een AZC. Omdat daar zetten wij ook echt wel stappen. En we hebben een paar weken geleden ook het besluit genomen om het hotel wat wij al een tijdje in gebruik hadden, of huurden, om dat langer te huren. Dus om statushouders eerder naar Aldenzaal te halen, zodat ze uit de AZC's vertrekken, daar plekken creëren en eerder naar Aldenzaal komen. Dus daar gaan wij ook in blijven investeren. Dus ik hoop wel dat dat ook helpt. Het zijn geen grote stappen die in de omvang van 500. Maar ja, die ruimte hebben wij in Oldenzaal helaas niet. We hebben geen vrijstaande hotel. Ja, nou, één hotel, die gebruiken we dan meteen. Maar ja, geen oude kloosters of campings of grote hotels staan die je zo kunt gebruiken. Dat hebben wij gewoon niet.
1: Nee. En die doorstroming is ook belangrijk, hè? Die doorstroming is belangrijk, want het loopt vast in de opvangcentra.
3: Daar proberen wij ons steentje aan bij te dragen. Ja, ik hoop dat dat helpt.
1: Moet u nog wel op een matje komen?
3: Ja, we hebben nog wel een gesprek. Ik geloof dat volgende week of die week al. Moeten we naar Den Haag.
1: Ja. Ja. Nou, dan zit de minister achter het bureau op u te wachten. Ja.
3: Ja, ik ben benieuwd of de minister er zelf bij zit.
1: Ja, dat
3: was in eerste instantie niet zo. En ik hoop dat hij er nu wel bij zit.
1: Nou, goed. En dan verder ook nog iets leuks te melden. Gaat u nog wat leuks doen komend weekend? U had afgelopen weekend de cultuurnacht, volgens mij.
3: Ja. En ik heb daar zelf wel iets van meegekregen. En ook wat ik gehoord heb, is dat zeer succesvol verlopen. Dus dat, ik denk wel dat dat volgend jaar herhaald gaat worden.
1: Kijk.
3: Nee, ik ga komend weekend naar Duitsland toe. Ik maak nog deel uit van de Lions in Oldenzaal. En die hebben een jumelage met een Lions Club in Detmold. Dus dat is in Duitsland.
1: Die Leuven.
3: Dat is heel erg leuk. Want er is ook een soort historische band met dat deel van Duitsland. Omdat een van de oprichters van die plaats, of een van de prinsen, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is Zur Lippe. Dat is een adellijke familie.
1: Ja.
3: Die hebben ook weer hun lijntjes met onze Pergelmus-basiliek. Dus dat is wel weer heel erg leuk om daar dan ook invulling aan te geven.
1: Hadden die ook niet een minister die verkeerde papieren had?
3: Daar is een lijntje met onze voormalige prins.
1: Oh, natuurlijk ook nog, ja.
3: Bernard.
1: Ja.
3: Ja, dus dat is wel bijzonder. Dus zo zie je maar, het lijkt een hele grote wereld, maar hij is toch ook wel weer klein.
1: Het bier geht zo lippen, zou ik denken. Meneer Welman.
3: Nou, daar heb ik nog niet eens bij stilgestaan.
1: Nee, maar nu wel.
3: Ja, nu wel, ja. Ja, dan, u brengt mij op een idee.
1: En een schöne reise.
3: Proost.
1: Herr Welman. Viel Spaß.
3: Dank u.
1: En bis nächste Woche, dan natuurlijk.
3: Ja.
1: Heel goed.
3: Ja, natuurlijk. Dan ben ik er weer.
1: Dat is mooi. Dan rekenen wij op u, Patrick Welman, de burgemeester van Oldenzaal. Straks na 7:00 spreken we met de mensen van de Port of Twente. Ze hebben berekend hoeveel schade het lage water heeft opgeleverd, heeft veroorzaakt. Hebben ze op een rijtje gezet en zo dadelijk hoor je daar meer over. Nu hoor je nog even Queen en Under Pressure.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
10: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
11: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
10: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
8: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
12: Het is broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Bij wielerploeg Picnic PostNL uit Deventer heerst al jarenlang een angstcultuur. De aanleg van de Neder-Saxe lijn gaat toch door. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten om deze spoorlijn af te blijven. En in Kampen heeft een schuurbrand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. Dat en meer vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
16: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressiever gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
15: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
1: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
15: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
17: En dit is Radio Oost met verkeersinformatie. Jazeker. We hebben een file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Markelo en Badmen. 4 kilometer file. 10 minuten vertraging heb je daarvan. Het komt door een vrachtwagen met 1 lekkerband. En die zal eerst moeten worden weggehaald.
14: Goedemorgen met Oost.
17: En straks spreken we met mensen van de Port of Twente. Oftewel de baas van de Port of Twente. De haven die last had van de afsluiting van het Twentekanaal. Wat voor schade dat heeft veroorzaakt, dat hebben ze berekend. En de uitkomsten daarvan hoor je zo. De winnaar van de noodradio heb je nog van ons te goed.
18: Ja, want het noodsignaal heeft geklonken.
17: Zo is dat. En de Sallandse Wandelvierdaagse is toe aan de derde etappe.
18: De derde etappe, dat klopt inderdaad. Gelukkig, ik moest ook even nadenken.
17: Ja, ik moet even nadenken. Dus we wandelen vanochtend ook vrolijk mee. Muziek hoor je straks van Ella Langley en van Shocking Blue.
19: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
20: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
19: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
21: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
22: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
23: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
22: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
24: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst er nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
25: Voordeeluitjes.nl.
26: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
27: Voordeeluitjes.nl.
14: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Op nummer 1 in de American Hot 100, Billboard's Hot 100. Shocking Blue met Venus.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 8 minuten over 8 op deze donderdag, de 15e van oktober. Goedemorgen. Goedemorgen Anna Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Je hoort zo hoeveel schade het lage water heeft veroorzaakt rond het Twentekanaal. Schade is er ook bij de wielerploeg Picnic PostNL.
2: Bij wielerploeg Picnic PostNL met het hoofdkantoor in Deventer zou jarenlang een angstcultuur hebben geheerst. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier, die met 71 huidige en voormalige medewerkers spraken. Oudrenner Martijn Tusveld vertelt dat hij na kritiek op de ploegentactiek niet meer werd opgenomen in het programma voor de grote rondes. Hij voelde zich niet meer vrij om zijn mening te geven.
3: Dus die hele wedstrijd is verder niet overgegaan, maar twee maanden later, dus de wedstrijd was in oktober en december, kreeg ik een nieuw programma en ineens, waar ik daarvoor zoveel vertrouwen kreeg, stond ik ineens niet meer op een grote ronde en ook niet echt op grote wedstrijden. Ik heb wel met Rudy over gehad.
4: Kenda.
3: Maar eigenlijk flink doorgevraagd, maar hij wilde daar eigenlijk niet echt over spreken. Dus wat hij heeft gezegd is dat er zijn toch nog veel meer mooie wedstrijden dan alleen de grote rondes. Voor mijn gevoel was ik machteloos en het enige wat ik kon doen op dat moment, dacht ik, om nog een contract te krijgen, was en amen zeggen. En
2: jurist Jeroen van Keulen van Vereniging van Beroepsrenners ziet bovendien overeenkomsten in de verhalen van verschillende renners. Die vertellen over een onveilige werksfeer en de gevolgen daarvan.
5: In de afgelopen anderhalf jaar heb ik verschillende signalen opgevangen en verhalen gehoord die aansluiting vinden bij wat Martijn heeft gezegd. Ik kan niet spreken over individuele gevallen, maar ik herken wel dat er een overlap is in de verhalen van de verschillende renners die ik gesproken heb.
2: De leiding van Picnic PostNL heeft niet inhoudelijk op de bevindingen gereageerd.
0: Ja, en die Rudy Kemna die je hoorde, die komt uit Oldenzaal, was ploegleider van die ploeg destijds. Dan verder in het nieuws. Vanochtend de aanleg van de Neder-Saxenlijn tussen Twente en Groningen gaat toch door. Dat meldt tenminste NTL Nieuws. Dat nieuws komt dan uit de brief van minister Karremans van Infrastructuur die morgen naar de Tweede Kamer gaat. Daarin staan alle plannen van het kabinet voor onze infrastructuur. Leek er eerder op dat die Neder-Saxenlijn, waar 2 miljard euro voor was uitgetrokken, weer geschrapt ging worden. Er is namelijk een tekort van 80 miljard voor alle infrastructurele projecten. Maar mocht die lijn er dan toch komen, zou burgemeester Welman van Oldenzaal daar heel blij mee zijn.
6: Dan zie je toch dat het economisch goed gaat op het moment dat je verbindingen op orde zijn. Dus de N18 naar de Achterhoek was voor ons altijd heel belangrijk. Dus het is mooi dat die er op een gegeven moment gekomen is. Maar ook de infrastructuur, dus de spoorlijnen, de verbindingen naar Duitsland, maar ook naar het noorden van het land. Dus als je dat gewoon goed geregeld hebt, ja, dan heb je daar gewoon ook economisch direct baat bij.
0: Ja, maar dat is wel heel veel geld nodig voor infrastructuur. Ook het waterbeheer vraagt om meer investeringen. Bestuurders uit Overijssel maken zich daar ook sterk voor. Afsluiting van het Twentekanaal kwam bijvoorbeeld door de verouderde sluis en het verouderde gemaal. De schade die daardoor is ontstaan is nu duidelijk en die hoor je zo dadelijk.
2: De Tweede Kamer praat vandaag over sectes. Het wordt een rondetafelgesprek en dat is er gekomen door onze verhalen over de stichting Pater Pio in Tubbergen. Samen met Tubantia hebben we een serie verhalen gepubliceerd over de misstanden bij deze secte en de problemen van autoriteiten en gemeenten om daar iets aan te doen of toezicht te houden. Verslaggever Jan Colijn maakte die verhalen en is vandaag ook bij dat rondetafelgesprek.
7: Wat er met name wordt besproken is waar de betrokkenen op stuiten, zowel de slachtoffers als professionele hulpverleners die met sectes te maken hebben. Waar grote behoefte is aan een sectemeldpunt. Nederland heeft ooit zo'n sectemeldpunt gehad. Je moet weten, we hebben meer dan 200 sectes in ons land, naar schatting. En dat meldpunt is ooit wegbezuinigd in 2020. Er lagen moties vanuit de politiek, we willen weer een meldpunt terug. Dat is er nooit gekomen. En na onze publicaties samen met Tubantia is die roep om het sectemeldpunt weer heftiger geworden.
0: En voor FC Twente begint vanavond de hoofdfase van de Conference League. In Enschede is FC Thun uit Zwitserland. Zwitserse kampioen, zoals we net hebben gehoord, de eerste tegenstander. Trainer John van der Brom is duidelijk over het doel van FC Twente.
8: De doelstelling is om door te gaan naar de volgende ronde. Ook gezien de loting en de wedstrijden die wij in het vooruitzicht hebben, is dat altijd hetgeen wat je na moet streven. Als wij gewoon ons ding doen, de kwaliteit tonen die we hebben, die we kunnen, dan zijn wij tot heel veel in staat. En die jongens weten dat ik er zo over denk. vervolgens moeten ze het nog wel doen.
0: Ja, moeten ze wel doen. En dat doen ze vanaf vanavond 9 uur in de Goalsvesten. Dus je kunt het volgen op Radio Oost.
4: De Sallandse Wandelvierdaagse.
9: Ja, het is de derde dag van de Sallandse Wandelvierdaagse. Vandaag de dag van Luttenberg. Verslaggever Bart Kieft, die is daar. Goedemorgen, Bart.
10: Goedemorgen, met een flink aantal halteplaatsen die weer op het programma staan. En ik zie het percentage korte broeken neemt gestaag toe gedurende de week. De temperaturen stijgen. Dames, ja, korte broeken aan zie ik.
11: Ja, nou ja, kort. Beetje kort.
10: Ja, net over de knie. Ja, u ook net over de knie.
11: Net over de knie. Ja, dat is hartstikke lekker. Het wordt mooi weer.
10: Heerlijk, toch?
11: Ja, zalig hoor. We gaan ervoor. Ja,
10: zonnebrandolie mee.
11: Nee, dat dan weer niet.
10: Oh, nee, net niet. Nou, kijk aan. U gaat zich aanmelden op dit moment?
11: Ja, we gaan ons even aanmelden. En,
10: Hier wordt al gezongen. U zingt al, meneer.
12: Ja.
10: Wat zong u?
12: Ik moest de tasje vasthouden.
10: Oh. Kijk aan. Korte broek, hè?
12: Ja. Ja, dat is wie, hè?
10: U weet waar u vandaag heen gaat?
12: Luttenberg.
10: Kijk eens aan, dat komt er heel Sallands uit, Luttenberg. Eerst daar richting de kerk in Mariënheem zie ik op de routekaart staan hier. Dat is dan al na 4,8 kilometer. Dan kunnen de mensen even tot bezinning komen, de wandelaars. Vervolgens richting Luttenberg. Café de Schoenmaker staat volledig open vandaag. En Elkeliek, het wereldberoemde dorpshuis daar waar Herman Brood ooit furoren maakte. Ja, die heeft de deuren ook geopend en dan weer met een bochtje terug. De 30 en de 40 kilometer gaan nog even verder in de richting van de Sallandse Heuvelrug. Het sanatorium, voormalige sanatorium in Hellendoorn bijvoorbeeld. Dames, er mag gezongen worden.
11: Ja, dat doen we ook.
10: Ja. Laat even horen.
11: Even kijken of er iemand weer aankomt. Annie, hou jij mijn tasje even vast?
10: Samen, wat een vrolijkheid zo vroeg op de ochtend. Dat is het ontvangstcomité hier in de tent. De tent die ik even inloop, een tent van, ja, wat is het, 35 bij 70 meter. Dus vrij groot hier, prominent, midden in Raalte, midden in Salland. Dag mevrouw, u staat te genieten van de rol te jongs.
11: Heerlijk. Echt goed begin. Eigenlijk moest ze morgens gaan dansen, hè?
10: Nou hoorde ik gisteren iemand zeggen, ze moet iets aan hun repertoire doen. Dat is elke ochtend hetzelfde.
11: Nou, maakt niet uit. Maakt niet uit. Gewoon leuk. Genieten. Hè?
10: U heeft een rokje aan.
11: Dankjewel.
10: Ja, dankjewel. Ja, ja, ja, mooi rokje, maar blote been. Oh, daaronder nog een broekje.
11: Zit daar een broekje onder? Dankjewel.
10: Het kan, hè, met dit weer.
11: Ja, vind ik ook. Heer.
10: Geniet ervan. Loop even naar onze vrienden toe, de Rolte Jongs. Ze zijn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ze zijn met ongeveer 20 man vandaag. Even luisteren. Allemaal een grijze kuif of geen haar meer en allemaal een stralende lach. En boven hun de tekst, wandelen door Salland, zoveel te zien. Grazende koeien, kasteeltje of 10, wind in je haren, het ruikt nog naar hooi. Maar zeg je, waar kiek je wel mooi. En terwijl ik dat zeg, zingen ze weer over Volendam. Ja, het kan verkeren hier tijdens de Sallandse Wandelvierdaagse. Op weg naar Luttenberg vandaag, op weg voor die derde etappe.
0: Ja, maar toen je begon dacht ik even, waar zijn de Rolte Jongs? Maar dat heb je goed gemaakt.
10: Oké. Ja, we kunnen niet zonder, hè?
0: Nee, ik vond het wel een hele mooie strofe die je net voorlas. Dat is wel mooi Sallands, toch?
10: Ja, precies. Ja. Dat is ook een strofe uit het Sallandse volkslied. Nou. Die wordt straks ook gezongen door de Rolte Jongs. Op het moment dat de wandelaars vertrekken, zingen ze dat. Dan gaan de deuren open en trekken ze het wijde, prachtige coulissenlandschap hier in Salland in.
0: En ze hebben er inderdaad, zoals je al constateerde, mooi weer bij. Bart Kieft, dankjewel. We horen de hele dag van jou vanaf de derde etappe van de Sallandse Wandelvierdaagse.

0: Langley and he's choosing Texas, I can tell. 10 minuten voor 8:30, je luistert naar Radio Oost. Bedrijven die zijn getroffen door de sluiting van het Twentekanaal afgelopen zomer hebben veel opgelost, hebben ze zelf gedaan. Ze zochten bijvoorbeeld naar andere havens, regelden extra vrachtwagens als vervangend vervoer. Maar dat is natuurlijk niet hoe het hoort te gaan, vinden de ondernemers. Ze vinden ook dat het Rijk een taak heeft om dat op te lossen, om te zorgen dat dat niet gaat gebeuren. En hoe er moet omgegaan worden met een crisis, met laag water. Dat is een deel van de conclusies in het schadebeeld van het havenbedrijf Port of Twente. Lage water nog altijd een thema. Gisteren werd bekend dat schippers op de IJssel opnieuw moeten gaan omvaren door de lage waterstand. En Oost-Nederland is er druk mee bezig over de overhandigde een brief aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur waarom gepleit wordt voor aanpassingen. En burgemeesters in Brussel, want daar waren ze de afgelopen dagen, die hebben het ook aangekaart op Europees niveau. Ook burgemeester Koenig van Deventer.
1: Kernboodschap is dat die bevaarbaarheid en het laagwaterproblematiek, dat dat echt een structureel vraagstuk is geworden. In 2018 hadden we die problemen en nu weer. En met alle klimaatverandering kun je ervan uitgaan dat dat probleem zich in de komende jaren veel vaker gaat voordoen. En dat betekent dat je ook structureel moet gaan investeren in voorziening om te zorgen dat het waterpeil in de rivieren op niveau blijft.
0: Ja, en dat deed ook zijn collega, de burgemeester Snijders van Zwolle.
2: Dat zelfs rivieren droog komen te staan, dat er geen scheepvaart op de IJssel of nauwelijks nog scheepvaart mogelijk is. En wij hebben dus ook die andere landen nodig, zoals Duitsland, Oostenrijk, om te kijken van ja, hoe doen we dat nou? Hè? En als de een al het water vasthoudt, dan is er voor de ander niets meer. En, ja, en dat gaat over alle gemeentegrenzen, regiogrenzen, provinciegrenzen heen.
0: We gaan erover praten met Anne-Rut Schijgrond. Ze is van de Port of Twente, die de schade bij de ondernemers dus heeft uitgezocht. Mevrouw Schijgrond, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Maar eerst maar even over die lobby, in ieder geval het aan de orde stellen. Het probleem van het lage water staat nu wel op de kaart, lijkt mij.
3: Ja, volgens mij lukt het ons goed om daar aandacht voor te vragen. We zijn in het oosten natuurlijk vaak, houden we ons wat stil. Maar dat kan nu echt niet meer. We moeten echt, er moet actie komen. Niet te veel lang meer treuzelen. Want ja, de ondernemers hebben nu al de problemen natuurlijk. Die vangen ze al een maand of drie op. En het is nog niet voorbij. Het is nog steeds heel droog. Normaal begint de droogteperiode in oktober. En we zijn nu al drie maanden verder en we zitten half oktober. En de verwachting is niet dat er heel veel regen valt.
0: Nee, en nu,
3: dus het is inderdaad een structureel probleem aan het worden.
0: Want ze moeten weer om gaan varen. Hè? Dat gaat dan met name over de Bovenrijn natuurlijk. Heeft u daar ook dan weer last van?
3: Ja, eigenlijk is de scheepvaart nog steeds minimaal. Omdat de diepgang op de IJssel sowieso al heel laag is. Schepen veel te weinig meenemen. En het varen op de Bovenijssel is niet echt heel prettig. Dus veel schippers kiezen er ook voor om via Kampen te varen. En dus 6 uur extra te varen.
0: Ja.
3: Maar het is wel een stukje weer extra benadeling van het varen.
0: Het dichtgaan van
3: en
0: die
3: extra kosten.
0: Ja, van die sluis en het gemaal dat het niet aan kan. Het was groot nieuws natuurlijk de afgelopen zomer. Het heeft gevolgen tot in de noordelijke provincies waar het gaat om drinkwatervoorziening bijvoorbeeld ook. Maar dus ook voor die bedrijven die u noemt aan het Twentekanaal. U heeft berekend wat dat aan schade heeft opgeleverd. Hoeveel is dat?
3: Ja, we hebben geen geldbedrag. Dat wil iedereen natuurlijk heel graag horen. We hebben steeds
0: gezegd.
3: Al
0: in de hand.
3: Ja, dat dacht ik al. Nee, het is echt heel lastig in te schatten. En er zijn ook een aantal bedrijven die om strategische redenen dat soort bedragen niet willen noemen. Maar dat het inmiddels, kijk, het gaat, als je kijkt naar directe kosten, kun je dat misschien nog wel uitrekenen. Maar indirect en lange termijn is die schade echt, ja, dan kun je wel zeggen dat gaat om miljoenen per dag. Want er zijn bedrijven die afgeschaald hebben. Er zijn bedrijven die klanten verloren hebben. Er zijn bedrijven die al mensen naar huis moeten sturen. Dus het is niet niks. En de extra kosten van het omvaren, alternatieve transportwijzen zoals het spoor en de weg. Ja, die heb je niet zomaar. Kosten ook een hoop geld. Dus het is gigantisch. En het gaat ook betekenen voor ons dat wij in het nieuwe jaar als

0: consument bepaalde producten misschien wel minder goed kunnen krijgen. Die weer duurder worden voor de boeren. Het veevoer moet allemaal via een omweg komen. Ja. Dus het is... Ja, het is gigantisch.
1: Ja, maar als u zegt miljoenen per dag, dan reken ik op de achterkant van mijn sigarendoosje uit 3 maanden. Dan zit ik op meer dan 200 miljoen.
0: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Het zou maar echt niks verbazen. En als we dan kijken wat infrastructuur kost. En als je dit dan elk jaar hebt. En als je dan ook op een gegeven moment hebt dat bedrijven uit een regio als Oost-Nederland gaan verdwijnen. Omdat ze het vestigingsklimaat hier niet meer interessant is voor hen. Ja, dan moet je wel afvragen of het dan zo lang moet duren voordat je gaat investeren in de benodigde infrastructuur.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een no-brainer, lijkt mij. Je moet daar, hadden we in 2018 al met een nieuw gemaal moeten beginnen of een andere oplossing moeten zoeken. En dan had de schop al lang in de grond moeten zijn.
1: Ja,
0: ja, we zijn nu 2 crisissen verder.
1: Dan hebben we het over dat gemaal inderdaad, waar ze ook veel te lang mee getreuzeld lijken te hebben. De sluis die niet meer voldoet, maar het zit hem ook wel in graafwerkzaamheden natuurlijk. Opwaarts, hè, stroomopwaarts. En ook in Duitsland natuurlijk.
0: Ja, maar wat de burgemeester van Zwolle ook zei, hè, het vasthouden van water, dat heeft men in Duitsland en in Zwitserland wat beter voor elkaar dan hier. Maar daar hebben ze ook heel wat meer ruimte dan dat wij hebben, ja. Dus het is op zich logisch. Maar wij zijn natuurlijk ook een land wat heel veel water zo naar de zee laat lopen. En daar moeten we ook over nadenken, van is dit nog wel houdbaar? Voor de haven van Rotterdam wil je graag een vrije doorvaart vanaf de zee, voor de zeeschepen, maar voor het water vasthouden en het achterland is misschien water vasthouden bij Rotterdam ook wel belangrijk.
1: Ja, aan de andere kant, we zijn ook het afvoerputje van Europa. We moeten dat water ook bij tijd en wijle ook wel snel kwijt, natuurlijk. Zo is het,
0: ja,
1: ook wel weer.
0: Maar op dit moment wil je het niet kwijt.
1: Nee, en, nu niet. Nee.
0: De IJssel is ook altijd wel kind van de rekening. Het water gaat voornamelijk natuurlijk rechtdoor naar het westen. En een deel gaat via de IJssel. En dat is maar een paar procent. Wat betekent dat hier ook sneller het probleem ontstaat van laag water. Inmiddels hebben we natuurlijk al heel lang ook de Rijn die gewoon echt heel laag staat. En de Waal. Maar de IJssel is altijd als eerste aan de beurt.
1: Ja, en u zegt er zijn echt ondernemers mee opgehouden omdat ze dus blijkbaar niet op tijd konden leveren? Of
0: nou,
1: klanten, die hebben klanten kwijt.
0: Klanten,
1: ja, precies.
0: Ja,
1: klanten
0: nee, ondernemers zijn nog niet gestopt. Nee, nee, zeker niet. Maar ja, je wil daar niet achter de voordeur weten wat daar gaande is. En bedrijven, ja, die doen natuurlijk hun best om hun klanten goed te leveren. En daar waar het kan. En Rijkswaterstaat probeert er ook in mee te denken. We hebben de speciale transporten gezien die niet over de weg kunnen. Waar ze toch proberen te organiseren dat er dan geschud werd, terwijl die sluis nauwelijks gebruikt kon worden. Nou ja, dus iedereen doet wel zijn best, maar het is heel erg vanuit... En zeker vanuit de overheid nog, vanuit een soort overval van het gebeurt nu en wat moeten we nu. En die ondernemers die hebben wel geleerd van de afgelopen periodes. Dus ja, die hebben al wel wat maatregelen genomen.
1: Maar
0: we moeten daar wel als overheid veel beter in voorbereid zijn.
1: Nou, dan kijkt u met enige belangstelling wel naar de brief van de minister uit morgen, denk ik.
0: Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd wat daar bovenaan het lijstje staat. En ook verder.
1: Ja, de Neder-Saxe lijn hoorden we. Ja.
0: Ja, dat zag ik. Dat is ook natuurlijk heel mooi. Dus hopelijk dat het gemaal er in ieder geval bij staat. Maar ook wel lange termijn oplossingen voor het hele stroomgebied van de Rijn.
1: We gaan het volgen en dan hoor je dat natuurlijk ook gelijk bij ons. Anne-Rut Schijgrond van Port of Twente. Hartelijk dank.
0: Graag gedaan.

0: Bill Withers. Een van de mooiste nummers ooit gemaakt, vind ik, zeg ik dan zomaar.
1: Je begint er ook helemaal bij te
0: staan. Ja, mooi hè. Terwijl hij toch zingt over eigenlijk iets droevigs. Ain't No Sunshine is er vandaag wel, maar daar hoor je straks meer over van Margot Ribbering. En van Neeltje krijg je straks de hoofdpunten van het nieuws.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: En ja, we geven nog een noodradio weg. We zijn het niet vergeten. Dat komt zo dadelijk. Eerst nu de hoofdpunten van het nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
10: Bij wielerploeg Picnic PostNL zou jarenlang een angstcultuur hebben geheerst. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier, die met 71 huidige en voormalige medewerkers spraken. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat bedrijven schade lijden. Havenbedrijf Port of Twente maakte de balans op in Twente en concludeert dat gedupeerde bedrijven inmiddels veel problemen zelf hebben opgelost, maar heel veel geld kost. Mogelijk komt er een nieuwe zoektocht naar het lichaam van de vermoorde Jatti uit Overdinkel. Volgens historicus Marco Krijnse, die een boek schreef en podcast maakte over de moord, zijn er nieuwe aanwijzingen opgedoken. En de aanleg van de Neder-Saxlijn gaat toch door. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van de spoorlijn af te blijven. Althans, dat zeggen bronnen tegen RTL Nieuws. Patrick Welman, de burgemeester van Oldenzaal, zou daar blij mee zijn.
11: Dan zie je toch dat het economisch goed gaat op het moment dat je verbindingen op orde zijn. Dus de N18 naar de Achterhoek was voor ons altijd heel belangrijk. Het is dus mooi dat die er op een gegeven moment gekomen is. Maar ook de infrastructuur, dus de spoorlijnen, de verbindingen naar Duitsland, maar ook naar het noorden van het land. Dus als je dat gewoon goed geregeld hebt, ja, dan heb je daar gewoon ook economisch direct baat bij.
10: Het leek er eerder op dat de Neder-Saxe lijn, waar 2 miljard euro voor was uitgetrokken, weer geschrapt ging worden. Er is namelijk een tekort van 80 miljard voor alle infrastructurele projecten. Karremans heeft al laten weten dat onderhoud van wegen en bruggen voorrang krijgt. Tussen 2035 en 2040 moeten de eerste treinen op de Neder-Saxe lijn gaan rijden. Meer daarover in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het nieuws ook, of het nieuws over het weer. Margot Ribbering. Het nieuws is dat de zon erbij is. Daar krijgen we ook allerlei foto's over binnen. Van Carla uit Vollenhoven bijvoorbeeld. En van Jan uit Hasselt. En we zien inderdaad die zon opkomen. Het geeft mooie plaatjes, want er is toch inderdaad, zoals jij al zei natuurlijk, Margot, best veel bewolking.
1: Ja, maar het is vooral hele hoge bewolking. Hè? Dus daar komt de zon straks wel degelijk doorheen. Bovendien schuift de dikste hoge wolkenvelden, die schuiven naar Duitsland. Dus in de loop van de middag komt de zon nog wat vaker tevoorschijn. En we hebben te maken met de aanvoer van zachte lucht. Want de wind die komt uit het zuiden. Op dit moment is die wind nog zwak. Vanmiddag wordt die matige windkrachtje 3. De starttemperatuur is ook al vrij hoog. Het is op dit moment 9 tot 10 graden buiten. En dat resulteert in een bijzonder warme dag. Want het wordt vanmiddag op de meeste plaatsen 19 graden. 14, 15 graden is de norm. Dus wat dat betreft is het weer wederom een hele zachte oktoberdag. Met ook flink wat zon. En op dit moment dus ook nog wel wat bewolking.
0: Ja, we hoorden het net ook bij de derde dag van de Salonse Wandel. Vierdaagse korte broeken en rokjes waren aangetrokken. Want die hadden het gisteren vast al warm gekregen. En vandaag krijgen ze het nog warmer. Dus.
1: Zeker.
0: Ja, zeker. Maar dat is dan wel gelijk ook voor het laatst. Hè? Want weer wordt niet slecht, maar wel wat frisser.
1: Ja, dat is ook zo. Hè. Eerst krijgen we nog een hele zachte avond en nacht. Met minimumtemperaturen na zonsopkomst morgenochtend van 13, 14 graden. Dat zijn temperaturen die overdag niet zouden misstaan. Nou, de oorzaak is een matige zuidelijke wind die nog steeds hele warme lucht aanvoert. En ook de wolkenvelden die vannacht nog overtrekken, waardoor de afkoeling een beetje wordt tegengehouden. En morgenochtend is het droog, maar we hebben wel met die wolkenvelden te maken. De zon die houdt het nog wel een tijdje uit, vooral in het oosten van de provincie. En met die zuidelijke wind, zuidwestelijke wind, aantrekken tot matig, wordt het nog eerst eventjes 17 graden in de kop en 19 graden in Twente. Maar in de middag neemt de bewolking toe en in de tweede helft van de middag en avond dan trekt er een zwak koufrontje over onze provincie met een paar millimetertjes regen. Dat is geen significante regen, want als ik eventjes een blik mag werpen op de neerslagkaarten, daar zit heel weinig in het vat. Misschien nog een enkele bui op de zaterdag, maar daarna is het weer zo goed als droog door hoge drukgebieden. Maar de temperatuur gaat wel naar beneden, want na de regen
0: de kwaliteit van de verbinding gaat ook naar beneden. Ja.
1: Wat zeg je?
0: Ja, je was helemaal weg. Margot.
1: Oh, was ik even helemaal weg?
0: Ja, de verbinding
1: weg.
0: Was helemaal weg. Maar daar ben je weer. Dus maak je verhaal af.
1: Oké, 14 graden op de zaterdag. Met stapelwolken, zon en 14 graden. En zondag na een fris nachtje worden 12 graden. Met zon en wolkenvelden uit Duitsland.
0: Rafelig kwam zij tot ons, Margot Ribbering. Oh. Maar toch nog verstaanbaar. Dankjewel, Margot. Fijne dag, hè.
1: Fijne dag.
0: En de file op de A1 is ook verdwenen. Dus iedereen op de weg en goede reis.

0: Toto en Hold the Line. Love isn't always on time, maar wij wel. Alweer een bomvolle uitzending. Het ging over de schade die het lage water heeft veroorzaakt.
1: Bedrijven die werden getroffen door de sluiting van het Twentekanaal hebben zelf naar oplossingen gezocht. Bijvoorbeeld via andere havens en extra vrachtwagens. Maar ondernemers vinden dat het Rijk beter moet nadenken over de aanpak van droogte en laagwater. Dat blijkt uit een schadebeeld van Port of Twente. Anne-Rut Schijgrond van Port of Twente bracht de schade bij ondernemers in kaart.
2: Indirect en lange termijn is die schade echt, ja, dan kun je wel zeggen, dat gaat om miljoenen per dag. Want er zijn bedrijven die afgeschaald hebben. Er zijn bedrijven die klanten verloren hebben. Er zijn bedrijven die al mensen naar huis moeten sturen. Dus het is niet niks. En de extra kosten van het omvaren, alternatieve transportwijzen zoals het spoor en de weg, ja, die heb je niet zomaar. Kosten ook een hoop geld. Nou ja, dus iedereen doet wel zijn best, maar het is heel erg vanuit en zeker vanuit de overheid nog, vanuit een soort overval van het gebeurt nu en wat moeten we nu. Maar we moeten daar wel als overheid veel beter in voorbereid zijn.
1: Ook nu zorgt het lage water nog voor problemen. Schippers op de IJssel moeten opnieuw omvaren en een snelle verbetering lijkt er niet aan te komen.
2: Eigenlijk is de scheepvaart nog steeds minimaal, omdat de diepgang op de IJssel sowieso al heel laag is. Schepen veel te weinig meenemen. En het varen op de Boven-IJssel is niet echt heel prettig. Dus veel schippers kiezen er ook voor om via kampen te varen. En dus 6 uur extra te varen. Normaal begint de droogteperiode in oktober. En we zijn nu al 3 maanden verder en we zitten half oktober. En de verwachting is niet dat er heel veel regen valt.
0: Dan is deze week de campagne Denk Vooruit gestart. Die moet mensen voorbereiden op noodsituaties. De hele week besteden we daar al aandacht aan. Overheid adviseert onder meer een noodpakket in huis te hebben. Afspraken te maken met naasten over wie wat doet. Maar wat doen de mensen die verantwoordelijk zijn voor onze basisvoorzieningen? We hoorden al over het drinkwater, over de elektriciteit. Hoe blijft de zorg overeind bij langdurige stroomuitval of bijvoorbeeld noodweer? Bij Medisch Spectrum Twente bereidt Bram Zwiers het personeel voor op zulke situaties?
3: Het is niet dat wij wekelijks aan het oefenen zijn, maar ik denk dat het wel maandelijks, dat we wel een oefening hebben van, dat duurt dan een halve dag, en dan telkens verschillende mensen. Dat we zoveel mogelijk mensen leren omgaan met crisissen. Als je traint en als je oefent, dan heb je eigenlijk al de skills en de drills, dan heb je de vaardigheden al in je systeem zitten, dat als het echt aankomt, dan ga je misschien net even iets anders reageren, maar kun je altijd terugvallen op wat je al beoefend hebt, wat je al weet.
0: Maar niet alles valt te trainen. Natuurlijk, het ziekenhuis is ook afhankelijk van systemen die moeten blijven werken. Daar bereidt het MST zich ook op voor.
3: Wij hebben heel veel noodinstallaties. Wij hebben natuurlijk noodstroominstallaties. Ook onze ICT die heeft heel veel backups. Als er in de maatschappij ook nog van alles uitvalt, dan moeten wij natuurlijk wel heel veel aanpassingen doen in onze werkwijze. Maar daar oefenen we ook heel veel op om te zorgen dat als dat echt gebeurt, dat wij daar voorbereid zijn.
1: En FC Twente begint vanavond in Enschede aan de hoofdfase van de Conference League. Tegenstander in de Grolsvesten is FC Thun, de kampioen van Zwitserland. Die ploeg is sinds het kampioenschap wel flink veranderd en speelt vanavond met een grotendeels nieuwe selectie. Toch hebben de supporters er zin in, vertelt verslaggever Rob Aerts.
4: Het is een vrij onbekende groep. Er zijn ook veel wisselingen geweest met vorig seizoen. Dat is denk ik wel belangrijk om te zeggen. Ze hebben 18 nieuwe spelers gehaald en er zijn 15 spelers vertrokken. Dus complete metamorfose is daar geweest. Je zou zeggen van die fans die hebben misschien ook een beetje een hard hoofd in de uitwedstrijd tegen Twente. Een club die toch hoger wordt aangeslagen. Maar die laten zich niet uit het veld slaan. Want het is de supportersgroep Blok Zuid Toen, heette zij. Die hebben een speciale treinreis georganiseerd inderdaad. Compleet met DJ's, een barwagon, aparte familiewagon. Dus die is inderdaad al omgedoopt tot de discotrein.
0: Dus de discotrein komt naar Enschede. Vandaag.
1: Gezellig.
0: Ja.
1: Daar wil ik ook wel mee.
0: Aanhangers van de FC Thun. Toen, moeten we zeggen. Nou, zeggen wij alvast om het begroeten. Gruuskot met een ander.
5: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights. En zo draaien we door.
6: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
5: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Emma Annelie heeft de nieuwe oogst te pakken voor deze week. Zo draaien we door. Je hoort hem regelmatig voorbij komen. Nog tot aan morgenmiddag. Dan kiezen wij weer een nieuwe oogst. De hele week hebben we het over noodsituaties en hoe wij ons daarop voorbereiden. Je hebt vandaag gehoord hoe ziekenhuizen zich daarop voorbereiden. Nou, het gaf wel enigszins geruststellende.
1: Vond ik ook wel. Ja, ze oefenen goed, dus ze hebben er vertrouwen in. Nou ja, dan heb ik dat ook.
0: Zeker in het kader van die noodsituaties en die campagne Denk Vooruit geven wij ook de Noodradio weg. Het is al een hele tijd geleden, maar we hadden het zo druk.
1: Oh, maar we hebben wel een winnaar geselecteerd.
0: We hebben de hele tijd al een winnaar geselecteerd. Er waren weer overweldigend veel aanmeldingen. Tientallen, werkelijk.
1: Die soms vraag ik me wel af, betekent dat dat jullie allemaal nog geen noodradio hebben?
0: Ik ben bang dat dat het geval is. Ja. Maar degene die hem gewonnen heeft geappt voor haar ouders. Want die kunnen niet appen.
1: En de naam is?
0: Zegt Linda Finke uit Gramsbergen. Nou, heel aardig. Ik zou graag voor mijn ouders uit Den Ham een noodradio krijgen. Daar zijn ze heel blij mee. Helaas kunnen ze niet zelf WhatsAppen.
1: Nou, gefeliciteerd met de noodradio.
0: Ouders van Linda, gefeliciteerd. Die noodradio, die is eruit voor onze uitzending. Maar geen nood. Oene Loonstra geeft er ongetwijfeld ook weer eentje weg. Oene, toch?
2: Twee.
0: Twee weg?
2: Ja.
0: Waarom mag jij er twee?
2: Omdat namelijk de marketing, die kwam maandag bij mij, toen we dus begonnen met die noodradio.
0: Die zei, op met die noodradio.
2: Nee, die zeiden van, Oene, we hebben een verrassing. Je mag er twee weggeven.
0: Oké.
2: Nou,
0: leuk.
2: Daar doen de luisteraars weer plezier mee.
0: Heel goed. Eens kijken wat wij morgen nog uit de zak kunnen toveren. Of we nog een tweede. Oh, we geven sowieso een tweede weg met de nieuwsquiz.
1: Morgen. Precies, ja. Dus er zijn kansen genoeg.
0: Ja, gaat goed, ja, kansen genoeg. En bij Oene dus twee. Nou, daarna alle andere uitzendingen kun je ze ook nog weer winnen. Maar fijn dat je er bent, Oene. Dan kunnen we gelijk op jouw uitzending, want jij neemt het straks over naar de
2: negenen.
0: Met ongetwijfeld de vraag van vandaag en een stichtelijk woord of een spreuk aan de wand? Wat kies jij voor?
2: Ja, spreuk aan
0: bezinning,
2: de wand.
0: Bezinningsmoment.
2: Ja, bezinningsmoment. Die moet ik nog wel even zoeken, maar die is zo gevonden.
1: Goed. Je hebt nog geen bezinningsmomentje gehad om daarover na te denken.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg aan het begin van de dag is: wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt een reden.
1: Heel mooi.
0: Kijk, toch eens aan. Nou, we hebben hem al gehad.
2: Ja,
0: het stichtelijk moment.
1: Moet je er nog één?
0: Maar je bent hier ook om even aan de pimpampet te draaien voor de pimpampplaat.
2: Zeker, want nou, ja, ik heb nog geen letter. Dus ik zou zeggen, geef een slinger. Gaat ie.
0: Spin that wheel.
2: Oh, de letter H van Hendrik Havenkamp bijvoorbeeld.
0: Oeh, hey, Jimi Hendrix.
2: Hendrix, de Hollies.
0: De Hollies,
2: of
0: ja.
2: Hello, good morning, how are you van Nick McKenzie bijvoorbeeld.
0: Dan noemen we eens nog eens met een H.
2: Hello van Adele.
1: Oh, ja. Heideroosjes.
2: Ja, er zijn heel veel titels of artiesten die beginnen met een H. Kun je dus nu al doorgeven via 0645671331.
1: Oh. Jij zet me wel steeds op het verkeerde been. Want jij zegt altijd als je de pimpam petplaat draait, en dan zeg je oh. En dan denk ik, oh, het is de O. En dan kom je pas met de letter.
2: Ja.
0: Ja. Ja, oh, het is de O. Oh, het is de O. Jongens, toch.
2: Ja. Oh, dan ben je scherp aan de neeltje.
0: Aan de neeltje scherp. Oene scherp. De plaat scherp. De H scherp. Geeft mij mooi de gelegenheid om een lekker nummertje te draaien. Zeg ik vast tot morgen. Je bent er niet aan de neeltje.
1: Laat je me gewoon alleen. Ik ben een dagje vrij. Ja, ik laat jou even aan je lot over.
0: Dan moet het nou. Ja. Ik ben er morgen vanaf 6 uur weer. En Oene straks na 9. Deze kan hij niet meer draaien. Doe ik het lekker. Hier is Jimi Hendrix en Foxy Lady.

0: draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering.
3: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
8: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
12: Het is broeken tiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koop zondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Bij wielerploeg Picnic PostNL en Deventer heerst al jarenlang een angstcultuur. De aanleg van de Neder-Saxe-lijn gaat toch door. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van de spoorlijn af te blijven. En in Kampen heeft een schuurbrand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. Dat en meer vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
16: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
15: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
17: je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
15: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. PicnicPost.nl wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
18: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
19: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
18: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
20: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
19: Voordeeluitjes.nl. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

Vanavond speelt FC Twente in de Grolsveste de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Vanavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Veel mensen denken dat dit het origineel is. Nee hoor, dit is hier van de Commodores uit de jaren 70. Faith No More hoor je na I'm Easy.
1: Koene Loonstra. Bij Oost.
0: Goedemorgen, 11 minuten over 9. En daarvoor hoorde je Michael Jackson natuurlijk met Beat It. Ja, vandaag 15 oktober 2026. En wat gebeurde er op deze dag in 2007? Nou, Rita Verdonk zegt haar VVD-lidmaatschap op en blijft als zelfstandige eenmansfractie in de Tweede Kamer. En de VVD zou Verdonk vrijdag hebben gerooieerd als ze zo hebben vastgehouden aan haar kamerzetel onder de VVD te verlaten. Of zonder de VVD te verlaten. En kort na die bekendmaking zei ze tegen journalisten dit.
2: Ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar ik ben recht door zee.
0: Nou, duidelijk. Duidelijke taal van Rita Verdonk. En volgens Republiek China lanceert de Shenzhou 5 met aan boord Yang Li Wei. Hiermee werd China het derde land in de geschiedenis dat een mens in de ruimte brengt. Sovjet-leider Mikhail Gorbachev krijgt de Nobelprijs voor de vrede vanwege zijn pogingen en de spanningen rondom de Koude Oorlog te verminderen en zijn land open te stellen. En in 1815 op deze dag, jawel, Napoleon Bonaparte begint zijn verbanning op Sint Helena in de Atlantische Oceaan. En er zijn er best wel veel artiesten die de titel Napoleon dragen, zoals de Nockhalm Quintet. Die maakte er dit van. Zeker. Meer Duitsstalige artiesten hebben dat gedaan. Zoals deze Werner Idelmerg. Hey, ja, Napoleon. En er zijn ook artiesten, Engelse artiesten bijvoorbeeld, die de naam Napoleon in hun naam hebben. Zoals Napoleon 14th, They're Coming to Take Me Away, aha. Dat was een grote hit in de jaren 70.
3: They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers.
0: Heel apart plaatje, inderdaad. Tussen nu en het hele programma door kun je ergens het noodalarm horen. Hoor je hem dan, kun je noodradio appen naar 06-4567-1331. De dame en heer in het verkeer, het is donderdag, komt natuurlijk terug. En vanaf 9:30 hebben we de pimpamplaat, dan is de radio weer voor jou. Artiesten die beginnen met een H, of titels die beginnen met een H. Van Hendrik bijvoorbeeld. Hendrik Abelkamp zit natuurlijk aan te denken van normaal. 06-4567-1331. En voor de rest mooie muziek, zoals zometeen Teddy Swims, daarna Earth and Fire. En ook Bonnie Tyler komt voorbij.

Colonel Clips of the Heart van Bonnie Tyler hoor je op radio. Oh, zo dadelijk na 9:30 is een uur lang de radio voor jou. Je kunt een plaat aanvragen. Titels die beginnen met een H. Of artiesten die beginnen met een H. 06 4 5 6 7

0: Holtband, ja, noodgeval hoor je op Radio Oost. Zometeen het regionale nieuws. Anneeltje, wat heb je?
1: Ik ga het onder meer hebben over een angstcultuur bij de wielerploeg. Moet ik het goed zeggen? Picnic.
0: Ja, volgens mij zeg je het goed.
1: Picnic.
0: Nog wat?
1: Ja, nu ben ik het even helemaal kwijt. Nou, hoor je zo meteen.
0: Tijdens reclame gaan we het opzoeken.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
0: Het is bijna 2:50. Je hoorde haar al even aan een neeltje met het laatste regionale nieuws.
1: Bij wielerploeg Picnic PostNL met een hoofdkantoor in Deventer zou jarenlang een angstcultuur hebben geheerst. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier, die met 71 huidige en voormalige medewerkers spraken. Oudrenner Martijn Tusveld vertelt dat hij na kritiek op de ploegentactiek niet meer werd opgenomen in het programma voor de grote rondes. Hij voelde zich niet meer vrij om zijn mening te geven.
15: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen. Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen.
1: De leiding van Picnic PostNL heeft niet inhoudelijk op de bevindingen gereageerd. In Enschede heeft gisteren een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Een automobilist en fietser kwamen op een kruising in botsing. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De politie onderzoekt de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden. De automobilist is meegenomen voor verder onderzoek. Volgens getuigen is de fietser meters meegesleurd. In Kampen heeft gisteravond een forse schuurbrand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer wist het vuur te blussen en is vervolgens begonnen met het ventileren van de woning. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een fietsaccu. Of de accu daadwerkelijk de oorzaak is geweest, is nog niet bevestigd. Ook is niet bekend hoe groot de schade is. En er is al minstens 55 miljoen euro aan uitgegeven. Maar toch stopt het UWV met een groot ICT-project dat mensen sneller aan een baan moet helpen. Volgens het UWV werkt het systeem niet goed, maar de leverancier zegt dat dit komt door de slechte gegevens van het UWV. Zo weet de uitkeringsinstantie helemaal niet wat voor competenties kandidaten hebben, zegt deze verslaggever van het FD.
16: Zij zeggen, ja, die data is gewoon heel slecht. Wij hebben een F-16 gebouwd, zei de CEO. En daar gooit het UWV vervolgens diesel in. Die vergelijking gebruikt hij. En dan komt er rommel uit en dan gaat het niet vliegen.
1: Een adviseur die het UWV jarenlang hielp, ziet nog een andere oorzaak. Volgens hem is de uitkeringsinstantie vooral gericht op het toekennen van uitkeringen en minder op het vinden van werk. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: 4 minuten over 9:30. Aan een neeltje, weet je wat het mooie is? Tussen een hoge drukgebied boven het oosten van Europa en een lage drukgebied tussen IJsland en Noorwegen.
1: Nou, jij gaat het me vast vertellen.
0: Dan waait er namelijk een zuidenwind bij ons die warme lucht aanvoert. Vanochtend schijnt de zon tussen vrij veel wolkenvelden door en vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. Er waait een zwakke en vanmiddag matige zuidenwind. Het wordt 18 of 19 graden. Komend uur is de radio voor jou, oftewel de Pim Pam plaats. Letter H. De H. Artiesten die beginnen met een H. Of ja, titels die beginnen met een H. En ik wil even eentje opzoeken. Dat vind ik echt wel een mooie. Het is ook logisch dat ik daarmee mee ga beginnen. Maar kijken, waar heb ik hem nu? Even zien hoor. Nou, kom er zo wel op, denk ik. Hoop ik, tenminste. Een ode aan Bert van Losser. Fan van de. Fan van Toto natuurlijk. En Hotline, daar gaat hij bed.
17: Tot 1 uur bij Oost.

Ja, mooie aanvragen. Hozier hoorde je. En of Hozier, wat is nou eigenlijk? Take Me to the Church hoor je op Radio Oost. Titels die beginnen met een H. Artiesten die beginnen met een H. Nou, Jimmy Ruffin, dat is J.R. Maar als je kijkt naar de titel, Hold On To My Love, dan kan hij gewoon in de pim-pam-plaat 0645671331.

mène. Vis komt er niet. Het lukt hier op en de hond is blies. Het is niet maar, ik had er alles tegen zeggen, geen mens kan er zich tussen mengen. Hij was zeker, valse log. Ik stond erbij en dan verstond twee dagen vrij. Het kon niet, samen genieten, toen moest ik het pasbord bieten.

Ik weet niet leven van de wind. En dan blikt, dat zegt Leudin in verder kiep. Gelul, gezeur, dat kan toch niet? Neem dus de KNMI, die lijf van de wind. Storm, kakakakakasa. Kastel, blikt.

0: heb een fietspomp te koop.
1: Thank you. Thank you.
2: Ja, dat was hem zeker. Harmo Driessen. Henk van Amerongen die vroeg eigenlijk een ander nummer van hem aan. Dankjewel, Harmo Driessen. Ik ben een Kentucky Tucker. Ja.
0: Drummen treed ik ook zo graag op in gevangenis. Weet je niet? Ja, die hebben die ook allemaal zitten. Nog een versie, tot besloot, wat ik zelf heel fijner zingen. En dat is van Uli Ule Oain. Jullie weten wat betekent, hè? Voor de leur die dus niet weet. Uli Ule Oain, dat betekent dus, als je soms dus in de zon ligt en je wil lekker broer worden, dan moet je in olieën met zonnebrandolie. Anders dan verbranden is. Kijk, naast die zuckeleus je link, dat ben ik heel zorgzaam, dan vraag ik van Uli Ule Oain.
2: Ja, nou ja, hij vroeg aan I'm a Kentucky Tucker. Alleen die kon ik niet vinden, helaas. Ik ga nog een keer op zoek, misschien in een later stadium, Henk, dat ik hem dan tegen horen laat brengen.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
10: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Heropening Salzbergen. Krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
13: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Bij wielerploeg Picnic PostNL uit Deventer heerst al jarenlang een angstcultuur. De aanleg van de Neder-Saxe lijn gaat toch door. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van de spoorlijn af te blijven. En inbrekers sloegen in het derde kwartaal minder vaak toe. De sterkste daling is in onze provincie. Dat en meer in de app en op rtvoost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
16: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt-het-vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
17: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
18: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schokhaar en Apeldoorn.
19: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
20: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
19: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
21: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
22: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
21: Dit jaar opent opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
20: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
15: Radio Oost.

0: Liedjes die beginnen met het H, althans titels of artiesten. Dat is deze, dus Herman van Veen. En zo vrolijk, ja, even de administratie doen. Nou ja, ik ga iemand bellen en hopen dat hij of zij gaat opnemen. Daar gaat hij. Ik wil zeggen, Monique, was er het tweede Exloremond? Hoerend hart van normaal, de pimpamplaat. Hoerend hart, nou, je moet er maar op komen.
1: Goedemorgen,
0: spreek ik met Manny?
1: Ja.
0: Oenelosa Radio Oost?
1: Ja, ik hoor het.
0: Gefeliciteerd.
1: Geweldig.
0: Manny, waar woon je?
1: Wij wonen in Friesenveen.
0: Ja.
1: Maar ik sta nu in Kampen voor de brug om linksaf te gaan. Ik heb mijn kapper in Kampen wonen.
0: Je kapper?
1: Mijn kapper, ja.
0: Nou, hoe komt dat zo? Is er in Friesenveen geen goeie?
1: Genoeg.
0: Maar?
1: Maar we hebben in Kampen al jaren een staakcaravan staan. En dan zijn we meestal de halve zomer. En dan ga ik ook naar de kapper. En dan ga ik nu in de winter ook naar haar toe.
0: Ah, maar dat is wel even rijden.
1: Gezellig, mooie tocht, mooi weer.
0: Ja, dat is waar, zeker. Maar goed, dat met de huidige benzineprijzen.
1: Ja, dat klopt, daar heb je gelijk aan. Maar goed, dat valt gelukkig nog mee voor ons.
0: Weer typisch Nederlands, hè, om weer op de zender te letten.
1: Ja, dat is heel andere goede dingen nog, ja.
0: Manny, je hebt hem gewonnen, de noodradio.
1: Ik ben er blij mee.
0: Nou, heel goed. Daar zijn we blij mee. Dat jij blij bent. Als jij jouw mailadres is ook even belangrijk. En je volledige naam op de app zet. Dan weten we in ieder geval dat het daar dat het goed terecht komt.
1: Zal ik gaan doen.
0: En later.
1: Nou, dank u wel.
0: Nou, en succes bij de kapper.
1: Zal best wel lukken. Dank je.
0: Zeg maar even tegen de kapper dat het geen Coupe Windhoos moet worden.
1: Nee, dat klopt goed. Daar is ze wel aan. Dat wordt haar wel toevertrouwd.
0: Oké. Okay. Nou, in het kader van de Pimpamplaat draai ik nu Hey Jude. Met een H natuurlijk, van de Beatles. Ben een beetje
1: Ik had ook nog wel een leuke van het orkest zonder naam.
0: Ja.
1: En dat is het lenteklokje. Die hoor je nooit meer, maar ik ben dan nou 76, maar in mijn jonge tijd, die vond ik zo prachtig.
0: Nou, eens kijken of we hem in ons systeem hebben.
1: Nou, u kunt kijken.
0: Maar vooralsnog, in ieder geval, Hey Jude van de Beatles. Ik wens je een fijne dag.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Manny.
1: Doei.

Alexa Jordan hoorde je en Happiness op Radio Oost. Titels die beginnen met een H, dus Happiness die voldoet daaraan. We gaan nog één liedje draaien. En we hadden toch een aanvraag van iemand die belde. Van Pep en de Oorsprong, zou je helemaal alleen kunnen draaien? In het verre verleden hebben we die nog wel regelmatig bij Radio Oost gedraaid. En dat is dan de Pim Pam plaat, de laatste voor vandaag in dit uur.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
6: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
5: Nou, toch wel.
6: Wel?
5: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
6: Oh ja, dat is ook zo.
5: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
6: Ga het meteen doen.
5: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen
8: met Ziggo Zakelijk.
9: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Over 10 seconden is het precies 10:30. Adaneeltje is er al met het laatste regionale nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat, hoopt door minder regels en standaardisatie ruim 2 miljard euro te besparen op infrastructuurprojecten. Dat zegt hij tegen de Telegraaf. Morgen maakt hij bekend welke projecten doorgaan en welke niet. Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten krijgt prioriteit in de plannen. Volgens RTL Nieuws gaat de Neder-Saxe lijn, de spoorverbinding tussen Twente en Groningen, wel door. Het aantal inbraken in Nederland was afgelopen kwartaal lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In juli, augustus en september sloegen inbrekers in totaal 4500 keer toe ten opzichte van 4900 keer vorig jaar. In onze provincie is die daling het sterkst. Hier halveerde het aantal bijna van 312 in het derde kwartaal vorig jaar naar 161 dit jaar. In 4 provincies sloegen inbrekers vaker toe en in Zuid-Holland bleef het aantal gelijk. Bedrijven die werden getroffen door de sluiting van het Twentekanaal hebben zelf naar oplossingen gezocht. Bijvoorbeeld via andere havens en extra vrachtwagens. Maar ondernemers vinden dat het Rijk beter moet nadenken over de aanpak van droogte en laagwater. Dat blijkt uit een schadebeeld van Port of Twente. Anne Rut Schijgrond van Port of Twente bracht de schade bij ondernemers in kaart.

0: direct en lange termijn is die schade echt, ja, dan kun je wel zeggen dat gaat om miljoenen per dag. Want er zijn bedrijven die afgeschaald hebben, er zijn bedrijven die klanten verloren hebben, er zijn bedrijven die al mensen naar huis moeten sturen. Dus het is niet niks en de extra kosten van het omvaren, alternatieve transportwijzen zoals het spoor en de weg, ja, die heb je niet zomaar, kosten ook een hoop geld. Nou ja, dus iedereen doet wel zijn best, maar het is heel erg vanuit, en zeker vanuit de overheid nog, vanuit een soort overval van het gebeurt nu en wat moeten we nu. Maar we moeten daar wel als overheid veel beter in voorbereid zijn.
1: Ook nu zorgt het lage water nog voor problemen. Schippers op de IJssel moeten opnieuw omvaren en een snelle verbetering lijkt er niet aan te komen. En EU-leiders praten vandaag in Brussel over hoge energieprijzen, de nieuwe Europese begroting en steun aan Oekraïne. De begroting is een belangrijk agendapunt, maar daar gaan de leiders het vandaag niet eens over worden, zegt deze verslaggever.
2: Het gaat voor de goede orde om een begroting voor een periode van 7 jaar... van een kleine 2000 miljard euro. En om tot zo'n akkoord te komen moeten ook alle landen het eens zijn. En dat betekent dat er meestal eindeloze, nachtenlange onderhandelingen plaatsvinden. Maar ze willen toch heel graag er dit jaar al uitkomen. Dus er zijn na deze top nog eens 2 extra EU-toppen met alle leiders gepland.
1: Leiders willen haast maken met een akkoord, omdat verkiezingen in grote Europese landen de verhoudingen binnen de EU flink overhoop kunnen gooien. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
3: Dankjewel, Anneeltje. Blik op het weer tussen een hoge drukgebied boven het oosten van Europa en een lage drukgebied tussen IJsland en Noorwegen waait vandaag een zuidenwind die warme lucht aanvoert. Vanmorgen schijnt de zon tussen vrij veel wolkenvelden door en vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. Er waait een zwakke en vanmiddag matige zuidenwind. Het wordt 18 of 19 graden. Morgen staat met wat zon en een tot matig aantrekkende zuidenwind. En door aanvoer van warme lucht kan het tijdelijk nog 17 of 18 graden worden. Ja, zo dadelijk. Dan is hij weer op radio en tv te horen. Ik heb het onze eigen Bart Kieft. De wandelvierdaagse, de derde dag gaat in, is al lang en breed ingegaan. Vanmorgen was je ook nog bij jullie, hè?
1: Zeker, vanochtend was ook al te horen hoe die de lopers aan de tand voelden.
3: Ja, grappig is dat het was nog fris, maar er waren heel veel heren in korte broeken, dames in korte rokken en dat soort.
1: Niet voor één gat te vangen.
3: Je loopt je wel warm, denk je dan.
1: Zo is het. Tot 1 uur bij Oost.
4: Radio Oost. Goedemorgen allemaal. Maar zoals een Oene Loonstra. Zegt jullie die namen niks?
5: Nee.
6: Oene Loonstra.
5: Oene Loonstra, zeg wat.
7: Radio Oost. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1988? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Robin Beck. En zo is het nummer, ja. Het is 12 minuten over 10:30.
1: De Sallandse Wandelvierdaagse.
0: Ja, vandaag de derde dag. En ja, Bart Kieft was vanmorgen vroeg al op pad. En nu in Mariënheim. En zo te zien is het al lekker druk, Bart.
2: Zeker weten. Dag 3 van de Overijsselse, wat zeg ik, de Sallandse Wandelvierdaagse. De dag van Luttenberg. En we zijn op dit moment in Mariënheim. Nou is dat een verkeersknooppunt. De N35 loopt hier midden door het dorp. Maar het is ook een wandelaarsknooppunt. Kijk achter mij. Aansluiten in rijen van 3 als het gaat om de toiletten. Plassen bij en misschien een beetje tegen de kerk, of niet? Lopen we even in de richting van die kerk. Dan zien we dat er heel veel gedaan wordt. Veel georganiseerd wordt door allerlei mensen. Dit is het tunneltje trouwens dat onder de N35 doorgaat. De wandelaars die komen zoals uit de kerk komen op de trap in de richting van Luttenberg onder de tunnel door, onder die N35 door. We lopen eventjes de kerk in waar de deelnemers zich kunnen laven aan bijvoorbeeld.
3: Wat zegt u, meneer?
2: Kopje koffie.
3: Kopje koffie, lekker een bakje koffie erbij, lekker een koek erbij. Ja. Nou, wat wil je nog meer?
2: Gratis koeken, begreep ik.
3: Nou, ik heb voor de koffie betaald. Ik neem het aan dat het erbij in zit. Maar dat maakt wel niks uit.
2: Hartstikke mooi. Nou, hier wordt gestempeld. Natuurlijk kaartjes geknipt. Mensen houden zich hier allemaal op. En we lopen eventjes naar binnen de kerk in. Heilige Maria ten hemel opneming, geloof ik. Als ik het goed heb, officieel. En kijk eens, deze meneer zijn we al vaker tegen.
4: Ja,
2: voelt zich als wandelaar op uw gemak in de kerk.
4: Zeker. En ze willen eerder maar doen, ze doen het weekend de kerk ook voluit.
5: Ja, cola aan.
2: Fijn, hè?
5: Ja.
2: We lopen eventjes
5: verder. Lukt het allemaal?
2: Ja, het lukt allemaal. Oh. Maar je hebt een schietgebedje gedaan in de kerk?
6: Ja, wel een klein beetje, maar wij komen hier helemaal niet vandaan. We komen uit Brabant.
2: Oké. Okay.
6: En dat is een heel ander iets hier als bij ons in Brabant.
2: Ja, maar in Brabant zijn ze ook katholiek.
6: Jawel, maar wij zitten in het protestant gedeelte, dus dat is weer een beetje anders. Ja. Maar wat de routes betreft hier, dat is gewoon geweldig.
2: Oké, okay, u loopt lekker door. Ja. Wij lopen verder de kerk in. Zijn mensen hier van de Parabool... ik loop eventjes die allerlei thee en koffie verzorgen. Goeiedag, wat doen jullie allemaal?
7: We gaan er thee en koffie inschenken en muziek luisteren.
2: Ja, schenk maar een kopje koffie in voor de verslaggever dan, zou ik willen zeggen.
7: Oké, dat ga ik even doen.
2: Hartstikke mooi. En ondertussen kunnen we een blik werpen in de kerk verderop. Zien we dat het koor De Trossen Lus uit Twello zorgt voor... prachtige klanken. Dat is weer wat anders dan een klassiek kerkkoor hier op deze plek. En ik check het. Kijk eens, ik krijg een kopje koffie.
7: Alsjeblieft.
2: En je hebt niet eens gemorst. Geweldig.
7: Bedank je.
2: Nu volgend jaar ook mee met wandelen?
7: Nee.
2: Hoezo niet?
7: Ik vind het... Nee.
2: Ik vind koffie zetten leuker.
7: Ja.
2: Okay, nou, geweldig. Prachtig om te zien. Even kijken wat hier gebeurt. Gaat dit allemaal goed met de koffie, dames?
8: Ja, gaat prima. Lekker. Heb echt zin in.
2: U was er alweer aan toe?
8: Ja, maar echt wel. Na 5 kilometer. Mag wel, hè?
2: Ja, waar komt u vandaan?
8: Ik kom uit Eibergen.
2: Waarom hier naartoe om te wandelen? Een slok van mijn koffie nemen.
8: 2 redenen. Omdat ik niet in het buitenland wandel volgende week. Dat was de bedoeling. Een stuk van de Camino. Maar dat gaat niet door vanwege familieomstandigheden. En ik heb hier ook in de buurt gewoond.
2: Oké, nou, het is hartstikke mooi om terug te zijn. Eigenlijk is dit ook een beetje het pelgrimspad, hè? Op deze manier in de kerk.
8: Een beetje vol en druk pel.
2: Ja, de Camino Salland noemen we het maar.
8: Ja, zo is dat, ja.
2: Dankjewel, ik loop weer eventjes terug. Ik tref hier Benny. Benny Koerhuis. Live op Radio TV ook.
9: Dag Wout, hallo.
2: Wereldberoemde journalist in Salland natuurlijk. Pensionado inmiddels. En dus wandelen.
9: Voor de eerste keer doen we mee, samen met mijn broer. En ik ben al 3 jaar nu bij de Centaur. Mooi uitgezwaaid, maar...
2: Lekker lopen, ja. Wat je merkt, heel veel mensen die van buiten komen, Brabanders, Noord-Hollanders, noem maar op, zijn heel enthousiast over dit gebied. Jij bent uit de klei getrokken Salander.
9: Ja.
2: Snap je dat?
9: Ja, zeker wel. Jawel. Het is gewoon een heel mooi gebied, hè. Dat vind ik nog steeds. En mooi afwisselend qua landschap. Je hebt rivieren en weilanden, bossen, dus... Mooie dag.
2: En goede koffie. Jullie gaan ook koffie scoren.
9: Ja, gaan we zeker.
2: Oké.
9: Okay.
2: Ik neem nog een slag. Tot ziens. Hoi. En we lopen weer naar buiten. Hop. Kijk uit. Hete koffie. naar buiten en volgen het spoor van de wandelaars dus. Langs de controle hier, zoals we zojuist geschetst hebben. Dan het tunneltje onder de N35 in en dan richting Luttenberg.
0: Luttenberg. Nou, Bart Kief, dankjewel. We spreken je over een uur weer en dan zal je ongetwijfeld toch wel in de Luttenberg zijn, zo niet.

0: Het midden van Mo en Poppelin Thijs hoor je op Radio Oost. Ja, heel veel mensen die fans zijn van rijschoolhouder Edwin Rutgers. Ja, rond 11:15 had je hem verwacht. Maar ja, toen had ik Bart Kieft in de uitzending. Dus in het volgende uur, zo tegen 11:15, komt Edwin in de uitzending met een vraag en een soort dilemma. En daar kun je weer op reageren. En als je het al goed hebt, dan kun je een RTV Oost verrassingspakket verdienen.
1: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd. Gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hey Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loots in Noordhoorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, af €148,50.
13: Voordeeluitjes.nl.
11: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
11: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
14: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Bij wielerploeg Picnic PostNL uit Deventer heerst al jaren een angstcultuur. Vincent Karremans hoopt door minder regels en standaardisatie ruim €2 miljard te besparen op infrastructuurprojecten. De Neder-Saxe lijn, de spoorverbinding tussen Twente en Groningen, gaat wel door. En inbrekers in onze provincie sloegen afgelopen tijd minder vaak toe. Dat en meer in de app en op rtvoost.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
18: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
20: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
21: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
22: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
23: Radio Oost.

Vanavond speelt FC Twente in de Grolsvesten de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Vanavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: just another
1: Buchshot, Le Fonk en een andere day, ja.

0: gaat het wel goed.
1: Goedendag.
0: Goedendag, met wie spreek ik?
1: Ja, met wie spreek ik?
0: Ja, Oene Loonstra, Radio Oost. Je bent live in de uitzending.
1: Oene Loonstra?
0: Ja, okay, zeker.
1: Hallo. Ja, ja, je spreekt met Cel Burgerman.
0: Ja, en jij hebt meegedaan aan de noodradio.
1: Ja, dat klopt. Ik had het toevallig via mijn moeder, want die was al vaker aan de lijn geweest.
0: Ja.
1: Ik zeg, vul het eens een keer in en dat doe ik. Nou, dat is wel heel toevallig dan.
0: Ja, nou ja, waar woon je, Gerard?
1: Ik woon in Hengelo.
0: Hengelo, en je moeder?
1: Ook in Hengelo. En dan ben ik toevallig bij mijn ouders thuis.
0: Ah, dus je bent er nu. Vrij. Ah, ja. Vandaar. Nou ja, ja, we, uit de vele mensen die hebben gereageerd, heb ik jouw naam eruit gehaald. Of althans, dat heeft een soort van computer gedaan.
1: Ja, ja, dat gaat, leuk.
0: Dat gaat heel random. Je krijgt die noodraam, je had hem nog niet?
1: Nee, ik had hem nog niet, nee.
0: En je ouders ook niet?
1: Mijn ouders hebben er wel in, maar ik heb zoveel gezin, dus ik wil ergens anders. Ik heb mezelf nog niet, dus het komt goed uit.
0: Nou, dat bij deze, Gerard. Als je dan even je naam, adres en mailadres op de app zet...
1: Ja, is goed.
0: Dan weet je in ieder geval waar het naartoe moet. En dan kun je het via, via jouw mail, de track and trace, kun je het dan volgen.
1: Oké, nou, hartstikke leuk.
0: Was je vrij vandaag van het werk?
1: Ik had vandaag een dagje vrij, ja. Heerlijk.
0: En wat voor werk doe je door normaal?
1: Ik werk bij Lering Hengelo. Dat doe ik al bijna 20 jaar, in de logistiek.
0: Ah, in de logistiek, ah, vandaar.
1: Ja, heerlijk.
0: Nou,
1: mooi werk.
0: Dan kun je, nou, dat heb ik ook.
1: Nee, ja, dat kan me voorstellen. Ja. Dat is ook erg mooi. Ja.
0: Goed, nogmaals gefeliciteerd. En ik zie de gegevens tegemoet en maak er een mooie vrije dag van.
1: Ja, dank u wel hoor.
0: Het allerbeste. Okay. Dag.

0: Tasha Benningfield hoor je en een written op radio's. Edwin.
1: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: En ik heb ook Jan Wigbers uit Hattem, Gelderland. Net over de IJssel natuurlijk, hè. Jan, goedemorgen.
2: Een klein stukje maar.
0: Ja, is een klein stukje.
2: Maar geboren in Overijssel.
0: Ben je wel geboren in Overijssel?
2: Ja, in Zwolle Kerstel, ik weet niet of jij daar toch
0: ja, kent. Zeker. Zeker, ja. Nou, ja, we mag ook meedoen. Heel Nederland mag meedoen aan spelletjes van radio's. Dus ook jij, zeker. Ja, dan toch Edwin, wat was nog één keer de vraag?
1: De vraag luidde als volgt. Hoe lang mag de deelbare lading van de achterkant van een aanhanger uitsteken?
0: Oké, okay, nou Jan, nou is het de beurt aan jou.
2: 1 meter.
1: Ja, heel goed gedaan, Jan. Gefeliciteerd.
0: Nou, Jan, je krijgt een RTVO's verrassingspakket gestuurd.
2: Heel heet.
0: Ik zie dan even jouw naam, adres en mailadres op de mail zit. Dan weet ik in ieder geval waar het allemaal naartoe moet.
2: Dat zal ik zo doen, hoor.
0: Nou, dankjewel. En een fijne dag nog, hè.

0: fijne uitzending.
1: Dankjewel.
0: En mocht je Bert hier aan komen doen, beterschap.
1: Ik zal Bert de groeten doen als ik hem tegenkom. Dan ga ik volgende week even bij hem op bezoek. Ga ik doen. Dankjewel, Jan.
0: Oké.
1: Goeie. En hoeveel gelijkwaardige kruisingen ben je al tegengekomen?
2: Nou, in Frieseveen zitten er heel veel hoor, maar ook veel uitritten.
1: Oké. En niet meteen op de rem trappen, hè?
2: Nee, dat doen we niet. We laten de leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig rijden.
1: Kijk.
2: Als het maar veilig blijft, hè? En dat lukt wel aardig met deze dame.
1: Nou, dankjewel en tot volgende week.
2: Bedankt, Hoene.
1: Jo, hoi. Tot volgende week. Zometeen het regionale nieuws. Ja, Anna Neeltje, wat zit erin?
3: Onder meer plannen van de overheid voor de Neder-Saxe lijn.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Geeft ruimte.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
14: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
16: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.

0: ene outlet Ochtrop Duitsland.
1: Het is een minuutje over 11:30. Anne Neeltje met het laatste regionale nieuws.
2: Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat, hoopt door minder regels en standaardisatie ruim 2 miljard euro te besparen op infrastructuurprojecten. Dat zegt hij tegen de Telegraaf. Morgen maakt hij bekend welke projecten wel en niet doorgaan. Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten krijgt prioriteit in de plannen. Volgens RTL Nieuws gaat de Neder-Saxe-lijn, de spoorverbinding tussen Twente en Groningen, wel door. Wielrenners en stafleden van Picnic PostNL uit Deventer, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat zegt ook jurist Jeroen van Keulen van Vereniging van Beroepsrenners.
3: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
2: Wielrenners hadden te maken met strenge regels. En wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het aantal inbraken in Nederland was afgelopen kwartaal lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In juli, augustus en september sloegen inbrekers in totaal 4500 keer toe ten opzichte van 4900 keer vorig jaar. In onze provincie is de daling het sterkst. Hier halveerde het aantal bijna van 312 in het derde kwartaal vorig jaar naar 161 dit jaar. In 4 provincies sloegen inbrekers vaker toe. In Zuid-Holland bleef het aantal gelijk. En de Intercity tussen Zwolle en Groningen maakte vanochtend een noodstop op station Meppel vanwege een brandmelding. Alle passagiers moesten de trein verlaten op het station waar de Intercity normaal gesproken niet stopt. Personeel ging op zoek naar de brandhaard en kwam erachter dat er een passagier op het toilet had gerookt. Het treinverkeer is weer hervat. Meer daarover lees je in de app en op rtvoost.nl.
1: Ja, vroeger had je nog cabines daar. Mocht je roken in een trein?
2: Ja, dat kunnen we ons nu eigenlijk niet meer voorstellen.
1: Zeker, is bijna misdadig. Maar ja, dat is voor je gebleken natuurlijk, hè. Tussen een hoger drukgebied boven het oosten van Europa en een lager drukgebied tussen IJsland en Noorwegen waait vandaag een zuidenwind die warme lucht aanvoert. En vanmiddag is het licht bewolkt met veel zon door wat hogere wolkensluiers heen. Mooie wolkensluiers.
2: Die klinkt mooi, ja.
1: Ja, zeker. Vliegtuigstrepen, dat hoor ik vaak door weermannen en weervrouwen zeggen. Dan zie je weer ja, van die vliegtuigstrepen. Goed, ik draaf door. Er waait een matige zuidenwind, het wordt 18 of 19 graden. Morgen stad met wat zon en een tot matig aantrekkende zuidwestenwind. Zo dadelijk, ja, Bart Kieft. Hij zou van Mariënheem naar Luttenberg gaan. Of dat gelukt is, hoor je later.
0: Tot 1 uur bij Oost.

0: het weekend in.
1: Het Town Cold Mamas.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Eén, twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij...

0: blijft een goed nummer hoor, moet ik zeggen. Fijne liedjes van bijvoorbeeld Ella Langley en Choosin Texas. Ja, precies. Nou, ik zal even kijken. Ja, deze die moeten we hebben natuurlijk.
1: En op het hoogste niveau.
0: Die hadden we al gehad natuurlijk. Ik heb het over deze. Komt u maar.
2: De Sallandse Wandelvierdaagse.
0: Ja, RTV Oost is de hele dag, ook vandaag de derde dag. En daarnet, een uur geleden, was hij in Mariënheem. Ik heb het onze verslaggever Bart Kieft. Ja, Bart, je zei, binnen een uur zijn we in Luttenberg. Is jou dat zelf ook gelukt om daar te komen?
3: Nee, helaas. Wandelen tijdens de Sallandse Wandelvierdaagse is ook een spitsuur in het bos. Dit is ergens tussen Mariënheem en Luttenberg. En ik tref hier de masjes, hè?
4: De masjes, ja, dat klopt helemaal.
3: Kunnen jullie hier omdraaien? Ja. Kijk, de masjes. De kolenkanten, de masjes. Dit is een echte.
1: U bent de echte.
5: Ik ben de echte.
4: Origineel.
3: U bent de kolenkant.
4: Ik ben de kolenkant.
3: Bent u een nepper of een echte?
6: Nee, echte.
3: Nepper?
5: Nee, ik ben de echte.
3: Nepper?
4: Nepper.
3: Ongelooflijk. Ja, we staan midden in het bos. Deze meneer. Meneer wil er ook langs. Meneer, u bent slechtziend, maar gaat het goed?
4: Het gaat prima. Dus
3: okay,
4: een beetje opletten in het bos.
3: Gewoon rechtdoor. Kleine bocht naar links zometeen. Passeren nog meer wandelaars. Ja, we staan midden in het pad, mensen. Hoe kan dat dan? Kom er eens even bij. Hier, op deze moment. Hoeveel keer is het dat de masjes meedoen?
5: 17e keer. 17.
3: Heb ik dat goed gehoord?
5: Ja, 17.
3: Ja, dat geloof ik. Maar jullie zijn getrainde wandelaars dus?
5: Ja, zeker weten.
3: Hoe kan dat?
5: Gewoon lopen.
3: Oh, ja. Gewoon lopen. Maar wat maakt dit zo mooi, die wandelvierdaagse?
5: Ja, helemaal. Het is gezelligheid. De natuur, prachtig. Zweetje, gezellig. Sowieso de gezelligheid.
7: Ja. Dit is gewoon een fantastische wandeltocht. Overal waar je komt is keurig en netjes verzorgd. Ja.
3: Maar zijn jullie elkaar nooit zat?
4: Ja, soms wel. Ja, klopt. Soms wel. Ik ben een dikke zat.
3: Ja. En wie dan het meeste?
4: Hier.
3: Oh, nee. Oké, goed. Luttenberg is die kant op. We staan midden in het bos. Zorg dat je niet verdwaalt.
5: Nee.
3: Helpt die meneer een beetje die slechtziend is, hè?
4: Helemaal goed.
3: Oké, elkaar helpen. Dat is ook de Sallandse Mandel, vierdaags. Dag mevrouw, waar komt u vandaan?
8: Uit Heino.
3: Heino, dat is bijna een thuiswedstrijd, hè?
8: Bijna thuis.
3: Ook rechtdoor, door het bos. Komt nog weer een groepje aan. Hallo. Even kijken, Raalte. Oh, wat mooi. Waar komt u vandaan?
9: Waar ik vandaan kom?
3: Ja.
9: Uit Raalte.
3: Oké, ook thuiswedstrijd.
9: Ja, thuiswedstrijd.
3: Dus u weet de weg.
9: Alle keer nog meegelopen. Fantastisch.
3: Oké, nou, geweldig. Die kant op. Achter de masjes aan. De familiemars. Hier lopen nog drie zwarte t-shirts. Familie van elkaar, dames.
10: Ah, mijn zussen.
3: Ja. Familie, welke familie?
10: Nee. Familie Blommekamp.
3: Moet je thuis doen?
10: Ja, doe maar.
3: Oké. Geweldig. Nou, ze gaan richting Luttenberg en wij gaan ook die kant op. De volgende halteplaats, ik denk ergens midden in het centrum van die prachtige parel van Salland.
0: Zeker, Bas. Nou, en lekker druk ook daar. Hoe is het met de warmte? Moest je alweer kleding uitdoen om de warmte nou ja, een beetje te trotseren?
3: Nee, ik hoef nog niks uit te doen. Nee. Ik tref hier nog een bijzondere gast. Dat is meneer Nijhuis. Dat was vroeger een hele goede voetballer bij Roda Raalte.
11: Vroeger, ja.
3: Maar het gaat nu wat strammer, hè?
11: Ja, het gaat niet zo makkelijk mee. Nee.
3: Voorzichtig dan. Die kant op. Yo. Nee, het gaat goed, Oene. Ik heb nog niks uit hoeven doen. Het voelt iets minder warm dan gisteren. Terwijl ze in de voorspellingen zeiden dat het vandaag 19 zou worden graden. En gisteren was het 17. Dus, maar we gaan het zo meteen beleven in Luttenberg.
0: Tot later.

Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins uit de jaren 80 en daarover gesproken, de jaren 80. Zo dadelijk tussen 12 en 1 uur weer een uur back to the 80s. Hey, ja zeker, maar deze plaat die voldoet daar niet aan. Ja, dat is een mooi nummer uit de jaren 70, dat dan weer wel. Tot aan de reclame. The Moments and the Wattos en...

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
8: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Het is Broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koop zondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
2: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Bij wielerploeg Picnic PostNL uit Deventer heerst al jarenlang een angstcultuur. Vincent Karremans hoopt door minder regels en standaardisatie ruim 2 miljard euro te besparen op infrastructuurprojecten. De Neder-Saxe-lijn, de spoorwegverbinding tussen Twente en Groningen, gaat wel door. En de intercity tussen Zwolle en Meppel maakte vanochtend een noodstop vanwege een brandmelding vanuit de trein.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
6: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost.
9: Een uur. Back to the 80s. Terug naar de jaren 80.
10: Jaren 80.

0: Pieter Maffay en Uwe Siebenbrücken moest toegeen. En Johnny Come Home van de Communards. Nee, helemaal niet de Communards. Nou ja.
1: Dit is een uur. Back to the 80s. Terug naar de jaren 80.
0: Ja, de Fine New Cannibals natuurlijk. Ja, dat waren de eerste twee platen in het uurtje jaren 80. Elke werkdag tussen 12 en 1 uur. En daarin ook weer, zeg het maar.
1: Een vergeten.
0: Heb je een vergeten jaren 80 plaat? Er kwam net iemand met de aanvraag van Kate Bush, Running Up That Hill. Ja, we gisteren nog gedraaid. Het is niet echt een vergeten plaat. Het gaat echt om een nummer uit de jaren 80 die al jaren niet meer op de radio te horen is geweest. Waar je denkt van, ja, die moeten we even uit de vergetelheid halen door hem te laten horen op Radio Oost. Nou, 06-4567-1331. En zo tegen kwart voor één, 10 voor één, dan ga ik daar uit de vele aangedragen nummers eentje kiezen en dan draaien. Hè, als de vergetie. Nou, voor de rest natuurlijk straks het weer met Margot Ribberink. Het nieuws met, even kijken, Serien is dan weer terug op de radio om half één. En voor de rest de mooiste muziek uit de jaren 80. Straks hoor je het goede doel, vriendschap daarvoor. Nou, kan ik nu wel zeggen. Madonna en Into the Groove.
2: Radio Oost, back to the 80s.
3: And you can dance. For inspiration.

Vanavond speelt FC Twente in de Grolsvesten de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Vanavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

My Hometown hoorde je. Bruce Springsteen uit de jaren 80, Back to the 80s. Met al een aantal platen die zijn binnengekomen voor wat betreft de vergeten. Ja, nou, moet je moeilijk kiezen hoor. Ze zijn allemaal even mooi. Goed, dit is geen vergeten plaat. Wayne Wade en...

0: Wayne Wayden Lady, zeker. Zo dadelijk het regionale nieuws. Rien, wat zit erin?
1: We gaan het hebben over de droogte en de invloed op bedrijven hier in het oosten. En de angstcultuur in het wielrenteam. Daar ga ik het over hebben.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
12: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: Voordeeluitjes.nl.
6: 2 minuten over half 1. Serien Beunen nu met het laatste regionale nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Volgens havenbedrijf Port of Twente hebben bedrijven miljoenen euro's geleden door de aanhoudende droogte. Gisteren stuurden bedrijven uit het oosten een brief aan de Vaste Kamercommissie, waarin het kabinet wordt opgeroepen om na te denken over een plan. Zo'n roep is nodig, zegt Anne Rutte Schijgron van Port of Twente.
8: We zijn in het oosten natuurlijk vaak, houden we ons wat stil. Maar dat kan nu echt niet meer. We moeten echt, er moet actie komen. Niet te veel lang meer treuzelen. Want ja, de ondernemers hebben nu al de problemen natuurlijk. Die vangen ze al een maand of 3 op. En het is nog niet voorbij. Het is nog steeds heel droog.
7: De storing van het watertransport in Oost-Nederland duurt nu bijna 3 maanden. Wielrenners en stafleden van Picnic en PostNL uit Deventer, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat een angstcultuur heerst. Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil niet reageren. De Intercity tussen Zwolle en Groningen maakte vanochtend een noodstop op station Meppel vanwege een brandmelding vanuit de trein. Alle reizigers moesten de trein uit, maar wat bleek? Een reiziger heeft staan roken in een toilet. Dat toilet stond blauw van de rook. Die rook liet het brandalarm afgaan. Op roken in het openbaar vervoer staat een boete van €110. En vanavond speelt FC Twente tegen FC Toen. Dat is dan ook meteen het begin van de hoofdfase van de Conference League. Rob Aerts van Voetbal International weet meer over de Zwitserse club waar Twente tegen moet spelen.
9: Het is een vrij onbekende groep. Er zijn ook veel wisselingen geweest met vorig seizoen. Dat is denk ik wel belangrijk om te zeggen. Ze hebben 18 nieuwe spelers gehaald en er zijn 15 spelers vertrokken. Dus complete metamorfose is daar geweest. Je zou zeggen van die fans die hebben misschien ook een beetje een hard hoofd in de uitwedstrijd tegen Twente. Een club die toch hoger wordt aangeslagen, maar die laten zich niet uit het veld slaan. Want het is de supportersgroep Blok Zuid Toen, heette zij. Hebben een speciale treinreis georganiseerd, inderdaad. Compleet met DJ's, een barwagon, een aparte familiewagon. Dus die is inderdaad al omgedoopt tot de discotrein.
7: De wedstrijd begint vanavond om 9:00. En dat luister je natuurlijk hier op Radio Oost.
6: Zeker weten. Dankjewel, Celine. Blik op het weer, dat doen we uiteraard rond die tijdstip met Margo Ribbenink. Margo, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Oene.
6: Nou ja, wordt de donderdag toch de beste dag van de week?
10: Ja, dat denk ik wel. Zeker wat betreft de temperaturen. Het is op dit moment al 15,1 graden in Hardenberg. En in Genemuiden is het al 17,8 graden. En we zijn er nog niet, hè, want die zon die schijnt weliswaar door wat plukken hoge sluierwolken heen. Soms even wat dikker en de andere keer is de lucht wat blauwer. En de wind die komt uit een zuidwestelijke richting. En die begint op dit moment een beetje toe te nemen. Windkracht 2 tot 3. En dat betekent dat er ook nog eens hele warme lucht vanuit Frankrijk naar ons toe gaat komen. En we komen vanmiddag uit. Ja, dat is echt wel eventjes een cadeautje. Zo midden oktober. Het wordt 19 graden.
6: Ik heb vorige week een gesprek gehad met iemand die het had over de paddenstoelentocht in en rond Deventer. En die zegt, ja, de weermannen en weervrouwen die praten als het dan heel mooi weer is. Hè, altijd vol lof, maar geweldig. Terwijl ze, wij willen graag regen. Mensen die in de natuur werkzaam zijn. En we hebben hard de regen nodig. Waarom wordt dat niet door een keer gezegd? Nou, ik ken de meeste weermannen en meervrouwen bij Oost die dat namelijk wel zeggen. Zoals jij ook, hè?
10: Precies, ja, ja. Nee, weet je, het is het een en het ander. Hè? Er zijn heel veel mensen die genieten van dit soort nazomerweer in oktober. Maar de natuur zit echt te smachten op regen. Want we hebben natuurlijk een kurkdroge en hete zomer achter de rug. En het is al jaren veel te droog. Dus die regen die is echt broodnodig. Wat ik daarover kan zeggen, want ik hou dit elke dag in de gaten, is dat significante neerslag de komende 1-2 weken nog niet in zicht is. Wellicht in november komt er een omslag. Maar er komt wel een beetje regen aan. En dat is morgen in namiddag en avond. 1 tot 5 millimeter. Dat is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Tot die tijd is het vanavond zeer zacht. En ook komende nacht met 13, 14 graden. Morgen gaan we in de ochtend met vooral in het oosten wat zon naar 17 tot 19 graden. In de middag dus een beetje regen. Ik denk dat het vooral de namiddag en avond gaat worden. En daarna draait de wind naar de koelere noordhoek. En daarmee is het weekend duidelijk wat frisser. Op zaterdag hebben we maximum temperaturen van 14 of 15 graden. Het is prachtig weer hoor, want de zon schijnt. Er zullen stapelwolken ontstaan, want de lucht is onstabiel. En er kan een enkele bui vallen, maar niet de hele tijd bij die noordelijke wind. En zondag na een behoorlijk fris nachtje met temperaturen van 3, 4 graden. Aan de grond misschien nog wel wat lager. Krijgen we een noordoostenwind. Daarmee wordt nog wat frissere lucht aangevoerd. 12 graden is dan het maximum met wolkenvelden vanuit Duitsland. En ook een beetje zon, maar het blijft wel droog. En dat zien we ook na het weekend. Oostenwinden, droge lucht. De zon doet het weer goed. En overdag gaat die temperatuur weer iets omhoog naar 14, 15 graden. Ja, die droogte die blijft nog eventjes bij ons. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier.
5: Margotje, Margotje.
10: Fantastisch, toch?
11: Margot, hittekracht.
6: Ja, hittekracht. Vandaag is dus 19 graden. Voor oktober is dat echt behoorlijk veel. Hij had je al aangegeven. Welke plaat uit de jaren 80? Waarmee kan ik jou verblijden?
10: Ja, eentje uit 1986. En het is For America. Ik denk dat als je het hoort, kun je het meezingen. Ik ook. Redbox.
6: Dankjewel, Margot. Tot de volgende keer.
10: Joe, dag. Tot 1 uur bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1988? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen

0: Dan Harmon, ook uit de jaren 80 natuurlijk, anders zou ik nou niet horen. We are the young. Oh, yeah.
1: De vergeten plaats uit de jaren 80. En vergeet die.
2: En vergeet die.
3: Taking you back in time to the 80s.
0: Ja, ik heb een nummer aangevraagd gekregen van een mooi nummer uit de jaren 80. Is het inderdaad Son of Jamaica van de Goombay Dance Band. Maar ja, die hebben we vorige week nog gedraaid. En die komt nog regelmatig voorbij op radio. Dus dan kun je niet echt spreken van een vergeten plaat. Wel dank voor het doorgeven van de keuze. Dionne zegt een vergeten liedje. Frank Duval, Angel of Mine. Ja, dat is inderdaad een vergeten plaat. Maar ik heb toch een andere gekozen. Maar in ieder geval dank voor het doorgeven. Ook Freddy Aguilar is aangevraagd met Anak. Ja, zeker. En het is wel grappig, Ria Voortman. Het album zegt Driving Home for Christmas. Chris Ria, ja, dat is voorlopig nu even een vergeten plaat. Maar over een, nou, misschien al over een maand al. Dan zit wel in november. Ja, dan komt hij wel weer voorbij. Dus dan gaat hij weer vaak gedraaid worden. Dus vandaar. Annemiek, die zegt, ja, Dan Jericho met The Motive. Zou je die nog eens een keer kunnen draaien? Dat was een veelgedraaide plaat, een radioplaat in de jaren 80. Annemiek, je hebt helemaal gelijk, dus daar gaat hij.
1: En vergeet hij.
2: En vergeet hij.

0: Mooie keuze, Annemiek. Een mooi vergeten jarenplaat. Een vergeet hij dus. De Motive, Dan Jericho.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is een feestje, hier is een feestje.
0: Hoera! Zeker, Cor en Marjolein, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jullie hebben gisteren nog even op het terras gezeten.
3: Nou, het was nog lekker gisteren hoor. Ja hoor. Ja? Het was nog goed weer, dus...
0: Vanmiddag, ja, in het centrum. En vanmiddag wordt nog beter, hè?
3: Nou, we hebben vandaag visite, Oene.
0: Ah, wie is op visite?
3: Een van Cor's broers met zijn dochter en de kleinzoon.
0: Ik hoor ze niet.
3: Nee,
0: zijn
3: stil.
0: Nee.
3: Luisteren, hè?
0: Ruim baan nu, voor de jarige. Ga van start, zou ik zeggen.
3: Oké, dat is als eerste zanger Richard Carpenter.
0: Oh, die is ook al
3: 80 jaar.
0: Ja, ik wilde zeggen.
4: Ja, van de Carpenter.
3: Dan zangeres Sandra Kim. Van 54 jaar.
0: Ja, van Zwemmen met wie?
3: Ja, Zwemmen met wie, ja. Dan muzikant Leo Kleine. 32 jaar. Dan Ilse Huizinga, 50 jaar.
0: Ilse
3: Huizinga.
0: Dat is een jazzzangeres.
3: Ingeborg Sejant, ook zangeres, 60 jaar.
0: Uit België.
3: En het had de dag geweest van wijlen Joost Nuissel.
0: Ja. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
3: Ja.
4: Ik ben blij dat ik
0: dit heb.
3: Ja, klopt.
0: Hij is ook nog directeur geweest van een theater in Amsterdam. Nadat hij zijn zangcarrière gestopt is. Ja,
3: ja, klopt, Oene. Ja, klopt. Ja.
4: Ja. Ja. Ja.
3: Nou, David Frenzegut, voetballer uit Frankrijk.
0: Ja.
3: 49 jaar. En Tom Bonen, wielrijder.
0: Ah, de wielrijder. Ja.
3: 46 jaar.
0: 46 jaar. Ja. Ik zie hier in één keer staan dat het ook de geboortedag is van de Duitse filosoof en de Duitse filoloog Friedrich Nietzsche.
3: Ja, klopt. Klopt.
0: Hele mooie uitspraken. Zijn en schijn zijn onlosmakelijk met elkaar verweven.
3: Oh.
0: Er is slechts één wereld waarmee we zullen moeten leren leven.
3: Oh, heerlijk, Oene. Wat een mooie. Ja. Wat mooi.
0: Nou, jullie hebben dus visite. Wat heb je voor de visite klaargemaakt qua eten?
3: Nou, ettensoep.
0: Ettensoep.
4: Ja.
0: Met rookworst?
3: Ja, met rookworst, Oene. Ja,
0: hoor. Heerlijk. Beetje magie eroverheen.
3: Ja, en een beetje peper. Dat is heerlijk, Oene.
0: Ja, dat kan ik me wel eens bij voorstellen. Ja, en als de visite vertrokken is, want ik moet even een half minuutje volmaken. Als de visite weg is, wat dan?
3: Nou, dan gaan we vanavond weer Goede Tijden kijken. En
0: veel plezier in ieder geval.
3: Dankjewel, Oene.
0: Ja. Tot ziens.
3: Morgen.
0: Hoi, morgen zit achter de microfoon Paul Schabbink na 1 uur. Ja, mijn lieftallige collega Astrid de Jong. Met ook weer de noodradio's die gaan weergeven. En Bart Kieft is in een uitzending. Veel plezier erbij.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Hey Remon!
11: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
14: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
18: Het is Broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
19: Het laatste nieuws uit Overijssel. Volgens havenbedrijf Port of Twente hebben bedrijven miljoenen euro's geleden door de aanhoudende droogte. Bij wielerploeg Picnic PostNL uit Deventer heerst al jarenlang een angstcultuur. En de Neder-Saxe lijn komt er waarschijnlijk toch wel. De aanleg van de spoorverbinding tussen Twente en Groningen zou gestaakt worden door financiële problemen. Meer op oost.nl.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
21: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht 2 commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen, en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
22: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
23: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
24: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
25: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
26: Ja,

0: Noem het maar liefde. Dat is het advies van Poco. We zaten toch even in de jaren 80. Hè. Dus dan nu ook begin jaren 80. Amerikaanse band had een hit met Call It Love.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Ja, en ik ga het hebben over namen. Want zo één keer in de zoveel tijd verschijnt er weer ergens een artikel over hoe de meeste meisjes en jongens baby's worden genoemd. Hoe de meeste meisjes en jongens baby's in Overijssel worden genoemd, stond er ook in. En ook hoe vaak mijn naam Astrid eigenlijk voorkomt in Nederland op dit moment. En dat is nog best veel, wat niet gek is natuurlijk met bijvoorbeeld het Belgische Koningshuis. En ik kan je vast vertellen dat in Nederland de meest voorkomende jongensnaam Noah is op dit moment. En de meest voorkomende meisjesnaam Noor. Bij babytjes dus, hè, versgeboren babytjes. Hoe dat in Overijssel zit, dat hoor je zo meteen. En ik ben wel benieuwd naar jouw verhalen over je naam. Heb jij een bijzondere naam die je eigenlijk nooit hoort? Of heet je Julia en ben je erachter gekomen dat er 7 Julia's bij jou in de klas zitten? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Stuur even een appje over je naam of een plaatje met een naam. Dus bijvoorbeeld Linda zou kunnen van Frank Boeien. Ja, kom maar met iets. Het kan via de Oost-app of het telefoonnummer dat je ook kunt appen. 06-4567-1331.

0: Die Die van Shakira en Burna Boy. Ik heb enorm de slappe lach, krijg ik net. En dat komt door een appje van Ria. En Ria heeft echt geen idee.
1: Ria,
0: hallo, je spreekt met Astrid van Oost.
1: Hey, Astrid.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: We zijn even samen op de radio en ik denk ik bel jou even, want ik kreeg zo de slappe lach en ik zal je even uitleggen waarom. Ja, ik vroeg namelijk, wie weet er een liedje met een meisjes- of een jongensnaam erin. En ja. Vertel iets over je naam. Jij stuurt een appje met de tekst, ik heet Ria, van mijn ouders, want die heten...
1: Riek en Jan.
0: Ja, dus daar hebben ze Ria van gemaakt, maar wel met een J.
1: Ja, en een streepje ertussen.
0: Ja, oh, dat streepje heb je ook.
1: Ja. Ja,
0: oh, dat gaat altijd mis, of niet?
1: Vaak wel. Ik doe er niet altijd zoveel meer op uit. Alleen als het officiële berichten zijn, dan zeg ik wel ja, zoals ja. Session zegt ook. En, maar voor de rest, ik word er niet zo heel moedeloos meer van om te zeggen, ja, dat moet anders, want, nou ja.
0: Oké, okay, nou ja, dat kan ik me voorstellen en ik vind het heel leuk. Want mijn kinderen hebben allemaal namen die net niet zijn zoals de meeste namen. Dus mijn jongste heet bijvoorbeeld Sim en niet Sam of Sam, maar net Sim, ja. Zeg maar.
1: Net even anders, ja.
0: Ja, dus ik heb net even bij allemaal een draai aangegeven. Maar jij heet dus Ria, dus R-I-J-A met een streepje ertussen.
1: Ja, maar je zegt gewoon Ria, hoor.
0: Ja. Ja, je zegt gewoon Ria, dus als je het gewoon zegt, merk je er niks van. Maar nou heb jij eerder vandaag een appje gestuurd naar Oene.
1: Ja.
0: Moet je even teruglezen wat je daar gestuurd hebt?
1: Oh, wat heb ik geschreven dan?
0: Ja, om 11:15.
1: Driving Home for Christmas.
0: Ja, van?
1: Chris Ria.
0: Ja!
1: Ja, nee, dat klopt ook.
0: Nee, maar ik moest daar gewoon zo om lachen. Want toen dacht ik, omdat ik namelijk niet zag dat dat appje niet aan mij was, dacht ik dat jij qua meisjesnaam Chris Ria aanvroeg.
1: Ja, en ik ben fan van Chris Ria. Dus,
0: nou ja, en terecht.
1: Wat je in de name, hè?
0: Ja, maar dit is natuurlijk niet het meest voor de hand liggende liedje om te draaien aan het begin van de herfst.
1: Nee, maar hij vroeg een liedje wat een hele tijd niet meer gedraaid was.
0: Ja, en het is een liedje of een artiest met jouw naam erin. Dus wat wil je nog meer?
1: Ja, of mijn naam of hij heeft mijn naam gepikt.
0: Dat is wel waar.
1: Maar hij is ouder dan ik ben. Dus ik denk dat het andersom is geweest.
0: Hij schrijft het ook niet met het streepje ertussen.
1: Nee, Ria, dat schrijft hij ook nog met een A erachter.
0: Precies.
1: En een E, dus helemaal
0: precies. Ja, maar dat liedje, het is heel gek, maar ik ga het gewoon draaien. Dankjewel, Ria.
1: Ja, je bent het schat. Dankjewel. I'm driving.

Sinterklaas is nog niet eens het land uit en ze draaien al kerstliedjes. Sinterklaas is nog niet eens het land in, hè? Dus dan mag het nog. Het is nog oude kerst. Nee, het was natuurlijk een beetje een grapje, omdat Ria een liedje van Chris Ria aanvroeg, dacht ik. Ik ga het gewoon draaien ook. Maar de kerst duurt nog even. We gaan eerst nog Sinterklaas vieren. En we gaan nog van de herfst genieten, van de herfstvakantie ook voor veel mensen. Nou, mocht je nog verder een liedje hebben waar een naam in zit, of een naam eigenlijk als titel gevoerd wordt van het liedje, dan hoor ik het graag. Want ik heb het een beetje weer over de meest voorkomende namen in Overijssel. Ik denk dat die jongensnaam die op dit moment het meeste wordt gegeven aan babytjes, dat niemand dat kan raden. We hebben het er zo over en dan hebben we het ook even over Sirien, want zo heet mijn collega die nieuwslezer is. Ook een gekke naam natuurlijk. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar IOS. Ook een gekke naam, maar dat staat voor is ook schitterend. En voltooid verleden tijd.

0: mooi, hè? Of om maar te zeggen, het is schitterend. Weet je wat, ik draai hem straks nog even af. Daar hebben we alle tijd voor. Maar nu gaan we eventjes kijken hoe het staat bij de wandelvierdaagse. De Sallandse wandelvierdaagse. En dan natuurlijk hoe het met onze Bart Kieft is. Bart?
1: Ja, de achterhoede van het peloton zijn we inmiddels terechtgekomen. Bijna de rode lantaarendragers hier in Luttenberg. En Luttenberg zou Luttenberg niet zijn als ze dit op een bijzondere manier hebben aangekleed. Voor al die lopers. Het is klein Mexico. Loop even een stukje mee. Kijk, Viva Mexico zien we staan. Dat klinkt Mexicaans uit de box.
0: Nou, nogal.
1: Olé, olé, zeg ik dan. Viva Mexico!
2: Viva Mexico!
1: Mexico!
2: Mexico!
1: Geweldig, wandelen in Mexico. Dames en heren, jongens en meisjes, dag mevrouw.
3: Hallo, hallo, hallo.
1: Wat hebben jullie hier precies gedaan?
3: Nou, we hebben de boel hier in Luttenberg versierd, omdat natuurlijk de wandelaars hier komen.
1: Draai eventjes een beetje bij. Ja, ja. We lopen gewoon eventjes deze kant op. Want anders staan we gewoon met een hele rare achtergrond op deze manier. Ja, wat hebben jullie gedaan?
3: Nou, we hebben de boel hier leuk versierd in Mexicaanse sferen hier in Luttenberg.
1: Ja, en waarom?
3: Nou, omdat hier wandelaars van de Sallandse wandelvierdaagse langskomen. En we willen Luttenberg natuurlijk goed op de kaart zetten.
1: Ja, vaak is het buiten het dorp, dit jaar, hier in de kern.
3: Ja, ja, zodat de Luttenbergers ook meekrijgen wat hier gebeurt. Dus,
1: okay.
3: Ja.
1: Wat heeft u zelf met Mexico?
3: Nou, lekker eten, mooie kleren, zoals je kunt zien.
1: En wandelen in Mexico?
3: Nou, nog niet eerder gedaan eigenlijk.
1: Nou, ik wel. Viva Mexico! Ja. Mexico! Kijk aan. Dag mevrouw, alles goed?
3: Ja, prima hoor.
1: Oh, mooi. Mooie Mexicaanse hoed zie ik inmiddels. Eens eventjes kijken. Ik kan hier ook door dit speciale aangeklede bord kijken. Goedemiddag, goeiedag. Nog steeds Mexico. De muziek is gestopt. Hoe kan dat nou? De muziek, meneer.
4: Ja, de dames.
1: De dames. De lopers zijn weg. De rode lantaarendrager, die loopt inmiddels daar ergens.
4: Ah, die komt nog, hè? Die komt nog.
1: Oh, die zit nog op het terras.
4: Ja, die zit op het terras.
1: Maar het duurt niet lang meer,
4: volgens mij. Nee, het duurt niet lang meer.
1: Oké. Okay. Gaat u zelf nog lopen?
4: Nee. Nee, we staan de hele dag hier, hè?
1: Nou, de muziek is gestopt. Maar het Mexicaanse gevoel in Luttenberg blijft voor al die lopers. Een extra steuntje in de rug op weg naar Raalte. Op weg terug naar de grote tent. Oh, je limbo dansen kan ook nog.
0: Oh jee, ja, dat kun je wel onderdoor. Ja. Je kunt meekijken op televisie als je dat leuk vindt. Dan kun je Bart ook in actie zien. Die gaat nu limbo dansen, maar de limbo-lijn die staat behoorlijk hoog. Goed zo, Bart. Ja. Oeh, daar ging je heel soepel onderdoor. Nou ja, meer Bart over een uurtje vanuit de Sallandse wandelvierdaagse. En straks ook nog even is ook schitterend.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
12: Geeft ruimte. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arig.

0: Draag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsee.nl.
3: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loots in Noordhoorn viert mee. XXX Loots in Salzbergen.
4: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
3: Grote heropening van XXX Loots in Salzbergen.
5: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: En het is precies 2:30. En we gaan luisteren naar het regionale nieuws. En dat krijgen we van Sirien Beunen.
8: De aanleg van de Neder-Saxenlijn gaat toch door. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van de spoorlijn tussen Groningen en Twente af te blijven. Dat bevestigen bronnen aan RTL Nieuws. Eerder leek het erop dat de lijn geschrapt ging worden. Er is namelijk een tekort van 80 miljard voor alle infrastructurele projecten. Volgens havenbedrijf Port van Twente hebben bedrijven miljoenen euro's geleden door de aanhoudende droogte. Gisteren stuurden bedrijven uit het oosten een brief aan de Vaste Kamercommissie, waarin het kabinet wordt opgeroepen om na te denken over een plan. En dat heeft ook gevolgen voor consumenten, zegt Anne-Rut Schijgrond van Port of Twente.
9: Het is gigantisch en het gaat ook betekenen voor ons dat wij in het nieuwe jaar als consument bepaalde producten misschien wel minder goed kunnen krijgen.
8: Het aantal woninginbraken neemt af in Nederland en vooral in onze provincie. Het aantal inbraken halveerde in Overijssel van meer dan 300 vorig jaar naar 161 in dezelfde periode dit jaar. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022 in heel Nederland. Zo blijkt uit een analyse van het ANP op basis van politiedata. En mogelijk komt er een nieuwe zoektocht naar het lichaam van de vermoorde Jatti uit Overdinkel. Volgens historicus Marco Krijnsen, die een boek schreef en een podcast maakte over de moord, zijn er nieuwe aanwijzingen opgedoken. Het nieuws komt in de maand dat het stuk Jatti Hippiemoord in the Fashion in Hengelo wordt opgevoerd. Meer daarover lees je in de app en op oost.nl.
7: Dankjewel, Sirien. Gaan we naar het weer. Ja, nu is het best lekker in Overijssel. En dat blijft ook nog wel heel eventjes zo. Maar dan gaan de wolken ook deze kant op komen. De zon komt er nog wel doorheen en het waait niet zo hard. Dus het blijft rond de 18, 19 graden. Morgen ook zon. Dan gaat het iets harder waaien en wordt het ook weer 19 graden. Maar dan, zaterdag en zondag, wordt het weer kouder. 14 graden, later 13 graden op zondag. Wel laat het zonnetje zich af en toe nog zien. Dus al met al best een prettig herfstweertje. En het is rustig op de wegen. Logisch natuurlijk, het is herfstvakantie. Maar ja, dan gaan mensen wel naar Duitsland. En dan sta je daar even in de rij. De A1 Hengelo richting Duitse grens. Daar sta je 10 minuten bij die politiecontrolepost. Oh, en nog even naar Sirien. Sirien, weet je eigenlijk hoeveel... Want je schrijft het als Sirine. Weet je eigenlijk hoeveel Sirines er zijn in Nederland op dit moment?
8: Oeh, in Nederland?
7: Ja.
8: 6 of zo?
7: 11.
8: 11? Nou, dat valt me nog wel mee.
7: Zijn
8: eigenlijk.
7: Er toch 5 Sirines geboren. Ja. Weet je hoeveel Astrids er zijn in Nederland op dit moment?
8: Oh, op dit moment? Ja, ik denk wel iets meer dan 11.
7: 19.687. Oh,
8: dan ben je toch wat beter gerepresenteerd in Nederland.
7: Ja, maar had ik misschien beter Sirien kunnen heten? Want het is wel wat origineler. Nou ja, het is altijd, je wil altijd, het gras is altijd groener aan de andere kant. Als je meer wil weten over die namen, blijf dan lekker luisteren en vraag ook liedjes aan, hè, met een jongens- of meisjesnaam erin. Bij Oost in de middag.

een liedje dat het toch verdient om helemaal volledig de volledige 5 minuten uitgedraaid te worden. Voltooid verleden tijd van IOS was dat. Ondertussen krijg ik appjes van allerlei mensen over hun namen. Ik vind het heel leuk om te lezen. Er worden liedjes aangevraagd, zoals Suzanne, Rosanne, ja, Mary Jane. Natuurlijk, ik ben verliefd op John Travolta. Is ook een goeie, zeg, om aan te vragen. Ik heb gekozen voor Cecilia van Simon & Garfunkel. En ik kreeg een appje van, jawel, Cecilia, prachtige naam ook. Dat zijn er ook niet veel in Nederland. Als je het leuk vindt dat ik het even voor je opzoek, zoals Gerlinda vraagt, dan doe ik dat gewoon even. Dan moet je gewoon eventjes sturen wat je naam is. En dan ga ik even kijken. Het staat allemaal in dat artikel en daar staat een linkje in. En daardoor kan ik ook vrij makkelijk zoeken. Dus stuur je naam even via een appje. Dan ga ik voor je kijken. Gerlinda. Ik dacht dat je Gerlinde heette. Dus dat heb ik opgezocht. Dat zijn er 1150 in Nederland. En er zijn er 500 in Nederland nu die Gerlinda heten. Dus bij elkaar, als je een beetje het achterste stukje onduidelijk uitspreekt, zijn het er toch 1650. Er zijn dan wel iets meer Astrids. Dat zijn er meer dan 19.000. Maar dat zijn er nog best veel dus. Eens eventjes kijken. Ja, Cecilia had ik al beloofd. En dit vond ik ook wel heel mooi. Die heb ik ook opgezocht. Er is maar één iemand die zo heet. Namgyel. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En Namgyel heet eigenlijk Namka Namgyel Pema Dur. Zo, nou daar zijn er niet meer van in Nederland, kan ik je vertellen. Van Cecilia zijn er wel een stuk of wat. En die krijgen allemaal hun eigen liedje op de radio nu. Simon & Garfunkel dus. Cecilia.

Ja, en hoe vaker ik het draai, hoe leuker ik het ga vinden. Dit nieuwe liedje van Emma Annelie van Overijsselse Bodem. Dus in de Nieuwe Oogst. Morgen weer een nieuwe oogst. En wie dat wordt, dat hoor je morgen bij mij. En ik heb nog twee naamplaatjes klaarstaan. Marcel wil voor zijn vrouw Marlies graag Marlize van Fischer Z. Of Fischer Z, dat mag allebei. En Jacqueline die komt met het prachtige Aisha van Galette. Ik denk, nou, dan kan ik die achter elkaar nog net even draaien. Bedankt voor de tips.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Voor de

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
4: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
3: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Het is Broeken Tiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koop zondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
6: Het laatste nieuws uit Overijssel. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van de spoorlijn tussen Groningen en Twente af te blijven. Bij wielerploeg Picnic PostNL uit Deventer heerst al jarenlang een angstcultuur. En mogelijk komt er een nieuwe zoektocht naar het lichaam van de vermoorde Jatti uit Overdinkel, ook wel bekend als de hippiemoord. Meer op oost.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijzen is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijzen ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Radio Oost.
12: Bij

0: Ja, is best een goede vraag. Ja, dan ben je verliefd en dan, wat gaan we ermee doen? Third World vraagt het zich af in Now That We Found Love.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: 2:07 en straks ga ik schakelen met Bart Kieft. Die is aan het wandelen. Al 4 dagen volgt hij de Sallandse wandel, 4-daagse. We hadden net een hele Mexicaanse bijdrage. Ik ben benieuwd wat er nu weer ons te wachten staat. En als je in de buurt bent van een televisie, dan raad ik je aan om die ook even aan te zetten. Misschien luister je nu ook wel via de televisie, want het is echt een feestje om mee te kijken met Bart tijdens die wandel, 4-daagse. Er gebeuren rare dingen. Nou, je kunt het meemaken. En verder heb ik natuurlijk ook nog een noodradio hier liggen. Er is een speciaal heel klein geluidje dat soms zomaar tussen 2 platen doorkomt, of in een plaat zelfs. En als je dat hoort, dan kun je meteen gaan appen. En dat kan via de Oost-app, maar kan ook via een telefoonnummer. Dus schrijf het even op als je een noodradio wil winnen. Dat nummer is 06-4567-1331. Dus als je dat gekke geluidje hoort, het is heel kort, Radio Oost, hoor je dan zo ergens tussendoor op een gekke plek, dan kun je meteen een appje sturen en misschien dat jij dan wel in de prijzen valt en die noodradio thuis krijgt. En dat is natuurlijk een handig ding. En verder, nou, heel veel nieuws, heel veel muziek. Straks bijvoorbeeld Miss Montreal en nu Richard Marx. Oh, zo mooi, hè? Right here waiting.

0: het is een oude nieuwe oogst. Betekent dat ze heel vaak al gedraaid is hier bij Oosten. En dat blijven we doen natuurlijk. Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, hoorde je. En groot. En collega Bart Kieft loopt zichzelf de blaren op de voeten. Niet omdat hij meeloopt met de wandelvierdaagse, maar omdat hij op iedere plek waar die kan komen langs de route even een kijkje gaat nemen en uiteindelijk meer kilometers aflegt dan de mensen die daadwerkelijk aan het wandelen zijn, denk ik. En nou zag ik hem net voorbij komen tussen de koeien. Ja. Waar ben je nu weer, Bart?
1: Ja, dit is het platteland, het oer-Sallandse platteland, mag je wel zeggen. Dit is boerderij Thijs, ergens tussen Luttenberg en Marin. En we kijken hoe sfeervol zo'n boerderijpleintje hier zo tussen de schuren in aangekleed kan worden met al die wandelaars. De strootkjels uit Luttenberg, die zingen zich de kelen schor. Geweldig om te zien. Kijk hier, wandelen in Salland. Mag ik even kijken, mevrouw? Zoveel te zien, grazende.
0: Oh jee, grazende, maar wat grazende, dat is natuurlijk de vraag. En net op dat moment loopt natuurlijk net dat lijntje vast. Hè. Ja, dat is logisch, er komen daar honderden mensen voorbij. Ja, en die mensen, die hebben natuurlijk ook allemaal hun telefoon aanstaan. En het zou zomaar kunnen dat dat effect heeft op onze verbinding. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dus ik ga heel even kijken of we die verbinding kunnen herstellen. En als ik hier kijk naar het plaatje, dan zie ik Bart Kieft weer staan. Zo prachtig uitgedost door de stylisten vandaag. En dan ga ik kijken of ik daar ook weer geluid bij kan krijgen. Ja, daar ben je weer.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, zal ik even in de herkansing gaan?
0: Ja, je was bij grazende en toen was je weg.
1: Ja. Ja, nou, even stil. Wandelen in Salland, zoveel te zien. Grazende koeien, kasteeltje of 10. Wind in je haren, het ruikt nog naar hooi. Wat zeg je, wat kiki? Wat mooi! Dit is Salland, dit is de Sallandse wandel, Vidas. En we zijn te gast op het boerenerf van de familie Thijs. De Strootkjels uit Luttenberg zijn daar druk aan het zingen. Hallo familie Thijs, wie is er allemaal familie Thijs? Kom er eens even bij. Oma, opa, dochter, kleindochter. Wie ben jij?
2: Milan.
1: Milan, wie ben jij?
2: Christy.
1: En u? Lili Thijs. Oké, kijk eens aan. Dames, kom er ook eens even bij. Gezellig, gezellig, gezellig. Hey, wat hebben jullie voor bedrijf hier?
2: Wij hebben een melkkoeienbedrijf.
1: Ja, en jullie hebben vandaag ook een wandelbedrijf. Waarom doen jullie mee?
2: Om te laten zien hoe mooi de bedrijven hier in de buurt zijn.
1: Ja. Ja, de mensen lopen ook gewoon door de schuren, door de koeienstal. Sommige boeren zeggen van, ja, dat is een risico, dat moet je niet doen.
2: Nou, dat vinden wij niet. Nee, nee. Ze lopen over de voergang, dus
1: kan geen kwaad.
2: Nee, dat denken wij niet. Nee.
1: Hartstikke mooi om hier te zijn. Jij staat er een beetje bij, zo van, ben ik op de televisie of niet?
2: Ja.
1: Doen jullie niet mee aan de Vierdaagse? Waarom niet?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet.
1: Oh, dat weet je eigenlijk niet. Goed. Hey, ik laat jullie eventjes hier. Geweldig mooi bedrijf hebben jullie. Dank voor de gastvrijheid. En we kijken nog eventjes die kant op. Ik zie hier nog mensen, niet uit Salland, maar uit Zoetermeer, hè? Sportief Zoetermeer. Gaat het goed met u?
3: Ja, prima. Dank u wel. Dank u wel.
1: Hoe kunt u het allemaal verstaan?
3: Ja, dat dacht u nog.
1: Salland?
3: Ja. Zit hier al 2 dagen, hè?
1: En goed insmeren.
3: Ja, dat doen we zeker. Dank u wel.
1: Ik pas het zo.
3: Ja.
1: Ja, ik loop nog even naar de Strootkjels live. Willen we die ook nog eventjes meepakken natuurlijk. Rechts de catering. Alles goed, mannen? High five. Heb je echte soep? Ja, je hebt nu nog geen kerstmis. Ongelooflijk. We lopen eventjes hier naartoe. We sluiten af, Astrid, met die geweldige Strootkjels uit Luttenberg. Live.
0: Hoppakee, met een high five live. Een live high five noemen we dat. Wat een feestje en wat een leuke muziek ook steeds.

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.

0: Ja, 20%. XXX Loets in Noordhoorn viert mee. XXX Loets in Salzbergen.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: Grote heropening van XXX Loets in Salzbergen.
2: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Morgen tot 10 uur.

0: kleine outlet Ochtrop Duitsland.
1: Heropening Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
2: Nou ja, het is alweer 2:30. En dus gaan we luisteren naar het regionale nieuws. En dat krijgen we van Sirien Beunen.
3: Goedemiddag. Ziekenhuizen in Overijssel bereiden zich op diverse manieren voor op noodsituaties. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Oost. Dat doen ze door samen te werken en personeel voor te bereiden. En er is ook bijvoorbeeld aandacht voor digitale dreiging, vertelt Martin Zinke van het Isala ziekenhuis in Zwolle.
4: Er wordt voortdurend automatisch gekeken of wij de zaak op slot hebben zitten, of we geen foutjes hebben gemaakt, of onze software up-to-date is. Dus dat gaat continu door. Soms is dat een leverancier die wil checken of iets wil, of iets wil aan ons wil verkopen. Soms is dat zo'n hobbyist die zegt van ik waarschuw jullie, er zit een gat in jullie beveiliging. Maar soms zijn dat ook hackers die dan verder proberen te komen.
3: Ook de stroomvoorziening krijgt aandacht. Er worden crisistrainingen voor personeel gegeven en er ligt een rampenplan klaar. Een maand na de chaos op het spoor tijdens Prinsjesdag is er nog altijd geen doorbraak. Er lagen onder andere ijzeren staven op het spoor die het treinverkeer flink ontregelden. Vooral in onze provincie hadden we daar last van. De politie kan nog niks kwijt over het onderzoek voorlopig. Wielrenners en stafleden van Picnic PostNL uit Deventer, voorheen heette dat Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en Wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL zelf wilde niet reageren. Het aantal woninginbraken neemt af in Nederland, vooral in onze provincie. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022. In Overijssel is die daling van meer dan 300 vorig jaar naar 161 in dezelfde periode dit jaar gegaan. Dat blijkt uit de cijfers van het ANP. En een zuidelijke hoornraaf krijgt als eerste vogel ter wereld een 3D-printe snavel. De vogel die in Artis woont brak zijn boven- en ondersnavel bij het pikken naar voedsel in de bodem. En met de stompjes redde hij zich redelijk, maar volgens de dierentuin werd hij toch te veel beperkt in zijn gedrag. En nu heeft hij dus een 3D-printe snavel.
2: Een wat? Een gestreepte horenaar?
3: Nee, een zuidelijke hoornraaf.
2: Een zuidelijke hoornraaf. Oké, nou knap dat ze dat ook al kunnen. Hè?
3: Ja.
2: En dat was het nieuws, neem
3: dat
2: ik
3: was
2: aan.
3: Het nieuws.
2: Ja. Dankjewel, Serine. Gaan we naar het weer. Nou, het is nu best lekker. Heel vaak schijnt de zon. Er komen wat wolkjes voor af en toe. Maar het is gewoon nog 18, 19 graden in Overijssel. Nou, morgen blijft dat zo. Kan het ook nog steeds oplopen tot 19 graden. Maar in de namiddag kan het gaan regenen. En dan is het zaterdag en zondag een stukje kouder. Wel laat ook dan de zon zich nog af en toe zien. Dus al met al is de herfstvakantie tot nu toe niet eens zo'n hele slechte ervaring qua weer. Qua files is het nu ietsje minder. Het valt wel mee hoor. Op de A1 Hengelo richting Duitse grens sta je nu 6 minuten stil bij de politiecontrolepost. En op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Ja, dan moet je al de provincie uit. Hè. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken sta je daar even stil. 7 minuten. Ja, en verder is het best rustig. Ja, ik zei het al. Herfstvakantie.
0: Bij Oost in de middag.

Ja, jullie spelen vals. Echt waar. Ik zit naar de app te kijken. Wat spelen er veel mensen vals, zeg? Ik had gezegd, als je dat ene gekke geluidje hoort, dan moet je noodradio appen via de Oost-app of via ons 06-nummer. En het geluidje is nog helemaal niet geweest. En ik zie zeker 20 mensen die gewoon noodradio aan het appen zijn. Dus er zijn gewoon mensen die denken, zodra het woord noodradio valt op de radio, dan ga ik vast appen. In de hoop die radio te krijgen. Dat was heel veel radio in één zin. Maar het is nog niet geweest, het geluidje. Het is echt een typisch zo, een Radio Oost alarmgeluidje. En pas als je dat hoort en je appt, dan heb je kans dat je die noodradio wint. Het feit dat ik er nu weer over begin is misschien een hele kleine, zoals we zo mooi zeggen tegenwoordig, foreshadowing of vooruitblik op het feit dat die misschien heel binnenkort voorbij komt. Dus zet de radio wat harder en toets vast het nummer in, dat is ook slim. 06-4567-1331. En dan zet je dat vast in je telefoon. Of je hebt de app natuurlijk al open, als je tenminste die radio wil winnen. Maar nu gaan we gewoon luisteren naar Cat's Eye. En daar zit het niet in. Ik zeg het nogmaals, het zit er niet in. Gewoon rustig afwachten. Het liedje heet Animal.

0: even kijken hoor. Want jullie zaten nu wel allemaal heel goed op te letten. Misschien had ik het er ook wel naar gemaakt natuurlijk. Kijken, want dit is echt niet normaal. Waarom wil iedereen zo dolgraag een noodradio winnen? Ja, ik snap het ook wel. Het is een heel leuk ding. Hè? Staat hier voor mijn neus. Maar echt zoveel appjes tegelijkertijd. Het is wel gekkigheid. Ja. Hallo, ja. Spreek ik met Wart?
1: Daar spreek je mee.
0: Wart, hallo. Je hebt mij net geappt.
1: Ja, je bent even een echo. Ik zeg even de radio ietsje zachter.
0: Ja, dat heb ik, hè. Want als je de radio aan hebt staan, kom ik nu door de telefoon en door de radio. En dat is misschien wat veel voor de mensen. Ja,
1: dat is veel te veel.
0: Wart, jij stuurt gewoon een appje meteen toen ik dat gekke geluidje liet horen.
1: Zo is het.
0: Ja, dus jij had de telefoon al helemaal klaargezet, zoals ik gezegd had. Hè? Ik had wel een beetje
1: alles klaarstaan. Ik zat net even een kopje thee te drinken. Ik denk, ja, en nu is het tijd om me te appen.
0: Nou, heel verstandig. En waarom wil je graag een noodradio?
1: Nou, het lijkt me handig.
0: Nou, dat is ook zo.
1: Toch van alles mee wilt krijgen als er iets aan de hand is, dan is zo'n dingetje wel handig. Ja.
0: Ja, nou, dat is wel waar. Maar ik denk dat ook als ik zoveel appjes zie, en ik bedoel dat niet onaardig, want ik vind het superleuk om dingen weg te geven op de radio, maar je kunt het toch ook gewoon inkopen?
1: Dat kan. Ja. Ja, zeker kan dat.
0: Maar dit is veel leuker natuurlijk.
1: Ja, de Nederlander wil alles gratis, hè.
0: Nou, dat kan ik helemaal voor je regelen, want je hebt precies op tijd geappt, dus dat betekent dat jij hem krijgt.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: Dus je kunt voortaan 3 keer naar me luisteren, moet ik wel bellen, maar dan heb je de telefoon, de radio en de noodradio.
1: Wordt wel erg veel dan.
0: Nou ja, hè. Verdien ik in ieder geval mijn geld. Nee.
1: Ja, zo is het.
0: Kijk maar wat je ermee doet, maar van harte gefeliciteerd en
1: nou,
0: hij komt naar je toe. Dankjewel, Wart.
1: Hartstikke fijn.
0: Doeg.
1: Doei.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
3: NRV.
4: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
2: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
4: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
2: Geweldig idee.
3: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
10: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
12: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
15: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
16: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
15: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
17: Het is Broek en Tiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
18: Het laatste nieuws uit Overijssel. Bij wielerploeg Picnic PostNL uit Deventer heerst al jarenlang een angstcultuur. Een maand na de chaos op het spoor tijdens Prinsjesdag is nog altijd geen doorbraak. Toen werden er onder andere ijzeren staven op het spoor gelegd. En het aantal woninginbraken halveerde in Overijssel. Van meer dan 300 vorig jaar naar 161 in dezelfde periode dit jaar. Hier op oost.nl.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
20: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
23: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
24: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
23: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
25: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
26: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Bij Oost.

0: Nog niet zo lang geleden is hij overleden, Nick Kamen. Een fotomodel, helemaal opgebloeid onder de vleugels van Madonna. En beroemd geworden onder andere vanwege het feit dat hij er goed uitzag in een spijkerbroek. En dit liedje, Each Time You Break My Heart.
1: Astrid de Jong, bij Oost in de middag.
0: 3:08 alweer. En het komend uur gaan we luisteren naar collega Oene. Die is langs geweest om een bijzonder kunstwerk te bekijken. En hij vertelt ons straks meer over het tot stand komen van dat kunstwerk. Ja, en muziek natuurlijk. Een van de allermeest populairste bands van Nederland op dit moment komt zo voorbij. En Agda de Munnik. Nou vraag ik me even af of dat niet dezelfde zijn. Nou, ik had het eigenlijk over Sommieu. Maar ik heb ook Agda de Munnik voor je. En ook nog eens een keertje de Rubettes. Dus qua muziek is het ook nog eens een keer genieten het komend half uur.

0: Ja, nou zou je dit liedje natuurlijk Home kunnen noemen als je Somjeu was. Maar dat deden ze niet, want er zijn al zoveel liedjes die Home heten. Wat doen ze? Ze noemen het Feels, maar dat was er natuurlijk ook al. Dus nu heet het Feels Part 2 van Somjeu. Lastig zoeken hoor, is dat. Maar goed, we weten het nu. We weten het nu. Ja, en dan gaan we luisteren naar Oene. Oene is weer op pad. En deze keer gaat hij op bezoek bij Sonna Krom. Een kunstenares en die heeft bij advocaat Umut Ural een wandschildering gemaakt. Een soort dagboek van Ural. Met veel persoonlijke herinneringen. Maar ook met een knipoog naar het Nederlands rechtssysteem. Nou ja, het eerste wat Oene dan natuurlijk wilde weten is waarom Sonna Krom is zij daarvoor gevraagd?
1: Nou, omdat het verzoek van meneer Ural voor mij in de oren klinkt als een soort paradijselijke opdracht eigenlijk. Dus daar duik ik dan heel graag in. Ik heb namelijk de vrijheid gekregen om een muurschildering te maken in het persoonlijke kantoor van meneer Ural over strafrecht. En de manier hoe dat aan te pakken en in welke kleuren en in welke verhaallijnen, daarin ben ik helemaal vrijgelaten.
2: Kijk bijvoorbeeld naar wat dan in mijn ogen vrouw Justitia moet voorstellen met een zwaard, alleen zonder een blinddoek om.
1: Ja, dat zijn dan wel de onderwerpen die bij een voorgesprek of gewoon bij een kennismaking, of laten we het een brainstorm noemen, naar voren zijn gekomen. Dus de wens om een vrouw Justitia vorm te geven op een eigen manier, die is wel geuit. Nou ja, wij zien hier een model. Vrouw Justitia, dat is een jonge meid, hè, dat zie je. Een jong mens. En zij is ook mijn assistent. Dus mijn assistent heeft model gestaan hier. Dat is Tamar Foma. En wij zijn samen hier gestart met die achtergrondkleur, dat donkerbruin wat je hier ziet. En toen tijdens het rollen bleef er een vlek nog wit van de achtergrond. Dat leek op een adelaarsveer. En zo begon het al. Zo begon het al. Dus Tamar, mijn assistent en ik, we zijn in staat om ter plekke ook de toevalligheden, ze noemen het wel toeval, toe te laten. Dus de uitvoeringsfase is eigenlijk net zo belangrijk als de ontwerpfase. En die adelaarsveer die heeft ons op een thema gezet eigenlijk, wat later terug is gekomen in de schildering. Maar ook de vrouw Justitia zag ik in haar. Kijk, je ziet deze plek. Het is een plek van 1,5 meter breed en 2,10 hoog, 2,20 hoog. Dat is precies geschikt voor een mens. Dus het idee om vrouw Justitia ten voeten uit daar te schilderen, ja, dat bood zich al aan. Die vrouw Justitia is een jonge vrouw, zoals je ziet, die op haar strakke shirt Justice heeft staan. En ze heeft in haar linkerhand een zwaard en in haar rechterhand een stok. Voor mij is deze afbeelding betekenisvol. Het is een jong mens die misschien wel gerechtigd is om een oordeel te vellen over wat er in de wereld gebeurt en hoe de wetten van de overheid worden ten uitvoer gebracht, bijvoorbeeld op scholen en instellingen. Voor mij zit daar ook activisme in. En dat vind ik belangrijk om in zo'n schildering te brengen. Het is eigenlijk een mengeling tussen activisme, toekomstgevoel en geschiedenis. Want er zit ook een gedeelte in dat de persoonlijke geschiedenis van meneer Ural toont. En dat is eigenlijk de afkomst. Dus de familiesituatie van meneer Ural. Broeders staan erop en zijn eigen familie staat erop in de straten waar ze zijn opgegroeid onder de rook van de Goolsfabriek in Enschede. Dus het is ook wel er zit ook wel een aspect in van de geschiedenis van Enschede.
0: En dat vertelt kunstenares Sonna Krom aan onze Oene. Ja, en er wordt nog even wat rondgekeken, want er is nog een andere muurschildering. Een afbeelding van twee personen. En daar denkt Oene dan advocaten in te herkennen.
1: Die zijn voor mij juist belangrijk. Dat die ene advocaat is echt zo'n daar herkent een traditionele advocaat zich in, hè, rond brilletje, gestudeerde figuur. Die andere, dat is de cliënt, hè, dat is geen advocaat, dat is de cliënt. En daarvoor heb ik, om mijzelf te prikkelen, om het interessant te vinden, om het te schilderen, Townes Van Zandt als model genomen. Want ik vond dat een mooie man met een filmische gezicht, die in zijn leven genoeg in trouble is geraakt, als dat hij dat op zijn gezicht is af te lezen. Dan komt nog die adelaar terug en de boom van de rechtspraak. Dat is iets wat Sanna in heeft gebracht. Zo van, is het niet mooi om zo'n oude boom van de rechtspraak in te brengen? Nou, dat wordt dan ook, omarmd. En dat leidt uiteindelijk tot een soort geweven verhaal. Dat wel degelijk hier ter plekke ontstaat is. En waar nog een kleine toevoeging in de komende weken aan zal worden toegevoegd. Verder zie je hier een soort van casino. Ik denk een soort soprano-scène die hier komt. En een soort witwasserij. En ja, het is een spel van nadenken, samenspreken en ook van schilderkunst. Dat hier in alle vrijheid heeft plaatsgevonden. En vrijheid is natuurlijk een heel mooi woord als je het hebt over strafrecht. Je hoopt dat als een cliënt hier komt, dat hij niet gelijk tegen een paar tralies aan kijkt, maar juist de vrijheid.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen. Krijg tot wel 20% korting met de vriendschapskaart. Ja, 20%. XXX Loods in Noordhoorn viert mee. XXX Loods in Salzbergen.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Grote heropening van XXX Loods in Salzbergen.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Heropening Salzbergen krijgt tot wel 20% korting met de vriendschapskaart.
12: Het is 3:30. En we krijgen het regionale nieuws van Serien Beunen. Serien, ga je gang.

0: Ziekenhuizen in Overijssel bereiden zich op diverse manieren voor op noodsituaties. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Oost. Dat doen ze door samen te werken en personeel voor te bereiden. Zo is er nagedacht over wat er moet gebeuren als de stroom ineens uitvalt. Dan springt de noodaggregaat namelijk aan, vertelt Jan Veerbeek van het Hardenbergse ziekenhuis Saxenburg.
1: En die zal binnen 15 seconden weer in bedrijf zijn, zodat we de preferente gedeelte weer onder spanning hebben. De stopcontacten zeg maar, op de IC-afdeling, OK's, de belangrijke installaties als eerste. De patiëntenkamers hebben een aantal stopcontacten achter Noordstroom.
0: Er worden ook crisistrainingen voor personeel gegeven en er ligt een rampenplan klaar. Er is al minstens 55 miljoen euro aan uitgegeven, maar toch stopt het UWV met een groot ICT-project dat mensen sneller aan een baan moest helpen. Volgens het UWV werkt het systeem niet goed, maar de leverancier zegt dat dit komt door de slechte gegevens van het UWV. Een adviseur die het UWV jarenlang hielp ziet nog een andere oorzaak. Volgens hem is de uitkeringsinstantie vooral gericht op het toekennen van uitkeringen en minder op het vinden van werk. En vanavond speelt FC Twente tegen FC Toen. Dat is dan ook meteen het begin van de hoofdfase van de Conference League. Rob Aerts van Voetbal International weet meer over de Zwitserse club waar Twente tegen moet spelen.
2: Het is een vrij onbekende groep. Er zijn ook veel wisselingen geweest met vorig seizoen. Dat is denk ik wel belangrijk om te zeggen. Ze hebben 18 nieuwe spelers gehaald en er zijn 15 spelers vertrokken. Dus complete metamorfose is daar geweest. Je zou zeggen van die fans die hebben misschien ook een beetje een hard hoofd in de uitwedstrijd tegen Twente. Een club die toch hoger wordt aangeslagen, maar die laten zich niet uit het veld slaan. Want het is de supportersgroep Blok Zuid Toen, heette zij. Hebben een speciale treinreis georganiseerd, inderdaad. Compleet met DJ's, een barwagon, aparte familiewagon. Dus die is inderdaad al omgedoopt tot de discotrein.
0: Ja, die discotrein is inmiddels aangekomen. En de wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Je hoort er alles over op Radio Oost.
3: Dankjewel, Sirin. Het weer dan nog even. Nou, 19 graden inmiddels. Het lijkt wel zomer, of in ieder geval na zomer. En het blijft nog even zo. Morgen ook 17, 18, misschien 19 graden. Maar dan gaat het in de namiddag regenen, vooral in het westen. En zaterdag en zondag, dan koelt het af. 14 graden, soms zelfs 13 graden en 12 op zondag. Maar af en toe blijft ook de zon nog wel even tussen de wolken doorkomen. En het verkeer dan, staat het vast in onze provincie? Nou, alleen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Hoevelaken. Nou, dat is buiten de provincie, 6 minuten. En op de A1 Hengelo richting Duitse grens, daar staat weer heel even vertraging. 3 minuten sta je daar stil, dus het is te overzien.
4: Bij Oost in de middag.

Guus Meeuwis, geef mij je angst. Een prachtige uitvoering, hè, met dat pianospel erbij. Het is echt fantastisch. Zo dadelijk, na 4 uur, dan zijn Benjamin en Sirin er samen voor je. En die hebben weer je hulp nodig. Nou, het gaat over kinderen vandaag. En ik zal je zo vertellen hoe en wat. Maar eerst gaan we nog even naar de man die alles uitverkocht tijdens zijn tour in Nederland. Ja, en steeds maar met nieuwe muziek blijft komen. En iedere keer is het weer raak. Ik heb het natuurlijk over Bruno Mars en zijn nieuwe liedje On My Soul.

ongelooflijk. Want hoe die doet iedere keer, ik weet het niet, maar het is altijd goede muziek. Dan zoeken we nog nieuwe liedjes, titels. Misschien kun je even helpen, allemaal naar aanleiding van een bijzonder evenement in Zwolle. Dat is namelijk de Kids Rave. Dat is in een tijdelijke kinderclub bij Museum de Fundatie in Zwolle. En ja, wat kunnen ze doen? Nou ja, dan kunnen de kinderen lekker gaan stappen. Er is ook een buitenwipper. Dus dat betekent dat je naar buiten wordt gewipt als je geen kind bent. En de kinderen mogen naar binnen, gratis en voor niks. En ja, dan lekker dansen op de muziek. En dat is best lastig om georganiseerd te krijgen op andere plekken. Dus het is een aanrader in de herfstvakantie natuurlijk. En daarover gaat het straks ook bij Benjamin en Serien. Dus als je nog een tip hebt voor een bijpassend plaatje. Misschien een liedje waar kinderen zoal op reven. Of misschien een reefplaatje. Ben wel benieuwd of dat door gaat komen. Stuur het dan eventjes via de Oost-app. Of geef even je mening op Facebook. Dat kan ook. Dan gaan wij ondertussen naar Shocking Blue en Mighty Joe. Niet bepaald reven, maar wel lekker.

prachtig liedje van Alanis Morissette, Ironic. Er is mij wel eens uitgelegd dat dit niet ironie is, wat ze allemaal bezingt, maar wat maakt het uit? Het is een heel erg mooi liedje. Ik krijg wat verzoeken nog steeds voor ons postadres om een kaartje naar Bert van Losser te kunnen sturen, die dus eventjes plat ligt. Mocht je dat willen doen, dan kan dat gewoon. Je stuurt gewoon je kaartje naar Bert en dan zet je als postadres erbij RTV Oost, Postbus 1000, lekker makkelijk te onthouden. Dus postbus 1000. Maar dan komt natuurlijk ook de postcode. En die is 7550 Bolle Anton. Bolle Anton in Hengelo. Nou, dat moet lukken. Je kunt je kaartje versturen. En dan zorgen wij dat het allemaal goed bij Bert terechtkomt. En natuurlijk, als er nieuws is, hoor je het ook. En nu hoor je Life is Life van Opus. Veel plezier zo dadelijk met Benjamin en Serien. En ik ben er morgen weer. Tot dan.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl. Het is Broeken Tiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Het laatste nieuws uit Overijssel. Een maand na de chaos op het spoor Prinsjesdag is er nog altijd geen doorbraak. En Overijsselse ziekenhuizen werken samen op zich voor te bereiden op crisissituaties. Meer op oost.nl of in de app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft zelfstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is de verkeersinformatie in en rond Overijssel. Op de N35 staat een korte file. Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 2 kilometer file en 5 minuten aan vertraging. En nog een andere hele korte file op de A1 natuurlijk. Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Het staat 3 kilometer file en 2 minuten aan vertraging. Heeft uiteraard allemaal te maken met die politiecontroleposten. Mooiste muziek hoor je natuurlijk zometeen. We gaan zo beginnen met Earth, Wind & Fire en Love Goes On. Thank you.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Radio Oost. De dag van Oost.

0: Ja, fijn hoor om op deze manier te beginnen. Earth, Wind and Fire and Love Goes On.
1: Benjamin Borgman en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Ja, en die dag die dendert ook maar door. Het is alweer 4:08. Hartstikke fijn dat je erbij bent op deze donderdagmiddag. Serien, hele goede middag.
2: Hele goede middag.
0: Fijn dat jij er natuurlijk ook weer bent. We hebben het nieuws voor je op een rijtje tot 7:00. En het nieuws van de dag kun je toch wel zeggen dat het gaat over Picnic PostNL, de wielerploeg. Met het hoofdkantoor in Deventer. Daar zou jarenlang een angstcultuur hebben geheerst. Gaan we zo meteen overbellen met een journalist die daar onderzoek naar heeft gedaan.
2: Ja, en we gaan het vandaag ook hebben over dansen en stampen. Ja, ik hou ervan, van raves. Ik ga er graag heen. Maar je kind kan er ook heen. Dat is bij Common Ground Festival in Zwolle. Zijn kinderen vanaf 5 jaar welkom om compleet uit hun dak te gaan.
0: Ben je van de raves, ja?
2: Ja, ik vind het toch wel lekker.
0: Oh, leuk. Kijk, ik leer zo ook weer over jou heel veel dingen als we samen de uitzending doen. Ja. We gaan het ook over heel veel andere dingen hebben. Want in Hardenberg kun je zomaar een brandweerman op een scooter voorbij zien rijden. Hoe dat allemaal zit, nou, dat hoor je in deze uitzending. We gaan natuurlijk ook nog een noodradio weggeven. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Oost. En je hoorde het inderdaad net al, de Kids Rave in Zwolle. Tijdens het Common Ground Festival, daar gaat die 6 voor 7 over. Iets meer uitleg vind je ook op onze Facebookpagina, waar je ook direct jouw suggesties achter kan laten. Of doe het vooral eventjes via de WhatsApp van Radio Oost 0645671331. Of bellen naar de studio, mag natuurlijk ook 074-2456-665.
1: De dag van Oost.
0: En wat hoorden we gisteren nou? Ilse de Lange gaat dit nummer gewoon op vinyl uitbrengen.
2: Ja, ze gaan een release doen.
0: Heel erg gaaf. Het is weer eenmaal een hit, hè? Hot and Happening, onze Ilse. Met So Incredible.

0: En dat hele bijzondere einde altijd van Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Zeker weten een gouden ouwe.
1: De 6 voor 7.
2: Ja, ik hou van Pink Floyd, maar ik hou ook van rave muziek. Ja, ja. Ja, en als je dat ook leuk vindt en je hebt een kind, of je kent een kind, dan kan je die meenemen naar de Kids Rave. De hele week staat in Zwolle in het teken van muziek en cultuur tijdens het Common Ground Festival. En die rave is een onderdeel daarvan in Museum de Fundatie in Zwolle dus. En voor iedereen die dat niet kent, die misschien ietsje ouder is dan wij, rave muziek klinkt een beetje zo.
0: Ja, dat klinkt helemaal niet gek hoor. Kinderen vanaf 5 jaar, die mochten in Zwolle 20 minuten compleet uit hun plaat gaan, terwijl de ouders lekker buiten aan het wachten waren. Praten we over met Nora Hulsink, creatief producent van het festival. Nora, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en die rave muziek, daar houden die kinderen dus wel van?
3: Nou, blijkbaar wel. Blijkbaar wel. Sommige kinderen verdwenen langer dan een half uur in de bunker.
0: Oh, wauw. Ja, want hoe was het? De kinderen hebben genoten, zo te horen.
3: Ja, het was een ontzettend groot succes. We hebben de bunker nu 2 dagen staan. Net zijn de deuren dichtgegaan nadat de laatste set is gespeeld. Maar het was volle bak. Er was zelfs een moment dat de security, ofwel de buitenwipper, bijna even het slot op de deur moest zetten, omdat er niemand meer bij inpaste.
2: Ja, ik weet natuurlijk wel wat een rave bunker is. Maar voor de luisteraar, wat gebeurt er precies in zo'n bunker?
3: Nou, we hebben een hele mooie bunker opgebouwd voor Museum de Fundatie. En ja, dat is eigenlijk gewoon een grijze unit, zou je kunnen zeggen, met wat ventilatie en een krakkemikkig deurtje met heel veel stickers erop. En je hoort de dreun al vanaf buiten. En binnen is een DJ lekker muziek aan het draaien. De discolampen staan aan. De spiegelbol draait. Ja, meer is er niet nodig voor een feestje.
2: En die DJ die maakt ook goede muziek, las ik, hè? Dus het is geen K3 of zo. Het is echt goede rave muziek.
3: Nee, die doet echt geen concessies.
0: Nee, je zei...
3: Dus dat gaat echt van stevige house. Ik heb zelfs Gabber voorbij horen komen. Maar ook Europapa.
0: Ah.
3: Ik bedoel, het was hartstikke eclectisch.
0: Ja, zeker. Nou, de kinderen kunnen lekker slapen, denk ik, vanavond, of niet?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Je zei net
3: ik
0: al...
3: denk dat ze nu een bunker in huis willen.
0: Ja, nee, zeker. Nou, die ouders zullen niet blij zijn, denk ik. Maar je zei net al, een mooie discobal in de rave. Wat was er nog meer te zien? Heel veel mooie kleuren en lichten, denk ik.
3: Nou, eigenlijk is dat een beetje gissen, want er mocht geen volwassene naar binnen.
0: Oeh.
3: En ja, dus we weten het eigenlijk niet.
0: Nee, je bent misschien wel een beetje jaloers, als ik je zo hoor.
3: Een beetje wel. En ik denk veel ouders met mij ook. Want er zijn een paar keer pogingen gedaan om de kinderen met de telefoon van de ouders naar binnen te laten gaan.
2: Oh.
3: Om een filmpje te maken.
0: Oh, schitterend.
2: Heel brutaal. Maar daarvoor hadden jullie een buitenwipper, hè?
3: Klopt. Daarvoor was een buitenwipper. En die was op de goede manier streng. Maar heel rechtvaardig ook, hoor. En zorgde dat de boel veilig verliep.
0: Ja, geen vechtpartijen daar bij de kids.
3: Nee.
2: Ook bij de ouders.
0: Ook bij de ouders.
3: Maar dat was van enthousiasme.
0: Nou, gelukkig maar. Is dat iets wat uniek is? Zo'n kids rave? Of uniek in Zwolle misschien?
3: Nou, ik heb het hier zelf nog nooit gezien. Het is een initiatief van Zonzo Compagnie. Dat is een Vlaams gezelschap. En zij bouwen deze bunker in verschillende steden op. Dus daar in verschillende steden in het land, maar ook in heel Europa, kunnen kinderen op deze manier kennis maken met rave muziek en met de clubwereld.
0: Heerlijk. En nu heeft het ook langer geduurd, het Common Ground Festival, waar deze Kids Rave dus onderdeel van is. Waarom was het nu langer? Jullie dachten van 1 dag heeft zo goed uitgepakt, we gaan het gewoon uitbreiden.
3: Ja, we voelden dat er gewoon nog meer behoefte was aan goede muziek in de stad. En ook een beetje muziek buiten de standaardgenres om. Dus we dachten, ja, er is gewoon behoefte aan, dus we gaan het gewoon proberen. Dus we zijn opgeschaald van een dag naar een week met heel veel nieuwe programma-onderdelen. Ons vaste programma-onderdeel is de routes door de binnenstad. Maar we hebben dit jaar ook een fietsroute gedaan. We hebben komende zaterdag 17 oktober nog een nachtprogramma in Broekplaats Achtergracht. Ja, dus er is van alles te doen.
0: Nou, klinkt ontzettend leuk. Ik denk ook voor herhaling vatbaar, hè, voor de volgende keren.
3: Zeker. We gaan, dit is een pilotjaar. We gaan kijken wat er aanslaat en wat niet. En wat we kunnen laten groeien. En dan volgend jaar nog groter, denk ik.
0: Klinkt ontzettend mooi. Nora Hulsing, creatief producent bij Common Ground. Over die Kids Rave dus in Zwolle. Werd deze plaat ook gedraaid? Want het is ook wel een beetje entertaining natuurlijk. Veel energie.
3: Nou, ik ga even luisteren. Robin. Die heb ik niet voorbij horen komen.
0: Nou, dan gaan
3: maar ik was er ook niet de hele tijd
0: bij. Nee, dat klopt. We gaan het nu eens lekker draaien. Dankjewel.

0: Al best bij een rave gepast misschien, een beetje uit je dak gaan. Let Me Entertain You van Robbie Williams.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, we hoorden het net, hè, dat de kids rave in Zwolle. Lekker stampen, dansen en raven.
2: Ja, die kinderen gingen helemaal los.
0: Ontzettend mooi om te horen. Daar gaat ook de 6 voor 7 over. Alles met raven, dansen en ja, noem het allemaal maar op. Gewoon gek gaan, uit je plaat gaan te maken heeft dat, kun je aanvragen. En dat gaan we dan ook na 6:30 draaien. Laurens Vos uit Marienberg komt met Sleet en Get Down and Get Away.

0: Ja, toch wel lekker hoor, vind ik.
1: Maar weer, misschien hoor je deze wel na 6:30. Maar misschien ook wel.
0: Voor iedereen op de weg.
1: Beetje uit je plaat gaan, dat is nooit gek, hè? Laat het maar weten, die suggesties over de Kids Rave in Zwolle. 06-45-671-331. Of gewoon via de Facebookpagina facebook.com/Radio Oost. De rave maakt jou misschien wel gelukkig, want alles kan een mens gelukkig maken. René Vroger nu op Radio Oost.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl.

0: voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
4: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Morgen tot 10 uur.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
3: 3:30 inmiddels. Je luistert naar Radio Oost. En in Reutem is het 15 graden. In Rijssen is het 17 graden. En in De Belte is het nog maar liefst 19 graden. Straks een wat uitgebreider weerbericht. Eerst naar het laatste Overijsselse nieuws krijgen we van Sirin.
4: 18 bewoners aan het Pottenbakkerserf in Rijssen, wiens huizen geïsoleerd zijn met het omstreden UF-schuim, mogen vertrekken naar een andere woning. Woningcorporatie Viverion biedt hen vervangende woonruimte. Verslaggever Jesse Klein-Koerkamp weet meer.
5: Eerder deze week zijn er uitgebreide 1-op-1 gesprekken geweest tussen woningcorporatie Viverion en bewoners met gezondheidsklachten en zorgen over het schuim. Inmiddels is het duidelijk dat er voor alle huishoudens die in die gesprekken hebben aangegeven zich op dit moment niet prettig te voelen in een woning, dat voor hen vervangende woonruimte beschikbaar is. Viverion geeft aan daarvoor voldoende woningen achter de hand te hebben. Zij kunnen tijdelijk of permanent verhuizen, dus er is ook nog een optie om terug te keren. 3 huishoudens zijn dus al vertrokken inmiddels en de overige 15 die denken hierover na.
4: Sinds hun woningen vorig jaar zijn nageïsoleerd met UF-schuim, heeft een deel van de bewoners van de wooncomplexen last van klachten als keelpijn, brandende ogen en hoofdpijn. Een maand na de chaos op het spoor tijdens Prinsjesdag is er nog altijd geen doorbraak. Er lagen onder meer ijzeren staven op het spoor die het treinverkeer flink ontregelden. Vooral in onze provincie hadden we daar last van. De politie kan nog niks kwijt over het onderzoek. Volgens havenbedrijf Port of Twente hebben bedrijven miljoenen euro schade geleden door de aanhoudende droogte. Gisteren stuurden bedrijven uit het oosten een brief aan de Vaste Kamercommissie, waarin het kabinet wordt opgeroepen om na te denken over een plan. En zo'n roep is nodig, zegt Anne-Rut Schijgrond van Port of Twente.
6: We zijn in het oosten natuurlijk vaak, houden we ons wat stil. Maar dat kan nu echt niet meer. We moeten echt, er moet actie komen. Niet te veel lang meer treuzelen. Want ja, de ondernemers hebben nu al de problemen natuurlijk. Die vangen ze al een maand of 3 op. En het is nog niet voorbij. Het is nog steeds heel droog.
4: De storing van het watertransport in Oost-Nederland duurt nu bijna 3 maanden. Meer daarover op oost.nl of in de app.
3: Sirin, dankjewel. Kijken we even snel naar de files op dit moment. Er staat een file op de N36 om en richting Almelo tussen Aardorp en Wierde. 4 kilometer file heb je daar in 6 minuten aan vertraging. A28 nemen we ook maar even mee. Amersfoort richting Zwolle is dat, tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. 5 kilometer file en 9 minuten aan vertraging. De A28, nee, die gaat net weg, dus die file is net voorbij. De A1 tot slot nog eventjes. Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 2 kilometer en 3 minuten aan vertraging. Het weerbericht. Vandaag is het zonnig en zacht, met temperaturen van 18 tot 19 graden en een matige zuidenwind. Alvast kijken naar de dag van morgen dan, want die begint met zon en wordt het nog zo'n 17 tot 19 graden. In de namiddag trekt vanuit het westen regen binnen en draait de wind naar het noorden. In het weekend dan wordt het een stuk frisser. Over een uurtje een nog uitgebreider weerbericht. Dat doen we dan met Margot Ribberink.

Chef Special in C'est la vie. Zometeen nog muziek van Douwe Bob. En James Ingram heb ik ook nog voor je klaarstaan. En straks ook even weer terugblikken op de Sallandse Wandelvierdaagse. Want vandaag was dag 3, de dag van Luttenberg. En onze verslaggever Bart Kieft was daar aanwezig. Straks eens even horen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Eerst Sheryl Crow en All I Wanna Do.

0: Sheryl Crow op Radio Oosten. All I Wanna Do. Ah.
1: De Sallandse Wandelvierdaagse.
2: Ja, vandaag was alweer dag 3 van de Sallandse Wandelvierdaagse. Duizenden wandelaars liepen richting Luttenberg. En onze verslaggever Bart Kief was er natuurlijk de hele dag weer bij.
3: Dag 3 van de Overijsselse, wat zeg ik, de Sallandse Wandelvierdaagse. De dag van Luttenberg. Wandelen door Salland. Het percentage korte broeken neemt gestaag toe gedurende de week. De temperaturen stijgen. Dames, ja, korte broeken aan, zie ik.
4: Ja, nou ja, kort. Beetje kort.
3: Ja, net over de knie. Ja, u ook net over de knie.
4: Net over de knie. Ja, dat is hartstikke lekker. Het wordt mooi weer.
3: Heerlijk, toch?
4: Ja, zalig hoor. We gaan ervoor. Ja,
3: zonnebrandolie mee?
4: Nee, dat dan weer niet.
3: U zingt dan, meneer?
5: Ja.
3: Wat zong u?
5: Ik moest de tasje vasthouden.
3: Kijk, dames, er mag gezongen worden.
4: Ja, dat doen we ook.
3: Laat zo. Even horen.
4: Annie, hou jij mijn tasje even vast?
3: Allemaal een grijze kuif of geen haar meer en allemaal een stralende lach. En boven hun de tekst, wandelen door Salland, zoveel te zien. Grazende koeien, kasteeltje of 10, wind in je haren, het ruikt nog naar hooi. Wat zeg je, waar kiek je wel mooi?
6: Op dit moment in Mariënheim. Nou is dat een verkeersknooppunt. De N35 loopt hier midden door het dorp. Maar het is ook een wandelaarsknooppunt. Kijk achter mij, aansluiten in rijen van 3 als het gaat om de toiletten. Plassen bij en misschien een beetje tegen de kerk, of niet?
7: Kopje koffie, lekker een bakje koffie erbij, lekker koek erbij. Ja. Nou, wat wil je nog meer?
6: Gratis koeken, begreep ik. Maar je hebt schietgebedje gedaan in de kerk?
8: Ja, wel een klein beetje, maar wij komen hier helemaal niet vandaan. We komen uit Brabant.
6: Okay.
8: En dat is een heel ander iets hier als bij ons in Brabant.
6: Ja, maar in Brabant zijn ze ook katholiek.
8: Ja, maar wij zitten in het protestant gedeelte, dus dat is weer een beetje anders. Ja. Maar wat de routes betreft hier in Salland, dat is gewoon geweldig.
6: Nu volgend jaar ook mee met wandelen?
9: Nee.
6: Ik kom uit Eibergen. Waarom hier naartoe om te wandelen? Een slok van mijn koffie neemt.
9: Twee redenen. Omdat ik niet in het buitenland wandel volgende week. Dat was de bedoeling. Een stuk van de Camino, maar dat gaat niet door vanwege familieomstandigheden. En ik heb hier ook in de buurt gewoond.
6: Oké, nou, dat is hartstikke mooi om terug te zijn. Eigenlijk is dit ook een beetje het pelgrimspad, hè, op deze manier in de kerk.
10: Het is gewoon een heel mooi gebied, hè, dat vind ik nog steeds. En mooi afwisselend qua landschap. Je hebt rivieren en weilanden, bossen, dus mooie dorpen.
6: Heel goede koffie. Ja, de achterhoede van het peloton zijn we inmiddels terechtgekomen. Bijna de rode lantaarendragers hier in Luttenberg. En Luttenberg zou Luttenberg niet zijn als ze dit op een bijzondere manier hebben aangekleed. Voor al die lopers. Het is klein Mexico. Loop even een stukje mee. Olé, olé, zeg ik dan. Viva Mexico.
11: Viva Mexico.
6: Mexico.
11: Mexico.
0: Ja, heerlijk, hè? Die Sallandse Wandelvierdaagse. Je hoort dat de wandelaars genieten. Je hoort ook dat Bart Kieft aan het genieten is. De dag 3 van de Sallandse Wandelvierdaagse was dat alweer naar Luttenberg toe. Morgen de allerlaatste wandeldag. Ook wel de dag van heten genoemd. Natuurlijk is onze verslaggever Bart Kieft er morgen ook weer bij. En je hoort dat natuurlijk op Radio Oost. We gaan door met de mooiste muziek. James Ingram en Michael McDonald heb ik hier voor je. Jammo Bierder. Ja, McDonald en Ingram die wilden een liedje schrijven over God zonder het woord God te gebruiken. Startpunt daarvoor was vervolgens Yahweh Bierder. Ook wel Hebreeuwse naam van God. Yahweh Bierder, James Ingram en Michael McDonald. Hey.

0: Jammer bieren dus van James Ingram en Michael McDonald.
1: De 6 voor 7.
0: Ik zie dat jij al heel erg uitkijkt naar wat wij na 6:30 gaan doen.
2: Nou, ik heb er heel veel zin in, inderdaad.
0: We gaan het nog wat uitgebreider hebben over die Kids Rave. Ja, je hoorde het misschien eerder deze uitzending ook al wel. Vandaag en de afgelopen dagen was er een Kids Rave in Zwolle. Had allemaal te maken met het Common Ground Festival. Ja, een echte rave-techno-bunker waar de kinderen eigenlijk helemaal los konden gaan.
2: Ja, zonder hun ouders. Die mochten buiten wachten, hoorden we net. En anders werden ze buiten gewipt door de buitenwipper.
0: Ja, en die ouders waren ook wel een beetje jaloers. Hè?
2: Ja, dat snap ik wel.
0: Dat kon je wel merken. Nou, de 6 voor 7 gaat daar in ieder geval over. Heb jij nou een leuke suggestie, dan mag je het achterlaten. Deze kwam binnen.

Lekker springen, nou dat deden die kids ook hoor. 5PLUS mocht naar binnen bij die kids rave. En dat hebben ze ook volop met z'n allen gedaan. Wat dacht je van deze?

0: Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone.
1: Ja, klassieker is het zeker, natuurlijk.
0: Zeker een klassieker. Misschien ga je die wel na 6:30 horen. Maar voordat we de drukte ingaan, doen we het nou nog even rustig aan. Met Douwe Bob en Note to Self. I can still

0: gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Het is Broekentiendaagse bij Roetgerink in Enter. Koop je een broek bij Roetgerink, dan krijg je de tweede broek met 50% korting. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
14: Het laatste nieuws uit Overijssel. De uitbater van Pizzeria Da Vinci in Zwolle wil na een ontploffingszaak in 2014 nog 120.000 euro schadevergoeding. Een maand na de chaos op het spoor tijdens Prinsjesdag is nog altijd geen doorbraak. Toen werden er onder andere ijzeren staven op het spoor gelegd. En het aantal inbraken in Overijssel is bijna gehalveerd. Meer daarover op oost.nl of in de app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5 uur.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Gaan wij kijken naar de files op de Overijsselse wegen. Om te beginnen met de N36. Om en richting Almelo. Tussen Almelo Noord en Wieren. Sta je 4 kilometer in de file en heb je 9 minuten aan vertraging. Verder staan er niet heel veel files. Op de A1 de gebruikelijke. Ik neem hem toch maar even mee. Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal Zuid en de Duitse grens. Vanwege die politiecontroleposten natuurlijk. 3 kilometer file en 4 minuten aan vertraging. Wat hebben we allemaal voor muziek het komende half uur? Nou, Ruben Hidden onder andere met A Higher Love. Crowded House, Weather With You. We beginnen zometeen met Diana Ross en You Can't Hurry Love.
17: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lanco Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeke, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lanco Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
18: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
19: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
18: Dit jaar opent Opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
20: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
21: Ja, een

0: de feel-good muziek van Diana Ross, You Can't Hurry Love.
1: Benjamin Borgman en Céline Beune. De dag van Oost.
0: Ja, een hele goede middag. 7:05 alweer. We gaan zometeen de dag met je doornemen. Nou, hebben we net ook al een beetje gedaan. Maar straks krijg je het belangrijkste nieuws van de dag. En we gaan het natuurlijk over die kids rave hebben.
2: Ja, want al die kinderen konden helemaal losgaan in Zwolle. In de bunker. Er werd een heuse bunker gebouwd. Ouders moesten buiten blijven. De kinderen konden losgaan. En daar zoeken we muziek bij. Voor de 6:06. Zometeen na 6:30 gaan we die plaatjes draaien.
0: Ja, zo is het maar net. Er komen al veel leuke suggesties binnen. Laten we gewoon snel eventjes nog eentje laten horen, omdat het kan.
3: Weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans.
0: Misschien niet echt de rave muziek.
2: Maar wel dansmuziek.
0: Ja, toch. Nielson en Sexy als ik dans. Misschien hoor je die wel na 6:30. Eerst tijd voor het belangrijkste nieuws van vandaag.
2: Er heerst een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld en wil een onafhankelijk onderzoek. Je hoort er zometeen meer over. We gaan in gesprek met NOS Sportonderzoeksjournalist Nando Boers.
0: Een maand na de chaos op het spoor tijdens Prinsjesdag is nog altijd geen doorbraak. Er lagen onder andere ijzeren staven op het spoor die het treinverkeer flink ontregelden. Vooral in onze provincie hadden we daar last van. De sabotageactie in Steenwijk zorgde er zelfs voor dat de schrik er goed in zat. Een trein kwam namelijk in aanraking met het op het spoor gelegde materiaal. Hierbij raakte overigens niemand gewond. De politie kan nog niks kwijt over het onderzoek.
2: 18 bewoners aan het Pottenbakkerserf in Rijssen, wiens huis geïsoleerd is met het omstreden UF-schuim, mogen vertrekken naar een andere woning. Woningcorporatie Viverion biedt hen vervangende woonruimte. Verslaggever Jesse Klein-Koerkamp weet meer.
4: Eerder deze week zijn er uitgebreide 1-op-1 gesprekken geweest tussen woningcorporatie Viverion en bewoners met gezondheidsklachten en zorgen over het schuim. Inmiddels is het duidelijk dat er voor alle huishoudens die in die gesprekken hebben aangegeven zich op dit moment niet prettig te voelen in een woning, dat het voor hen vervangende woonruimte beschikbaar is. Viverion geeft aan daarvoor voldoende woningen achter de hand te hebben. Zij kunnen tijdelijk of permanent verhuizen, dus er is ook nog een optie om terug te keren. 3 huishoudens zijn dus al vertrokken inmiddels en de overige 15 die denken hierover na.
2: Sinds hun woningen vorig jaar zijn nageïsoleerd met UF-schuim, heeft een deel van de bewoners van wooncomplexen aan het Pottenbakkerserf daar last van die klachten, keelpijn, brandende ogen en hoofdpijn.
0: De aanleg van de Neder-Saxe-lijn gaat toch door. Ondanks het miljardentekort op het ministerie van Infrastructuur heeft het kabinet besloten van de spoorlijn tussen Groningen en Twente af te blijven. Dat bevestigen bronnen aan RTL Nieuws. Eerder leek het erop dat de lijn geschrapt ging worden. Er is namelijk een tekort van 80 miljard euro voor alle infrastructurele projecten.
2: Volgens havenbedrijf Port of Twente hebben bedrijven miljoenen euro's schade geleden door de aanhoudende droogte. Gisteren stuurden bedrijven uit het oosten een brief aan de Vaste Kamercommissie, waarin het kabinet wordt opgeroepen om na te denken over een plan. Zo'n roep is nodig, zegt Anne Rutte Schijgrond van Port of Twente.
5: We zijn in het oosten natuurlijk vaak, houden we ons wat stil. Maar dat kan nu echt niet meer. We moeten echt, er moet actie komen. Niet te veel lang meer treuzelen. Want ja, de ondernemers hebben nu al de problemen natuurlijk. Die vangen ze al een maand of 3 op. En het is nog niet voorbij. Het is nog steeds heel droog.
2: En die maatregelen hebben ook gevolgen voor de consument, zegt zij.
5: Het is gigantisch. En het gaat ook betekenen voor ons dat wij in het nieuwe jaar als consument bepaalde producten misschien wel minder goed kunnen krijgen.
0: Kijk wel vast na wat er vanavond nog meer gaat gebeuren. Want vanavond speelt FC Twente tegen de Zwitserse ploeg FC Thun. Het is ook meteen het begin van de hoofdfase van de Conference League. De wedstrijd begint vanavond om 9:00 en daar hoor je natuurlijk alles over hier op Radio Oost. En zoals gezegd, die angstcultuur dus bij de wielerploeg Picnic PostNL. Gaan we zo meteen met de onderzoeker over praten.
1: De dag van Oost.

0: Zijn grote doorbraak kwam een tijdje geleden toen hij The Voice won. Ruben Hillen uit het mooie Hengelo, A Higher Love. En nu hoor je hem ook lekker vaak hier op de radio.
1: Ja, we hadden het er net al even over. Bij wielerploeg Picnic PostNL met het hoofdkantoor in Deventer zou jarenlang een angstcultuur hebben geheerst. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier, die met tientallen huidige en voormalige medewerkers spraken. Oudrenner Martijn Tusveld vertelt dat hij na kritiek op de ploegenactie niet meer werd geselecteerd voor de grote rondes. Hij voelde zich niet meer vrij om zijn mening te geven.
2: Dus die hele wedstrijd is verder niet overgegaan, maar twee maanden later, dus de wedstrijd was in oktober en december, kreeg ik een nieuw programma. En ineens, waar ik daarvoor zoveel vertrouwen kreeg, stond ik ineens niet meer op een grote ronde en ook niet echt op grote wedstrijden. Ik heb wel met Rudy over gehad.
3: Kemna.
2: Maar eigenlijk flink doorgevraagd, maar hij wilde daar eigenlijk niet echt over spreken. Dus wat hij heeft gezegd is dat er zijn toch nog veel meer mooie wedstrijden dan alleen de grote rondes. Voor mijn gevoel was ik machteloos en het enige wat ik kon doen op dat moment, dacht ik, om nog een contract te krijgen was en amen zeggen. En
0: jurist Jeroen van Keulen van Vereniging van Beroepsrenners ziet bovendien overeenkomsten in de verhalen van verschillende renners. Die vertellen over een onveilige werksfeer en de gevolgen daarvan.
4: In de afgelopen anderhalf jaar heb ik verschillende signalen opgevangen en verhalen gehoord die aansluiting vinden bij wat Martijn heeft gezegd. Ik kan niet spreken over individuele gevallen, maar ik herken wel dat er een overlap is in de verhalen van de verschillende renners die ik gesproken heb.
0: Ja, daar praten we over door met Nando Boers van NOS Sport, die het onderzoek heeft gedaan. Nando, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, laten we maar direct met de deur in huis vallen. Betekent dit nieuws het einde van de wielerploeg?
5: Nou, dat weet ik niet. Het zou nogal wat voorbarig zijn. Ik heb geen idee.
0: Nee, want er zijn nogal wat onderzoeksresultaten die nu naar buiten zijn gekomen.
5: Ja, dat vond ik eigenlijk zelf ook wel. Had ik ook niet verwacht dat het hierop zou uitdraaien toen ik hier een week of vanaf begin september of eigenlijk eind augustus mee begon. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik zou een verhaal gaan maken. Tenminste, dat was mijn insteek om te kijken over waarom de resultaten zo historisch slecht waren. Want ze hebben natuurlijk een waanzinnig slecht seizoen achter de rug. Dat duurt nog een paar dagen. En daar ging ik van kijken van hoe komt zoiets?
0: Ja.
5: En waar komt dit vandaan? En toen ben ik eens mensen gaan bellen over hoe de werksfeer, hoe wordt daar gewerkt? En toen kwam eigenlijk van het een kwam het ander. En toen was ik eigenlijk al na een paar gesprekken, al achter wat er is hier veel meer aan de hand.
0: Ja, je zegt het al, van het een kwam het ander. Je hebt er ook een podcast over gemaakt die duurt een paar uur, kunnen we wel zeggen. Zo lang hebben we helaas niet. Maar kun je in het kort uitleggen, wat heb je precies ontdekt?
5: Ja, wat ik ontdekt heb is dat jullie zeiden nog heel voorzichtig, er zou een angstcultuur hebben bestaan. Ik durf te zeggen dat die er nog steeds is. En als wij niet zeker waren geweest dat zo was, hadden wij dit niet zo gepresenteerd. Dus er is gewoon sprake van een angstcultuur. We hebben 71 mensen gesproken, inmiddels zijn het er 72. Want ik heb ook Nicholas Roach gesproken, die on the record wilde over deze manier van werken. En we hebben ontdekt dat er mensen beschadigd raken als je daar gaat werken. Dat die kans heel groot is dat je daar getraumatiseerd vandaan komt. Mensen bevestigen dat er als je ze na twee uur hebt gesproken, als je de vraag stelt, hebben we dan hier te maken met een angstcultuur, dat het antwoord bijna altijd ja is. En als ze dat zelf niet zo hebben ervaren, kunnen ze zich zeer goed inleveren dat het voor anderen wel zo is geweest. Ze noemen het ook een onveilige werkplek. Ik heb daar echt zoveel voorbeelden van gehoord die allemaal het artikel nog niet gehaald hebben, want niet alles kan in één stuk. En in één radio-uitzending van 10 minuten of die podcast duurt niet voor niks 4 uur. Die gaat overigens ook nog, weet ik, over het sportieve verval, over de financiële situatie waarin de ploeg zich bevindt. Dus er is nogal wat en het is veel. Ik ben er wel van geschrokken, dat moet ik je wel zeggen.
1: De ploeg wilde niet bij jullie reageren op die beschuldigingen, terwijl je dus daar heel erg betrokken bij was. Later vandaag kwam er wel een reactie waarin ze zeggen dat ze zich niet herkennen in het geschetste beeld en een onafhankelijk onderzoek willen. Hoe kijk je daarnaar?
5: Goed dat je dat doet. Maar ik had gezegd, waarom zijn wij gisteren op bezoek geweest. Om even voor de duidelijkheid, wij hebben afgelopen maandag om 9 uur hebben wij een mail gestuurd naar het team. En ik heb een bericht gestuurd via WhatsApp naar Iwan Spekenbrink, de eigenaar. Van, er komt een mail aan, die is gestuurd naar jullie communicatieafdeling. Toen hebben we ze ruim de tijd gegeven. Wij hebben om een aantal vragen te beantwoorden. Wat de insteek zou moeten zijn, eventueel tot een gesprek of tot een item op camera. En wij zijn uitgenodigd. Toen zijn we op woensdag dat is gisteren om 3 uur daar geweest. En we zijn tot 5:30 zijn we in gesprek geweest. Zij zeggen dat wij niet in gesprek zijn geweest, maar we hebben heel lang buiten gestaan.
1: Ja, en jullie hebben echt je best gedaan voor die reactie dus.
5: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: En wat zegt dat jou dan, dat ze eigenlijk niet concreet willen reageren?
5: Nou, dat je er in ieder geval niet aan toe bent om toe te geven dat er iets aan de hand is. Of in ieder geval te zeggen, misschien is er wel wat aan de hand. Maar goed, dan ga ik op de stoel van iemand zitten. Ik kan werkelijk waar niet in zijn hoofd kijken. Nee. Dat heb ik gisteren ook geprobeerd en dat is ook niet gelukt. Ik begrijp niet, maar ik begrijp sowieso niet dat je dit zo ver hebt laten komen.
0: Nee. Als we nou kijken naar andere sporten, want het gaat uiteraard over de topsport. We mogen het niet normaal vinden dat er een angstcultuur is, maar we horen het vaker, hè, bij topsporten.
5: Wat het probleem is dat het bij topsportploegen vaak wordt gezegd, het is topsport. Met andere woorden, is een goedkeuring om van allerlei gedrag, wat je normaal gesproken, wat niet echt netjes is. Je ziet het in heel veel. Ik denk dat ze het op de Zuidas in Amsterdam ook wel zeggen. Dit is de advocatuur, zo werkt het nu eenmaal. Of in de journalistiek. En dat is een soort. Je mag tegen elkaar schreeuwen of dat soort dingen doen. Of elkaar de maat nemen. Of als er druk op staat. En dat zit er natuurlijk wel eens op in de journalistiek, in de advocatuur, in het bedrijfsleven en ook in de topsport. Maar ik heb het toch sterk het vermoeden dat op het moment dat je gaat roepen, dit is topsport, daar vallen ook wel eens waar gehakt worden, vallen spaanders. Dat kan allemaal best waar zijn. Maar als dat structureel elke dag, jaar in jaar uit, doorgaat en daar mensen kapot gaan, dan heeft het niks meer met topsport te maken, volgens mij.
0: Nee. Ja, en hoe, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Hoe los je het op? Misschien door zulke onderzoeken, door de gesprekken die nu gaan plaatsvinden?
5: Ja. Dat er inzicht komt in dat mensen weten dat dit gebeurt. En dat dit en hoe dan de oplossing is. Ja, dat is niet mijn werk. Mijn werk is te signaleren of als er een verhaal is. En daar je tanden in te zetten als je het gevoel hebt dat daar iets niet. En daarom is journalistiek ook zo belangrijk. Zeg ik dan toch maar even weer.
0: Ja,
5: en dat
0: zeker.
5: Is niet om mezelf nou op een schild hijsen, maar gewoon om. Als er iets aan de hand is wat niet klopt, een misstand, en dat ik denk toch echt dat dat hier aan de hand is, dat je daar bericht van maakt.
0: Het gaat in ieder geval een hele nasleep hebben, als ik je zo goed hoor.
5: Dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Ja, goed dat er nu in ieder geval inzicht is. Nando Boers, journalist die onderzoek heeft gedaan dus naar de wielerploeg Picnic PostNL in Deventer. Waar dus jarenlang die angstcultuur zou hebben geheerst. Meer hierover lees je op onze site oost.nl of in onze app. En natuurlijk ook bij de NOS. Nando, bedankt.

0: Crowded House op Radio Oostende. Weather With You, een van de grote hits van Crowded House. Mooi nummer, hoor je nog geregeld. Maar als je hem alweer een keer hoort, dan is het heel erg lekker. Net als deze trouwens. Ja, Post Malone. Ook niet echt een raveplaat, hè?
1: Nee, wel meer relaxed.
0: Zeker iets meer relaxed, maar dat is ook goed. Want over een uurtje gaan we beginnen met de 6 voor 7. Op onze Facebookpagina zie je nog eventjes waar het over gaat. De Kids Rave.
1: Dan kan je los, hè? Dan kan je los.
0: We gaan los. Je kan aanvraag

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
6: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: We gaan even kijken naar het weer, maar daarvoor even snel naar het verkeer. Nou, het is heel kort hoor. Dus de A35 Almelo richting Enschede tussen Almelo-West en Borne-West. 5 kilometer file, 5 minuten aan vertraging. Het is op dit moment in Zeldam 17 graden. In Glanen is het nog 18 graden. En in Komschaten, Margot, hoe warm is het daar?
3: 19 graden.
2: Helemaal niet gek. Drie over 5:30, tijd voor het laatste Overijsselse nieuws krijgen we van Siring.
4: Er is dringend behoefte aan een landelijk sectemeldpunt vanuit slachtoffers en hulpverleners. Aanleiding vormt de berichtgeving door RTV Oost in samenwerking met de Twentse Courant Tubantia over de Pater Pio-secte in Tebergen en de misstanden die daar decennia lang afspeelden. Duidelijk is dat nog altijd vele tientallen sectes in ons land actief zijn. Zo vormde de coronacrisis volgens experts een dankbare periode voor allerlei al dan niet religieuze groeperingen. De uitbater van Pizzeria Da Vinci in Zwolle wil na een ontploffingszaak in 2014 nog 120.000 euro schadevergoeding. Toen werd de hele voorgevel van de pizzeria en shawarmazaak aan de Oude Markt in Zwolle eruit geblazen. Na de ontploffing weigerde de verzekeraar de schade te vergoeden, omdat de uitbater verdachte was. Hij probeerde na zijn vrijspraak alsnog geld te krijgen, maar door een fout van zijn advocaat was de zaak verjaard. Nu eist hij dus schadevergoeding. 18 bewoners aan het Pottenbakkerserf in Rijssen, wiens huizen geïsoleerd zijn met het omstreden UF-schuim, mogen vertrekken naar een andere woning. Woningcorporatie Viverion biedt hen vervangende woonruimte. Sinds hun woningen vorig jaar zijn nageïsoleerd met het schuim, heeft een deel van de bewoners van de wooncomplexen aan het Pottenbakkerserf klachten als keelpijn, brandende ogen en hoofdpijn. Ze linken dat aan het potentieel giftige gas formaldehyde dat vrij kan komen uit het schuim. Albert Heijn kijkt of het mogelijk is om producten die niet verkocht kunnen worden aan voedselbanken te kunnen doneren. Door alle chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd lang niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. In Zwolle gebeurt dat al, dat aan voedselbanken doneren. Zo vertelde verslaggever Tim Woldering gisteren. Als er ook te veel verse producten zijn voor de voedselbank, is daar ook een oplossing voor, hoorde hij.
5: Ja, de voedselbanken kunnen het onderling nog met elkaar verdelen. Dus als ze dan te veel hebben wat ze niet kwijt kunnen, dan gaat het nog weer naar andere centra toe. En ze kunnen het bijvoorbeeld ook nog weggeven aan kerken. Dat heb ik vanochtend ook nog gehoord. Dat ze het dan of aan een sportvereniging geven. Zodat ze er toch nog van afkomen. Zodat het goed terecht komt.
4: Er komt mogelijk een medicijn op de markt dat het leven van mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker kan verlengen. Dat meldt het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Na een proef met 500 patiënten kreeg het medicijn een positief advies van het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité. Elk jaar krijgen zo'n 3300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Op dit moment is er nog geen gerichte behandeling voor deze levensbedreigende vorm van kanker beschikbaar. Meer op oost.nl of in onze app.
2: Serien, hartstikke bedankt. Gaan wij naar Margot Ribberink, want het is tijd voor het uitgebreide weerbericht. Margot, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Benjamin.
2: Ja, we hebben een beetje van alles en nog wat weer gehad vandaag. En op dit moment schijnt nog steeds het heerlijke zonnetje.
3: Zeker, de zon die was er vandaag goed bij. We hebben ook vanuit het westen wel bewolking gezien, maar het bleef gewoon droog. En heel opvallend zijn ook de temperaturen. Nou, je hebt ze net al even opgenoemd. Maar er zitten ook een paar twintigers bij. Zelfs op het officiële KNMI-station in Heino, 20,0. Maar ook bij onze waarnemers, bijvoorbeeld in onze eigen Gert Voermans in IJsselmuiden, die meldt 20 graden. En waar zie ik nog meer een 20 graden? Ik geloof in Hattemerbroek 20,5. En ook in Enschede-West. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel eventjes genieten van deze boven normale temperaturen.
2: Zeg dat. Ik heb een foto binnengekregen van Yveske. Ze heeft ook een hele mooie weerfoto doorgestuurd. En ze zegt, het is net of de wolken onder de lucht hangen. En daar heeft zij wel een beetje gelijk in. Want je ziet inderdaad toch best wel platte wolken. Alsof ze echt ver van de lucht afstaan. Heel bijzonder.
3: Heel bijzonder. Ja, ik heb de foto niet gezien, maar ik kan me wel wat voorstellen dat het er zo uitziet. Ja. En waar is dat? Waar woont Yveske?
2: Zij woont in Giethoorn, dus daar is het heel
3: in
2: mooi
3: Giethoorn.
2: Weer.
3: Ah, mooi. Mooi plek, ja.
2: Ja, zeker.
3: Ja, om dat aanzien te komen. Ja,
2: en de dag van vanavond brengt hij ook zulke mooie wolken.
3: Ja, die bewolking die zal gaan toenemen vanavond en vannacht. En dat is ook de oorzaak dat het ook komende nacht heel zacht blijft. Onder de wolken koelt het nauwelijks af. 13, 14 graden zijn de minimumtemperaturen als de zon weer opkomt. En de wind waait dan nog uit het zuiden. Dat zijn temperaturen die overdag niet zouden misstaan. En morgenochtend is het droog. De zon schijnt vooral in het oosten. En de wind uit het zuidwesten voert nog steeds die warme lucht aan. 17 graden in de Kop van Overijssel en 19 graden in Twente. Zo. Maar 's middags krijgen we echt wel bewolking. En in de tweede middaghelft en ook in de avond trekt er van west naar oost even een koud frontje met een paar millimeter regen over. En dat is dan ook precies de grens met de koele lucht. Daarachter draait de zuidwestelijke wind naar noordwest. En dan krijgen we duidelijk een frisser weekeinde.
2: Lekker, ja, want het weekend staat al bijna voor de deur. Moeten we nog rekening houden met de paraplu die mee moet?
3: Nou, heel misschien op zaterdagmiddag, want we zitten in de frisse lucht en zaterdag komt de wind uit de noordelijke richting vanaf de Noordzee, is onstabiel. En dat betekent dat de zon schijnt, maar dat er ook stapelwolken ontstaan en er kan in de middag een enkele bui uitvallen. 14 graden is de maximumtemperatuur, dan volgt er een hele frisse nacht naar zondag met 3, 4 graden, aan de grond zelfs nog wat lager. En zondag draait de wind naar het noordoosten. Nou, dat is ook een koude hoek. 12 graden wordt het, met wolkenvelden vanuit Duitsland, maar ook een beetje zon. Waarschijnlijk blijft het wel droog. En na volgende week, ja, blijft het ook weer droog. Komt de zon weer tevoorschijn en wordt het overdag weer zo'n 14 of 15 graden.
2: Toen maar weer, zijn wij weer helemaal op de hoogte. Margot, dankjewel en tot over een uurtje.
3: Tot strakjes.

Vanavond speelt FC Twente in de Grolsvesten de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Vanavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Heel veel country hits de laatste tijd, hè?
1: Ja, lekker, vind ik het wel.
0: Ik vind het ook wel fijn eigenlijk. Stella Lefty was dit en Boston.
1: In Hardenberg kun je zomaar een brandweerman op een scooter voorbij zien rijden. Door de wegwerkzaamheden kunnen vrijwillige brandweerlieden de kazerne moeilijk bereiken. Daarom gebruiken ze scooters om op tijd te komen, want bij de brandweer telt elke seconde.
0: Zo is het maar net. Verslaggever Malou Solly ging langs op de kazerne en sprak met brandweervrijwilliger Marcel Haandrikman, Jelle Nijboer van de Veiligheidsregio en wethouder Andy De Vos.
2: Kijk, op het moment dat de pieper gaat, moeten die vrijwilligers met 4,5 minuut hier op de kazerne staan en dan kunnen we uitrukken. Dus het is van groot belang dat we deze oplossing hebben kunnen vinden om die brandweerzorg voor de plaats Hardenberg goed in te richten.
3: Andy, kan je eens even vertellen, wat is de situatie hier omtrent de brug en de weg?
4: Vooral vanuit de centrumkant is het haast onmogelijk met dit grote werk om binnen die 4-5 minuten op de kazerne te komen. En het gebruik van scooters maakt dat wel mogelijk is.
5: Ik ben Marcel. Ik zit een beetje 12 jaar bij de brandweer. En ik woon hier aan de andere kant van de straat en ik werk hier verderop bij de Waven. Dus ja, vandaar ik deze scootertjes gebruik nou. Ik wil er graag voor de mens zijn en dat vind ik heel leuk.
3: En dan is het eigenlijk topsport om zo snel mogelijk hier bij de kazerne te zijn, denk ik.
5: Ja. Ja, nee, dat burger heeft gewoon recht op de snelste hulp. En daar zijn deze scootertjes dus gewoon echt belangrijk voor. In plaats van 5-6 minuten ben je nou 3-4 minuten in de kazerne. Dat scheelt heel veel.
4: Ja, normaal gesproken is het Vechtalpark hier natuurlijk een wandelpark bij uitstek. En er worden dan ook normaal gesproken geen scooters toegestaan. Maar juist om toch die bereikbaarheid op een hele goede manier in te vullen, is er aan de brandweer een deelontheffing gegeven om toch hier in het Vechtpark gebruik te kunnen maken van die scooters.
2: Dus op het moment dat er een alarmmelding is, mogen we met de scooter door het Vechtpark. Dan komen ze hier achter bij de brandweerkazerne aan. Dus zetten ze hun scooter neer, trekken ze hun pak aan en hup, in die brandweerauto naar de melding.
0: Radio Oost. Een verslag was dat dus van onze verslaggever Malou Solly. Meer over dit onderwerp vind je natuurlijk op oost.nl. Of ga even naar de app van RTV Oost. En mocht je nou denken, die noodradio die is nog steeds niet weggegeven. Nee, dat klopt helemaal. Appen 06 4567 1331. Supertramp nu eerst met Give a Little Bit. Give a little.

0: Volgens mij hoor ik al iemand, of niet?
1: Ja.
0: Met wie spreken wij?
1: Met Van Helm.
0: Benjamin en Sherine van Radio Oost, goedemiddag.
1: Nou zeg. Wat leuk!
2: Ja. Jij bent verrast, geloof ik.
1: Wat zeg je?
2: Jij bent verrast, geloof ik, zo klink je.
1: Ja, ook echt, want ik had vanmorgen een appje gestuurd van... ik weet echt niet hoe ik het moet doen.
0: Oh.
1: Dus ik heb allerlei... want als je de app verder ziet, dan zie je het wel dat ik dat vraag.
0: Ja.
1: Van, hoe moet ik dat doen?
2: Nou,
1: hoe,
2: zo dus.
1: Ja, en toen dacht ik, noodradio, maar dat was niet voldoende. En toen dacht ik weer, noodradio... hoe heet dat, met je telefoonnummer erbij, ja. Dus daar had ik bij deze. Nou zeg.
0: Ja, je hebt het helemaal goed gedaan, van harte. Die noodradio komt jouw kant op.
1: Hartstikke mooi, fijn.
0: Uit welke mooie plek kom je?
1: Deventer.
0: Oh, het mooie Deventer.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. En over de noodradio gesproken, ben je een beetje voorbereid al qua noodpakket?
1: Ja, we zijn voorbereid. Ik heb nog zo'n oude transistor staan. Maar ik denk, dan moet ik een keer batterijen en kijken of die het doet.
0: Ja.
1: Nou, als het maar gaat, dan ben ik compleet.
0: Nou, wat mooi om te horen. Nou, als je even je adresgegevens en mailadres achterlaat in de app... dan komt er jouw kant op, de noodradio.
1: Hartstikke mooi. Ben ik heel blij mee.
0: Nou,
1: dank
0: fijn.
1: Je wel. En dat het gelukt is, dat vind ik ook
0: ja,
1: leuk.
0: Nou, ja, inderdaad. Wat Sherine zegt, zo moet het dus. Dus je kunt lekker vaak meedoen met spelletjes spelen hier op de radio.
1: Ja, want wij deden nooit mee. We hebben al de radio stopstaan. Maar ik denk, ik ga het proberen.
0: Nou,
1: en
0: bij deze is het gelukt. Annie van harte.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Jojo.

0: Ja, Jan Smit en Leef nu het kan. Helaas kunnen we deze plaat niet helemaal uitdraaien. Maar gelukkig hebben we wel iemand blij gemaakt met die noodradio. Zometeen blikken wij vooruit op de avond en op de morgen.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
11: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
17: Het laatste nieuws uit Overijssel. Er is dringend behoefte aan een landelijk sectemeldpunt vanuit slachtoffers en hulpverleners. 18 bewoners aan het Pottenbakkerserf in Rijssen, wiens huizen geïsoleerd zijn met het omstreden UF-schuim, mogen verhuizen. En een maand na de chaos op het spoor tijdens Prinsjesdag is er nog altijd geen doorbraak. Meer daarover op oost.nl of in de app.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
19: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
20: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
21: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
22: Voordeeluitjes.nl. Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
18: Radio Oost. De dag van Oost.

0: The Way to Your Heart, Soul Sister op de Radio Oost.
1: Benjamin Borgman en Céline Beune. De dag van Oost.
0: En zo is het alweer avond.
2: Ja, zeker. En het wordt nu alweer donker. Binnenkort gaat die klok verzetten. En dan ben ik benieuwd hoe donker het dan gaat worden.
0: Ben je daar op tegen? Ben je er op voor? Heb je er geen mening over?
2: Ik ben heel erg voor de wintertijd. Mm. Ja, ik vind echt dat het afgeschaft moet worden in die zomertijd. Klopt niks van.
0: Nou, kijk aan. Dat is een duidelijke mening. Ja, ik ben ook niet heel erg fan van. Het
2: blijft lichter dan, hè, zometeen.
0: Kijk, dat is dan lekker. Wel weer een voordeel. Laten we daar ons op vastbinden. Dat in ieder geval een fijne bijkomstigheid is. Nog even terug naar het vorige uur, want toen hebben we een noodradio weggegeven aan die hele lieve Annie van der Helm uit het mooie Deventer.
2: Die was zo blij.
0: Oh, die was zo blij, die was zo verrast, want ze had al een paar keer meegedaan en ze dacht, ja, ik heb toch noodradio geappt, maar ik kwam er maar niet doorheen, dus ze had haar telefoonnummer toegevoegd in haar appje, want ze dacht dat misschien ook nog nodig was. Maar toen kwam er een appje binnen van Ben Horstman uit het mooie Geesteren en die zegt, is noodradio alleen niet voldoende? Nou, laten we even wat verwarring uit de wereld helpen. Dat is zeker wel voldoende. Maar Annie deed het gewoon even voor de zekerheid. Dat ze haar telefoonnummer meegaf. Dat kan zeker, maar het is echt niet nodig. Mocht je het noodalarm horen, ga je deze uitzending trouwens niet meer horen. Wel weer vanaf morgenochtend, vanaf 6 uur, hoef je alleen maar noodradio te appen.
2: Maar je hebt wel een beetje geluk nodig.
0: Zeker, want er komen heel veel appjes binnen. Dat zeg je heel goed. En dan kan er maar één de winnaar zijn. Dus je moet uit al die appjes moet je toch getrokken worden. Ja, misschien ben jij morgen of overmorgen, want dan gaan we nog steeds de noodradio's weggeven. Misschien ben jij dan wel de gelukkige. Maar alleen noodradio is voldoende. Zometeen even vooruitblikken op wat vanavond en morgen allemaal nog gaat brengen. Nou, je hoorde al meer over de wandelvierdaagse, de Sallandse wandelvierdaagse. Ga je zometeen ook nog iets meer over horen. En natuurlijk die 6 voor 7.
2: Ja, die 6 voor 7 met die rave waar ik zo van hou. Maar de kinderen vonden het ook leuk op die kids rave. Daar zoeken we nog muziek bij. Je kan nog eventjes nummers doorsturen. En dan gaan we ze straks horen na 6:30.
0: Zo is het. Heb jij een leuke suggestie? Laat hem dan ook achter via de WhatsApp van Radio Oost of via de Facebookpagina.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: En zo draaien we door.
4: Deze week Emma Annelie. Zo draaien we door.
1: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Zijn er toch veel liedjes gemaakt over de liefde?
1: Ja, ongelooflijk.
0: Maar ze mogen er zijn hoor. Backstreet Boys en Quit Playing Games With My Heart. Gaan we even vooruitblikken op wat we vanavond en morgen nog allemaal kunnen verwachten in onze mooie provincie.
1: Ja, want FC Twente begint vanavond in Enschede aan de hoofdfase van de Conference League. Tegenstanders in de goalsbeste is FC Thun, de kampioen van Zwitserland. Die ploeg is sinds het kampioenschap wel flink veranderd, vertelt verslaggever Rob Aerts.
2: Het is een vrij onbekende groep. Er zijn ook veel wisselingen geweest met vorig seizoen. Dat is denk ik wel belangrijk om te zeggen. Ze hebben 18 nieuwe spelers gehaald en er zijn 15 spelers vertrokken. Dus complete metamorfose is daar geweest. Je zou zeggen van die fans die hebben misschien ook een beetje een hard hoofd in de uitwedstrijd tegen Twente. Een club die toch hoger wordt aangeslagen, maar die laten zich niet uit het veld slaan. Want het is de supportersgroep Blok Zuid Thun, heette zij. Hebben een speciale treinreis georganiseerd inderdaad. Compleet met DJ's, een barwagon, aparte familiewagon. Dus die is inderdaad al omgedoopt tot de discotrein.
1: Ja, en ik heb gehoord dat die discotrein in het land is aangekomen. Zometeen begint die wedstrijd om 9:00. En die volg je natuurlijk op de Oosttribune op Radio Oost.
0: Zeker weten. Gaan we naar Rossum, want daar barst vanavond het jaarlijkse tentfeest los. Worden de komende 4 dagen meer dan 11.000 feestvierders verwacht, terwijl het dorp zelf maar 2300 inwoners telt. Vanavond trapt Rossum live af, een soort Vrienden van Amstel in een feesttent. Zondag is de afsluiting met een van de grootste tentfeesten van Oost-Nederland, namelijk de Twentse Piratenparty.
1: Ja, en voor wie lekker op de bank wil blijven liggen, kan naar TV Oost kijken natuurlijk. Er is weer van alles te zien, waaronder een nieuwe aflevering van Plaats Delict. Daarin gaat het over een inbraak bij een boerderijwinkeltje in Vassen. Een man steelt alles wat los en vast zit, zoals eieren, frisdrank, een heleboel plakken vlees. En andere bezoekers stoppen daarvoor netjes contant geld in een kistje dat in de kiosk staat, maar deze man niet. Hij ziet de geldkist en slooft hij met een paar harde klappen van de muur af. En dat zie je vanavond en meer bij Plaats Delict op Joost.
0: Ja, zeker, dan kun je weer helpen boeven vangen. En we blijven nog even bij de misdaad, want je kan ook kijken naar een nieuwe aflevering van de Wijkpatrouille. Daarin krijg je een inkijkje in het werk van de wijkagent. In de uitzending van vanavond krijgen agenten een zorgwekkende melding in Zwolle.
3: 12:40 van 12:40 met spoed richting de poging suïcide.
4: Beste Holte, dat is onze wijk. Poging suïcide.
5: Nou, dat is snel.
6: Politie! Politie!
4: Kom, waar ben jij? We
5: zijn binnen hoor.
4: Zijn
5: er nog meer mensen in de woning?
0: Ja, hoe dit allemaal afloopt, dat zie je vanavond dus in de wijkpatrouille op TV Oost.
1: En dan gaan we even verder kijken naar morgen. Morgen wordt het duidelijk wat het kabinet de komende jaren het geld wil aanbesteden aan de infrastructuur. Die plannen staan in een kamerbrief van minister Karremans en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. Het is ook interessant voor onze provincie. In Overijssel zijn we vooral benieuwd of de Neder-Saxe lijn er inderdaad gaat komen. Daar lijkt het wel op, zei RTL Nieuws vandaag. Of de flessenhals op het spoor bij Meppel wordt aangepakt. En wat er gaat gebeuren met de wegen N35, N36 en N50.
0: Ja, inderdaad. Heel wat om naar uit te kijken morgen. In de Oldenzaal dan, daar praten topsporters, coaches en zorgprofessionals morgen over de relatie tussen sport en eten. Topsport is niet altijd super gezond. Zou je misschien wel denken als je denkt van, nou, de sporters zijn natuurlijk gezond, maar dat is niet altijd het geval. Prestatiedruk en de focus op gewicht en voeding kunnen leiden tot eetproblemen. Tijdens het topsport-event bespreken ze hoe je dat herkent en hoe sport juist kan helpen bij herstel.
1: Ja, en die problemen, daar hadden we het vandaag al even over, hè? Bij de wielersport.
0: Ja.
1: Heb je ook topsport en dat kan ook zorgen voor onveiligheid op een andere manier.
0: Zeker.
1: Dan nog even een servicebericht. Let op als je morgen naar het midden van het land moet. De herfstvakantie zit er hier bijna op, maar de regio's Midden en Zuid krijgen morgen pas vakantie. De ANWB verwacht extra drukte vanaf ongeveer 12 uur. En dan dus met name in het midden van het land.
0: Ben jij dan aan het rijden op dat moment? Of?
1: Nou, ik moet morgen naar de Veluwe. Ik hoop dat ik dan toch een beetje het midden van het land ontwijk.
0: Inderdaad. Een beetje die files ontwijken, inderdaad. Nou, ik hoef gelukkig ook niet die files in, maar mocht jij nou wel die files in moeten, sterkte alvast gewenst. Morgen lopen de deelnemers van de Sallandse Wandelvierdaag alweer de allerlaatste etappe. Dat betekent ook de laatste dag wandelplezier voor verslaggever Bart Kieft, die vandaag ook weer allerlei mensen sprak.
7: Ik loop nog even naar de Straatkerels live. Willen we die ook nog eventjes meepakken natuurlijk. Rechts de catering. Alles goed, mannen? High five. Heb je echt een soep? Ja, het is nog geen kerstmis. Ongelooflijk.
0: Nou, mooi. Een en al gezelligheid met Bart. En natuurlijk ook de muziek die je ook al op de achtergrond hoorde. Meer over de Sanlandse Wandelvierdaagse hoor je morgen op Radio Oost. En volgens mij is hij er ook alweer in de ochtend bij.
1: Nou, hij is er gewoon continu bij. Hij heeft er zoveel plezier in, geloof ik.
0: Zo is het wel. Ja, dat is ook wel echt te horen. Onze Bart Kieft morgen dus bij de allerlaatste dag van de Sanlandse Wandelvierdaagse. Ook veel plezier natuurlijk als je daaraan mee gaat doen. Mooie muziek nu dan weer op Radio Oost. Imagine Dragons met ook een van hun grootste hits, On Top of the World.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1988? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio
2: Oost. En wat je zo meteen ook kan doen via de Facebookpagina, als je heel, heel, heel snel bent, is nog even een liedje aanvragen.
3: Nou, dan moet je heel snel zijn, want na 6:30 gaan we dat horen.
2: De Kids Rave, daar gaat die 6:47 over. Dat zometeen.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Ja,

0: 1 over half 7 geweest. Zometeen beginnen we aan de 6 voor 7 over de Kids Rave. Eerst nog even naar het weer, want het is in Zuidlo 18 graden. Het is ook 18 graden in Rijssen en 20 graden in Daarle. Zometeen naar Margot voor het weer van vanavond en de komende dagen. Eerst naar Serien voor het laatste Overijsselse nieuws.
1: Er is dringend behoefte aan een landelijk sectenmeldpunt vanuit slachtoffers en hulpverleners. De Tweede Kamer hield daar vandaag een rondetafelgesprek over, want er is dus behoefte, vertelt verslaggever Jan Colijn.
2: Behoefte aan zo'n meldpunt is enorm groot. De Stichting 4, dat is een organisatie die zich bezighoudt met de eerste lijnsopvang, waar mensen, slachtoffers, gedupeerden, terecht kunnen via een soort chatfunctie. Die komen juist vandaag met hun cijfers, jaarcijfers. En daaruit blijkt dat er in Nederland minstens 82 van die besloten gemeenschappen actief zijn. Maar zegt 4 ook, dit is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.
1: Aanleiding van het rondetafelgesprek vormt een berichtgeving door RTV Oost in samenwerking met Tubantia over de Pater Pio-secte in Tebergen en de misstand.

0: die zich decennia lang afspeelden. Er zijn dus nog altijd tientallen sectes actief in ons land. 18 bewoners aan het Pottenbakkerserf in Rijssen, wiens huis geïsoleerd zijn met het omstreden UF-schuim, mogen vertrekken naar een andere woning. Woningcorporatie Viverion biedt hen vervangende woonruimte. Jesse Klein-Koerkamp weet daar meer over.
1: Eerder deze week zijn er uitgebreide 1-op-1 gesprekken geweest tussen woningcorporatie Viverion en bewoners met gezondheidsklachten en zorgen over het schuim. Inmiddels is het duidelijk dat er voor alle huishoudens die in die gesprekken hebben aangegeven zich op dit moment niet prettig te voelen in een woning, dat voor hen vervangende woonruimte beschikbaar is. Viverion geeft aan daarvoor voldoende woningen achter de hand te hebben. Zij kunnen tijdelijk of permanent verhuizen, dus er is ook nog een optie om terug te keren. 3 huishoudens zijn dus al vertrokken inmiddels en de overige 15 die denken hierover na.
0: De uitbater van Pizzeria Da Vinci in Zwolle wil na een ontploffingszaak in 2014 nog 120.000 euro schadevergoeding. In 2014 werd de hele voorgevel van de pizzeria eruit geblazen. Na de ontploffing weigerde de verzekeraar schade te vergoeden omdat de uitbater zelf verdachte was. Hij probeerde na zijn vrijspraak alsnog geld te krijgen, maar door een fout van zijn advocaat was de zaak verjaard. Nu eist hij dus alsnog schadevergoeding. Albert Heijn kijkt of het mogelijk is om producten die niet meer te verkopen zijn aan voedselbanken te doneren. Door alle chaos van de afgelopen dagen rondom het cyberincident zijn winkels een tijd niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. In Zwolle gebeurde dat al, het doneren. Meer daarover lees je op oost.nl of in onze app.
2: Serien, dank je wel. Geen files, dus we gaan direct naar het weer. Dat doen we met Margot Ribberink. Ja, weersverwachtingen van vanavond en de komende dagen. Margot, wat kun je ons daar nog over vertellen?
3: Nou, in ieder geval, na zo'n superzachte dag met op sommige plaatsen zelfs 20 graden. Hè, we kunnen weer een warme dag bijschrijven in oktober. Volgt ook een zachte avond en nacht met wolkenvelden. 13, 14 graden bij zonsopkomst. Dat is een temperatuur die overdag niet zou misstaan. En dat komt door de bewolking, die de afkoeling een beetje tegenhoudt. En ook door de zuidenwind. En die hebben we morgen ook uit het zuidwesten. En daardoor hebben we ook morgen weer snel oplopende temperaturen naar 17 graden in de Kop en 19 graden in Twente. Met in Twente nog een tijdje de zon. Maar in het westen neemt de bewolking al eerder toe op nadering van een kou front dat in de tweede helft van de middag en in de avond over onze provincie trekt met een paar millimeter regen. Het zal niet heel veel zijn. En daarna, achter dat kou front draait de wind naar de noordwesthoek, waardoor het in het weekend duidelijk wat minder warm is. 14 graden op de zaterdag, met stapelwolken, zon en een enkele bui. En op zondag wordt het 12 graden met daartussenin een hele frisse nacht. Misschien wel met een gaatje vorst aan de grond.
2: Nou, voor elk wat wils, volgens mij.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Margot, dankjewel. Hè. Fijne avond.
3: Graag gedaan. Dag.
4: De dag van Oost. Radio Oost. De 6 voor 7.
2: We gaan eraan beginnen hoor, die 6 voor 7 over dansen en stampen en over gek doen, uit je dak gaan. Want de hele week stond Zwolle in het teken van muziek en cultuur tijdens het Common Ground Festival. Als onderdeel hiervan staat er een echte rave- en techno-bunker voor Museum de Fundatie in Zwolle. Kinderen vanaf 5 jaar mogen daar 20 minuten compleet uit hun plaat gaan. Terwijl de ouders lekker buiten aan het wachten zijn. En vanaf buiten het gebonk kunnen horen van de rave-muziek. Ja, op welke plaatjes kan je helemaal losgaan? Dat was eigenlijk de vraag. Er zijn heel veel mooie suggesties binnengekomen. Dus we gaan er maar aan beginnen. Onder andere deze kwam binnen.

Ja, lekker om deze weer eens te horen hoor, heerlijk. Joost en Europapa. Ja, daar gingen ze ook op los, vertelde de creative bedenker eigenlijk van de Kids Rave in Zwolle. Vandaag en de afgelopen dagen deden ze dat in Zwolle. Losgaan in de technobunker. De New Kids, ja, dat deden ze ook.

Heel mooi gevonden van Jacqueline deze, Enrique Iglesias en Bailando. Bailando is gewoon dansen in het Nederlands. Ja, zo simpel kan het soms zijn. Mooie suggesties voor de 6 voor 7 zijn binnengekomen. Onder andere via 06-4567-1331 of via onze Facebookpagina over de Kids Rave in Zwolle. Want de kinderen gingen daar helemaal los.

Ook al zo'n mooie, die mag niet ontbreken natuurlijk. Hè. ABBA en Dancing Queen. Kan ik er nog eentje voor je draaien? Een hit van deze tijd. Dank voor het luisteren. Laatst in de 6 voor 7 is Dua Lipa.

0: Dua Lipa dus. En vanaf 8 zijn we er trouwens weer met de Oosttribune. FC Twente tegen FC Toen. Fijne avond.
1: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
5: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
4: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
8: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

Vanavond speelt FC Twente in de Grolsveste de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Vanavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Vanavond speelt FC Twente in de Grolsvesten de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Vanavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
4: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
5: een twintje afwijden.
4: Ja, nee, gewoon een statement maken.
3: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 7 minuten over 8 en het is weer tijd voor een Europees avondje vanaf de Oosttribune bij Radio Oost. Want FC Twente komt vanaf 9 uur in actie tegen het Zwitserse FC Thun. En natuurlijk zijn we daarbij met onze verslaggevers Tijmen van Wissing en Nico Wansia. De Conference League, daar gaat het natuurlijk om. Het is de eerste wedstrijd voor FC Twente in die zogenaamde groepsfase. Waarin dus nogal wel een aantal wedstrijden op de rol staan. We kijken naar een andere wedstrijd in de Conference League die nu al bezig is. Dat is Hajduk Split tegen Ajax. En de Amsterdammers staan daar in Split achter. Met 2-1. In de Europa League is AZ op dit moment ook bezig. Tegen Hapoel Beersheva thuis in Alkmaar. Halverwege de tweede helft is het daar gelijk 1-1. Straks meer uitslagen en standen. Ook in de Conference League en de Europa League. FC Twente tegen Thun. We gaan voorbeschouwen met onder meer Younes Taha en natuurlijk ook John van der Brom. En daarnaast hebben we tot 9 uur, want daarna gaan we live en integraal schakelen met de Grolsvesten. De allermooiste muziek voor u. Zoals in dit uur onder meer Bon Jovi, Shakira en Burna Boy. Genesis, maar eerst deze van de Beatles.
0: De Oosttribune.

0: Beatles dus op Radio Oost. We kunnen kijken naar de wedstrijd die we dus straks gaan volgen tussen FC Twente en FC Toen. En daarvoor kunt u ook nog naar een live blog in onze op onze website www.rtvo's.nl/sport. En dan zien we dat daar ook al een opstelling van FC Twente staat. En daar is opmerkelijk in dat Daan Rots vanavond de voorkeur krijgt boven Marco Piaccia als rechtsbuiten. Sondre Ojesetter afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard nog afwezig, keert terug in de basis. En Joel Drommel is, en dat was wel verwacht, opnieuw de vervanger van Lars Oenerstal, die nog steeds geblesseerd is. Drommel, Prupper, Nijstad, Zerouki, Weidman, Weghorst, Taha, Rots, Ojesetter, Van Rooy en Adelgaard. Dat zijn de spelers die het moeten doen vanavond voor FC Twente tegen het beduidend onbekende FC Toen. Dat vorig jaar wel kampioen werd van Zwitserland, maar nu toch ook in zwaar weer zit daar in de Zwitserse competitie op een 9e plek staat. Daarover straks meer. En ja, er schijnt daar ook wat onrust te zijn in de selectie vanwege het afzitten van de aanvoerders, hoe dan ook. We gaan het straks ook zeker allemaal horen van onze verslaggevers ter plekke. We zijn er dus tot 11 uur sowieso, want die wedstrijd die begint dus om 9 uur. En dat zal dan met blessuretijd tot vlak voor 11 zijn. En daarna kunnen we gerust overschakelen met hopelijk een overwinning voor FC Twente. Naar met het oog op morgen. Hier is overigens Genesis met Invisible Touch.
1: De Oosttribune.

Vanavond speelt FC Twente in de Grolsvesten de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Vanavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Shakira en Burna Boy en Dai Dai op Radio Oost. Voorafgaand aan een Europese wedstrijd is er een dag daarvoor. Wordt dan natuurlijk nog getraind in het stadion. Zeker ook door de uitspelende ploeg. En is er een persconferentie. En gisteren schoven we voor FC Twente tijdens die persconferentie aan de trainer John van der Brom en Younes Taha. Laatstgenoemde gaan we later horen. Nu eens even te kijken wat John van der Brom te vertellen had tegen onze eigen Job Faroost, die daarbij was. En ja, dan ging het allereerst natuurlijk ook over de tegenstander. Die niet geheel onbekend meer is, omdat natuurlijk ook de trainer John van der Brom de nodige inlichtingen heeft ingewonnen over FC Toen.
1: Ja, als je 7-0 wint, dan dat was natuurlijk in de kwalificatie voor de Champions League. Was vroeg in het seizoen. We moeten niet vergeten dat, dat FC Toen natuurlijk vorig jaar ook kampioen is geworden. Dus dat is al een hele mooie prestatie, vind ik. Maar we weten ook inmiddels dat, dat zij best wel een metamorfose in de training of in de spelersgroep hebben gedaan, moeten doen, omdat er heel veel jongens verkocht zijn. En dat ze het nu moeilijk hebben. Dat is iets wat bij alles en iedereen bekend is. Maar ja, 7-0 is natuurlijk best een grote uitslag. Dus dat hebben wij bestudeerd. Ik heb de beelden van Lech Poznań gekregen. Of tenminste ik, Davy, onze analist. En daar hebben wij ons voordeel mee kunnen doen richting de wedstrijd van morgen.
2: Ja, en als ik het goed heb begrepen vanuit de Zwitserse media hebben ze ook nieuwe aanvoerders. De trainer heeft de aanvoerdersband afgepakt bij zo'n.
1: Weet alleen nog niet wie.
2: Als, dat weet niemand. en ook bij de reserve aanvoerder. Maar jij bent trainer. Verlies je daarmee niet heel veel gezag?
1: Ja, ik weet de reden niet. Kijk, de reden wat in de krant staat wil niet altijd zeggen dat de juiste reden is. Leon. En toch?
2: Ja. Hij heeft de bril niet op, hè?
1: Nee, dus ik weet de reden niet. Ik heb gelezen dat het gaat om dat beide aanvoerders, of tenminste vorige aanvoerders, een rode kaart hadden gehad, waar hij niet tevreden mee was, dat de reden is dat hij een wissel doet. Ik zou dat niet doen. Je kiest een aanvoerder voor, normaal gesproken, voor een seizoen. Er kan altijd onderweg iets gebeuren. Dat je iets verandert. Dan heb je tweede aanvoerder voor. Maar beide aanvoerders de band ontnemen, dat heeft wel wat. Dat gaat wel wat teweeg brengen in een spelersgroep.
2: Maar je hebt het nooit gedaan.
1: Het kan ook in één keer iets teweeg brengen dat ze het lichaam zien. Hè? Dus, maar ik vind dat een dingetje voor hun. En ik maak me niet druk wie de morgen aanvoerder is, als ik eerlijk moet zijn.
2: Nee, maak je je wel druk om je eigen ploeg na afgelopen zaterdag? Want ik heb die wedstrijd niet in het stadion gezien, maar vanaf het bankje. En ja, het was wel moeilijk.
1: Ik heb hem wel van de bank gezien.
2: En teruggezien, denk ik.
1: Ook meerdere malen hebben we de beelden, tot in den treuren, zeggen ze dan altijd.
2: Is dat pijnlijk?
1: Nee, niet pijnlijk, maar wel teleurstellend. Omdat ik vind dat wij, en dan wil ik niks ten nadele van Fortuna doen. Omdat hun hebben gespeeld naar de mogelijkheden die ze hebben. Ze hebben ons ook niet verrast, omdat we dat wisten. Alleen wij hebben daar niet heel goed op geanticipeerd. En wat ik al zei, ik vind dat wij altijd heel goed aan de bal zijn. Maar dat vond ik ons tegen Fortuna helemaal niet. En als dat het geval is met meerdere spelers, eigenlijk het overgrote gedeelte van het elftal wat op dat moment speelt, dan heeft elk elftal een probleem. En dan mag je uiteindelijk nog blij zijn dat je niet verliest en dat je gelijk speelt. Maar het was wel heel teleurstellend.
2: Had je verwacht dat jullie daarin verder waren?
1: Ja, zeker. Zeker na PSV. Het was wel een beetje afwachten hoe we ervoor stonden na die break. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ook dat is geen excuus. Want juist de periode richting de wedstrijd vind ik nog steeds dat we heel goed getraind hebben. Alleen ja, je ziet het blijft voetbal. En te veel jongens onder een niveau. Dat betekent dat het elftal dan nog niet in staat is om daar een resultaat mee te halen. En dat moeten we veranderen.
2: Ja, je benoemde net ook al even de ziekenboeg, hoe het daarmee gaat. Kun je wat zeggen over de duur van de blessures van Oenderstal en Bruns? Waar moeten we rekening mee houden?
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat eigenlijk van die drie, dat alleen Staf Lemkin op dit moment eigenlijk het fitst is. Omdat hij, en die is nog steeds niet fit genoeg, laat ik dat vooropstellen, voordat jullie gaan vragen of die al bij de selectie zit. Maar die maakt wel de juiste stappen. Die traint echt volledig mee. En de rest, Max en Lars, die trainen niet eens mee. Die trainen individueel met de medische staf. Dus dat is voor morgen geen optie. En ja, van donderdag naar zondag is ook redelijk snel. Omdat ze, wat ik zeg, nog steeds niet op het trainingsveld staan.
3: De Oosttribune

0: Zo draaien we door, Emma Annelies. Er komt een Omelo hoor. De nieuwe oogst. We gaan schakelen met de Grolsvesten. In Enschede natuurlijk, waar de eerste Conference League wedstrijd voor FC Twente dus op de rol staat. 9 uur thuis tegen FC Toen. En die wedstrijd, daar gaan we natuurlijk, die gaan we natuurlijk live in integraal volgen. Met onze mannen ter plekke. En dat zijn Tijmen van Wissingen, Job Vaarhorst. Mannen, goedenavond.
1: Goedenavond, ook vanuit de Grolsvesten. 23 minuten voor de aftrap. En je hebt niet het gevoel dat er een hele pikante Europese avond op de rol staat. Want het is nog vrij rustig in het stadion. Voorafgaand aan competitiewedstrijden is het nu al wat drukker. De tegenstander spreekt misschien ook niet aan. FC Thun uit Zwitserland. Die overigens wel worden ondersteund door wat fans die vanochtend al wel fanatiek op het perron in Enschede stonden. Waar ze in ieder geval kenbaar hebben gemaakt dat ze Enschede hebben aangedaan. Vanmiddag waren ze in de binnenstad en zo had het toch nog iets van een Europese allure. Maar Job, eerlijk gezegd, ja, ik heb niet het idee dat dit een avond à la Twente Beşiktaş gaat worden.
2: Nee, het is best veelzeggend als jij op de dag zelf een uur voor de wedstrijd nog tickets kan kopen voor een thuiswedstrijd van FC Twente. Ja, ze hebben het zo vaak over die ring afgemaakt moet worden, dat er 10.000 plekken bij moeten komen. Maar toch denk je dan op avonden zoals deze, ja, het is geen aansprekende tegenstander, maar ga dan. Ja, ja, misschien, het is ook vakantie, hè, in het land, dus dat zou misschien wel meespelen. De tegenstander spreekt niet echt aan, maar het is wel gewoon de kampioen van Zwitserland. Nou, ik moet het wel eerlijk bekennen, toen die loting bekend werd en ik zag FC Toen, ja, bij mij ging er geen belletje rinkelen.
1: Nou, ik ben wel eens in Toen geweest. Het is een schitterend plaatsje in Zwitserland. Het is een prachtig bergdorpje. Het ligt wel in het dal. Maar ja, je kunt meteen de Jungfrau beklimmen. Dat is een van de Alpenreuzen, een van de mooiste bergen van Europa. Maar FC Toen, ja, dat is wel een club die bij mij nog wel enige lampjes deed doen branden. Maar voor de rest, ja, als je die spelers ook ziet, dan valt het allemaal niet mee. Ik weet van Reichmuth, het bestaan wist ik tot vanavond niet. En zo heb je wel meerdere spelers. En FC Toen valt dit jaar ook gewoon veel vies tegen. Hè. Staan na 10 speelronden, staan ze 9e in de Zwitserse competitie. Dus ja, die club is ook enorm in verval.
2: Nou ja, de enige die ik kende was Burki, de aanvoerder. Ja, die is er niet bij. Die pakt zowat elke wedstrijd een rode kaart. De trainer is helemaal klaar met hem. Die heeft in de lokale pers, in de Zwitserse pers ook gezegd van, ik pak jouw aanvoerdersband af. Ja. En door die rode kaart mocht hij sowieso niet mee. En dat is wel een aderlating denk ik voor de ploeg. Want ik kende hem als enige, maar dat komt ook omdat hij het broertje is van...
1: Van Nicolas Burgi, die wel speelt. Die bedoel je toch?
2: Nee, ik bedoelde de doelman van Borussia Dortmund.
1: Ja, nee, die speelde in het verleden. Ja. Die speelde die daar. Nee, maar ik dacht dat je even bedoelde, want er staat nog wel Nicolas Burgi, staat wel... binnen de lijnen vanavond. Ja, zo zitten we hier. Hij staat weg. Ik dacht dat je die even bedoelde.
2: Nee, ik bedoel Marco Burki.
1: Burki.
2: Dit is Burki.
1: Ja, Burki.
2: Marco Burki is daar helemaal niet bij.
1: Dus wij moeten er ook nog een beetje in komen, Paul, zoals je wel zult begrijpen.
0: Burki. Oké.
1: Ja, dus ik zat even in de verwarring. Maar die
2: ik durf wel te zeggen dat ik het bij deze bij het rechte
1: eind. Ja, je hebt het bij het rechte eind. Want die doelman van Dortmund, die ken ik. Dortmund overigens deze week verloren Europees. Dus het kan Twente ook overkomen. Want zij wisten zich te verslikken in Bodø/Glimt. Dat is meerdere clubs overkomen. Maar Twente mag het dus niet overkomen tegen FC Toen.
2: En bij Twente kennen ze wel allemaal, hè?
1: Ja, bij Twente kennen ze wel allemaal. Kijken we even naar de opstelling. Joël Drommel staat onder de lat. Daar zien we centraal achterin Nijstad en Prupper. Dat betekent dat Adelgaard weer de linksback is. Van Rooij de rechtsback. Dat betekent dat Bruns er niet bij is. Die zit ook niet op de bank. Afgelopen weekend was hij dus ook al niet aan boord bij de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Op het middenveld zien we Zerouki en Weidman. Voorin hebben we natuurlijk een plek voor Wout Weghorst en Urjazette die weer terug is. Geflankeerd door Daan Rots aan de rechterkant en in de rug door Younes Taha. Dat betekent dus aan de rechtsbuitenpositie dat Marco Piazza op de bank moet plaatsnemen. En Thorvaldsen is wel weer beter, is hersteld van de Noorse griep. En hij zal als invaller moeten doen. De laatste competitiewedstrijd hier, dat is al een eeuwigheid geleden. Dat was die heroïsche wedstrijd tegen PSV. Dat was voor de break en toen stond Thorvaldsen nog in de basis. Maar ik heb niet de indruk dat hij daar een onvolprezen indruk achterliet. En op dit moment hebben dus Piazza en Rots een streepje voor. Vanavond mogen ze het doen met Daan Rots. En buiten Burgi, wie spelen er nog meer bij FC Toen?
0: Maar dan ga je.
2: Tot straks.
1: Ja, tot straks.
0: Ja, dan wil ik het ook weten, ook, mannen.
1: Ja, moet ik hem opnoemen?
2: Ik zal ze even erbij pakken. Ja, Niklas Steffen, u wel bekend, Pols Gavink, rechtsback. Ja. Olivier Mamba.
0: Tuurlijk,
2: dan hebben we Nicolas Burgi, Dursun, Kait, Kristal, Rood, Bamert. Dat is de aanvoerder. En Veer, Reichmuth en Labou.
0: Kijk, het zijn illustere namen van FC Toen die we dus vanavond aan het werk gaan zien. Mannen, straks om 9 uur gaan we jullie horen vanaf de aftrap tot aan het einde van de wedstrijd. Zometeen ook nog Younes Taha, die gisteren ook verscheen in de persconferentie voorafgaand aan deze wedstrijd in de Europa League. Conference League, goed zeggen.

0: Ja, Just an Illusion van BZN op Radio Oost. Younes Taha schoof gisteren ook aan tijdens de persconferentie, die doorgaans een dag voor een Europese wedstrijd wordt gehouden. In dit geval dus in de Grolsvesten. En Younes Taha werd door onze eigen Job Varens natuurlijk ook bevraagd over de tegenstander FC Toen. En ja, dan krijg je wel snel het verhaal van: we moeten ze niet onderschatten.
1: Ze zitten ook in deze competitie, dus we moeten ze gewoon gaan bestrijden zoals elke andere wedstrijd. En uiteindelijk wat de trainer ook zegt, dat je in zo'n competitie mag spelen. Daarvan moeten we met z'n allen gaan genieten. En uiteraard ook de fans.
2: Zeggen jullie in de kleedkamer van: hey, we gaan dit gewoon proberen te winnen? Of zijn jullie het ook gewoon met de trainer eens van: nou, we doen het wedstrijd voor wedstrijd en we zien wel of we de eerste league phase overleven?
1: Ik moet wel zeggen, ik ben wel iemand van: als je ergens voor aan meedoet, dan moet je meedoen om te winnen. Dus ik vind dat we dat ook gewoon moeten doen met z'n allen. Maar uiteindelijk weet je ook dat er gewoon goede clubs in deze competitie spelen. Dus dat maakt het alleen maar mooi. En dan kan je jezelf ook meten tegen goede tegenstanders. Maar uiteraard wil je alles winnen. En natuurlijk ook deze competitie.
2: Ja. Wat weet je eigenlijk van Toen? Want ik kan een beetje aan scorebordjournalistiek doen. Ze staan 9 in Zwitserland, werden vorig jaar kampioen.
1: Ja.
2: Maar weet jij iets meer?
1: Ja, ongeveer hetzelfde. Ja, ze zijn kampioen geworden. Ze hebben dit seizoen ook al een hoop wedstrijden gespeeld. Natuurlijk de Champions League voorrondes en de Europa League. En in de competitie staan ze er niet altijd best voor. Maar ik denk, wat ik net ook al zei, dat we ze niet moeten onderschatten. En dat we gewoon vol gas vanaf minuut 1 erop moeten knallen. En daar ben ik er wel van overtuigd met onze kwaliteiten dat we de punten hier kunnen houden.
2: Ze krijgen gemiddeld 2,7 doelpunten tegen per wedstrijd. Ik kan me voorstellen dat jij dan denkt: nou, ik ga eens een paar keer op doel schieten morgen.
3: Mag die niet van mij?
2: Oh,
1: ga ik wel doen. Nee, kijk, ik ben een aanvallende speler. En ik wil het team zo goed mogelijk proberen te helpen door doelpunten te maken, maar ook assisten te leveren. En als de kans morgen komt om te schieten, dan zal ik niet twijfelen. En hopen dat er misschien eentje invalt.
2: Wanneer mag je het wel en wanneer mag je het niet? Schiet op doel?
3: Als hij in een goede positie zit en niet ten koste van alles gaan schieten. Maar daar ben ik al heel lang met Younes mee bezig. En dat gaat steeds beter. Kijk, ik weet er natuurlijk wel wat meer van Toen, omdat dat is ook een beetje onze taak. En daar hebben we natuurlijk ook binnen de club onze mensen voor om de juiste analyse. Kijk, Eredivisie hoef je eigenlijk niet meer te analyseren. We kennen alles en iedereen. Je hebt heel veel goede, maar vooral ook hele mooie beelden. Ook door jullie natuurlijk. En uiteindelijk hebben wij als staf een heel goed beeld gekregen van FC Toen. En dat hebben we die jongens de afgelopen dagen laten zien. We hebben daar de aandacht aan gegeven in de training. Ik ben altijd wel een trainer die denkt en kijkt. En zeker als we thuis spelen. Van waar liggen onze kansen, waar liggen onze mogelijkheden. En ja, als wij dat goed doen. En dan moeten we dat beter doen dan tegen Fortuna. Dan zeker thuis. Dan kan het morgen een hele mooie, ik noem het bijna een ouderwetse. Ik heb dat nog niet meegemaakt als trainer van FC Twente. Maar een ouderwetse FC Twente Europese avond worden. En dat is waar we voor staan. En daar maakt het eerlijk gezegd, en dat is helemaal niet om aan onderschatting of wat dan ook te doen, maakt het niet zoveel uit tegen wie wij spelen. Als wij gewoon ons ding doen, de kwaliteit tonen die we hebben, die we kunnen, dan zijn wij tot heel veel in staat. En die jongens weten dat ik er zo over denk. Vervolgens moeten ze het nog wel doen. En dat is natuurlijk de volgende case in dit.
4: De Oosttribune.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
2: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lanco Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lanco Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost, thuis in Overijssel.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
6: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een twintje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
5: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Het is precies 9 uur en we gaan zometeen gelijk schakelen met onze mannen ter plekke Job Vaarhorst en Tijmen van Wissing. Want het gaat beginnen daar, de eerste Conference League wedstrijd voor FC Twente in het seizoen 2026-2027. FC Twente thuis tegen het Zwitserse FC Toen. De eerste helft dus met Tijmen van Wissing en Job Vaarhorst. Veel plezier.
2: Ja, we zijn 2 seconden onderweg. Er is afgetrapt voor inderdaad die eerste wedstrijd in de Conference League voor FC Twente dit seizoen. Het is überhaupt de eerste wedstrijd ooit voor FC Twente in de Conference League. Het speelde nog nooit in dit toernooi. En het is een wedstrijd met een bijzonder tintje. Want het is de 100ste Europese thuiswedstrijd voor FC Twente. Ja, er zijn geweldige wedstrijden hier gespeeld. En vanavond neemt de ploeg van John van den Brom het op tegen FC Toen. De kampioen van Zwitserland. 2 jaar terug speelden ze nog op het tweede niveau. Maar ze promoveerden verrassend. Nadat ze promoveerden uit het tweede niveau promoveerden ze. Of werden ze ook direct kampioen op het hoogste niveau van Zwitserland. En de teller staat dus op 37 seconden. We zijn al eventjes onderweg. En als het goed is, is ook Tijmen van Wissing van de partij. Heeft Paul van Wissing de televisiezender afgestemd op FC Twente? Of?
3: Nou, er is nog niet meteen doelgevaar. Dus misschien dat mijn vader die meeluistert nu met de afstandsbediening inderdaad met de pijltjes naar GT4. Nu weten de mensen die meeluisteren meteen dat hij ondergetekende illegaal
2: niet betaald.
3: Naar wedstrijden kijkt. GT4 met de pijltjes naartoe naar het blauwe vlak. Op oké. Drukken en dan ga je automatisch naar Ziggo en dan kun je ook in ieder geval meekijken en dan het radiogeluid erbij zetten en dan kun je volop genieten van deze Europese avond. Als het gelukt is, pa, dan moet je even een appje sturen.
1: Hij is al lang weg, joh, dat snapt hij. Ik stuur mijn zoon wel. Die woont
3: daarbij. Is goed. Ja, stuur hem maar. Ja, terwijl het spel eventjes stil ligt hier en dan is er volgens mij iets van bloed, denk ik, of zo bij een van de spelers van FC Toen. Die is op de hand geraakt en bloed, dat mag niet, want er moet er ingegrepen worden. En dus zegt de scheidsrechter Nusa uit Kosovo dat er even een behandeling moet plaats hebben. En dat allemaal in een fase waarbij het spel dus eventjes stil ligt. Nu de ingooi van FC Toen richting de goal van Joël Drommel. Toen wel in ondertal, maar hier komt wel het eerste doelgevaar allicht. Daar komt die bal een beetje, blijft een beetje hangen, maar Bart van Rooij kan opruimen. En zo is het eerste gevaar ook geweken. Toen dus in ondertal, omdat de man met nummer 9 Dursun eventjes wordt behandeld. En volgens mij iets van een zwachteltje of een pleistertje krijgt. Maar Toen blijft in de aanval. Want hier komt de eerste kans. Misschien in ondertal voor FC Toen. Daar komt ook de eerste mogelijkheid. Maar daar zit Van Rooij nog goed tussen. En zo toch een verrassende openingsfase van deze wedstrijd. Want Toen dus in ondertal gevaarlijk.
2: Ja, er is er ook een overtreding gemaakt op Askel Adogaten. De linksback van FC Twente. Was misschien nog wel even de vraag of Ruud Nijstad niet op linksback zou gaan spelen. Maar het is dus gewoon Askel Adogaten die afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard als een van de weinige spelers. Bij FC Twente een voldoende haalde toen FC Twente met 1-1 gelijk speelde tegen Fortuna Sittard. Nu FC Twente in de aanval. Rechtsback Van Rooij heeft de bal, speelt hem naar Rots en is het in de as zoeken naar Weghorst. En dan gaat Van Rooij er vandoor aan de rechterkant. Van Rooij met de voorzet richting de tweede paal. Zal Urja zetten, maar dan is die voorzet van Van Rooij net te scherp. En kan de Noorse vleugel aanvallen van FC Twente niet bij die bal. En mag dus FC Toen ver op eigen helft een inworp gaan nemen. Maar Tijmer, dit was wel het eerste gevaar van de thuisploeg.
3: Slim gedaan door Wout Weghorst die de bal meegeeft aan Daan Rots. Daan Rots had misschien iets meer geduld moeten hebben. De bezetting voor de goal was nog niet optimaal. De voorzet was ook wel wat scherp met het chocoladerechter van Daan Rots. Nu de ingooi richting de voorste man bij FC Toen. Dat is ook meteen de clubtopscorer Brighton Labo. Die daar de bal niet onder controle kan houden. En dan is het de lange bal van Joël Drommel richting Weghorst. Weghorst behoorlijk in de mangel genomen daar met Burgi. Die dat duel wint. En uiteindelijk levert hij de bal wel in. Ingooi voor Twente via Aske Adelgaard. Die vorig jaar wel Europees speelde. Dat deed hij toen nog voor Go Ahead Eagles. Was niet eens altijd zeker van een basisplaats. Omdat Dean James gewoon de voorkeur kreeg. Ja, wat te denken van James in deze fase in Europa. Ja, die 2 assist daar in Griekenland. Die zomeravond in Griekenland. Die zullen we niet lichtsnel vergeten. Adelgaard moet dus bij FC Twente nu vandaag de linksbackpositie invullen. Te meer omdat Bruns nog niet aan boord is bij FC Twente. Ingooi nu wel voor FC Toen.
2: En dat is Veer, de rechtsback van toen, die ingooi gaat nemen. Op de helft van FC Twente gooit hij hem daar richting de spits. Labo, maar dat duel wordt daar gewonnen door Nijstad. Toen kan wel opvangen en verder voetballen. Alleen is die bal daarvan rood, is niet goed. En dan mag FC Twente een ingooi gaan nemen via Weidman. We zitten in de vijfde minuut van de wedstrijd. FC Twente dus in die eerste wedstrijd van de Conference League. FC Twente wil zo graag ver komen in dit toernooi. Ja, de databureaus die rekenen er ook van alles uit. En die zeggen FC Twente heeft zelfs 3,1% kans om dit toernooi te winnen. Terwijl er toch wel een paar sterke ploegen in zitten. Zoals Ajax, Freiburg, Brighton, Monaco en Atalanta. Nou, Tijmen, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Maar FC Twente die op 2 juni 2027 in het stadion van Besiktas in de finale van de Conference League staat. Ik betwijfel het.
3: Ja, dat lijkt mij ook onmogelijk. Zeker nu Freiburg aan kop gaat in de Bundesliga. Zelfs. Dus dat wordt een serieuze krachtmeting. Dat is eind november. Hier is het FC Toen. En daar is de eerste grote kans voor Twente, zeg. Goede overlap van Bart van Rooij. Lage voorzet, maar Wout Weghorst komt niet lekker uit. En ja, Privitelli, de coach van FC Toen, die gaat er maar even rustig bij zitten. Want die denkt, jeetje, daar komen we goed weg in deze fase van de wedstrijd. En zo is daar de eerste grote kans voor FC Twente. Maar Wout Weghorst was drukker met zijn tegenstander dan met de zoektocht naar de bal. En zo is het dus geen 1-0. Blijft het 0-0 met nu balbezit voor Aske Adelgaard.
2: Adelgaard moet even terug in de as richting Weidman. Weidman, beetje kappen, draaien. Speelt hem dan terug naar aanvoerder Prupper. Die zoekt het helemaal op rechts naar Van Rooij. FC Twente nu een beetje laag op het veld. En Toen dat kan opschuiven. Daar komt Weidman in duel met de middenvelder van Toen. En dan fluit de scheidsrechter voor een vrije trap in het voordeel van Twente. Wil Daan Rots dat die bal snel genomen wordt. En dan is die paas van Robin Pruppen niet goed op Younes Taha. Daar maakt Daan Rots veel ruimte en komt Taha helemaal vrij. Maar Robin Pruppen speelt die bal kinderlijk over de zijlijn. Waardoor Toen aan de linkerkant van het veld een ingooi mag gaan nemen. Via Kristal. Die speelt hem terug naar zijn centrale verdedigers. En die zoekt het helemaal terug richting het doelman Niklas Steffen. Vorig seizoen een van de sterkouders bij FC Toen. Dat dus kampioen werd van Zwitserland. Verrassend. Want normaal zijn er toch altijd de ploegen zoals FC Basel en Young Boys. Die de beste van het land worden. Ingooi nu aan de linkerkant van het veld van voor FC Twente. Voor Aske Adelgaard gooit hem helemaal in de as richting Suruki. De middenvelder van FC Twente. Nu erg veel ruimte voor Suruki. En die kan eens gaan kijken wie die aan het werk gaat zetten. Dat wordt Daan Rots. Bal gaat naar rechts. Naar de rechtsbuiten van FC Twente. En Rots speelt hem weer helemaal terug naar Van Rooij. FC Twente in de 7e minuut van de wedstrijd. Eindelijk een beetje wat controle dat het krijgt over FC Toen. Want nu ook Nijstad heeft die bal. Die zoekt rustig richting een oplossing. Maar die vindt hij niet. En dus speelt hij hem helemaal terug naar Robbie Prupper. Die zoekt naar Van Rooij. En die moet de weg naar voren vinden.
3: Ja, en die vindt Daan Rots. Goeie paas hoor van Daan Rots richting Adelgaard. Die als alle linksbacks van FC Twente hoog aan de binnenkant speelt. De bal niet goed aanneemt. Maar Wout Weghorst krijgt een herkansing namens FC Twente. Speelt hem mee aan Weidman. Weidman versnelt vaak het spel. Nu de 1 tegen 1 van Uriacete. Gaat hij binnen door of buitenom? Hij legt hem terug op Weidman. Hier moet de 1-0 komen. Weidman met het schot wordt gekraakt. Aanval blijft in leven. Askel Adelgaard speelt hem nu naar Ruud Nijstad. En zo is hier de druk van FC Twente op de goal van FC Toen. Op de goal van Niklas Steffen. Die nog niet in actie is geweest. Maar nu zijn manschappen naar voren schreeuwt. Want hij voelt dat FC Twente doordrukt. En nu toch wel het momentum heeft te pakken. Met Bart van Rooij nu met de paas naar Aske Adelgaard. Adelgaard naar Nijstad. Nu staat Nijstad hoog op de helft van FC Toen. Moet hij eigenlijk terug. Want hij vindt niet de vrije man. En zo probeert FC Twente dus weer even de controle te krijgen. Hier komt Uriacete weer in de 1 tegen 1. Het is druk rondom de goal van Toen. Maar daar komt een prachtige paas richting Taha. Oh, Younes Taha. Wat een mooi balletje zeg van Uriacete. Maar Taha komt net niet lekker uit met zijn passen. En ja, dan ontbeert toch ook wel. Eigenlijk moet hij vol nemen, toch?
2: Net niet lekker uit. Het is toch schandalig afgewerkt dit.
3: Ja, dit is heel schandalig af. Hij komt niet lekker uit, maar hij moet hem toch vol op de vreef pakken.
2: Ja, normaal is Younes Taha een schietgrage speler. Die schiet vanaf 40 meter nog een bal op goal. En nu moet hij vanaf 3 meter doen. En dan raakt hij hem maar half. Maar wat een lekkere actie aan de linkerkant van Uriacete. Twente voert de druk goed op richting Toen. Balbezit nu aan de rechterkant voor Van Rooij. Die zoekt het naar Daan Rots. Daan Rots in één keer door op Taha. Maar dan is die paas van Rots niet goed. En dan kan die bal helemaal terug naar het doelman Steffen. Maar Taha die zet daar het doel. Man onder druk. En die levert hem zo in de as bij Suruki. Ziekenhuisbal nu van Suruki richting een middenvelder van Toen. En dan moet Daan Rots dat herstellen aan de rechterkant. Lukt hem niet, maar krijgt daar wel ondersteuning van Bart van Rooij. En op Van Rooij wordt dan een overtreding gemaakt door Olivier Mamba. Ja, dat is een 17-jarige linksback van FC Toen. Ja, Daan Rots die heeft toch al wel meer ervaring. Want dit is thuiswedstrijd nummer 100 Europees gezien voor FC Twente. En Daan Rots speelde er al 27 in Europa uit en thuis. Wout Brama speelde de meeste tijden. 34 stuks. En terwijl we die kans van Younes Taha nog een keer terugzien. Goeie voorzet vanaf de linkerkant. Kom eens op je woorden terug.
3: Ja, dit is, ik zei al dat hij niet lekker uitkwam met zijn passen. Maar hij komt echt niet lekker uit, maar hij moet hem gewoon voller nemen. Hij twijfelt te veel. Het is echt een geweldige actie van Urias Zetter.
2: Oh, en dit ook van Adokata. De linksback die dolder even zijn directe tegenstander. Waardoor FC Twente met een overtal richting de 16 van toen kan. 1-2 met Weghorst. Speelt hem terug naar Weidman. Heel veel ruimte aan de rechterkant bij Van Rooij. Daar gaat die bal ook naartoe. Dan speelt Van Rooij naar Rots aan de rechterkant. Rots in de 1 tegen 1. Komt hij daar zijn directe tegenstander voorbij? Nee, want dat is niet een kwaliteit van Daan Rots. Om daar als rechtsbuiten zijn directe tegenstander uit te spelen.
3: Nee, en dan moet hij vaak de combinatie zoeken. Dat lukt in dit geval niet. Wel een hoekschop voor FC Twente. En die wordt genomen door Younes Taha. Ja, Wout Brama is nog steeds de speler met de meeste Europese wedstrijden. Maar met deze toernooiopzet gaat dat wellicht veranderen. En dan zou Daan Rots maar zo een kandidaat kunnen zijn die dat gaat overnemen. Ja, je verwacht toch eigenlijk wel een speler met meer allure. Nu Taha met de hoekschop. Die geeft hem naar Weidman. Korte combinatie. Nu Taha weer. Gevaarlijke bal. Wordt weggekopt. Tweede bal is wel weer voor Twente. Zo blijft de aanval in leven. Met Aske Adelgaard. Die zoekt dan eventjes om zich heen naar de vrije man. Weidman is dan vaak de man met de ideeën. Speelt hem toch even terug richting Van Rooij. Van Rooij naar Zerouki. Die de haardracht iets anders heeft dan normaal gesproken. Heeft het wat losser zitten. Younes Taha gaat wel weer voor de moeilijke oplossing. Die wil dat door de benen gaan. Bij zijn directe tegenstander, in dit geval Mamba. En zo is het toen dat er gevaarlijk kan uitkomen. Want hier ligt wat ruimte. En daar is Twente vaak wel kwetsbaar in de omschakeling. Met nu Dursun in balbezit. Dursun in de 16 meter. Komt hij daar met een geweldige sliding. Dat moet gezegd, Bart Van Rooij. Want hij gaat via Dursun over de achterlijn. En zo herstelt hij zijn fout. Mag Twente een doeltrap gaan nemen. En is Twente naar mijn idee iets te gretig. Door het soms wel wat open te leggen. Als je hier geduldig tegen blijft tegen deze tegenstander. Ja, dan leg je ze zo over de knie. Maar ik heb het idee dat ze moeten uitkijken voor dit soort momenten.
2: Ja, want ook als je ziet hoe nu die bal weer wordt ingeleverd. Het is Drommel die mag daar een doeltrap nemen. En dan levert Nijstad hem zo in via Weghorst bij de verdediging van FC Toen. Inderdaad, Twente is natuurlijk torenhoog favoriet. Alleen Ruud Nijstad is in zijn eentje al bijna net zoveel waard als de volledige selectie van FC Toen. 18 miljoen euro zou Nijstad waard zijn. En de selectie van Toen die komt om en nabij de 20 miljoen euro uit. Dus wat dat betreft is het krachtsverschil natuurlijk heel erg groot op papier. Maar voetballen doe je op het veld. En daar heeft de FC Toen nu de bal via de rechtsachter. Dat is Veer. Gaat die bal terug naar de centrale verdedigers Burki. En die speelt hem naar Bamert. En Bamert die kan helemaal terug naar Niklas Steffen, de doelman van Toen. Dan wordt hij daar onder druk gezet op Weghorst. Is het een beetje kappen en draaien. Ja. En Niklas Steffen is niet voor niks doelman geworden. Want die wil hem wegschieten met rechts. Wordt onder druk gezet op Weghorst. En dan moet hij naar zijn linker. Waarna hij hem Pardoes over de zijlijn schiet. En FC Twente dus ver op de helft van FC Toen een ingooi mag nemen. Via Bart Van Rooij. Daar staat de scheidsrechter uit Kosovo alweer met zijn vingertjes te tellen. 5, 4, 3, 2, 1. Van Rooij gooit die bal richting Daan Rots. Ja, die verlengt hem daar richting Taha. En dan wordt die bal daar weggewerkt. Maar wordt rondom de 16 opgevangen door Zerouki. En Zerouki speelt hem dan naar Adokaat. En die haalt even, die brengt even de rust terug bij FC Twente. En speelt hem terug naar Nijstad. Zoekt hem vervolgens naar Prupper. Bal bezit nu aan de rechterkant voor Van Rooij. Die vliest dan wel heel erg knullig de bal. En dan kan FC Toen er snel uitkomen. Via de spits Dursun in de 1 tegen 1 met Nijstad. Die blokt dat schot. En die wordt vervolgens goed gekeerd door Joël Drommel. Was ook een makkelijke poging voor de doelman van FC Twente. Die dus de vervanger is van Lars Oenestal. Wat heeft hij eigenlijk, Tijmen?
3: Ja, daar doen ze een beetje geheimzinnig over. Maar het komt een beetje neer op de oude kwaaltjes die hij heeft. Hij heeft wat rugklachten gehad. Ook wel wat knieproblemen. En hij is af en toe gewoon wat beurs. Ja, Lars Oenestal is ook niet meer de jongste. En zijn lichaam liet hem vorig jaar al een paar keer in de steek. Het lichaam van Younes Taha is nog ook zo fris. En die kiest weer voor de moeilijke oplossing. Schiet dan tegen de scheidsrechter op. Ja, en dan mag de aanval niet doorgaan. En zo krijgen we dus een scheidsrechtersbal.
2: Maar terugkomend op Oenestal. Is dit de wisseling van de wacht? Want dit gaat een paar weken duren. Vroeg ik gisteren aan Van der Brom. En hij zei, ja, dit gaat wel een paar weken duren waarschijnlijk.
3: Dus
2: want hij staat niet op het veld. En nee, als hij niet op het veld staat, dan weet je dat je precies even uit de relatie hebt.
3: En ik heb zelfs begrepen dat er mogelijk een scan gemaakt moet worden. Dus dan is er ook vrees dat er wat meer kapot is dan dan alleen een beetje beursheid en misschien wel een spierscheurinkje of een pees die wat dwars zit. Ja, dit is het momentum voor Joël Drommel. En als Drommel het goed blijft doen, dan denk ik ook dat hij blijft spelen. En zo is het Drommel voorlopig de eerste keeper. En ja, hij speelde natuurlijk afgelopen week bij Fortuna Sittard meer dan uitstekend. Met die geweldige redding op de Scott. Nu is het Drommel die weer in actie moet komen. Oeh, die ziet die bal maar net naast gaan. En dat komt omdat er ook nog een verdedigend been van FC Twente tussen zit. En dus een hoekschop voor FC Toen. Ja, Twente is slordig bij momenten. Te gehaast, te gesjeest. En hier komt de drommel goed weg, want hij stond aan de grond genageld.
2: Ja, Twente moet wel bij de les blijven. Want Toen is nu al voor de tweede keer in korte tijd voor het doel van Drommel verschenen. En mag nu dus aan de linkerkant van het veld een hoekschop gaan nemen. Dat gaat het doen via Niels Reichmoed. Ja, dat is een rechter middenvelder van FC Toen. Die heeft de bal daar klaargelegd. Die gaat dat doen met zijn linkerbeen. Dat wordt dus een uitdraaier. En dus moet FC Twente opletten dat het niet een tegentreffen incasseert via deze hoekschop. Wordt nu getrapt vanaf de linkerkant van het veld. Dan is het Tsurugi. Kan die bal wegschieten. Maar dan is het nog een volley voor een middenvelder van FC Toen. En dan wordt dat schot daar geblakt door Robin Prupper. Ja, die moet nu even alle zeilen bijzetten om daar geen overtreding te maken. Dan zegt de scheidsrechter, er wordt een overtreding op Robin Prupper gemaakt. En dus mag FC Twente diep op eigen helft een vrije trap gaan nemen. Maar dit was even een hachelijk moment voor de aanvoerder van FC Twente. Dus dat begon dus allemaal met het gevaar vanaf de linkerkant, vanaf die hoekschop. Maar het is FC Twente dat uiteindelijk een vrije trap mag gaan nemen via Joël Drommel. Die zegt tegen Ruud Nijenstad en tegen Pruppen gaan we naar voren toe. Maar dit wordt een lange bal richting onze spits. Dat is Wout Weghorst. 1,97 meter is die. En die moet dit duel gaan winnen. Maar die bal die gaat niet naar Weghorst, maar naar Urjazet. Wordt daar niet goed verwerkt door de defensie van Toen. En dan is Urjazet er vandoor aan de linkerkant. Kan de 16 binnen Weghorst. Aanhalen vanaf 16 meter. Nee, Weidman krijgt die bal nog. Dan is het Tsurugi in de as. Schieten een keertje. En dat schot wordt geblokt en gaat over de achterlijn. Maar FC Twente mag wel een hoekschop nemen.
3: Ja, daar zie je toch ook wel dat Weghorst niet heel verfijnd is als het gaat om de ballen die daar aangespeeld krijgt. Hier moet hij eigenlijk meer mee doen. En zo is er best wel even een leuke fase in deze wedstrijd. Zojuist dus die gevaarlijke hoekschop gezien van FC Toen. En die bal werd echt te nauwe nood uit de doelmond gehaald door de borstkast van Daan Rots. Die nu zijn collega ziet met het andere linkerbeen. Younes Taha die neemt de hoekschoppen de laatste periode bij FC Twente. En zo probeert Twente nu zelf ook gevaarlijk te worden uit een hoekschop. Dit keer weer een korte variant richting Urjazet. Urjazet zoekt de 1 tegen 1 op. Gaat buitenom. Gaat binnendoor. En dan is het weer een hoekschop voor FC Twente. Die gaat in dit geval weer genomen worden door Younes Taha. Nu zullen ze hem wel in één keer voor het doel zetten. Maar kijk nog eens even naar die herhaling van die andere hoekschop, Job. Ja, als Daan Rots daar niet met zijn buik voor gaat zitten. Ja, Drommel heeft hem misschien wel. Maar het was een goede poging van FC Toen. En zo doen de Zwitsers behoorlijk goed mee in deze wedstrijd. En staat het misschien nog wel verrassend. 0-0 na een kleine 17 minuten spelen. Goed nieuws ook uit de huiskamer van Huizen van Wissing. Want
2: ja,
3: er is weer beeld.
2: Is het gelukt?
3: Dus,
2: hebben we een luisteraar minder begrepen.
3: Ja, hij luistert nog steeds mee. Maar Paul, je hoeft je zoon die kant niet op te sturen. En zo kunnen ze in Huizen van Wissing nu dus ook de hoekschop zien via Younes Taha. Hij steekt twee handen in de lucht en daar komt de hoekschop bij de eerste paal. Daar komt geen kopkans. Ja, er komt wel een kopkans uiteindelijk voor Robin Prupper, maar die kopt hem over. Ja, slappe hoekschoppen vanavond.
2: Ja, terwijl Taha toch zo'n goede trap heeft. Maar ik zit een beetje in mijn hoofd te dagen. Waarom heb je eigenlijk ieder kastje?
3: Ja, omdat het al die abonnementen. Dat, ja, jij kent een beetje mijn salaris bij de omroep.
2: En, ja, daar vraag ik me af.
3: Ja, nee, precies. Nee, hè, gierigheid kent geen tijd.
2: Nee, verdediging van Toen heeft nu de bal. Lange bal richting de spits, richting Doersoen. Die verliest daar het kopduel van Nijstad. En dan kan Taha opvangen in de as. Richting Tsurugi, 1-2'tje met Daan Rots. En dan is het balbezit voor Weidman aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Toen is hij nu een steekballetje op Urja zetten. Nee, wacht op de overlap van Aroga. Maar Weidman gaat binnendoor. Heeft hij heel erg veel geluk dat Urja zet eraan nog staat. Maar dan verliest Twente alsnog die bal. Maar dan snoept Prupper, de captain, goed af van de spits Labo. En is het FC Twente dat nog steeds het balbezit heeft aan de linkerkant van het veld. Is het Urja zetten met de bal. Zoekt hem daar richting Weidman. Weidman in de as richting Tsurugi. Driehoekje van FC Twente. FC Twente nu massaal op de helft van FC Toen. Wordt dit dan een goede actie van Urja zetten aan de linkerkant. Gaat nu zijn directe tegenstander voorbij. Tsurugi kan schieten vanaf een meter of 18. Maar het schot wordt geblokt. Volley nog een keer van Tsurugi. Nee, ook die valt niet goed. Een beetje een scrimmix nu voor het doel. En dan is het Doersoen, de spits van Toen, die bal op kan vangen. Maar ook hij verliest hem razendsnel weer aan Ruud Nijstad, die vervolgens weer Urjazet in stelling brengt. Ja, het gevaar ligt wel aan de linkerkant, Thijmen.
3: Ja, absoluut. En Aske Adelgaard geeft nog maar eens mee aan scheidsrechter Nusa dat daar toch echt een overtreding werd gemaakt en dat hij een strafschop wil. En daar gaat nu Fabio Oliveira Melo naar kijken, de Portugese VAR van dienst vanavond. Ja, ik dacht ineens, wat doet Adelgaard er op de grond? Die is dus echt wel geraakt. Maar ja, soms heb je ook een ongelukkige botsing. In ieder geval gaat het spel verder. Is er balbezit van Sundre Urjazet. Weer inderdaad het gevaar vanaf de linkerkant. Hij is de man die spelers voorbij kan dribbelen, kan lopen. Hij kan heel veel met de bal. Hij gaat nu weer naar binnen. Hij speelt weer met mensen uit. Maar dan is vaak die eind fase, die eindpaas of die poging richting de goal niet afdoende van Urias Zetten. In dit geval ook niet, maar de aanval blijft in leven met balbezit voor Weidman. Zerouki nu weer net de bal naar de linkerkant, want daar is inderdaad het... De heatmap zal inderdaad veel via de linkerkant laten zien. Terwijl de eerste kant...
2: Dat snapt Paul van Wissing niet hoor, die heatmap.
3: Nee, daar zijn dan de meeste acties. En zo is nu de actie naar weer de linkerkant. Maar is Taha toch wel bij momenten slordig hoor. Die is te gretig. Nu is het Adelgaard. Die geeft hem mee aan Uriasette. Die weer in de 1 tegen 1 komt. Gaat naar binnen. Komt met zijn rechterbeen uit rondom de 16 meter. Kan eigenlijk niet schieten en legt hem terug richting Ruud Nijstad.
2: Zerouki heeft de bal nu in de as. Zoekt naar de rechterkant naar Van Rooij. En die speelt hem in één keer door naar Daan Rots. Daan Rots in de 1 tegen 1. Zoekt hem weer naar Zerouki. En Zerouki probeert hem dan in één keer door te spelen naar Bad Van Rooij. Maar dat balletje van Zerouki, ja, dat is op melkbushoogte, zeggen we dan, in het amateurvoetbal. En dus kan Van Rooij helemaal niets met die bal. En rolt hij over de achterlijn. En is het doelman Steffen van Toen die een doeltrap mag gaan nemen. Hij moet wel opschieten, zegt de scheidsrechter. En dus legt hij hem klaar voor zijn ploeggenoot. Dat is Burgi. Burgi speelt hem weer naar Steffen. FC Twente zet hoog druk via Weghorst. Ook Uriasette bemoeit zich daarmee. Dan wordt er rechtsback ingespeeld. En speelt hem over de zijlijn. Goede fase van FC Twente als het gaat om druk zetten. Want net was het al de doelman die een bal hopeloos over de zijlijn speelt. En datzelfde geldt nu voor de rechtsback Veer die dat onder druk van Uriasette doet. Balbezit is nu voor Ruud Nijstad in de as van het veld. Ja, hij probeert daar in te dribbelen en dan een van zijn befaamde lange passes te geven richting de voorhoede van FC Twente. Dat lukt niet, maar dat gaat wel via Van Rooij. Ja, Van Rooij, dit is ook weer een ziekenhuisbal van Bad Van Rooij. Afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard was het allemaal niet goed. En eigenlijk is dat het hele seizoen al wel een beetje zo, hè?
3: Nee, hij heeft inderdaad een heel matig seizoen. Vorig jaar, als je het mij vraagt, misschien wel Mats Hots na de beste speler van FC Twente. Maar ja, dit jaar zie je niet dat hij de lijn doortrekt. Sterker nog, dat is een verval bij Bart Van Rooij. Die nog wel die goede momenten beleefde bij de vorige Europese campagne. Die wedstrijd uit bij Manchester United. Nou, hij kon zo naar de Engelse Premier League. Zo werd geschreven in de Engelse media. Er kwam uiteindelijk ook een aanbieding vanuit de Premier League. Maar ja, die ploeg is inmiddels gedegradeerd. De Wolves die kwamen vorige winter. Toen ging die niet. Dat had alles te maken ook met FC Twente. Die gewoon geen adequate vervanger konden krijgen. Maar op dit moment zou je handen dichtknijpen als je er 10 miljoen voor krijgt. Want Bart Van Rooij... Ja, ik vraag me af hoeveel clubs nu echt belangstelling voor hem hebben.
2: Nee, dit ook weer matige aanname van Van Rooij. Het is ook een soort van concentratie, lijkt het wel. Want dat hij kan voetballen, ja, dat heeft hij vorig seizoen wel bewezen. En ik had toch niet verwacht dat hij eigenlijk nog een inschreef zou spelen dit seizoen. Maar van de zomer is weinig concreet geworden voor Van Rooij. Die dus dramatisch begon aan dit seizoen. En dat in de afgelopen weken wel enigszins heeft bijgesteld. Maar het is toch niet de Bad Van Rooij die we allemaal kennen hier in Enschede. Ja, diezelfde Bad Van Rooij ziet nu hoe FC Toen het bal bezit heeft in de achterhoede. En dan probeert een beetje rond te tikken. Toen, vorig seizoen, stond het erom bekend. Maar dit is een hele slechte bal van de middenvelder van Toen. Die levert hem zo in bij Uriasette. Ja, die zet dan de turbo aan. Nu gaat het richting Weghorst aan de linkerkant. Staat Weidman daar vrij, maar dan gaat het terug naar Uriasette. Uriasette aan de linkerkant met de voorzet. Daar richting Rots. En dan wordt die bal daar weggewerkt door Bamert. En dan is het Pruppen die kan opvangen in de as. Wordt er een overtreding op Pruppen gemaakt, maar scheidsrechter geeft voordeel. En Adelgaard heeft die bal nu opgevangen. Het is zoeken aan de linkerkant naar Weidman. Weer een keer Uriasette aan het werk zetten. En dan stapt de rechtsback Veer goed in. Ingooi voor FC Twente in de 23e minuut. Stand nog steeds 0 tegen 0. En die gaat dan gegooid worden door Adelgaard aan de linkerkant van het veld. En die gooit hem helemaal terug naar Ruud Nijstad.
3: Ruud Nijstad geeft hem mee naar Adelgaard. Ja, als je een tussenbalans moet opmaken halverwege het eerste bedrijf, dan valt het mij niet mee wat FC Twente laat zien in deze wedstrijd tegen FC Toen.
2: Nee, overal lees je dat die defensie van Toen zo lekker is als een mandje. 27 tegentreffers kregen zo in de competitie. Gemiddeld bijna 3 doelpunten tegen. Ze verloren met 7-0 van Lech Poznan, de oude club van de Brom. Maar wat ik het eerste 23 minuten zie,
3: valt gewoon vies tegen. Ook in, gewoon slordig in aannames, in de gehaastheid, in keuzes die worden gemaakt. Je ziet niet het vertrouwde positiespel van FC Twente. Vaak wordt dan Zerouki betrokken in de opbouw. Nu wordt Zerouki mijns inziens vaak overgeslagen. En Weidman is toch ook vaak de man die veel meer zichtbaar is. Dit is wel een goede actie van Weidman. 1-2 met Weghorst. Weidman weer vrij. Rondom de 16 meter. Weidman loopt door. Weidman scoort. En dit is een schitterende treffer van de Fransman. Ja, bij hem moet het vaak beginnen. En dit is even die versnelling van Weidman. En zo komt FC Twente dus op een 1-0 voorsprong. Na een schitterende combinatie tussen Weghorst en Weidman. Ja, en dan is hij gewoon sneller dan zijn directe tegenstander met de voet aan de bal. Dat is weinig spelers gegeven.
2: Nee, Weidman die omvangt daar de bal in de as van het veld. Ja, schitterende actie. Daar laat hij even zijn hielen zien. Want Weidman die heeft natuurlijk die versnelling. Ja, en dan loopt hij daar zijn directe tegenstander eruit. En schiet hij met links gewoon laag in de verre hoek. En laat die doelman Steffen kansloos. Ja, het begint allemaal als er een bal van FC Twente richting de doelman Steffen gaat. Die probeert dan op te bouwen namens FC Toen. En neemt daar dan alle tijd voor. Maar dan...
3: Gaat hij nou naar de VAR kijken of niet? Er is een moment, de scheidsrechter gaat richting de zijkant en hij gaat naar het VAR-scherm kijken. Oh, dit is een opmerkelijk moment in deze wedstrijd. Ik ben heel benieuwd wat daar gebeurt. Paul, jij kunt meekijken. Misschien dat ik mijn vader ook nog kan vragen in de huiskamer. Oh ja, hier een duwtje, Job. Zie je dat? Dat is een duwtje in de rug. Hij loopt dan door.
1: Ja. Hij gaat door, ja. Even kijken. Hij
3: lijkt voordat hij de bal weer terugkrijgt van Wout Weghorst zijn directe tegenstander een beentje te lichten.
1: En ja, maar volgens mij doet die tegenstander dat zelf.
3: Ja, en dat
2: nou, gaat... Ja, de scheidsrechter heeft wel een oordeel geveld. En hij zegt, dit is gewoon een...
3: Vrije trap. De treffer gaat niet door. Hier is het gebeurd.
1: Wacht even. Volgens mij raakt de knie...
3: Hij heeft hem afgekeurd.
1: De knie van Weidman raakt de tegenstander, volgens mij.
3: Even kijken. Ja, zo kun je ook niet vallen. Dus ik denk dat hij hem daar licht raakt. Dus ja, wij moeten het op een mobieltje doen. We gaan hier nu in een iets groter beeld kijken wat er gebeurt. Ja, hij doet het heel... Ja, het is totaal niet bewust. Maar ik heb het idee dat er wel contact is. Want anders roept de VAR hem niet. En,
2: dat was wel een schitterende goal.
3: Ja, het was echt een schitterende treffer. Maar ja, dit is wel... Ja, dit is waarom ik zo'n ongelofelijke... Ja, hekel heb aan de VAR. Dit zijn gewoon...
2: Hij tikt heel iets te voet eraan van Matthias Kaït. En,
3: die
2: struikelt daardoor wel.
3: En die struikelt daardoor
2: maar
3: wel.
2: Maar ja, die kan natuurlijk nooit meer het gat dichtlopen.
3: Nee, maar dit zijn toch zoveel momenten. Die gebeuren toch zo vaak. En dan laat het allemaal doorgaan. Oh, daar komt aan de andere kant wel een kans voor FC Toen. En daar is het bijna de 0-1. Op het moment dat je denkt, Weidman breekt eindelijk de ban. Is het aan de andere kant een gevaarlijke voorzet? Ja, we zitten nu nog 5 keer naar die herhalingen te kijken. Maar ja, het is allemaal wel heel erg, ja, echt pietluttig. Ja, goed, je kunt niet anders dan zeggen dat het gewoon een actie is waarbij de tegenstander wel gehaakt wordt. Maar het is op dit moment dus zo dat FC Twente op 0-0 staat in deze fase van de wedstrijd. Toen kreeg dus nog een kans. Maar het blijft daardoor wel spannend in deze wedstrijd. En Twente moet wel bij de les zijn om in ieder geval deze fase even door te komen. Want ja, je kunt dan denken, je komt op 1-0. Maar aan de andere kant was het dus bijna... De topscorer van FC Toen, Labo, die hem wist binnen te werken. Want dit is best een goede mogelijkheid. Weer uit de rug van Robin Prupper, die dat toch niet lekker verdedigt. En die houdt dan ook nog licht vast. Ja, en die zegt, ja, die coach Privitelli zegt ook, ja, hij wordt toch echt vastgehouden.
2: Ja, dat viel ook allemaal wel mee.
3: Viel ook allemaal wel mee, maar je weet het nooit met die VAR.
2: Nee, diezelfde Prupper heeft nu wel de bal achterin bij Twente. Probeert daar Weghorst te zoeken, maar die bal van Prupper is niet goed. Met wat geluk belandt hij alsnog voor de voeten van Daan Rots. Moet hem even terugspelen richting Van Rooy. Driehoekje met Saruki. En dit is op zich best wel een goede pas van Saruki. Alleen Taha staat daar een beetje te slapen. En dus rolt die bal over de zijlijn. En is het FC Toen dat een inworp mag gaan nemen. Ver op eigen helft is het de linksback Mamba. Die speelt hem daar terug naar de centrale verdediger Burki. En die moet helemaal terug naar Steffen. Die wordt weer eens onder druk gezet door Wout Weghorst. Nou, ik heb nu 30 minuten gekeken en die Steffen, ja, die is wel stijf rechts.
3: Ja, ik schiet nog soepeler met links en dat zegt heel veel. Ja, het is echt heel ongemakkelijk hoe hij de bal met links naar voren schiet. Ja, maar voorlopig houdt hij zijn doel wel schoon. Niklas Steffen, de man die dus, dus 1 keer moest vissen, maar daar greep uiteindelijk de VAR dus in. En zo is het voorlopig nog 0-0. Klein half uurtje gespeeld hier bij deze wedstrijd. En zo heeft FC Twente nog niet de gewenste voorsprong. Die voorsprong heeft AZ wel gehad. Die wedstrijd is inmiddels afgelopen. 2-1 voor AZ uit Alkmaar. NEC staat op dit moment nog 0-0 tegen Levski Sofia. En ik kan nog een andere tussenstand noemen. Benfica Celtic staat bijvoorbeeld 2-0. En zo zijn dat misschien wel de meest aansprekende wedstrijden vanuit Nederlandse perspectief ook. En zo, Celta de Vigo staat nog voor tegen Juventus. Dus misschien ook nog wel noemenswaardig. Juventus, dat was wel een van die schitterende, legendarische wedstrijden die FC Twente hier heeft gespeeld. De afgelopen weken werd ook nog wel gevraagd naar de mooiste herinnering. Ja, en dan komt vaak ook die wedstrijd tegen Juventus nog naar voren.
2: Wat is voor jou de mooiste?
3: Ja, die ik heb meegemaakt is dan toch wel, ik denk hier tegen Inter, die vrije trap van Theo Jansen. Die blijft voor mij en die... die goal tegen uiteindelijk die Russische tegenstander.
2: Zenit.
3: Die voorzet van Jansen vanaf de zijlijn.
2: Van de Jong.
3: Ja, kopbal van de Jong. Vond ik ook een schitterende wedstrijd. Ja,
2: voor mij blijft die vrije trap van Theo Jansen tegen Inter Milan.

0: legendarische avond toch, Paul? Daar waren we samen nog bij, kan ik mij herinneren.
1: Ik zal je vertellen dat ik, toen jullie dit aan het vertellen waren op de radio, ik alvast de fladder van morgen vroeg aan het monteren was. Dus ik heb het half meegekregen, dat moet ik eerlijk zijn.
0: In alles is de beroepsernst altijd daar bij Paul Schamming. Nu kunnen we dat eventjes melden, want er gebeurt zo weinig hier op het veld. Het is echt een kabbelende wedstrijd. Nou, één ding weet ik zeker, deze wedstrijd zal niet de eeuwigheid ingaan bij FC Twente. Zo zeg, daar wordt even een tackle uitgedeeld. Daar gaat Uriacete even over de knie, zeg. Hartstikke idee bij de man aan de rechterkant, Fabio Ver. En die krijgt de gele kaart. Ja, niet doen, zegt de Nusa. En Fabio Ver zegt, ja, dat zal ik ook niet meer doen. Maar dit zijn van die loeiharde overtredingen. Dit doet pijn, zeg. Die ga je wel even voelen. Huppakee, daar gaat hij richting de boarding. Hij is zoveel sneller in de aanname en in het accelereren is Uriacete zoveel beter dan Veer. Maar voorlopig heeft hij hartstikke idee. Dit doet pijn bij Uriacete. Vrije trap wordt nu wel genomen door Wijdman.
2: Vanaf de linkerkant Wijdman dus. Oh, matige vrije trap belandt dan wel voor de voeten van Weghorst. Maar die kan helemaal niks met die bal. En dus moet Wijdman dat gat alsnog dichtlopen. Want anders is FC Toen daar gevaarlijk. Wijdman doet dat ook en kan die bal opvangen halverwege de eigen helft van FC Twente. Dan is het Adokaat, speelt hem wel even helemaal terug naar Drommel. Drommel ziet dan Daan Rots diep gaan. Of is die bal bedoeld op Taha? Die bal is bedoeld op Taha, maar dan is het Veer die net dus die gele kaart kreeg na die stevige overtreding op Sundre Uriacete. Ja, die dat gat goed dichtloopt en dus voorkomt dat Tahare daar vandoor kan. Nu is het FC Toen dat een ingooi mag gaan nemen. Halverwege of rondom de middenlijn is het diezelfde Veer die dat gaat doen namens FC Toen. FC Twente dus in de eerste wedstrijd van de Conference League. Ja, en zo'n eerste wedstrijd die is gewoon hartstikke belangrijk. Want ik kan me nog heugen dat Go Eagles vorig seizoen begon tegen Steaua Bucharest. Ja, die wedstrijd verloren ze met 1-0, terwijl ze eigenlijk vele malen beter waren. En die hele campagne hebben ze een beetje achter de feiten aangelopen. Nu moet wel gezegd worden dat ze wonnen van Aston Villa, wat helemaal niemand verwachtte. En dat ze ook wonnen uit bij Panathinaikos. Maar als je de eerste wedstrijd wint, je hebt al 3 punten. Want met een punt of 7-8 ben je gewoon al zeker van overwintering. Zo noemen we het tegenwoordig niet meer. Maar dan zit er nog wel wat verder in. Al moet dit FC Twente met de tegenstanders wel gewoon in één keer de volgende ronde, de knock-out fase halen, toch?
0: Ja, absoluut. Die moeten ze zeker gaan halen. En ze hebben zelfs 3% kans op de eindzegen. Dus dan mag je Twente wel in ieder geval nog eventjes in februari, maart verwachten in dit toernooi. Je hebt ook veel ploegen die dit niet heel serieus nemen. Hè? Je moet je ook altijd afvragen hoe de grote clubs uit Engeland hier bijvoorbeeld naar gaan kijken. Als Brighton bijvoorbeeld de problemen gaat komen, dan zullen ze toch ook wel iets minder materiaal op het veld gaan zetten in die wedstrijden hier in de Conference League. Juventus legt het vanavond bijvoorbeeld ook af.
2: Maar laten we hopen dat FC Twente het wel serieus neemt. Want ook qua coëfficiënten is het gewoon enorm belangrijk.
0: Het is heel belangrijk. En dit is het toernooi, uiteindelijk het speelveld waar FC Twente volgens mij het beste kan acteren. Het eerste jaar dat ze nog in de Conference League dachten te gaan spelen. Dat was de voorronde nog tegen Fiorentina. Toen won Fiorentina uiteindelijk de eindzege van de Conference League. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn als FC Twente weer eens een Europese finale zou gaan spelen. Dat is al heel lang geleden. 1975 tegen Borussia Mönchengladbach. Toen ging het uiteindelijk mis tegen onder andere Bertie Vogts en Klaus Allofs. Nu zien we FC Twente weer in de aanval. Dan is het Seruki die die aanval geweldig onschadelijk maakt. En meteen ook Uriacete aan het werk zet. Hij heeft wel pijn, maar die bal blijft nog in Twents bezit met Aske Adelgaard. Die geeft hem mee aan Wijdman. Wijdman nu naar Ramiz Seruki. Seruki naar Robin Prupper. En zo moet Twente weer van vooraf aan beginnen met Bart van Rooij.
2: FC Twente met alle spelers, met uitzondering van Joël Drommel, diep op de helft van FC Toen. Daan Rots heeft nu de bal, zoekt daar in het midden naar Bart van Rooij. Maar het hakje van de rechtsback richting Wout Weghorst is niet goed. En dus gaat die bal terug naar doelman Steffen van Toen. Dan kan, die speelt dan een lange bal richting Labo. Maar FC Twente zit te kort op, staat hoog op het veld en snoept daar die bal af van Labo, de spits van FC Toen. Maar dan gaat dat niet helemaal juist zoals Prupper dat wil. En dus kan FC Toen een ingooi gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Gooit Manda die bal daar richting Labo. Maar dan is het Daan Rots die snel overneemt. En dan kan FC Twente er snel uitkomen aan de linkerkant van het veld. Is het Wijdman die daar veel ruimte krijgt. Maar Wijdman neemt die bal dan niet goed aan. Dit was het moment voor FC Twente om er met 4-3 uit te komen. Maar het is Wijdman die dus net zijn doelpunt afgekeurd zag worden. Die bal niet goed meeneemt. Maar het is wel Seruki die goed opent richting Uriacete. Uriacete in de 1-1 aan de linkerkant. Ja, hier moet hij langskomen. Voorzetje buitenkant rechts richting Weghorst. Maar die komt net een teen lengte tekort om die bal binnen te tikken. Al was de voorzet van Uriacete op zijn Uriacete.

0: inzetters.
1: Ja, wat is zijn idee hierbij ook? Hè? Het is zo getelefoneerd ook en zo kan Niklas Steffen gemakkelijke redding brengen. Maar er zit zo weinig gevoel weer in deze actie, terwijl die bal op Younes Taha na een minuut of 10 ja, wel heel gevoelig deed. Ja, ik vind het echt een fascinerende voetballer, Uriasette. En we zullen er wel nooit achter komen hoe...
0: Ik had een discussie bij mensen die vonden Uriasette beter dan Hajj Moussa.
1: Ja, dan ben ik het niet eens met
0: die
1: mensen.
0: Dan moest die wedstrijd van gisteren tegen Koma nog even terugkijken.
1: Ja, maar dit is niet verfijnd, die voorzet. En ja, Hajj Moussa, daar zit wel venijn in. Daar zit, ja, hij had geluk bij die tweede treffer uiteindelijk. Maar die eerste, dat is doelgericht. Hij wisselt soms in de lange hoek en in de korte hoek. Bij Uriasette is het voorspelbaar. Het is niet voor niets dat hij al anderhalf jaar nauwelijks doelpunten maakt. En over doelpunten maken gesproken. Hier krijgt toen een kans op een doelpunt. Uiteindelijk gaat die poging een metertje of anderhalf naast de goal. In dit geval is het een schot van Cristal. Maar hij ziet dus de bal naast de goal gaan. Maar je merkt het ook aan het publiek. Het moet er echt een beetje op gang komen. Twente is stroperig voorlopig in deze eerste helft tegen FC Twente. Je hebt nog wel het gevoel dat het goed gaat komen qua overwinning. Maar ja, heel verheffend is het allemaal niet. Lange bal nu richting Darots.
0: 36e minuut in de as van het veld is Weidman maar weer eens vrijgekomen. Die wil tempo maken, niet naar links schieten vanaf een metertje of 20. En die bal vliegt huizenhoog over het doel van doelman Steffen. Dit was wel een klein kansje voor Weidman. FC Twente met veel mensen richting de 16 van FC Twente. Alleen was het schot van Weidman niet goed. Had misschien ook kunnen kiezen om de combinatie aan te gaan met Weghorst, Taha, dan wel Daan Rots. Alleen Weidman, de Franse middenvelder van FC Twente, koos daar niet voor. En ging voor eigen succes tegen dit FC Twente. Dat in november ook nog een keer naar Nederland moet komen als het op bezoek gaat bij Ajax. Ja, Ajax is een van de favorieten om deze Conference League te winnen. Het is natuurlijk een van de grotere ploegen in Nederland. En ook in Europa is Ajax nog steeds een club van naam. Ondanks dat het in de Conference League is uitgekomen. Alleen, we zijn nu niet bij Ajax, we zijn bij FC Twente. En daar heeft Zerouki de bal in de as van het veld. Zoekt hij daar richting Van Rooij aan de rechter. De kant is die even uitgezakt. De rechtsback speelt hem daar richting Taha. Taha nu met wel wat ruimte. En die ruimte ligt er ook aan de linkerkant. Als die bal naar de linker centrale verdediger Ruud Nijstad gaat. Nijstad kan die indribbelen. Nee, hij speelt voor de paas richting Weidman. Ja, dit is een ziekenhuisbal van Weidman. Die levert hem zo in bij de spits van toen. Dat is Labo. Maar de controle van Labo is niet goed. Speelde nog in de jeugd van Monaco. Maar daarna is hij wel ver weggezakt. Terwijl onze apparatuur ook op de grond valt. En Wout Weghorst daar bijna de 1-0 aantekent. Als het een voorzet is van Younes Taha. Volgens mij zijn we nog steeds in de lucht thema, dus het gaat allemaal goed. En die bal wordt vanaf rechts voorgezet door Younes Taha. En dan kan Weghorst hem daar zo binnenglijden. Alleen komt de spits van FC Twente daar net niet lekker uit met zijn passen. En gaat die bal net langs de paal. Ja, het is Taha die wordt daar weggestoken door Daan Rots. En dan zet hij hem met zijn rechter voor. Dit is een mega kans voor Wout Weghorst. En de spits met zijn kaliber, die moet die bal gewoon tegen de touwen werken. Ja, daar baalt hij zelf ook van. Slaat nog een keer op zijn knieën. Wat een enorme mogelijkheid voor Wout Weghorst om FC Twente in de 38e minuut op een 1-0 voorsprong te zetten. Hij had alle tijd en ruimte om die bal tegen de touwen te janken, kunnen we dan wel zeggen. Want wat een kans, Theme, kijk maar even mee. Oh.
1: Ja, die moet je toch ook niet zo vol op je voet laten vallen. Hier zie je toch ook wel, hij glijdt goed in, hij is gretig, hij doet veel dingen goed. Maar dan is hij te wild, het is te weinig verfijnd. Terwijl die bal van Daan Rots wel iets verfijnds had. Het balletje van Rots met de buitenkant richting Taha. Ja, als je dat even doet, even die versnelling doet, de overlap. Ja, dan kom je zo vrij in die zone achter de backs. Ja, daar kan FC Twente veel meer van profiteren. Nu een goede paas wilde ik zeggen. Maar die bal is toch te hard richting Aske Adelgaard. En zo heeft FC Twente... Ja, wel het betere van het spel. Ik was nog even met onze andere huisanalist. Want u mist natuurlijk Jan van Sta. Die is... Normaal gesproken altijd actief bij Europese wedstrijden ook. En zeker ook bij de meeste thuiswedstrijden van FC Twente. Maar die is op dit moment aan het genieten van een vakantie. Nou, de andere huisanalist die kijkt vanaf het bankje mee bij de studio's van ESPN. Dat is Anko Jansen. En die zegt, ja, maar Twente had ook gewoon een penalty tegen moeten hebben. Dus die situatie bij Prupper met het vasthouden was toch echt wel een penalty in de ogen van Anko Jansen. Ja, daar waren wij minder van overtuigd. Maar het... Zit dus ook in die zin wel een klein beetje mee bij FC Twente. Nu een bal richting Taha. Taha, dit is schitterend gedaan. Uriasette! Oh, die moet ook zitten hoor. Die schiet op de handen van Niklas Steffen. Dit is wel mooi gedaan door Younes Taha. die gewoon de bal aanneemt en hem volgens mij bewust poort daar richting Uriacete. Maar Uriacete scoort weer niet.
0: Maar wat een kans voor Uriacete. Die ontvangt de bal aan de linkerkant van de 16 en kan dan gewoon vrij binnenschieten. Maar in plaats van rustig een hoekje uit te kiezen, inderdaad, Taha, die poort daar zijn tegenstander bewust. Speelt hem tussen de stokken door naar Uriacete. En die schiet hem vervolgens op doelman Steffen Hoekschop nu voor FC Twente aan de rechterkant. Wordt getrapt door Weidman. Weidman uitdraaien. Ja, dit is een matige trap van Weidman. Dus kan toen die bal wegwerken. Die vliegt daar over de zijlijn. En is het FC Twente dat een ingooi mag nemen. Ver op de helft van FC Toen is het Bad van Rooij die bal in zijn handen heeft. En de scheidsrechter is alweer aan het tellen. Want Van Rooij, ja, je moet tempo maken. Zoveel tijd heb je tegenwoordig niet meer. Lange inworp van Van Rooij. Daar richting Daan Rots. Die wint daar het kopduel niet. Maar dan gaat die bal terug richting de defensie van FC Twente. Kan Ruud Nijs staat die bal opvangen. Die zoekt nog maar een keer naar de rechterkant naar Van Rooij. Maar in plaats van die bal te spelen gaat Van Rooij daar de actie aan. Met heel veel geluk vindt hij daar alsnog Daan Rots. En die wordt tegen het gras gewerkt. Nu liggen de twee spelers van FC Twente op de grond. Dat zijn Daan Rots en Bad van Rooij. Beide staan ze wel weer op. Maar ik denk dat Daan Rots iets meer last heeft, Tijmen.
1: Ja, dat was een behoorlijke bodycheck. En mijns inziens ook wel ja, een overtreding die goed zou kunnen zijn voor Geel. Robin Prupper denkt daar natuurlijk net zo over. Want komt nog even zijn beklag doen. Dan is er nog eventjes contact met de VAR. Want ook Van Rooij werd behoorlijk hard geraakt. Maar scheidsrechter Nusa die laat het bij een vermaning. En zo krijgt Twente wel een vrije trap. En dat op een interessante positie. Zeker met de traptechniek van Younes Taha. Weidman meldt zich ook nog. Maar ik heb het gevoel dat dit een bal gaat zijn voor Younes Taha. Dit allemaal in de 42e minuut van deze wedstrijd. Die voorlopig dus tegenvalt. Zeker ook als je kijkt naar de tussenstand. 0-0 is te weinig in een thuiswedstrijd tegen FC Toen. Dit is dan het moment om over het dode punt heen te komen. Weidman stapt over de bal. Younes Taha met de vrije trap. En dit is een gevaarlijke vrije trap. Bal blijft hangen. Uriacete kan de bal oppikken. Op de rand van de 16 meter. Legt hem terug richting Adelgaard. Adelgaard geeft hem weer mee aan Uriacete. Uriacete richting Bart van Rooij. Van Rooij nu naar de rechterkant. Daar staat Taha. Die gaat weer met een inswinger komen. Prupper staat nog in de doelmond. Daar komt de kopkans. Nee, daar wordt hij weer weggewerkt. Prupper krijgt de tweede bal. Ja, en die brengt hem vervolgens wel richting de hoekvlag. Maar dit wordt een achterbal. En zo snakt Toen naar de rust. En zal Van der Brom toch iets moeten verzinnen om dit los te spelen. Je hebt nog steeds het gevoel dat FC Twente, zeker in de tweede helft richting vak B, dit over de streep gaat trekken. Maar je zult toch ook licht zenuwachtig worden als je trainer bent van Twente.
0: Ja, maar hij heeft natuurlijk nog wel wat wapens op de bank om deze wedstrijd los te breken. Wat te denken van Thorvaldsen, voor 5 miljoen werd hij gehaald. Marco Piaccia speelde ooit nog een WK-finale. En als het echt de nood aan de man is, kan altijd nog Lucas Vennegoor of Hesselink in de punt van de aanval gebracht worden. En ik denk ook niet dat Toen dit de hele wedstrijd vol gaat houden. Ja, ze hebben wel een paar kleine kansjes gehad. En volgens Anko Jansen hadden ze dan een penalty moeten hebben. Maar stevige overtreding daar nu van Adelgaard. En die wordt daar ook op de bom geslingerd. In plaats van zijn tegenstander voor zich te houden, stapt hij daar heel erg dom in. En werkt hij daar Reichmoed tegen het gras. En wordt Adelgaard dus ook op de bon geslingerd. Die krijgt dus een gele kaart van de scheidsrechter. Een oliedomme gele kaart van Aske Adelgaard. Home gewoon voor je. En er komt helemaal niemand langs. Ja, dit zijn van die momenten. Ik denk dat Van den Brom dit in de rust ook nog wel even aan gaat halen bij Adelgaard. Want dit zijn gewoon dit zijn de mogelijkheden voor FC Toen om tot het doelpunt te komen. Standaard situaties. Ja, ze doken wel een paar keer op voor het doel van FC Twente. Maar om nou echt te zeggen dat ze gevaarlijk werden. Ja, dat was het ook niet. Maar het is nu wel een vrije trap voor FC Toen aan de rechterkant. Van het veld is het Fabio Veer die bal gaat trappen. En alles en iedereen van FC Toen is mee naar voren gekomen. Veer vanaf de rechterkant gaat die bal voor het doel gooien. En dan is het Weghorst. Die is daarmee teruggekomen. En die kopt die bal daar goed weg. Kan FC Twente dan nog een keer uitkomen? Nee, want deze bal van Daan Rots. Die had op Younes Taha gemoeten. Die komt dan zo 1-1 met doelman Steffen. Maar die bal van Daan Rots is niet goed. En dus moet FC Twente wederom in de achteruit. Als Saruki die bal opvangt in de as van het veld. En ook Saruki levert hem zo in. Ja, als Ramiz Saruki als ook een bal in gaan leveren.
1: Ja, maar dit is toch zo slordig van Saruki. Dit is trouwens een vrije trap voor Twente. Omdat daar nog ook op hele curieuze wijze door Jan Bamert hens wordt gemaakt. En zo krijgt Twente nog een vrije trap te nemen op de helft van FC Toen. 5 meter over de middenlijn in minuut 44. Ik denk dat er een minuutje gaat bijkomen. We hebben de situatie natuurlijk gehad met die afgekeurde treffer van Weidman. Waarbij de VAR moest ingrijpen. Overtreding van Weidman voorafgaand aan die treffer. En zo zullen we nog wel een seconde of 60 langer doorspelen. Ja, dit is wel via het eigen lichaam. Dus het is niet met een dusdanige ernst. Maar het is wel een vrije trap voor Twente. Die hensbal van Bamert. Nu balbezit voor Twente. Vrije trap inmiddels dus genomen. Nijstad gaat een beetje op de bal staan. Tempo is wat laag in die eindfase van de eerste. zelf. Adelgaard zojuist dus belast met de gele kaart. Ze krijgt de bal nu aangespeeld van Ruud Nijstad. Misschien kan hij die gele kaart wegpoetsen met een goede actie. Dat lukt voorlopig nog niet, want hij kiest voor de veilige route richting Zerouki. En Zerouki kiest weer voor de weg terug richting Ruud Nijstad.
0: Nog 30 seconden officiële speelt het in de eerste helft. Adelgaard is daar diep gegaan, maar die bal van Nijstad is niet goed. En dan wordt er goed verdedigd door de verdediging van FC Toen. En ja, dan komt de scheidsrechter nog even kijken. Ja, en is het denk ik een vrije trap voor FC Toen. Maar dit is ook weer een domme overtreding van Adelgaard. Want je hebt maar een paar van die gekke scheidsrechters die zomaar de tweede gele kaart geven. Is het natuurlijk niet, maar je hebt er altijd een paar, die hebben een paar kronkels in het hoofd. En dan kun je zomaar met rood van het veld gestuurd worden. Nou, dat bedoel ik maar. En ja, dan kun je zo met rood van het veld gestuurd worden. Aske Adelgaard moet wel gaan oppassen. Ja, dat ziet ook Van der Brom vanaf de bank. Ik ben benieuwd hoeveel minuten erbij gaan komen. De vierde man die gaat zich nu melden langs de zijlijn. 2 minuten blessuretijd krijgen we in deze eerste helft. En die gaan nu dus in als FC Toen ja, een vrije trap mag gaan nemen in de eigen 16. Ja, de 100ste Europese thuiswedstrijd van FC Twente is er vooralsnog niet eentje voor in de boeken. Weidman maakte wel een doelpunt, maar die werd afgekeurd omdat hij een hele, hele lichte overtreding maakt. Is dit een impontemer van Adelgaard? Of?
1: Ja, en hij slaat ook af, hè, Burgi? Hij slaat af alsof hij zich wil overgeven. Maar in ieder geval slaat hij af omdat hij een tik in het gezicht krijgt. Ja, het, ik vind ja,
0: maar
1: het
0: WK Judo is net geweest.
1: WK Judo is net geweest. Het was in Azerbeidzjan, Baku. Waar FC Twente
0: weet u
1: het
0: nog
1: ticket wist te bemachtigen voor deze Conference League. Daar waren ze zo zielsgelukkig. Daar waar Wout Weghorst de hulp van boven kreeg. Maar voorlopig is dit een avond ja, waarbij ja, misschien ook wel hulp van boven nodig is om deze wedstrijd nog een beetje op gang te krijgen. Want ja, heel eerlijk, die eerste 45 minuten, ik snap de thuisblijvers ook nog. Hoewel het stadion nagenoeg is uitverkocht, waren er nog wat tickets verkrijgbaar. Dat was voorafgaand aan onze wedstrijd ondenkbaar. Maar ja, als je nu aan mij vraagt van, god, ben je aan het genieten? Ja, ik denk dat een kat in de zak heb je niet gekocht. Maar het is nou ook niet zo dat je nou denkt van, we worden optimaal vermaakt. Laten we nog de laatste 30 seconden dan een beetje met enthousiasme begroeten. Balbezit voor Robin Pruppen.
0: Robin Pruppen zoekt daarna Zerouki. Kan FC Twente nog één keer in de aanval dan tegen dit FC Toen? Bal gaat naar Van Rooij aan de rechterkant. Zoekt daar richting Rots. Dan is het Taha die vrijkomt met wel ruimte richting Weghos. Weghos bal nu in de 16. Speelt hem terug naar Taha. Randje 16. Zoekt hem naar de linkerkant naar Zerouki. Die moet dan heel snel richting Urja zetten. Nog 15 seconden te spelen. Urja zet terug naar Zerouki. Schiet er vanaf een meter of 20 richting de verre hoek. En dan gaat die bal een meter of 5 over het doel van doelman Steffen. En is dit schot van Zerouki eigenlijk wel typerend voor de eerste helft die FC Twente speelde. Het kreeg wel ja, kansen. Het doelpunt van Weidman werd afgekeurd terwijl de scheidsrechter afloot voor het einde van de eerste helft. Het kreeg dus wel kansen en het kwam af en toe wel dreigend op de helft van FC Toen. Maar vooral de laatste paas ging telkens mis bij FC Twente. En dan mag met name Sundre Urjasette zich aanrekenen. En ook Wout Weghorst, want die dook heel erg gevaarlijk op een meter of 5 van het doel van Steffen. Had hij die bal voor het intikken, maar dat lukte de spits niet. Tijmen is nog even aan het appen met Paul van Wissing. Niet aan de knopjes zitten, hè? Gewoon laten staan.
1: Laten
0: op
1: staan,
0: deze zender laten staan.
1: Halen,
0: de koffie halen. Kijken of de kinderen nog slapen. En dan gewoon lekker die tweede helft gaan kijken.
1: Tot straks.
2: Ja, dat zegt de man die ook wel eens bij ESPN aanschuift. Maar goed, hoe dan ook. Tijmen van Wissing en Joop Vaarhorst. We gaan ze straks in de tweede helft weer horen van die wedstrijd tussen FC Twente en FC Toen. Waar dus nog niet gescoord is. Tot later dus. Zometeen muziek van Kensington en Cool and the Gang.
3: De Oosttribune.

Vanavond speelt FC Twente in de Grolsvesten de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Vanavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: Salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor Ja21 niet concreet genoeg.
4: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
5: In welke vorm moet het dan gebeuren?
4: Ja, zwart op wit.
3: Verder eisen Ja21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De Oosttribune.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Bijna 5:10 in de tweede helft van die wedstrijd tussen FC Twente en FC Thun uit Zwitserland in de eerste wedstrijd van de Conference League voor de Tukkers. Die tweede helft is inmiddels begonnen, dus we gaan gauw weer naar Job Vaarhorst en wellicht ook naar Tijmen van Wissing. Of moet hij nog weer een afstandsbediening resetten, Job?
2: Volgens mij is dat allemaal wel geregeld, maar ja, hij was beneden heel druk. Veel mensen vroegen ook hoe het gaat met Bert van Lossen. Dus hij heeft wat dat betreft wel een legitieme reden om even een update te geven over onze zeer gewaardeerde collega Bert van Lossen. Van wie iedereen wel heeft gehoord wat er gebeurd is afgelopen weekend. Maar ik zie Tijmen van Wissing nu ook naast mij de trap op komen lopen. Dus ja, wat dat betreft zijn we zometeen weer compleet. En die tweede helft is dus inderdaad begonnen. We zitten in de 47e minuut en FC Thun heeft één keer gewisseld. Nu doet ook de chef de koptelefoon weer op. Kon je het wachten, jongen?
3: Ja, ik was even aan het bijpraten nog met de steward.
2: Ja, is ook belangrijk. Ik zei, Tijmen van Wissing heeft iedereen even verteld hoe het gaat met Bert van Lossen. Want dat is natuurlijk wel een legitieme reden om even wat later te komen. Maar goed, nu zijn we weer compleet. Heb je er wat gewist? Zijn er nog wissels?
3: Nee, ja, ik doe even een snelle blik. Ik zie bij Twente geen wijzigingen.
2: Nee, bij FC Thun is één keer gewisseld. Daar is aanvoerder Bamert is naar de kant gehaald. En hij is vervangen door Zoekiet. Dat is ook een centrale verdediging. En wel opvallend, want het is de reserve aanvoerder die net gewisseld werd. Ja, die oorspronkelijke aanvoerder Burki, die is dus al niet mee. Want die staat op het punt om vader te worden. En nu is dus ook de reserve aanvoerder gewisseld. De trainer die kondigt al aan dat hij maatregelen ging nemen. Want hij heeft de aanvoerdersband. Zou die afpakken van de oorspronkelijke aanvoerder. En dus ook van de reserve aanvoerder. Van het laatste bleek dus niets van waar. Maar hij haalt hem wel in de rust naar de kant. En dat doe je vaak niet uit wilde. Ja, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn om te vroeg conclusies te trekken. Maar ik denk dat het is omdat hij niet zo'n hele goede wedstrijd speelde. Want FC Twente kreeg wel een grote kans in de eerste helft via Wout Weghorst. Die had hem moeten maken op 5 meter van het doel. En er was een doelpunt van Daouda Weidman, de Franse middenvelder van FC Twente. Maar die treffer werd afgekeurd omdat hij een hele lichte overtreding beging op een van de spelers van FC Thun. En dus ging door die treffer een streep van Daouda Weidman, die nu wel de bal wil ontvangen van Aske Arogaard.
3: Ja, en ik vind het ook wel verrassend dat Twente niet heeft ingegrepen. Want niet dat Rots nou een slechte wedstrijd speelt. Maar richting vak B zou ik misschien dan toch een signaal afgeven. Dat je denkt, nou, we gaan het toch met een Torvaldsen proberen. Of met Linsson, die toch ook wel het vermogen heeft om het spel iets te versnellen. Ik zeg niet dat je Seruki moet wisselen. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste patronen. Maar dan kun je nog misschien Prupper eraf halen en Seruki centraal achterin zetten. Want ja, heel veel aanvallend heb je ook niet te duchten van FC Thun. Nu is het Darots wel in balbezit aan de rechterkant van het veld. Die gaat nu naar binnen. Zoekt de combinatie met Wout Weghorst. Klaarleggen voor Seruki. Seruki met een bal die een hoogte meekrijgt. Waardoor Adelgaard de bal wat ongelukkig aanneemt. En de tempo er niet in kan houden. Bal wel weer bij Adelgaard. Die krijgt hem van Uriasette. Dan naar Weidman. En zo plooit FC Thun weer terug. Is het Weidman die de opening moet gaan vinden richting Seruki. Seruki handig weggedraaid, zegt. Dit is uitstekend gedaan. Seruki met de punter richting Adelgaard. Adelgaard met op zijn beurt een halve punter. En zo is het FC Twente dat wel een schitterende aanval heeft. Maar wat kan Seruki daar handig wegdraaien? Dit heeft hij nog nooit zo gedaan.
2: Ja, maar dit verwacht natuurlijk helemaal niemand van Amos Seruki. Want die is niet de allersnelste. Maar die had dus wel een grote kans. Schonk hij daar aan Adelgaard. Aanval van Twente is nog steeds in leven. Aan de rechterkant is het daar. Die gaat schieten vanaf de 16. En dan gaat die bal een metertje of 3 over het doel van Steffen. Weinig overtuiging in dit schot van Younes Taha. Maar wat een lekkere actie van Amos Seruki. Hij stapte over die bal heen. Ja, en dat trapte alles en iedereen in bij FC Thun. Want Seruki is denk ik een van de traagste spelers in de Eredivisie. Ja, en als je dan dit soort acties in huis hebt.
3: Ja, nee, maar heel eerlijk. Het is een hele mooie actie. En ook de lof voor Seruki. Maar het zegt mij ook veel over het gochme bij FC Thun. En heb je dat niet dan? Als je kijkt, hier gebeurt het. Het is niet eens echt over de bal. En kijk, ja, je moet er toch wel iets meer ook mee doen vervolgens als Adelgaard zijn. De FC Thun blijft overeind met kunst en vliegwerk bij momenten. Nu wordt Weidman op de hakken getrapt. Gaat dit een gele kaart opleveren? Nee, wel een reprimande nog. En zo denkt Weidman snel nemen die vrije trap. En dan naar Taha. Taha heeft last van haast. Die geeft de bal snel mee aan de rechterkant. Daar is Seruki die weer vrijgespeeld wordt. Seruki nu met een goede opening naar Uriasette. Uriasette met de goede aanname. Komt de overlap van Arokaat. Dan komt de ruimte binnendoor. Dan gaat hij naar zijn rechterbeen. Dan gaat hij schieten. Schot wordt gekraakt. Wegwerken is er van Toen. Omsingeling van Twente. Want de tweede bal is alweer in Twents bezit. Zou je zeggen inderdaad. Ruud Nijstad speelt hem naar Prupper.
2: Prupper zoekt het vervolgens op rechts via Van Rooij. Die speelt hem naar Younes Taha. En dan gaat die bal naar Daan Rots. En is Van Rooij ondertussen doorgelopen. Ja, die succesvolle tandem Daan Rots en Van Rooij. Want dat waren ze al zo vaak. En nu belandt die bal daar bij Seruki. Die speelt hem nog een keer terug naar Rots. Seruki nu in de as. En die probeert aan het te zoeken naar Van Rooij. Maar daar zit er een Zwitsers been tussen. En gaat die bal over de achterlijn. En is het FC Twente dat dus een hoekschop mag nemen voor vak P. Aan de rechterkant van het veld meldt zich daar Younes Taha. De nummer 10 van FC Twente. Die gaat die bal voor het doel gooien. Laat dit dan zo'n mogelijkheid zijn dat FC Twente op een 1-0 voorsprong komt tegen FC Toen in de 100ste Europese thuiswedstrijd. Maar deze corner wordt kort getrapt richting Uriasette. Die speelt hem terug richting Van Rooij. Die chipt hem bij de tweede paal. Nou, dit is een hele matige bal van Bart Van Rooij. Ruud Nijstad die loopt daar nog wel, maar het is meer voor de bühne. Want die bal die had de verdediger uit Friesenveen nooit binnen kunnen houden. En dus is het FC Toen dat een doeltrap mag gaan nemen. Ik kijk even wie er allemaal aan het warmlopen zijn bij FC Twente. Jij kunt er net iets beter zien tijmen. Ik zie in ieder geval Vennegoor of Hesselink en verder.
3: Ja, ik zie Christian Linsson, ik zie Van der Belt, ik zie Jordi Bawua, die natuurlijk overkwam van Jong PSV in de slotfase van de zomerwindow. En ja, die hebben we in de oefenwedstrijd tegen Bremen nog wel een mooie bal zien maken. Wolfsburg was het. Wolfsburg of Bremen? Wat was nou de
2: Verder Bremen, 7-0.
3: Ja, 7-0, ja. Ik was even in twijfel of het Wolfsburg of Verder Bremen was. Maar Bawua, die loopt ook warm. En ja, die zal misschien wel in de veld komen. Nijstad met een balletje die door de benen wordt... Ja, dat doet hem toch pijn.
2: Die Labo die kan er helemaal niks van, die spits van Toen. Maar dit is wel een heel fies mannaatje. Alleen maakt hij daar vervolgens daarna een hele onbenullige overtreding. En gaat Nijstad tegen het gras. En is het FC Twente dus dat een vrije trap mag gaan nemen. Bal gaat terug naar Joel Drommel. De vervanger dus van Lars Oenestal. Dat gebeurt allemaal in minuut 53. En het is nog altijd wachten op die eerste treffen hier in de Grolsvesten. Ik ga niet verwachten dat er veel supporters zouden zitten. Want je ziet vaak wel lege plekken. Vaak wel lege plekken tegen zo'n tegenstander. En er waren nog kaarten te koop vlak voor de wedstrijd. Maar dat valt me alleszins mee.
3: Nee, het is zeker vrij vol in het stadion. Alleen daarnaast het uitvak zijn nog wat lege plekken. En is de Grolsvesten wel weer goed gevuld. Wat wel opvalt, als je bij Cook & Play gaat kijken. Daar onder de boarding bij het uitvak. Dan zie je daar wel wat lege plekken. Dus,
2: was je daar net?
3: Nee, daar was ik niet. Maar Jan van Staar is daar normaal gesproken. En misschien is het omdat
2: misschien
3: Jan van Staar...
2: houdt dat verband met elkaar.
3: Ja, houdt dat met verband met elkaar. En dat zijn wel de duurste plekken. En die moet je dan ook weer apart afnemen. Dus zijn de kaarten waar Twente op kan verdienen. Daar zal misschien een veer gelaten zijn. Overigens vind ik het wel jammer dat er niet gespeeld wordt in het shirt met de Schotse ruit die gisteren werd gepresenteerd. Geweldig. Ja, dat is een van mijn eerste voetbalherinneringen waar ik ook live bij was. Overigens met diezelfde man van wie de tv het eerste 10 minuten niet deed. Maar ik kan me nog heugen dat we naar FC Twente gingen kijken in de Schotse ruit. Boerenbach, dat elftal, midden jaren 90. En zo is de Schotse ruit weer in ere hersteld. Het extra Europese shirt voor FC Twente. Schitterend filmpje. Mocht u hem nog niet hebben gezien, zoek de socials op van FC Twente. Nu Wijdman in de combinatie. Dat is dan weer niet verfijnd. Younes Taha speelt niet zo'n goede wedstrijd hoor vandaag. Dat is toch wel een slordigheid. Dit moet gewoon lekker verfijnd. Hij moet hem gewoon meteen klaarleggen. Dit mag niet van je voet springen.
2: Als Taha deze bal goed klaarlegt, wat hij waarschijnlijk 99 van de 100 keer zou doen, dan kan Weidman in 1 tegen 1 tegen doelman Steffen en schiet hij de bal gewoon tegen de touwen. Daar ben ik wel zeker van, maar dat gebeurde dus niet. Dus moet FC Twente opnieuw aan de aanval gaan bouwen. Dan is het Seruki die probeert al Uriasetter aan het werk te zetten. Maar het is een matige paas van Seruki. Die wordt daar onderschept door rechtsback Veer, die dus al wel met een gele kaart op zak speelt. Ik zou zeggen alle ballen op Uriasetter en zoek je direct de tegen. Stand er maar op als het niet zo goed loopt. En nu is FC Twente opnieuw in balbezit aan de rechterkant van het veld. Heeft Taha die bal daar rond de middenlijn even temporiseren. En dan gaat die bal richting Van Rooij. En die speelde dan terug naar Seruki. Seruki nu een beetje halverwege de helft van Toen aan de rechterkant. Zoekt hem helemaal naar rechts naar Daan Rots. Ja, dat gaat allemaal wel op het tempo van heb ik jou daar. En zal FC Twente toch sneller van kant naar kant moeten gaan. Wil het deze tegenstander kapot spelen. Ziekenhuisbal van Younes Taha wordt er opgevangen door Labo. Die probeert daar... zijn collega-spits Doerzoen aan het werk te zetten. Maar dat is een hele matige bal. En dus kan Drommel om richting Van Rooij spelen.
3: Ja, Van Rooij moet tempo maken. Van Rooij heeft nu het hele veld voor zich. Hij kan doorlopen. Speelt hem nu naar zijn maatje aan de rechterkant. Dat is Daarots. Daarots legt hem terug richting Zerouki. Tempo maken richting Taha. Taha, doe eens een keer wat goed, jongen. Want ja, die bal breed zojuist was ook matig. Nu de voorzet van Zerouki, die is zo mogelijk nog slechter. En hier het eerste fluitconcertje. Dit is gewoon een hele povere vertoning van FC Twente. Die bal van Taha tegen PSV is dit vrijwel zeker een grote doelkans die je weggeeft. Want het was gewoon een 3-2 situatie. Als die bal van Labou richting... hij hoeft niet eens richting Doersoen, maar hij kan ook nog richting Kristal, die aan de andere kant helemaal vrij stond. Zo matig gespeeld door FC Twente. Normaal gesproken loop je dan de averij op. En Twente heeft alle geluk van de wereld dat het in die slordigheden ook niet wordt gestraft. Want dan word je aan de andere kant misschien ook wel wakker geschud. Want op dit moment zie je toch ook een beetje het gemor toenemen op de tribunes hier in Enschede. Want ze zijn nog niet verwend, de fans van FC Twente, voorlopig in deze wedstrijd. We hebben gespeeld een klein uurtje, stand nog altijd 0-0, mocht u net in de auto zijn gestapt. Bij deze eerste wedstrijd in de groepsfase, in de league phase moet je zeggen, van de Conference League. En zo is het Twente dat voorlopig nog op jacht moet naar die 3 punten. Want hier moeten wel 3 punten worden gehaald. Zerouki gaat geel krijgen, zoveel lijkt duidelijk. Maar ze hebben ook heel veel last aan beide kanten. Zijn directe Zerouki zegt, ik een gele kaart. Ja, jij een gele kaart, inderdaad. Ik heb een beetje een raaklesgevoel vorig jaar, waar hij toen de rode kaart kreeg. Ik ben even in afwachting van de beelden. Maar Zerouki gaat hier een gele kaart krijgen nadat hij een overtreding maakt op Kristal. Wat vind jij, Joop?
2: Nee, daar is volgens mij weinig aan de hand. Beide spelers gaan stevig dat duel aan. Maar het is inderdaad Zerouki die een gele kaart krijgt van de scheidsrechter uit Kosovo. En Zerouki snapt er helemaal niks van. Gaat nog een keer zijn beklacht aan doen. Maar het is toch echt de middenvelder van FC Twente die daar op de bom wordt geslingerd. Ja, hij stapt daar wel iets over de bal heen. Nog een keertje kijken in de slow motion. Zerouki die probeert daar die bal te raken. En dan raakt hij heel erg zachtjes. En tegenstander Justin Rood raakt hij daar op de knie. Ja, ik vind het geen gele kaart, maar de scheidsrechter vindt dat wel. En dus wordt Zerouki daar op de bom geslingerd in minuten 58 tegen de nummer 9 van Zwitserland. De nummer 9 van Zwitserland werd vorig seizoen verrassend kampioen. Maar dit seizoen draait het voor geen meter. En wat
3: gaat hij nou
2: nu
3: kijken
2: gebeuren?
3: Op de VAR?
2: Wordt de scheidsrechter nu naar het scherm gestuurd?
3: Dit kan toch niet waar zijn? Hij gaat weer naar de VAR.
2: Dus de VAR vindt dit een rode kaart.
3: Onvoorstelbaar. Ja, of vindt hij dan iets wat bij Kristal? Ja, hij zoekt wel de knie. Hij gaat wel richting de knie van Kristal. Maar ja, Zerouki zegt, hè? Ja, die kan het ook niet geloven. Dit is toch onvoorstelbaar. Hij gaat kijken. Ja, dan kun je het vaak uittekenen wat het gaat worden. Dit gaat een rode kaart voor Ramis Zerouki worden, hoor.
2: Fabio Oliveira Melo uit Portugal. Die vindt dus inderdaad dat dit een rode kaart voor Ramis Zerouki moet zijn. Ja, scheidsrechter Nusa uit Kosovo staat voor het scherm in de Grolsvest. Ja, het is een hoog been, maar dit gaat op een snelheid van heb ik jou daar. Dit is helemaal niks. Dit is, ik vind het niet eens een gele kaart. Ja, hij tikt hem wel iets op de knie, maar wie kan die? Het is denk ik, is het niet andersom dan? Ik ben wel heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want er staat ook iemand vol op het been van Ramis Zerouki. Ja,
1: ik denk dat die andere eraf gaat, mannen.
2: Ja, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, het is toch echt Ramis Zerouki. De gele kaart wordt weggestuurd. En dan moet inderdaad, de middenvelder van FC Toen, dat is Patrick Kristal, die moet zich daar melden. En die krijgt de rode kaart. Want inderdaad, kijk maar, Thijs,
3: maar dat
2: linkerbeen.
3: Ja, dat vind ik ook niks.
2: Nee, ik vind dat ook geen rode kaart. Maar de scheidsrechter, ja, ik vond de gele kaart van Ramis Zerouki al heel erg vreemd. En nu moet inderdaad Kristal met de rode kaart van het veld. Is allemaal wel wat overtrokken, hoor. Maar als je dan iemand de kaart moet geven, dan is het wel hem.
3: Ja, dat ben ik met je eens. Maar je gaat toch geen rode kaart vergeven. Die jongen die schrikt ook een beetje. Die komt van schrik nog op zijn been. Ja, jongens. Ja, stop maar met de VAR. Ja, maar hier kijk je toch. Die coach, Privitelli, die kookt van woede. Die vliegt nog dadelijk iemand aan de strot. En dat begrijp ik dan ook nog. Ja, je weet toch helemaal niet meer waar je aan toe bent met deze onbenulligheden. Onvoorstelbaar, wat is hier
2: maar
3: nou weer aan
2: de hand? Iedereen denkt dus dat Zerouki een rode kaart gaat krijgen. Alles en iedereen in het stadion. Ik denk dat Ramis Zerouki dat zelf ook dacht. Dat toen hij de scheidsrechter naar het scherm zag gaan. Maar het is dus Patrick Kristal die daar met rood van het veld wordt gestuurd. En FC Toen moet nu met 10 man verder naar die rode kaart voor de middenvelder van FC Toen. Dus ja, dit is wel een aderlating voor de ploeg uit Zwitserland. De 300 meegereisde fans, ze kwamen per Discord. Ja, die laten hun beklag nog maar een keer horen richting de scheidsrechter uit Kosovo. Maar FC Twente die speelt dus nu tegen een tiental. Balbezit aan de linkerkant voor Urjasetter. En vak P gaat er nog maar een keer achter staan. Urjasetter slechte bal richting Weidman. Dan kan Labo de spits vandoor. Maar Weidman stelt dat goed. En er wordt zelfs een overtreding gemaakt op de middenvelden van FC Twente. Weidman neemt die bal snel. En speelt hem vervolgens richting Prupper. Terwijl Tijmen en Verwissing zijn ongenoegen nog gaat uit op X. Over deze schandalige, volgens hem, beslissing van de VAR, denk ik, Tijmen.
3: Ja, wat een kut VAR. Niet te geloven. Die kunnen het niet anders verwoorden dan dat. Ja, het is toch gewoon niet te geloven. Dit maakt het voetbal in mijn optiek zo kapot. Ik had toch geen zin meer in deze wedstrijd. Nu helemaal niet meer. Dit is toch gewoon... Kijk, Twente gaat deze wedstrijd winnen. Dat stond al wel vast. En dat zal nu zijn beslag nog wel gaan krijgen. Maar dit wordt gewoon een hele vervelende wedstrijd. Nu is het Twente dat kan overnemen. Hier is het een overtal van FC Twente met Weidman. Weidman die hem mee moet geven aan Taha. Doet hij niet. Hij geeft hem heel matig op Rots. De bal is nog wel in de ploeg bij Twente van Roy. En daar is een achterbal. Nee, een doeltrap. Een achterbal zeg ik. Een hoekschop voor FC Twente. Omdat daar nog wel de bal wordt achtergegleden. Maar ja, dit vind ik zo irritant dat je hier als VAR... Waarom moet je hier als VAR nou gaan ingrijpen? Het is beide... Je kunt nog ongelukkig met elkaar in botsing komen. Ga voetballen. Nu is de bal bij Urjasetter. Hoekschop snel genomen. Van Roy legt hem terug op Taha. Die gaat schieten. Hier komt de 1-0 aan. Nee. Wat een matige poging weer van Younes Taha. Die zal toch ook... enorm gefrustreerd zijn over zijn spel van deze avond.
2: Vrije schietkans was dit door voor Taha. In minuut 62 van de wedstrijd kreeg hij de bal vogelvrij op de rand van de 16. En iemand met zijn traptechniek, met zijn goede linkerbeen, die moet die bal gewoon richting de verre hoek plaatsen. Hij ging voor de korte hoek, ook dat kan wel. Maar dan moet je die bal wel veel vaart meegeven. En hij raakte hem helemaal verkeerd. En hij rolde tergen langzaam over de achterlijn. En dus was het een doeltrap voor FC Twente. Maar FC Twente heeft de bal dus alweer. FC Twente met 11 tegen 10 na die rode kaart. Een minuutje of 2 geleden voor Patrick Cristal. Ja, er was dus een bijzondere ingreep van de VAR, waar alles en iedereen in de grolsvesten dacht dat Ramiz Serouki met een rode kaart van het veld gestuurd zou worden. Was het dus de middenvelder van FC Toen, die nu onder de douche mag gaan staan. En die dus straks zal gaan zien hoe moeilijk zijn ploeg het heeft tegen dit FC Twente. Dat de druk maximaal opvoert richting de nummer 9 van Zwitserland. Serouki met de bal naar rechts, richting Van Roy. Van Roy met de voorzet. Nee, kappen. Terug naar Taha. Taha op het punt van de 16 vanaf de rechterkant. Speelt hij hem... dan is die voorzet van Taha niet goed. Kan Nijs dat opvangen via Prupper dan? Prupper nog een keer naar Zerouki. Dan staat Daan Rotsa nog een keer tussen de linies. En die speelt hem via Taha bij Van Roy. Van Roy nu met heel veel ruimte om die voorzet te geven vanaf de rechterkant richting Weghorst. En dan komt Weghorst niet bij die bal. Omdat de centrale verdedigers van FC Toen goed op staan te letten. Kan FC Toen er dan nog een keer uitkomen via Reichmoed aan de rechterkant van het veld. De rechtshalf. Want FC Toen speelt in een 4-4-2. Hij staat daar geplakt aan de rechterkant aan de zijlijn. Maar dan is het Zerouki die dat samen met Adogaat op moet lossen. En Zerouki wordt dan geholpen door zijn linksback Aske Adogaat. Adogaat speelt hem dan terug naar Nijstad. Nijstad helemaal terug naar Drommel. En er ligt heel erg veel ruimte aan de rechterkant voor FC Twente.
3: Ja, daar gaat hij. Younes Taha. Die moet nu het veld oversteken. Het veld ligt helemaal open naar de numerieke overtalsituatie hier namens FC Twente. Maar wat is dit weer voor een bal, zeg. Onvoorstelbaar, zeg. Ja... Younes Taha zo lichtzinnig met de buitenkant. Weidman die toch ook wel wat lichtzinnig is. Van der Brom die heeft het signaal. Ik ga nu ingrijpen. Ik ben er klaar mee. Weidman die gaat nu naar zijn rechterbeen. Zou je denken. Weidman gaat inderdaad naar zijn rechterbeen. Die kapt. Oh wat is hij toch ook sierlijk daar in die kleine ruimte. Maar wat hij dan weer zelf doet. Onvoorstelbaar. Hij speelt zo de bal in de voeten van een speler van FC Toen. En zo kan Toen opruimen met de lange bal naar voren. En dit wordt nog een lastig sprintduel, wilde ik zeggen. Maar het is nice dat hij hem wat onorthodox terugkopt richting Joël Drommel.
2: Bal veilig in de handen van Drommel. En helemaal op rechts is het Van Roy die daar heel erg veel ruimte heeft. Nu FC Toen met een tiental speelt. Ja, daar moet FC Twente toch gebruik van gaan maken in het laatste half uur van deze wedstrijd. Minuut 65. En die bal gaat richting Urjasetter aan de linkerkant. Urjasetter in de 1 tegen 1 richting Veer. Terug richting Weidman. Weidman klaar van Serouki. Serouki verhoek. Ramiz Serouki maakt na 5 minuten dankbaar gebruik van die man meer situatie. En zet FC Twente in een 65ste minuut op een 1-0 voorsprong. En Tijmen van Wissing kan zijn ogen niet geloven. Want dit is ouderwets genaaid.
3: Nou ja, het interesseert me gewoon niet meer. Ik ben er gewoon echt van, ontdaan is overdreven. Maar ik kan hier gewoon zo slecht tegen. Het is mooi voor Serouki. En terecht dat Twente hier de 1-0 maakt. En Twente gaat deze wedstrijd gewoon nog met 3-4-0 winnen. Dat lijkt wel duidelijk. Het veld ligt helemaal open. Het is hartstikke mooi voor Serouki. Serouki maakt hem mooi af. Kijk, Serouki had helemaal geen kaart verdiend.
4: Maar datzelfde geldt voor zijn tegenstander Kristal. Ja, en nu zul je toch echt ook wel het schuim op de mond zien bij de spelers van FC Toen. Rood gaat nog even verhaal halen bij de scheidsrechter over die rode kaart van zijn medespeler. Zerouki maakt hem, is heel beheerst in de afronding. En zo breekt toch Zerouki de band. Je voelt aan alles dat Twente deze situatie gaat uitbuiten. Deze overtal situatie. Mooi hakballetje van Weidman. En heel geplaatst geschoten. Ja, dit is wel een kundige goal. En gewoon zo maak je hem af. Gewoon zuiver binnenschieten.
2: Schitterende trainingsgoal van FC Twente. Ja. Aan de linkerkant komt Urjazet naar binnen. En wat een heerlijk hakje van Weidman. Laat erbij heel lekker vallen op de binnenkant van zijn hak. En dan is het Zerouki die hem laag in de rechterhoek schuift. Is er nog even afwachten of de VAR dit doelpunt ook goedkeurt. Maar dat lijkt wel het geval. En dus staat FC Twente inderdaad in minuut 66. Minuut 65 viel het doelpunt van Zerouki. Terwijl FC Toen nog een keer gewisseld heeft. Er staat FC Twente dus op die 1-0. Voorsprong. Het is eigenlijk ook wel terecht door FC Twente. Speelt niet goed. Gaat daar nu de 2-0 aankomen? Nee, want er is een overtreding gemaakt door Wout Weghorst. Terwijl daar Marco Piazza en Christian Linsson langs de zijlijn klaarstaan om in te vallen. Tijmen, denk je dat Younes Taha eruit gaat of niet?
4: Ja, dat lijkt mij toch wel duidelijk. Al is het Daan Rost, die toch de laatste weken ook kampte met wat luchtwegenproblemen en... Nu zien we toch ook Taha die richting de zijkant gaat. Piazza komt binnen de lijnen. En Christian Linsson, hij ook weer terug in de grondsvesten. Hij kreeg afgelopen week al een mogelijkheid uit bij Fortuna Sittard. Schoot toen de bal nog hoog over. Hij zal wat opstartproblemen kennen. Maar dit is wel een lekker moment voor Linsson om nog even ruim 25 minuten mee te doen in deze wedstrijd. Nu wordt die vrije trap heel snel genomen. Ja, die scheidsrechter die kan ook werkelijk helemaal niets van. Echt onvoorstelbaar. Hij is echt aan het... wat een ongelofelijke haspelaar is die scheidsrechter van dienst. Want eerst grijpt hij al in ook met de VAR. En nu laat hij een vrije trap nemen door Toen. Terwijl Piazza en Linsson nog helemaal niet klaarstaan. En dus is de balbezit voor Toen aan de linkerkant van het veld. En dat is niet een hele handige actie van Roy. Maar het is geen overtreding. En dus een doeltrap voor Joël Drommel. En zo kan Twente dus met frisse benen op jacht naar die tweede, derde en vierde treffer. Want die gaan mijns inziens nog wel vallen.
2: Minuut 68 en dus die 1-0 voorsprong door het doelpunt van Rami Sirouki. Terwijl tegelijkertijd NEC op 1-1 komt tegen Levski Sofia. Ja, door wie anders dan Enschedeer Charon Thierry zet hij de Nijmegenaren op gelijke hoogte tegen Levski Sofia. Dat gebeurt allemaal in de Europa League. Wij bevinden ons in de Conference League. Want het is de eerste wedstrijd van FC Twente in die Conference League. En daarin wil het hoge ogen gaan gooien. Trainer John van der Brom weet hoe het is om ver te komen in dit toernooi. Met Lech Poznań, zijn Poolse werkgever, bereikte hij ooit de kwartfinale. Ja, een doelstelling wilde hij gisteren nog niet meegeven aan ons. Maar Younes Taha, maakte van zijn hart geen moordkuil. En die zei, ja, als ik aan het toernooi meedoe, dan wil ik hem ook gewoon winnen. Het is typerend voor zijn spel, want het is vaak alles of niks. En vandaag was het helemaal niks bij de nummer 10 van FC Twente in die Conference League. Waarin FC Twente dus volgende week naar Gibraltar gaat voor Lincoln Red Imps. En daarna ook nog thuis speelt tegen Paphos. Uit moet naar de koploper van de Bundesliga. Freiburg eind november. Halverwege december naar Denemarken gaan naar Aarhus. En dan ook nog afsluit dit kalenderjaar tegen Kairat Almaty, Kazachstan. Ik had persoonlijk wel gehoopt dat dat een uitwedstrijd was. Want het is tegen de Chinese grens aan. Alleen bij FC Twente zal alles en iedereen blij zijn dat het niet helemaal naar Kazachstan moet. En op een paar uurtjes van China zich begeeft. Want dat is toch wel een flinke trip. Zijn geweest voor de ploeg van John van der Brom. Die dus net twee keer heeft gewisseld. En Piazza Linsson binnen de lijnen heeft gegooid. En Linsson die gaat er nu vandoor. Duikt daar op voor het doel van Steffen. Maar dan is Linsson, die komt er net een teenlengte tekort. Om het doelman van Toen echt lastig te maken. En die bal belandt veilig in de handen van Steffen. Die nu even zijn opties gaat afwegen. Ja, Weghorst zegt ook van hoe lang mag dit duren, scheidsrechter. Steffen heeft de bal neergelegd. Zoekt het vervolgens maar lang richting Labo, de spits. Maar die zit daar in de mangel bij Nijstad. En dus is het Robin Proeper die bal rustig op kan vangen.
4: Ja, en zo is de doelpuntenmaker in balbezit. Zerouki speelt hem in één tijd door naar Christian Linsson. Linsson die hem nu meegeeft aan de rechterkant van het veld. Marco Piazza naar Bart van Rooij. Zerouki, ja, dit is goed gespeeld. Twente kan een man meer situatie vaak wel goed uitbuiten. Ze spelen de bal goed rond en dan laten ze de tegenstander nog meer lopen. En FC Toen was al vermoeid. Ruud Nijstad nu in balbezit. Op de helft van Toen speelt hem naar Weidman. Weidman nu met de bal naar de linkerkant, naar Aske Adelgaard. En Adelgaard dan terug naar Robin Prupper. Ja, ik zou zeggen, geef ook nog wat andere spelers kansen. Hoewel de marge miniem is. Ja, is het toch ook een mooi moment om Lucas Vennegoor-Wesseling bijvoorbeeld iets meer aan het werk te zien. En komende zondag wacht alweer een belangrijke wedstrijd tegen Utrecht. Nu is Utrecht niet verheffend begonnen aan dit seizoen, maar de laatste weken wel beter in vorm. En dus zou je misschien kunnen zeggen dat Weghorst... Maar ja, Weghorst zal toch ook het gevoel hebben, ik wil wel een dubbeltje meepikken. Ook in Europa. Hij is altijd hongerig. Nu Zerouki met de bal naar Bart van Rooij.
2: Van Rooij richting rechts, richting Piazza. En daar in duel met zijn directe tegenstander komt hij daar voorbij. Ja, in twee instanties wel. Piazza houdt de bal, maar moet wel terug naar Zerouki. En Zerouki zoekt er vervolgens richting de aanvoerder Robin Prupper. Die opent naar de linkerkant richting Nijstad. In de as staat Linson helemaal vrij. Goed gezien door Ruud Nijstad. Lekkere paas hoor van de centrale verdediger. Want Linson die had niet heel veel ruimte, maar hij stond wel een klein beetje vrij. En hij ontving die bal dus van Nijstad. Weidman heeft nu het balbezit overgenomen. Die speelt hem maar weer terug richting Zerouki. Nu ruimte van Piazza. Schieten vanaf meetje of 16. Nee, voorzet. En dan wordt die bal daar weggewerkt door Veer. Wordt hij onder druk gezet door Urjazette. De linksbuiten van FC Twente. En dan gaat die bal via Urjazette over de achterlijn. En is het Steffen die een doeltrap mag gaan nemen. FC Twente dus op een 1-0 voorsprong in minuut 72. Door die lekkere treffer van Zerouki. Het was Urjazette. Die kwam vanaf de linkerkant naar binnen. Speelde daar Weidman in. Die liet hem heel lekker vallen op zijn hak. En vanaf de rand van de 16 kon Zerouki die bal binnenschuiven in de verre hoek. En daarmee liet hij Niklas Steffen, de doelman van FC, toen kansloos. Ja, toen kent het dramatisch seizoen. Vorig seizoen werd het kampioen van Zwitserland. Heel erg verrassend, want het jaar daarvoor speelde het nog op het tweede niveau.

0: is het Uriazet die op kan vangen. Maar die wordt daar wel op de huid gezeten. En dus is het FC Twente die wel een ingooi mag gaan nemen.
1: Ja, en zo zal Twente op jacht gaan naar de 2-0 om het helemaal zeker te weten. En ja, het is ook altijd lekker als je een beetje goed begint qua doelsaldo. Nu Ruud Nijstad die de bal richting Robin Prupper speelt. En Prupper die de bal doorgeeft aan Weidman. Weidman moet hem dan meegeven aan Uriazette. Uriazette vorige week nog ziek dus in die wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maar hij staat nog altijd binnen de lijnen. Normaal gesproken wordt hij toch ook vaak wel gewisseld. Al is dat dit seizoen wel iets beter dan de afgelopen jaargang in de Eredivisie. Nu Marco Piazza. Piazza die heeft nog wel zin. Die komt met een goede voorzet. Bal blijft hangen. Weghorst, kan die daar gevaarlijk zijn? Ja, hij legt een bal klaar voor Uriazette. Maar wat schiet hij dan weer? Hij raakt die bal compleet verkeerd. Gaat die bal over de achterlijn en dus een doeltrap voor Niklas Steffen. Ja, hij komt wat ongelukkig uit en zijn tegenstander loopt ook wel in de weg. Maar het ziet er wel knullig uit van Sundre Uriazetter. Die de bal dus naast de goal ziet gaan. En zo ga ik heel eventjes met het MCR bellen. Zodat de NOS ook nog de interviews binnenkrijgt. Want onze hoofdtechniek ligt al te slapen.
0: Jij regelt ook alles. Hè? Je regelt de afstandsbediening van Paul van Wissing in Huizen van Wissing. Nu regelt hij met de NOS dat zij de persconferentie binnen gaat krijgen. Ja, want 1-op-1 interviews, dat zit er niet in vanavond hier in de Grolsvesten. Het zijn Europese wedstrijden en dan zijn de regels toch allemaal net iets strenger. Dus we moeten het doen met een persconferentie met John van den Brom. En daar zal een speler naast gaan zitten. En dat zal dus waarschijnlijk wel Ramiz Serhouki gaan zijn. Die dus zich gaat melden naast John van den Brom. Verwacht ik toch wel een hoofdrolspeler deze avond. Hij kreeg een gele kaart een minuutje of 10 geleden. Maar vervolgens kwam de VAR op de lijn en werd die gele kaart van Ramiz Serhouki weggestreept. En was het Kristal, de middenvelder van FC Twente, die een rode kaart kreeg. En prompt maakte Serhouki een paar minuten later de 1-0. De enige treffer te dusver van deze avond. Gaat er nu een tweede aankomen als Van Rooy die bal heeft aan de rechterkant. Zoekt hij daar richting Piazza. Piazza in de 1-1 tegen de linksback. Dat is Mamba. Maar daar komt hij niet langs. Dus moet Piazza weer helemaal terug naar Ramiz Serhouki in de as van het veld. Serhouki speelt hem terug naar Robin Prupper. En die zoekt het dan naar Weidman. En zo probeert FC Twente de ruimte over links te zoeken. Want nu heeft Uriazette de bal aan de linkerkant. Kan naar de 16 indribbelen. En speelt hem daar terug naar Weidman. Weidman randje 16 speelt daar in de 16. Piazza. Serhouki schiet er vanaf een meter of 18. En dan vliegt die bal huishoog over het doel. Ja, dit was een serieuze kans voor Ramiz Serhouki om ook zijn tweede van deze avond te maken. En dan weet ik zeker dat hij op de persconferentie naast Van der Brom had gezeten. Maar deze bal vliegt hoog, vak P in, bijna de tweede ring. En dus de laatste rookie na om deze wedstrijd wel definitief te beslissen. FC Twente gaat deze wedstrijd gewoon winnen. Want FC Twente is in de tweede helft helemaal niet meer op de helft van FC Twente geweest. Dat dus in de 65e minuut op een 1-0 voorsprong kwam. Door het doelpunt van Ramiz Serhouki. Zo'n 10 minuten geleden dus. En Tijmen van Wissing heeft zich ook weggemeld. Is het gelukt met de NOS, jongen?
1: Ja, ik hoop dat ze nu een groen vinkje hebben. En zodat ze in ieder geval ook nog de interviews van de persconferentie mee kunnen nemen. Ja, die samenwerking. Ja, die staat ook voor niets. Hè. Tussen de regionale en de landelijke omroep, de NOS. En zo kunnen we vanavond misschien nog een reactie meekrijgen in het late NOS-journaal. En die reactie zal ongetwijfeld dan gaan over die rode kaart. Of en het is te hopen dat Serhouki dan op de persconferentie
0: zit. Dat heb ik net 3 minuten lang verteld. Dat waarschijnlijk Serhouki naast hem gaat zitten.
1: Ja, dat had ik dan weer niet gehoord. Want ik was
0: dat kun je ook niet weten. Maar ik leg er even uit dat het bij Europese wedstrijden wat anders gaat. En dat het waarschijnlijk Serhouki is. Of Uriazette moet nu wat geks gaan doen.
1: Oh, daar is het. Ruud Nijstad, die heeft toch ook al een paar keer achter die tafel gezeten. Onder andere in Azerbeidzjan, kan ik mij nog heugen. Nu zien we Ruud Nijstad met een poging hoog over de goal. En we kunnen het allemaal we kunnen dit allemaal zeggen. Omdat er gewoon ook aan de andere kant helemaal niets gebeurt. Twente kan zonder zich bovenmatig in te spannen en gewoon een hele makkelijke overwinning boeken. En het gaat nog wel een doelpuntje maken, hoor. Wout Weghorst heeft er nog zeker heel veel zin in. Die zet uitstekend de druk. En dan is het de lange bal richting de voorwaartse Labo bij FC Toen. Maar die krijgt geen kans om dat duel aan te gaan met Robin Prupper. Balbezit voor Ruud Nijstad, terwijl de volgende wissel klaar staat bij FC Twente om binnen de lijn te komen. En dan is het Filip Torvaldsen. Die hier ook nog zijn opwachting gaat maken bij FC Twente. En zo maakt hij ook zijn minuten. Hij kwam ook in actie tegen Karabach. En nu dus ook in deze wedstrijd tegen FC Toen. Met balbezit nu voor Robin Prupper.
0: Ja, daar kun je er gevoeglijk van uitgaan dat Sundre Uriazetter naar de kant wordt gehaald. En dus vervangen gaat worden door Filip Torvaldsen. Ja, of ik het helemaal goed heb, is nog even afwachten. Want het bord gaat nog niet omhoog, omdat de bal nog steeds in het spel is. Prupper heeft daar de bal, speelt hem naar rechts naar Van Rooy. Van Rooy weer.

0: naar Saruki in de as van het veld. En dan heeft Piazza wat ruimte aan de rechterkant. Dribbelt hij daar richting de 16. Piazza nu met wat ruimte van Van Rooy daar met de underlap. En dan is het die bal die gaat via een verdediger van toen wilde ik zeggen over de achterlijn. Maar daar denkt de scheidsrechter Nusa uit Kosovo anders over. En dus is het FC Toen dat een doeltrap mag gaan nemen. En kan FC Twente gaan wisselen. Dan gaat het bord omhoog en is het inderdaad Urjazette die naar de kant moet. En hij wordt vervangen door Filip Torvaldsen. De Noor maakt plaats voor de andere Noorse landgenoot. Dus 5 miljoen kost hij afgelopen zomer. Torvaldsen is een hele behendige speler. Maar moet nog wel een beetje wennen bij FC Twente. Ik kan me nog een van zijn eerste interviews. Volgens mij is ook zijn enige interview bij ESPN heugen timen. Het is ook wel een stille jongen. Hè?
1: Ja, het is een jongen over wie ze zich ook wel een klein beetje zorgen.
0: Dan kom je alleen in een vreemd land, vreemde taal.
1: Ze maken zich wel een klein beetje zorgen bij Twente ook over hem. Zonder dat nou te groot te maken. Want dan lijkt hij een soort van ontheemde jongen die in de regio Twente is neergezet en eigenlijk diep ongelukkig is. Dat is niet het geval, maar het is een vrij timide jongen. En ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je op die jonge leeftijd toch zoekende bent in een nieuw land, in een nieuwe competitie. En ja, je moet toch allemaal wel voldoen aan die hoge verwachtingen. Dat is allemaal niet gemakkelijk. Jan van Staar zegt altijd over dat soort spelers dat die wel een klein jaartje nodig hebben om echt goed te acclimatiseren. En dat zal misschien ook wel gelden voor Torvaldsen. Nu is het FC Toen dat er vandoor is in ondertal in de 16 meter bij Joël Drommel. Komt daar een kans aan voor de Zwitsers? Nee. Dan is dit uiteindelijk goed opgelost door Wout Weghorst. Die verdedigend misschien wel belangrijker is dan aanvallend vanavond.
0: Balbezit nu van Weidman. Die verspeelt dat wel heel erg kinderlijk hoor. Dus kan FC Toen overnemen. Slordige fase nu van FC Twente als Labo. De spits daar de bal heeft. Die probeert hem met een hakje. Maar die Labo, dat is echt een parodie op voetbal. De spits van FC Toen. Die heeft vanavond nog helemaal niets goed gedaan. En dus hebben Prupper en Nijstad wat dat betreft een hele makkelijke avond. Nijstad speelt die bal nu naar Weidman. Ja, die staat maar weer eens vrij tussen de linies. Is ook niet zo gek. Want FC Toen staat al ruim 20 minuten met een man minder op het veld. Na die rode kaart voor Christophe. Ja, het is een wonderkind uit Estland. Hij maakt op zijn 14e al zijn officiële debuut in de hoogste competitie van Estland. Op zijn 16e debuteerde hij in de nationale ploeg. Maar hij moest dus vertrekken met een rode kaart naar een overtreding op Saruki. Maar daar komt nu wel de 2-0 aan voor FC Twente als Weidman. Die bal wilde ik zeggen heel erg simpel binnenkast schieten. Maar Weidman doet dat met de Franse slag.
1: Ja, waarom doet hij het met links? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, hij krijgt die bal en hij wil hem wel in één keer schieten. Maar leg hem toch nog even lekker. Hij heeft zoveel tijd. Ik bedoel, hij is met rechts. Hij kan met links ook heel aardig schieten. Maar kijk, hij heeft hier die bal.
0: Als hij deze nou met rechts of met links schiet, hij kan vrij schieten vanaf 11 meter. Heeft de hoeken voor het uitzoeken. Wordt niet onder druk gezet. Hij kan die bal nog een keer aannemen. Hij kan zijn sokken nog een keer goed doen.
1: Hij moet hem aannemen. Dat moet hij doen. Want nu schiet hij op de ideale hoogte voor de keeper. En hij laat hem een beetje op de binnenkant van zijn linkervoet vallen. En dan moet hij over zijn standbenen. Hij maakt zichzelf onnodig moeilijk. En dan is er nu een wissel bij FC Toen. Ik heb ook keer het moment als die scheidsrechter Nusa naar zijn oortje grijpt. Die wordt gebeld door de VAR.
0: Je bent bang, hè?
1: Ja, nu ben ik weer bang. Nu belt onze
0: chef techniek.
1: Eigen Willy Wortel. Ik neem weer op. Doe jij de wissel, zeg.
0: Want daar komt Bras binnen de lijnen bij FC Toen. Terwijl Tijmen de techniek weer even regelt. Want de NOS wil gewoon die interviews goed hebben. Maar volgens mij is het allemaal al lang geregeld. Ja, er gaan heel erg veel wissels komen bij FC Toen. Ik zal alle namen besparen. Al is het wel Labo die er vanaf gaat. De spits van FC Toen. Ja, die heeft een hele lastige avond gehad hier in Enschede. Ja, die moet toch wel wat gekund hebben in het verleden. Was een jeugdspeler van Monaco en is international van Martinique. Ja, dat is natuurlijk een klein land. En wat dat betreft is het ook niet zo gek dat hij in de tas zat bij Ruud Nijstad en ook bij Robin Prupper. Is het allemaal gelukt met de techniek?
1: Ja, het moet nu opengezet zijn. Ga ik nu ook doorgeven. Het was trouwens Clemens die het vanuit Mexico nog heeft geregeld. De
0: vanuit Mexico. En dan loop jij op de radio te verkondigen dat de chef techniek loopt te slapen. Vanuit Mexico is die man gewoon bezig.
1: Clemens Buscher, echt.
0: Hij, president.
1: Ja, hij, je kunt af en toe gek van hem worden, maar het is, ja, nee, het is een wereldgozer. En ik word nu gebeld door de NCR.
0: Ja, balbezit voor Nijstad. Centraal achterin opent hem helemaal naar de rechterkant. Naar Bart Van Rooy. Ja, FC Twente staat wel op die 1-0 voorsprong door het doelpunt van Saruki. Maar het moet wel voorkomen dat het heel erg slordig wordt. Want dit was toch wel twee keer FC Toen dat gevaarlijk opdook rondom de 16 van FC Twente. En dus zal FC Twente snel die 2-0 moeten maken. Want dan is aan alle onzekerheid een einde gekomen wat deze wedstrijd betreft. Misschien dat nu gaat gebeuren als Piazza daar de bal heeft aan de rechterkant. Zoekt hij hem daar richting Saruki. Saruki speelt hem richting ADO gaat. En dan is het Torfatsen die krijgt daar voor de eerste keer de bal. De buitenspeler van FC Twente speelt vaak op rechts, speelt nu op links. Dat kan die ook. Hij is vliegersvlug. Torfatsen die krijgt daar nu de bal van ADO gaat. Nee, die zoekt hem toch naar Weidman. Weidman in de 16 speelt hij daar zijn tegenstander uit. Chippen richting de tweede paal. Het is op zich best wel een goede voorzet van Weidman. Alleen staat er helemaal niemand tegen.
1: Nee, en daar had Twente de bezetting beter voor elkaar moeten hebben. Nu dus de bal in de handen van Niklas Steffen. En zo kan het zowaar toch nog spannend worden. Ik schetste toch een beeld alsof het hier even nog 2-3-0 zou gaan worden. Maar voorlopig naderen we de slotfase van deze wedstrijd. En ja, een kansje zit er misschien nog altijd in voor het tiental van FC Toen. Dat nu de bal naar voren probeert te schieten. Maar dan neemt Twente die bal goed over. Van der Belt gaat ook nog in de ploeg komen. Die wordt vaak ingebracht als de wedstrijd neutraal gemaakt moet worden. Om in Erik ten Hag termen te spreken. Nu gaat de bal over de zijlijn bij de achterlijn van FC Toen. En daar krijgt Twente geen hoekschop. Maar dus een ingooien bij de hoekvlag. En dan is het de man met nummer 8 die naar de kant gaat. En dat is Weidman die heeft verzuimd om een doelpunt te maken. Ja, hij maakte er eentje. Die werd afgekeurd door de VAR. Ook wat Piet Luttig. Maar ja, de ingreep van de VAR die de rode kaart van FC Toen opleverde, zal toch meer tot stof doen opwaaien. En zo is het Weidman die naar de kant gaat. Hij miste zojuist een grote kans. Van der Belt in de ploeg bij FC Twente. En hij is nu al in balbezit.
0: Van der Belt inderdaad in balbezit. Viel afgelopen week tegen Fortuna zit dat dramatisch in. Deed eigenlijk helemaal niets goed toen FC Twente met de 1-1 gelijk speelde daar in het verre zit dat. Ja, Van der Brom die liet gisteren nogmaals weten dat hij had verwacht dat zijn elftal verder zou zijn in deze fase van de competitie. Zeker na die schitterende, die heroïsche zege hier in de Grolsvest tegen PSV. Ja, hoopte Van der Brom dat zo'n off-day zoals afgelopen zaterdag tegen Fortuna zit dat er niet meer in zat. Maar niets was minder waar. En FC Twente speelde dus met 1-1 gelijk. Nu is Torf valt ze er vandoor. Die verspeelt daar bijna de bal. Maar herovert hem alsnog. En kan die openen naar de rechterkant. Naar Marco Piazza. Piazza terug richting Van Rooij. En zo zoekt FC Twente een gaatje in de Zwitserse defensie. Balbezit voor Van der Belt in de as van het veld. Heeft hij daar de bal en de opties om die bal rond te gaan spelen richting Adokaat. Adokaat met de steekbal richting Weghorst. En dat wordt doorzien door de defensie van FC Toen. Bal nu in de hoek bij bij FC Toen wordt er opgevangen door Adokaat. Adokaat richting Linsson. Linkerkant van de 16 kan Linsson naar binnen dribbelen. Kan Weghorst die bal nog meenemen? Nee, dat doet Weghorst niet. En dus kan FC Toen wegwerken. Maar de aanval van FC Twente blijft nog in leven. Torfatsen heeft de bal aan de linkerkant. Kan hij daar zijn tegenstander voorbij? Nee, want hij krijgt dubbele dekking. Wat op zich wel bijzonder is. Omdat FC Toen met een tiental speelt. Na die rode kaart een half uurtje geleden is het nu opnieuw Torfatsen aan de linkerkant van het veld. Nu wel in de 1-1. Maar ook die tegenstander komt hij niet voorbij. Gaat die bal terug richting Adokaat op het punt van de 16. Gooit hij die bal voor en is het FC Toen dat die bal maar weer eens kan wegwerken. En is het Robin Pruppen die voor de zoveelste keer een nieuwe aanval in moet leiden.
1: Ja, want elke tweede bal is voor de aanvoerder van FC Twente. Nu is het Van der Belt die het spel moet versnellen naar Torfatsen. Die valt wel in ieder geval gretig in. Maar ja, gretigheid leidt dan ook vaak tot grilligheid. En deze poging mag toch onder die noemer worden geschaard. Want dit is een grillige actie van Torfatsen. En zo gaat die bal toch een meter of 3-4 naast de goal. En dat allemaal in een fase waarbij je denkt, ja, kan deze wedstrijd gewoon niet richting het laatste fluitsignaal. Want het valt allemaal wel vies tegen waar we naar zitten te kijken. dat is trouwens wel een flauwe opmerking als jij net de blik hebt gericht op Noah Falen.
0: Ja, dat kun je maken.
1: Het valt allemaal vies tegen daar waar we zitten te kijken. In jouw geval valt het reuze mee, toch? Noah Falen is het aanzien toch best waard, Job?
0: Zeker, maar ik geef er ook geen mening over. Jij komt hier zo raar uit de hoek als het om Noah Falen gaat. Is toch gewoon een leuke verschijning?
1: Nee, en ook een hartstikke leuke collega. Nee, maar ik zat naar het spel te kijken. Terwijl jij de blik had gericht op Noah Falen, die nog zometeen moet napraten bij de collega's van Ziggo.
0: Zat eerder te kijken dat Jurie Mulder wegliep. De technisch directeur van Schalke en is analist van Ziggo vanavond. Ja, die zal toch ook met een ander oog. Hij kijkt met analytische ogen naar deze wedstrijd. Maar ook wel een klein beetje als technisch directeur van Schalke. Dat dus weer in de Bundesliga speelt. En dan denk ik niet dat hij een naampje heeft opgeschreven, Tijmen.
1: Nee, hij heeft vanavond niet hij heeft heel eventjes vorig jaar gehengeld naar Younes Taha. Nou, die heeft hij nu op de zwarte lijst gezet bij Schalke. Was toen ook te duur voor Schalke.
0: Was Younes Taha te duur voor Schalke?
1: Ja, ja, was te duur voor Schalke. Schalke had dat geld tussen de 3 en 5 miljoen, werd toen nog genoemd, niet over voor...
0: Toen was Schalke nog tweede Bundesliga.
1: Nee, het was al na de promotie. Ze hebben deze zomer heel lichtjes contact gehad. Want okay. Schalke heeft gewoon ook heel weinig financiële middelen. Qua salaris kunnen ze best veel.
0: En dus moet Jurie Mulder een beetje bijbeunen, basic ook.
1: Ja, nee, qua transfersommen kunnen ze niet heel veel doen, maar qua salaris wel. En dat blijkt ook wel. Schalke heeft het moeilijk in de Bundesliga. Afgelopen weekend verloren zelfs bij terwijl de tegenstander in ondertal was. En dat is te hopen voor FC Twente dat het niet gaat overkomen. Overigens is hij samen met Ronald de Boer vandaag de analist. De twee smaakmakers midden jaren 90 bij FC Twente die ook nog heroïsche Europese wedstrijden hebben gespeeld. Nu een schotje van FC Toen en die krijgen geen vrije trap. En daar zegt Nusa, de scheidsrechter, opstaan. En anders krijg je een gele kaart voor een zwalbe. Nu een prachtige paas van Joël Drommels weg op Marco Piazza. Oh. En die aanname is ook schitterend, maar die bal is net uit. Ah, dat is jammer. Wat een schitterende trap van Joël Drommel. Ja, dit zien we Lars Oenestal niet doen, Job.
0: Nee, daar staat Lars Oenestal zeker niet bekend om. Joël Drommel wel. Ik kan me nog die lange passes van hem herinneren uit zijn eerdere periode bij FC Twente. Nu zijn we toch al een jaar of 5-6 verder. En is Joël Drommel op dit moment de eerste doelman van FC Twente. Want Lars Oenestal die zit in een lappenmand. En dat zal de komende tijd ook nog wel even zo zijn. Dit kan zomaar zijn dat dit de wisseling van de wacht is. Lars Oenestal heeft een aflopend contract. Ja, en toen Joël Drommel naar FC Twente kwam, ja, toen wist je eigenlijk wel, je gaat voorgesteld worden, Thijmen.
1: Ja, want Oenestal is gewoon niet fit genoeg voor 50 wedstrijden die Twente misschien dit jaar wel gaat spelen. Maar het valt al eerder tegen, fysiek gezien ook met de Duitse goalie. Als je mij met mes op de keel vraagt, dan zou ik nog altijd kiezen voor Lars Oenestal. Maar Joël Drommel is ook gewoon een uitstekende doelman, liet hij afgelopen weekend ook zien. En voetballend heb je natuurlijk veel meer aan Drommel. En ook voor de lange termijn inderdaad, want Oenestal wordt met het jaar ouder, maar ook met het jaar brozer. En dat laat zich ook voelen, fysiek gezien.
0: Dat geldt toch voor iedereen?
1: Ja, maar ik heb niet de indruk dat ik nou heel veel brozer word. Vanochtend toch nog mijn soepelheid kunnen etaleren op de padelbaan. Dus ja, misschien maak ik mezelf meer wijs dan... hou ik mezelf enigszins voor de gek, dat zou ook nog kunnen. Maar de tegenstander van dienst zal daar vanochtend toch ook keihard mee geconfronteerd zijn. Met de soepelheid van ondergetekende. Nu zien we balbezit voor FC Toen. Hoe soepel zijn zij nog in die slotfase? Want we zitten al richting de laatste minuut. Kunnen zij nog tot een kans komen? De lange bal is er. Richting de voorwaartse van FC Toen.
0: Nog 30 seconden officiële speeltijd. En het balbezit is voor Aske Adoga, de linksback van FC Twente. Ja, die wordt al wel stevig op de huid gezeten daar. Door Nico Maier, de invaller bij FC Toen. Ja, we hebben dus nog 20 seconden officieel te spelen. Ik ben benieuwd hoeveel minuten erbij gaan komen. Zal denk ik een minuutje of 4 zijn als die vierde man zich zometeen gaat melden daar aan de zijlijn. Maar het is eerst de ingooi voor FC Toen. Wordt daar weggekopt door Ruud Nijstad. Maar de aanval van FC Toen is nog in leven. 90ste minuut. Ja, want dit is wel even alle hens aan dek voor FC Twente. Het staat 1-0 met nog 4 minuten blessuretijd komt erbij. En FC Twente staat dus op een 1-0 voorsprong tegen dat tiental van FC Toen. Ja, dan moet je niet dit soort ballen zoals Christian Linsel gaan spelen. Hoog voor je eigen verdediging. Kan FC Twente het nog een keer uitkomen dan als Seruki die bal weg kan schieten. Maar Seruki raakt die bal helemaal niet goed. En verzuimt daarom Torvaldsen weg te sturen. Ja, nog 3,5 minuten te spelen hier in Enschede. Normaliter zal FC Twente deze wedstrijd wel gaan winnen. Of verwacht je nog een slotoffensief, Thijmen?
1: Nou ja, er gaat nog wel een mogelijkheidje komen. Twente leunt ook wel erg achterover. En die ballen zoals zojuist van Linsel. Ja, dan kun je toch niet anders concluderen dat er toch nog enigszins sprake is van lichte paniek. Nu balbezit in de achterhoede van FC Toen. Maar hoe deze bal naar voren wordt gewerkt, dat is ook uiterst merkwaardig. Ingooi wel voor Toen, inderdaad. Die bal gaat over de zijlijn via Christian Linsson. En dan is er balbezit voor Keit, die hem uiteindelijk terugspeelt. Nu komt de bal achter de laatste lijn, maar die is wel zo wild getrapt. Die gaat over de achterlijn. En zo is er in ieder geval al een anderhalf minuut verstreken als Drommel de bal klaarlegt. Voor de uittrap, het publiek gaat er nog maar eens achter staan. Want uiteindelijk telt alleen het verdikt. De 3 punten zijn er voor FC Twente. Die kunnen ze meenemen naar volgende week als ze richting Gibraltar gaan. Ja, het spreekt ook niet aan FC Toen. En het zal ongetwijfeld ook een iets andere stijl van voetballen met zich meebrengen. Maar FC Twente kan buiten het resultaat. Ze hebben de 0 gehouden. Ze hebben gewonnen. Ze hebben de volle buit. Maar ze kunnen toch niet heel tevreden zijn over het vertoonde spel. Of komt er nog een gelijkmaker zelfs voor FC Toen. Want hier komt nog een balletje. Dan is het balbezit. balbezit voor FC Toen. Rondom de 16 meter. Zerouki speelt hem terug richting Drommel. Die raakt hem ook niet lekker. En dan heeft die bal een beetje hangen. De tweede minuut van de blessuretijd zit er bijna op. Daar kan Torvalsen die bal binnenhouden. En nu kan FC Twente het duel gaan beslissen. Want dit is een 4-2 situatie met balbezit voor Marco Piazza.
0: Piazza in de 1-1 tegen de verdediging van FC Toen. Daar is ook Linsson meegelopen. Kan Piazza die bal snel spelen? Gaat naar Weghorst. Weghorst richting de verhoek. Schitterende redding van Steffen. Al is die bal van Weghorst ook niet heel erg goed binnengeschoten. Ja, de nummer 9 van FC Twente met zijn trap richting de 16. Moet je deze bal gewoon tegen de touwen werken. En dat beseft Weghorst zich. Zelf maar al te goed, want hij slaat de handen nog een keer voor zijn ogen. Dit was de kans voor Weghorst om de 2-0 aan te tekenen. En zijn moyenne nog wat op te wekken. Want hij is al bezig aan een aardig seizoen. Hij was o zo belangrijk in Baku tegen Karabach. Komt dan alsnog de 2-0 voor FC Twente als Van der Belt in de 16 is opgedoken. Van der Belt krijgt hij de bal niet heel erg lekker mee. Maar Torvaldsen komt hem helpen. Torvaldsen heeft de bal nog steeds aan de linkerkant van de 16. Speelt hem dan terug naar Adelgaard. Adelgaard nu op de punt van de 16. Nog een keer naar Torvaldsen. Adelgaard heeft nu de bal op de achterlijn. Voorzetje. En dan is de voorzet van Adelgaard heel erg matig. Belandt hij bij de andere back. Dat is Bart van Rooij aan de rechterkant van het veld. Die speelt hem nog maar een keer naar Ramiz Zerouki. En Zerouki speelt hem weer terug naar Bart van Rooij. Maar wat een kans voor Wout Weghorst om de 2-0 op het scorebord te zetten. In de eerste helft kreeg de spits van FC Twente ook al een enorme mogelijkheid. Maar ook die liet hij onbenut. En hetzelfde geldt voor deze. En dus blijft het 1-0 bij FC Twente tegen Toen met nog 50 seconden te spelen.
1: Ja, wat is Zerouki nu ook weer aan het doen. Ja, die is in alles de hoofdrolspeler vanavond. Hij was betrokken bij de rode kaart. Hij maakte het doelpunt. Maar hij kan toch ook niet tevreden zijn over zijn spel. Hij is normaal gesproken een speler die nauwelijks fouten maakt. Maar dit zijn toch echt kinderlijke fouten. En dus kan toen misschien nog één keer gevaarlijk worden. Dan wordt die bal naar voren geschoten. Dan is het Zerouki die de bal wel wegkopt. Tweede bal is in dit geval wel voor de invaller Zoukiet. En die kan de bal niet onder controle krijgen. En dan wordt er een overtreding gemaakt. En dan is het nu wel gebeurd, toch? Want we zitten in de laatste 10 seconden.
0: Ja, dit gaat niet meer mis. En we hebben het vaak over zegens in Europa. Europese zegens als Nederlandse ploegen weer eens verliezen met 1-0 of 2-1. Nou, dit is dan wel een Europese zegen van FC Twente.
1: Ja, nee. Uiteindelijk moet je gewoon ook dit heel snel vergeten. Je moet wel kijken naar het spel. Want het zal geen vertrouwen hebben gekweekt.
0: En de tweede week op rij al.
1: Tweede week op rij. Dus Van der Brom zal niet tevreden zijn. Maar de opluchting is er toch wel op de tribune. Zerouki, ja kijk, je ziet ook aan de spelers. Dit zegt eigenlijk alles. Dit is niet een hele vrolijke avond geweest voor FC Twente. Maar uiteindelijk wel de volle buit. FC Twente 1, FC Toen 0. En dus Twente op 3 punten.
0: Is die bij Paul van Wissing ook afgelopen, dat illegale kastje?
1: Ja, daar zie ik nu ook inderdaad dat er een feestje wordt gevierd. Want uiteindelijk vanuit Overijssel's perspectief is dit natuurlijk gewoon goed. En dus heeft Twente de volle buit bij de eerste ontmoeting in de Conference League. Tegen FC Toen is Ramiz Zerouki de matchwinner.
2: Met dank aan Tijmen van Wissing en Job Faroost voor het verslag van uit de grootsvesten, de nabeschouwingen. Later natuurlijk terug te vinden op onze website www.rtvoost.nl/sport. En natuurlijk zal er morgen ook in de Oosttribune op TV Oost uitgebreid aandacht besteed worden aan die eerste Conference League wedstrijd van FC Twente. We gaan wat uitslagen doen uit die Conference League. Die kan ik u geven, want er zijn heel wat wedstrijden gespeeld. En daar hebben we dan ook nog wel even tijd voor om dat met u door te nemen. Pak ik er wel een muziekje bij natuurlijk. In de Conference League, Sofia tegen Monaco, 1-2. Ignacia tegen Midtjylland, dat eindigt in 1-1. Lugano, Rode Ster Belgrado, 3-2. Hajduk Split wint van Ajax met 2-1. De Amsterdammers dus onderuit. KA Gent tegen Aarhus, 1-0. Ook Aarhus een tegenstander van FC Twente. Koeps tegen Trabzonspor, 2-4. Mjelby tegen Inter Escaldes 2-0. Panathinaikos tegen Bora Banja Luka 2-1. Riga tegen Kairat Almaty 1-1. Unif Krajova tegen Getafe 1-0. Atalanta tegen Pavos 3-1. Brighton tegen Kauno Zalgiris 4-0. Wedstrijd loopt nog. En Kopenhagen Braga 3-0. FC Twente Toen, dat weet u, 1-0. Hearts tegen Noordsjelland eindigde in 1-1. Freiburg tegen Jablonec eindigde in 3-2. Brand tegen Lincoln. Lincoln Red Imps, dat is volgende week donderdag de tegenstander op Gibraltar, de tegenstander van FC Twente. En Brann wint met 2-1. Sint-Truiden dan tenslotte in die Conference League vandaag tegen Iberia. 2-0. Voor de volledigheid dan ook nog eventjes de uitslagen in de Europa League van vanavond. Sparta Praag tegen Lillestrøm 1-1. AZ wint van Hapoel Beersheva uit Israël 2-1. Leg Poznan bij Leverkusen 0-4. Celje tegen Omonio Nicosia 0-3. Olympique Lyon tegen Crystal Palace 3-2. Salzburg AC Milan 0-4. Royal Union tegen Real Sociedad 1-1. Torense tegen Sunderland 1-2. Bournemouth tegen Sturm Graz eindigde in 3-0. Celta de Vigo tegen Juventus 1-2. En diep in blessuretijd scoort Dynamo Zagreb nog een goal tegen Anderlecht. En 1-0, Zagreb gaat daar dus binnen. Ferencváros tegen Victoria Pilsen 2-1. Hoffenheim Beşiktaş 2-3. Jagiellonia tegen Ararat Armenia 3-1. NEC tegen Levski Sofia 1-1. Olympique Marseille tegen Olympiakos 0-1. Benfica Celtic 4-1. En tenslotte dan nog Stade Rennes in Frankrijk tegen OFI Creta. Dat eindigde in 2-1. En daarmee zijn we ook bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van de Oosttribune op Radio Oost. We hebben nog een mooie Duitsstalige van Julia Werner voor u. En die gaan we dan ook draaien. Zometeen het nieuws en dan met het oog op morgen, zoals u dat altijd in het laatste uur van een etmaal van ons gewend bent. Morgen vroeg ben ik er weer. Dan mag ik collega Bert van Losseren, die ik natuurlijk ook via deze weg heel veel beterschap wens, vervangen tijdens Bij Oost. Dan ben ik er vanaf 9 uur. Maar vanaf 6 uur al uitzendingen en dus ook nabeschouwingen van de wedstrijd tussen FC Twente en FC Toen. Graag tot morgen.

0: NPO Radio 1.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood had gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. In de EBI in Vught is een 45-jarige Rus veroordeeld voor een mislukte liquidatiepoging in Zaandam. Hij moet 13 jaar de cel in. Het slachtoffer overleefde de aanslag omdat het pistool van de Rus haperde en hij daarna misschoot. Ook daarna ging nog van alles mis. Zo kreeg de Rus op zijn vlucht zwavelzuur over zich heen. Volgens het OM had hij dat bij zich om over het slachtoffer heen te gieten. Het OM zegt dat de Rus een professionele huurmoordenaar was, maar de rechter acht dat niet bewezen. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. In de Europa League heeft de NEC gelijk gespeeld tegen Levski Sofia. In Nijmegen werd het 1-1. Thierry Henry maakte de enige goal voor NEC. Hij kreeg de bal van de keeper van Levski aangespeeld en kon zo binnenschieten. Eerder op de avond won AZ van het Israëlische Hapoel Beersheva. In Alkmaar werd het 2-1 door doelpunten van Per Koopmeiners en invaller Max Meerdink. De wedstrijd werd gespeeld zonder Israëlische fans in het stadion. In de Conference League won FC Twente van het Zwitserse FC Thun. Het werd 1-0. Ajax had een moeizame avond tegen Hajduk Split. De Amsterdammers verloren met 2-1. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
3: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de pop art. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
2: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De Washington Post onthult dat Apple $22 miljoen heeft betaald voor de bouw van de balzaal van Trump in het Witte Huis. Dus als je dat goede doel steunt, dan kan je de nieuwste iPhone overwegen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het gaat er hard aan toe op een klimaatbijeenkomst in de hoofdstad van Ethiopië. Landen vanuit de hele wereld overleggen daar, maar zijn het nog niet eens. En waar dat over gaat, dat hoort u straks. Het kabinet probeert ondertussen in de Tweede Kamer een meerderheid voor de zorgbegroting te krijgen. Dat gaat ook nog niet helemaal lekker. Daarover gaat Den Haag vandaag zo meteen. En dan spreken we ook nog over de situatie in Jemen en het schilderij van Kandinsky dat onder de hamer ging in Londen en een bijzondere geschiedenis heeft. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 15 oktober.
2: Oekraïne voelt zich verraden door Amerika en president Zelensky verwoordt dat zo.
4: Really yes, really between us. It's a pity that we are losing strong partner.
2: Hij noemt dat
4: painful.
2: Inmiddels krijgt Oekraïne wel weer toegang tot de Starlink-satellieten, maar dat kan ook zo weer veranderen. Dan vallen er volgens de president weer extra slachtoffers.
4: People will die, of course, if attacks will continue and if Starlink will not work, of course, I mean, it's not helpful.
2: Premier Jette doet een oproep aan het Witte Huis.
5: Mijn oproep is niet alleen aan de Amerikaanse regering, maar ook aan Amerikaanse bedrijven. Doe wat nodig is om de Oekraïners te ondersteunen.
2: Jette is in Brussel voor een EU-top. Volgens hem levert Nederland veel materiaal aan Oekraïne, maar blijft de steun van een aantal andere Europese landen achter.
5: Dus ik zal, net zoals alle voorgaande keren, ook een aantal collega's erop aanspreken dat ze mee moeten investeren in de Europese veiligheid en de Oekraïnse steun.
2: Het was opnieuw onrustig in Floradorp in Amsterdam-Noord. Op meerdere plekken werd brand gesticht op straat en werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes.
6: Was ik niet bij.
2: In de wijk was er de afgelopen 70 jaar een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling, maar dat mag niet meer.
6: Wij willen gewoon een vuurtje hebben, weet je, en meer niet.
2: Ook een kleiner alternatief is door de burgemeester afgewezen. En veel bewoners zijn daar kwaad over. Anderen vinden het weer overdreven.
7: Die jonge lui die zo boos zijn op dit soort dingen, weet je. Die jonge lui, aan de ene kant, nee, ik snap het niet. Nee.
2: Het liep uit op rellen. Deze bewoonster vond dat de ME wel heel lang wachtte met ingrijpen.
8: Toen stonden ze allemaal daar in een soort cordon, weet je wel. En de mensen werden weggestuurd, want je mocht niet kijken. Nou, we moeten goede wijze niet mij weg wil sturen.
7: Ik hou van dit dorp, ja.
9: Maar niet van wat er gisteren gebeurde?
7: Nee, dat soort dingen, dat heb ik niks mee.
2: Bij wielerploeg Picnic PostNL en de voorloper daarvan heerst er volgens renners al jaren een angstcultuur. Dat had effect op hen.
10: Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
2: Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, werd volgens hen gestraft.
10: Waar ik daarvoor zoveel vertrouwen kreeg, stond ik ineens niet meer op een grote ronde, ook niet echt op grote wedstrijden.
2: De vereniging van beroepswielrenners is hier al een tijd van op de hoogte.
11: Die signalen die ken ik al een tijdje. Als je die mensen huilend aan de telefoon hebt, dan doet dat wel wat met je.
2: En de ploegleiding zegt de afgelopen jaren niets te hebben gemerkt aan de medewerkers die nu een boekje hebben opengedaan.
12: En dat we het eigenlijk bijna niet kunnen geloven. Maar het is er wel. Anders zullen ze dat niet zo zeggen.
2: En van wielrennen op de weg naar de baan. Harry Lafrijze heeft een record te pakken. Want in Shanghai werd hij als eerste voor de 5e keer wereldkampioen op het onderdeel Keirin.
13: In de bel van de laatste ronde. Nu moet hij aanzetten, moet hij om de Japanner heen.
14: Ik denk, ik moet er voorbij.
13: Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22.
15: Waar kwam dit dan vandaan?
14: Geen idee.
13: Zijn 5e op de Keirin.
14: Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat dat slaat echt nergens op.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Is alles wel heel lekker.
13: Voilà.
2: En dan de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
16: Het was vrijwel zeker een Nederlandse straaljager die vorig jaar per ongeluk een woonhuis in Polen verwoestte, schrijft NRC. Nederlandse F-35's en Poolse F-16's kwamen toen in actie tegen Russische drones.
2: Eerst werd gedacht dat het huis van het boeren-echtpaar Wesolowski door een drone was geraakt, maar het bleek te gaan om Friendly Fire, een misser van de verdediging. Wie daarvoor verantwoordelijk was, bleef onduidelijk.
16: Inmiddels staat vast dat het huis is verwoest door een raket van een F-35, een Nederlandse straaljager dus. Polen en Nederland zwijgen erover, maar het getroffen echtpaar zou een excuusbriefje wel waarderen.
2: Morgen is er in Brussel dus weer een Europese top, waar de Oekraïense president Zelensky ook aanschuift. Volgens Trouw zal de Europese Unie beloven Oekraïne op alle mogelijke manieren te blijven steunen, maar extra geld zit er niet in.
16: Het blijft bij de 100 miljard die nu al is gereserveerd. Volgens deskundigen is dat veel te weinig om de oorlog vol te houden. Premier Jette dringt er daarom op aan dat landen die nu weinig voor Oekraïne doen een tandje bijzetten.
2: De Volkskrant schrijft over powerkoppels. Dat zijn hoogopgeleide stellen die allebei meer dan een ton per jaar verdienen. Je vindt ze vooral in Amsterdam. Hun aantal is sinds 2011 verdubbeld tot meer dan 7000.
16: Het komt mede door hen dat de huizenprijzen in de hoofdstad zo snel zijn gestegen. Maar er is meer interessant aan powerkoppels. Zo hebben ze stabielere relaties dan gemiddeld.
2: Ze verdelen de huishoudelijke taken beter dan minder welvarende stellen. Ze hebben ook meer begrip voor elkaars carrière. En dat moet ook gezegd, wat ook helpt, ze zijn rijk genoeg om schoonmakers en kindermeisjes in te huren.
16: Voor wie belegt in chipfabrikanten was het een slechte beursdag. Het Financiële Dagblad legt uit waarom juist daar harde klappen vallen. Het heeft allemaal te maken met de enorme schuldenlast van AI-bedrijven, belangrijke klanten van de chipmakers.
2: Om hun geldschieters tevreden te houden, moeten deze AI-bedrijven torenhoge verwachtingen waarmaken. En dus leidt elke tegenvaller, elke snipper negatief nieuws en elke dreigende renteverhoging tot vrees dat die bubbel gaat knappen.
16: Het Parool spreekt met vier hazen. Dat zijn ervaren hardlopers die zondag bij de marathon in Amsterdam groepen deelnemers begeleiden volgens een exact schema, zodat ze op hun gewenste eindtijd uitkomen.
2: Het geeft zo'n kick om achterom te kijken en dan 150 lopers te zien die jou volgen, vertelt Gerard, die de marathon in 3:10 gaat lopen. En zeker niet meer, want veel van zijn volgers hebben maandenlang getraind om die tijd te halen.
16: In het begin is de sfeer nog goed, vertelt een andere haas die de halve marathon in 1:50 gaat lopen. Maar hoe verder je komt, hoe stiller het wordt. En collega haas Annette zegt, je voelt je net een moedergans die voor de hele groep moet zorgen.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Today Yesterday van Nova Star. De wereld dreigt morgen een cruciale deadline te missen om de uitstoot van broeikasgassen tijdig te verminderen. In Ethiopië is namelijk een grote VN-conferentie aan de gang en het gaat er daar hard aan toe. Klimaatexpert Leo Meijer is sinds 1995 betrokken bij het IPCC, want nou, dat is de groep die daar bij elkaar is.
1: Ja.
0: Van harte welkom. Die deadline gaat over wanneer een belangrijk evaluatierapport uit moet komen. Waarom is daar zo'n strijd over?
1: Nou, eerst over het IPCC, wat er bij elkaar zitten daar de regeringen, dus de ambtenaren die hun regering vertegenwoordigen. En die zijn als het ware de opdrachtgevers van de auteurs om de rapporten te maken.
0: Ja, het is het klimaatpanel, wordt het ook
1: het wetenschappelijke
0: genoemd.
1: Klimaatpanel van de Verenigde Naties. Nou, het is tot nu toe altijd zo geweest dat IPCC maakte dan rapporten voorafgaande aan een grote politieke klimaattop, waar onder andere het Parijsakkoord uitgeboren is. En dat ging tot nu toe altijd goed. Dan kwamen die rapporten keurig op tijd, lagen die op tafel bij de onderhandelaars, zodat ze in ieder geval goed van de wetenschap op de hoogte waren. Dat gebeurde met het Parijsakkoord. En dat gebeurde later ook bij de verdere uitwerking van dat Parijsakkoord. Er is afgesproken om de 5 jaar de balans op te maken van doen we genoeg en moet er nog meer gebeuren. En daarvoor moet dan ook weer het IPCC een aantal rapporten van de staat van het klimaat aanleveren. Dat dreigt nu helemaal spaak te lopen, omdat de tijdsplanning daarvan alsmaar niet goedgekeurd is. En de volgende balansopmaking, hè, dus van de onderhandelaars van de politieke kant, die moet in 2028 plaatsvinden. De tweede Global Stocktake heet dat dan.
0: En die hebben een rapport nodig?
1: Die willen graag vooraf dan ook die rapporten van het IPCC hebben. Nou, daar hebben een aantal landen een stokje voor gestoken. Een paar rapporten mogen dan op tijd zijn, maar de meest politiek gevoelige, namelijk over de gevolgen van klimaatverandering en de aanpak van de broeikasgassen, die willen ze eigenlijk graag over die klimaattop heen tillen.
0: En wie is ze in dit verband?
1: En ze zijn in dit geval Saudi-Arabië, India, China, Rusland en verbazingwekkend ook Kenia. Dat is overigens een iets ander verhaal. Die eerste groep landen zijn nogal geschrokken van de vorige stocktake, balansopmaking, toen opeens een zinnetje werd besloten van we moeten af van de fossiele brandstoffen. Nou, dat willen ze absoluut nog een tweede keer horen.
0: Dat is niet in hun belang.
1: Nee, dat is niet in het belang van, uiteindelijk ook, maar in ieder geval
0: niet in het economische korte termijn belang.
1: Nee, daar zitten de gevestigde belangen van de oliebedrijven en de kolen en gas. En dat geldt ook voor India. En China heeft zich er ook bij gevoegd. Dat is ook om een politiek blok te vormen tegen landen die rapporten wel op tijd willen hebben. Dat is een grote coalitie van Europa, minst ontwikkelde landen, laaggelegen eilandstanden en nog andere landen, die willen die rapporten wel graag op tijd. Nou, ze hebben jarenlang, inmiddels wel 3 jaar lang, geprobeerd daar een oplossing voor te vinden, allerlei compromissen en voor die publicatiedata te vinden. Dat is alsmaar niet gelukt. Als dat nu niet lukt, en de deadline is inderdaad morgen of in de nacht van morgen op overmorgen, dan komt het hele IPCC plat te liggen. Want om door te kunnen werken moet het budget voor volgend jaar zijn goedgekeurd. En dat moet dus ook nu gebeuren. Als dat niet is goedgekeurd, dan kunnen de auteurs niet aan het werk en kunnen ze niet verder met die rapporten. Dus daarmee krijg je echt een hele, hele moeilijke situatie.
0: En tegelijkertijd vraag ik me af, heb je die rapporten vandaag de dag met het stempel van dit IPCC nog wel nodig, want hoeveel rapporten zijn er wel niet die aangeven hoe we ervoor staan?
1: Ja. Nou, er is in eerste plaats een politieke reden om als die rapporten zeg maar als mosterd naar de maaltijd worden bezorgd, dan kan je er ook niet mee zwaaien op zo'n klimaattop en daarmee druk uitoefenen. En ook druk vanuit de milieubeweging en vanuit de landen die zich echt zorgen maken over klimaatverandering. Dus het heeft zeker een invloed op de politiek. Het is natuurlijk niet zo dat de landen die dan in 2028 moeten onderhandelen over het voortgang Parijsakkoord opeens geen flauw idee meer hebben waar het over gaat. En natuurlijk zijn er altijd wel andere rapporten van andere instanties, maar die dragen niet dat geweldige gezag van het IPCC met zich mee. Dus vandaar ook die tegenstellingen.
0: En je noemde net ook Kenia. Dat is net een ander verhaal, zei je, van die andere grote landen die tegen zijn. Ja. Wat is het verhaal van Kenia?
1: Kenia die zegt, hoor eens, het is heel fijn dat wij mee mogen schrijven aan die rapporten van de IPCC en met veel meer dan vroeger, dat is prachtig. Maar we hebben niet die geweldige instituten en mogelijkheden om snel allerlei publicaties door te nemen en te schrijven. We hebben daar gewoon meer tijd voor nodig. We hebben minder middelen, minder goede instituten. Dus wij vinden dat we te veel tot haastwerk worden gedwongen om die rapporten allemaal in 2028 af te hebben. Dus mogen we alsjeblieft er een jaartje bij hebben. Nou, daar kan je natuurlijk best wel de enige in meegaan. Het argument is natuurlijk subiet overgenomen door de olielanden om vooral de olifant in de kamer, namelijk fossiele brandstoffen, niet te hoeven benoemen. Ja, het gaat om de rechtvaardigheid tegenover ontwikkelingslanden. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om zo'n impasse te doorbreken.
0: Ja, want wat zou jij, je bent al heel lang betrokken bij het IPCC, of lang betrokken geweest. Kijk nu ook nog wel mee met de Nederlandse delegatie daar. Wat zou je de voorzitter aanraden?
1: Nou, die heeft het natuurlijk heel zwaar en al van alles en nog wat geprobeerd. Er moet in ieder geval een oplossing komen waarbij een van beide partijen dan maar pijn moet lijden. Want geen oplossing betekent dat de hele zaak plat komt te liggen en de auteurs niet meer weten waar ze aan toe zijn. En het betekent dat of de olielanden en Kenia een meloen moeten doorslikken, of de Europese landen en anderen. En er zijn overigens ook wel diplomaten, onder andere een Nederlandse diplomaat, lopen daar rond om te kijken of ze een geitenpaadje kunnen vinden.
0: En waar zoeken ze dan naar? Want bied je die landen dan iets? Of ben je het semantisch aan het oplossen met andere woordkeuzes? Of waar zijn de geitenpaadjes? Waar gaan die over?
1: Ja, nou, ik zou er zelf zo gauw niet één weten te verzinnen dan toch maar te zeggen, nou, weet je, laten we zorgen dat er in ieder geval twee van die drie rapporten er wel op tijd zijn en misschien één rapport dan vertragen, maar daar wel weer een compensatie voor vragen, dat in ieder geval op die klimaattop wel wat, bijvoorbeeld over de aanpak van broeikasgassen, wel een paar presentaties kunnen houden. Dus dat wordt dan voor één van beide partijen schade beperken.
0: Ja, nu kan ik me wel herinneren dat dit soort bijeenkomsten en klimaattoppen ook vaak met drama gepaard gaan. Is het nu wel echt anders dan anders?
1: Nee, er zijn natuurlijk wel vaker drama's geweest. En wat ik altijd zeg, onder druk wordt alles vloeibaar. Want uiteindelijk hebben ook die landen die uitstel willen van die publicaties, hebben geen belang bij het hele IPCC plat te leggen. Want ook zij hebben allemaal auteurs die in die rapporten meewerken, en die willen ze natuurlijk ook niet allemaal voor de bus gooien. Dus uiteindelijk hebben alle landen er belang bij dat er wel een besluit, desnoods een slecht besluit waar iedereen even ontevreden over is, maar dat is in dit geval beter dan geen besluit.
0: Leo Meijer, dank voor je uitleg.
1: Graag gedaan.

0: Het duo She and Him met I Thought I Saw Your Face Today. Twee lange dagen debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie voor Volksgezondheid. Dat is niet niks. Het minderheidskabinet wil daar volgend jaar 125 miljard euro aan uitgeven, aan de zorg. Maar daar hebben ze natuurlijk wel, net als bij de andere begrotingen, toestemming voor nodig van de meerderheid van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Lucella. Goedenavond.
0: Ja, is die begroting dan inmiddels al goedgekeurd na die twee dagen?
1: Nee, nog niet. Maar eigenlijk was vooraf ook al wel duidelijk dat de steun voor deze begroting niet in dit debat zou worden veroverd. Kijk, de begroting gaat over van alles. Het debat ging ook over van alles. Medicijntekorten, huishoudelijke hulp, van voorraden, hulpmiddelen tot aan personeelstekorten. En het ging ook nog heel lang over medische ethiek, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk gaat elke zorgdiscussie in Den Haag toch vooral over geld. En in dit geval over bezuinigingen. En daar zit een probleem. En dat probleem konden de 25 Kamerleden en de twee ministers die aan het debat meededen gewoon niet oplossen.
0: En waar spitst dat probleem zich in deze begroting op toe?
1: Nou, het probleem zit bij de aftrekspecifieke zorgkosten. Chronisch zieken en mensen met een handicap, die mogen kosten die ze vanwege hun aandoening moeten maken, denk aan hulpmiddelen bijvoorbeeld, aftrekken van de belasting. Nou, het kabinet wil daar vanaf, want uit onderzoek blijkt dat het eigenlijk niet goed doet wat die aftrekpost moet doen. Er zijn ook mensen die het eigenlijk prima zelf kunnen betalen, die er gebruik van maken, en dat wil het kabinet niet meer. En dus willen ze die aftrekpost schrappen. Maar er is ook een groep die wel degelijk die financiële hulp nodig heeft, en die kunnen er in sommige gevallen, als je het schrapt, er heel erg op achteruit gaan. En die groep wil de Kamer en het kabinet eigenlijk ook buiten schot houden. Maar dat kan de minister van Volksgezondheid, Hermans, niet zomaar zelf doen, want dit is niet iets op haar begroting. Dit is namelijk een belastingmaatregelen. En daar gaat zij niet over, daar gaat het ministerie van Financiën over. Ze zijn aan het werken aan een oplossing. Minister Hermans is samen met haar collega op het ministerie, minister Sterk van Langdurige Zorg, in gesprek met de staatssecretaris die over financiën gaat. Maar die oplossing is er nog niet. En dus legde Julian Bushoff van Pro de vinger precies op de zere plek.
2: Wat gaat u dan wel doen om die steun voor uw begroting veilig te stellen? Of is de conclusie op voorhand van dit debat? Dat weten we nog niet. Ook dat kan prima een conclusie zijn. En we gaan verder gewoon het debat voeren over de toekomst van de zorg. En dat is een hartstikke mooi en belangrijk debat. Maar de conclusie blijft hetzelfde. De steun voor de VWS-begroting, die blijft onzeker.
3: Heer Bussel.
4: Voorzitter, die geruststelling, die komt in die zin niet vandaag, omdat de puzzel waar wij mee bezig zijn, hoe ga je nou om? Wat zet je nou tegenover die aftrek, die afschaffing van die aftrek specifieke zorgkosten? Daar werken we heel hard aan en we zorgen dat die duidelijkheid daarover er is voor het belastingplan. Wat mij betreft komt dat ook met duidelijkheid over die andere maatregelen. En daar is het aan ons om met een voorstel te komen. En dat zullen we doen, gehoord hebbend alle inbreng die ook hier door u alle gedaan is.
1: Ja, en dus is het wachten op 12 november, want dat is het moment dat plan voor de belastingheffing moet zijn ingedeeld. Of ingediend bij de Kamer. En dan weten we dus ook pas of de begroting van VWS door de Tweede Kamer komt, omdat dan die puzzel van die aftrekpost moet zijn opgelost.
0: En als je het hebt over dat belastingplan, daar leek vandaag wel wat schot in te zitten. Hè? Hoe staat het daarmee?
1: Ja, je zegt het goed, leek schot in te zitten. We werden uitgenodigd door Jaar 21 bij een gesprek dat die partij zou hebben met asielminister Van der Brink. En partij

0: van het kabinet dat gemeenten niet gedwongen zullen worden om opvang te regelen.
1: Wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten. En het is graag of niet, dat heb ik al vaker gezegd, wij stellen denk ik helemaal geen onrealistische eisen. Dus ik denk dat wij helemaal niet overvragen. Wij hebben een stevig pakket dat we willen samen met de SGP. En ja, het is graag of niet.
0: Ja, het is graag of niet. Nou, de SGP voegde daar ook nog een eigen medisch-ethische voorwaarde aan toe. Op het gebied van abortus. Ze willen een proef die loopt in de ziekenhuizen met het uitvoeren van late abortussen in de 22e tot 24e week van de zwangerschap. Ze willen dat die proef stopt. Daar moet het kabinet aan voldoen.
2: Ik associeer dit niet allemaal met het belastingplan, maar goed, dat hoeft kennelijk ook niet.
0: Nee, dat is inderdaad in Den Haag wat diffuus geworden, zullen we dan maar zeggen, de afgelopen tijd.
2: Ja. En bestaat er een kans dat het kabinet en de coalitie dan zeggen, oh ja, nou oké, belastingplan en dan gaan we dit soort dingen allemaal toezeggen?
0: Ja, nou ja, zoals vaker bij deze coalitie ligt dat aan wie je het vraagt. Kijk, de VVD die ziet bij deze asielvragen van jaar 21 een handreiking, want het merendeel van wat zij willen staat al op de agenda van dit kabinet. En die dwang, daar vind je dan wel een mooie formulering voor. Want het kabinet staat ook niet te springen om gemeenten te dwingen. Dus ja, verzin een list en dan komen we er wel uit. Maar D66 zegt, ja, dit gaat voor ons een brug te ver. De wet is de wet. Dat hoor je ook bij het CDA, weer bij monden van asielminister Van den Brink. Die zijn ook niet van plan om hierop toe te geven. Dwang zit inderdaad in de spreidingswet als stok achter de deur. En die stok is wellicht nodig om voldoende opvang te regelen. En als dat eenmaal gelukt is, dan kunnen we verder praten.
3: Uiteindelijk voor dit kabinet is het de bedoeling om de spreidingswet op termijn in te trekken als die niet meer nodig is. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. En in de tussentijd kun je dat bereiken door minder instroom, meer terugkeer en tegelijkertijd zorgen dat er genoeg opvang is. Ik doe dat op dit moment met de spreidingswet door die gesprekken te voeren met gemeenten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met gemeenten een heel eind kunnen komen. En tegelijkertijd, je kan niet dingen uitsluiten die in wetten staan. Je kan alleen wel heel erg je best doen om met gemeenten te voorkomen dat je in die situatie komt.
0: Ja, en de vrees is bij Van den Brink en ook bij anderen dat als je dwang uit die wet een dode letter maakt, oftewel je schrijft dat je hem niet gaat uitvoeren, dat die gemeenten met wie hij nu in het gesprek is eigenlijk niet meer zo happig zullen zijn om dat gesprek überhaupt te voeren, want de stok is dan verdwenen.
2: En dan hebben we die eis nog van de SGP over late abortussen.
0: Ja, dat hoeft geen geheim te zijn dat voor D66 een no-go is. Maar voor de liberalen van de VVD is dat ook wel een stuk moeilijker om mee akkoord te gaan, hoor. Moeilijker in ieder geval dan een strenger asielbeleid. Het maakte ook onderdeel uit van de discussie over de begroting van volksgezondheid. En daar maakte VVD-minister van Volksgezondheid Hermans toch nog een keer duidelijk dat zij volledig achter de proef staat die wordt uitgevoerd en sowieso volledig achter het recht van vrouwen op abortus staat en dat ze geen enkele inperking van het recht zal accepteren.
4: Niemand doet dat lichtzinnig. Maar we hebben wel dat recht. En daar sta ik voor. En dat zal ik hier ook elke dag in mijn rol als minister van VWS blijven verdedigen. Zonder afbreuk te doen aan de gevoeligheden die ook rondom het thema leven.
0: Nou ja, dat standpunt leverde haar een motie van afkeuring op van de SGP. Dat is een iets mildere variant van de motie van wantrouwen, zal ik maar even zeggen. Maar dat maakt het wel moeilijk, zo niet onmogelijk, om op deze eis van de SGP in te gaan. En de verhoudingen worden er ook niet beter op.
2: Dus dan is er weer een rondje gemaakt. Maar waar staan we dan nu?
0: Nou, vooral stil staan we. Ja, kijk, het belastingplan dat moet dan de oplossing brengen. Minister Heijnen van Financiën en staatssecretaris Ehrenberg die werken daaraan. Nou, er moet dus de aftrekzorgkosten in geregeld worden. Maar ja, ook die oplossing voor de vermogensbelasting, die box 3, daar moet een nieuw voorstel voor komen. De wens bij de coalitie is nog steeds dat zowel links, dus met Pro en Volt, als rechts met jaar 21 en de SGP en het liefst ook nog het midden meedoet en dat allemaal oké vindt. Maar ja, die wens is er dus ook omdat ze het onderling niet eens worden over de voorkeurspartner en daarmee dus de route die gekozen moet worden. CDA en D66 zien meer stabiliteit en meerderheden in beide kamers met Pro en Volt. De VVD wil dat belastingplan niet zonder rechtse partij doen. Ook al levert de route met jaar 21 en de SGP nog geen meerderheid op in de Eerste Kamer. Daar staan we nu. Het is herfstreces. Den Haag is even een weekje vrij. Wellicht levert het nieuwe inzichten op en komen we in de laatste week van oktober gewoon weer bij je terug.
2: Dankjewel, Lars Geerts.

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? De regering in Jemen is vanmiddag bestookt met raketten door Houthi-rebellen vanuit een ander deel van Jemen. En eerder deze week vielen de Houthis ook al Saoedi-Arabië aan. Marina de Recht is antropoloog, kenner van Jemen. Binnenkort komt er een boek van haar uit over de situatie in dat land. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En die raketaanvallen vandaag, die waren op het presidentieel complex waar de internationaal erkende regering van Jemen zit. Is dit eerder voorgekomen?
1: Nee, dit is niet eerder voorgekomen. Deze raketten zijn dus afgevuurd op Aden. Dat is een grote stad in het zuiden van Jemen. En dat is het in het zuiden wat nog door de internationaal erkende regering wordt gecontroleerd, of waar zij de macht in handen hebben. Dus er wordt hevig gevochten in andere frontlinies. Bijvoorbeeld bij de stad Thais en de stad Marib en Bab el-Mandeb hebben we natuurlijk gehoord. Maar dat er op Aden raketten zijn afgevuurd is niet eerder voorgekomen.
0: En dan eerder dus die aanvallen op Saoedi-Arabië die ook behoorlijk hevig waren. Lag het in de lijn der verwachting dat de Houthis deze kant op zouden gaan?
1: Ik denk dat de Houthis op dit moment alles proberen om onrust te stoken en nog meer gebied natuurlijk te veroveren in Jemen. Ze hebben een grote opruk gemaakt. Bab el-Mandeb is niet meer in hun handen. Maar inderdaad, de oorlog is in alle hevigheid eigenlijk weer losgebarsten. En ze richten zich met name nu op Saoedi-Arabië en op de regering die door Saoedi-Arabië wordt gesteund.
0: En dan wordt er vaak gezegd dat ze hierbij steun krijgen van Iran. Staat dat inderdaad vast, dat die de Houthis steunen?
1: Dat staat zeker vast, dat weten we ook al jaren. En het is niet zo dat de Houthis alleen maar een proxy zijn van Iran. Maar zeker krijgen ze al heel erg lang militaire, technische steun, wapens. Van alles eigenlijk, waardoor zij ook zo sterk kunnen zijn.
0: En u onderzoekt en schrijft al 30 jaar over Jemen. Die strijd van de Houthis die duurt ook al heel lang. Hoe heeft u het land in die tijd zien veranderen?
1: Ja, ik ben in Jemen terechtgekomen in 1991. Dat was eigenlijk een hele positieve tijd. Dat was net na de eenwording van Noord- en Zuid-Jemen. Dat waren twee aparte landen. Het was veel optimisme, maar eigenlijk is dat heel snel al afgebroken. 1994 is er een korte strijd geweest tussen Noord- en Zuidelijke legereenheden. Nou ja, toen werd het eigenlijk met de War on Terror, waar Ali Abdullah Saleh zich bij aansloot, steeds grimmiger. En er waren steeds meer groeperingen binnen Jemen niet eens met de president, die dus ook is afgezet in 2011. Ja, ik heb eigenlijk dat land over de afgelopen 35 jaar. Ging eigenlijk van kwaad tot erger. En een oorlog zoals die nu al jaren eigenlijk woedt, is iets wat wij nooit voor ogen hadden gehouden, zeg maar. Ja, toen wij daar woonden. Ik woonde daar dus als ontwikkelingswerker en heb daar vriendschappen opgebouwd. Daar gaat dat boek ook eigenlijk over. Dat boek Hoe Muna Miljonair Werd is de titel. Dat gaat over een vriendschap met een Jemenitische vrouw. En ik heb voor de Nederlandse overheid in een aantal projecten gewerkt. Maar zij was eigenlijk gewoon een vriendin die ik op een bruiloft ontmoette. Niet eens een collega. En over de loop der jaren is die band steeds nauwer geworden. En ben ik haar dus financieel gaan ondersteunen, omdat zij het ook steeds moeilijker kreeg in Jemen, ook in de oorlog en met een gezondheidsproblemen die ze zelf niet meer op kon lossen.
0: En ik begrijp dat zij tegen u zei altijd: ik betaal je terug, want ik word miljonair. Waarom dacht zij dat ze miljonair zou worden?
1: Ja, dat was niet zo altijd. Dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht: hier ga ik een boek over schrijven. Dat is dus 4 jaar geleden was er een bestand tussen de Houthis en Saoedi-Arabië gesloten, ruim 4 jaar geleden. En toen was er heel veel hoop onder Jemenieten die al jaren hun salarissen niet hadden ontvangen en hun pensioenen, en Muna was daar één van, dat zij uitbetaald zouden krijgen. Want dat was een van de voorwaarden ook die op tafel lag, van alle schade die berokkend was in de jaren strijd tussen Saoedi-Arabië / regering En de Houthis, daar moest geld voor op tafel komen. Dus er ontstond een soort wensdenken bij veel mensen en ook bij Muna. Maar zij moest dat geld los zien te krijgen alvorens ze miljonair zou worden. En daar moest ik weer aan meehelpen, want ik moest geld schuiven, zeg maar, om het smeergeld, corruptie, om haar miljoenen los te krijgen. Daar gaat het boek eigenlijk gedeeltelijk over, hoor. Dat is echt. En ik denk dat laat heel erg zien hoe mensen in een verschrikkelijke situatie van wanhoop en geen geld en honger, ja, zich vastklampen aan hoop. Dat er toch op een gegeven moment iets zal veranderen in hun situatie.
0: Ja, en dat ziet er nog steeds niet rooskleurig uit.
1: Nee, nou, in de tussentijd is Muna overleden. Dat is ook de reden geweest dat ik heb besloten dat boek af te schrijven. En echt het hele dilemma van geld geven aan mensen in oorlogsgebieden is op tafel te leggen. Ook eens na te denken van, ja, wat voor verantwoordelijkheid hebben wij in het Westen en hoe ver ga je in het hulp geven aan mensen die je dierbaar zijn? En dat is het bredere verhaal, maar dit is binnen de context van Jemen en is op dit moment uiterst actueel, want ik word nog steeds benaderd door veel vriendinnen daar die geld nodig hebben, die zitten echt totaal aan de grond.
0: En wat doet u dan?
1: En deze oorlog, ik stuur nog steeds geld. Ja, ik ben iets minder. Ik wil geen structurele relatie meer. Dat ik, zoals bij Muna, maandelijks geld overmaakte en eigenlijk een afhankelijkheid creëerde. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat wij mensen met geld, en daar schaar ik heel erg veel mensen in Nederland ook onder, solidair zijn met mensen in gebieden waar het echt heel erg verschrikkelijk is. En dat is zeker in het Midden-Oosten op dit moment het geval.
0: En die rol die wij of het Westen dan spelen, hoorde ik je net ook zeggen, speelt dan ook mee, hè? Wat zit daar dan ook zeker schuldgevoel bij?
1: Zeker, daar zit natuurlijk heel veel schuldgevoel bij. Daar zit ook verantwoordelijkheidsgevoel bij. Wij spelen een rol in de oorlog in Jemen en geen een mooie rol, ook als Westerse landen. Wij nemen niet de verantwoordelijkheid die we zouden moeten nemen, vind ik. En ik denk dat bijvoorbeeld de wapenhandel, de economische belangen en politieke belangen, dat die vaak zwaarder wegen dan de humanitaire. En het feit dat er, nou, in Jemen wonen bijna 40 miljoen mensen die echt grotendeels nu, ja, honger lijden en wanhopig zijn. En de Houthis doen daar niets aan. Ik bedoel, de Houthis kunnen zeggen dat zij dit doen om Jemen te beschermen. Of vanwege een bepaalde ideologie. Maar eigenlijk de grootste slachtoffer is, zoals we weten, de plaatselijke bevolking. Die echt geen enkele, nou ja, geen profijt heeft van deze, ja, oorlog. En deze opnieuw opgeleide oorlog.
0: En daar gaat ook uw boek over. Marina de Rechts, ja, hartelijk dank. En ja, nou, volgende week komt het uit, hè?
1: Ja, dinsdag, hoe Muna miljonair werd. En het plot verklap ik niet, maar iedereen moet het boek maar gaan kopen en lezen.
0: Marina de Rechts, hartelijk dank.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dan gaan we naar het schilderij Das Bunte Leben van schilder Kandinsky. Bij Christie's in Londen is dat geveild voor bijna 32 miljoen euro. En de mensen die het naar de veiling hebben gebracht hadden het schilderij teruggekregen van een Duitse bank, omdat het was aangemerkt als nazi-roofkunst. En journalist Pieter van Os maakte over een ander schilderij van Kandinsky een podcast. Hier hing een schilderij. Een schilderij dat ook aan diezelfde mensen was teruggegeven. Pieter, goedenavond.
2: Goedenavond, hi.
0: Ja, ik zeg mensen, want volgens mij is het niet een familie.
2: Nee, mensen zeg je goed, hoor. Ja,
0: dus daar, daar gaan we zo op, even op, verder op in. Want eerst dat schilderij dat nu geveild is in Londen. Kan je dat beschrijven?
2: Ja, dat is dus een groot schilderij. Het is wat groter dan het schilderij waar die podcast hier in een schilderij over ging. Laten we die maar het Nederlands Kandinsky noemen. Dit is dan de Duitse Kandinsky, want deze hing dus in Duitsland. En ja, je ziet, het is een heel kleurrijk schilderij. Het is ook gewoon figuratief. Je denkt bij Kandinsky misschien aan abstracte kunst. Dat komt later. Deze is uit 1907. En ja, je ziet al een soort van Russische figuren in een warm park, iemand met een blaasinstrument, een pelgrim, een orthodoxe priester. En je ziet ook een orthodox, christelijk-orthodox kerkje, een kleurig kerkje. En op de achtergrond lijkt een soort van stad. Nou, is een vrolijk schilderij.
0: Een mooi schilderij ook. Ja, dat is natuurlijk altijd... dat is subjectief natuurlijk.
2: Ja, maar... dat is heel subjectief. Ja, precies.
0: En dat Nederlandse schilderij, hoe zag dat eruit?
2: Ja, dat was al een stap dichter, dus van 2 jaar daarna, richting abstractie. He, dus je ziet, het heet Beeld met Huizen. En je ziet inderdaad een rijtje huizen en een soort knielende figuur. Voor is niet helemaal duidelijk of dat een vrouw is. Dus een hele heldere, bijna primaire kleuren. Niet bijna, primaire kleuren. En dan is het nog net figuratief. En misschien dat daarom, dat vinden kunsthistorici vaak interessanter. En daar is dus ook 2 keer zoveel voor betaald. Daar is 60 miljoen voor betaald.
0: En van wie waren deze 2 schilderijen oorspronkelijk voor de Tweede Wereldoorlog?
2: Ja, ze waren deel van de collectie Leeuwenstein. En Leeuwenstein, Emanuel Leeuwenstein had ze gekocht, een naai... machinefabrikant. Hij had een fantastisch pand midden op de Dam, dat er nog altijd staat. Dus als je in Amsterdam in het centrum bent, kijk maar eens recht tegenover de Bijenkorf. Dat heeft hij dan laten bouwen door een Joodse architect. Hij was zelf ook Joods. Tamelijk seculier, maar hij kwam uit de Joods-Amsterdamse gemeenschap. En hij verzamelde interessante kunst. En deze 2 schilderijen waren er onderdeel van.
0: Ja, en hoe is hij dat kwijtgeraakt?
2: Ja, hij is niet kwijtgeraakt, hij is gewoon overleden met zijn kunst in zijn bezit. Maar in 1940, een beetje een gekke datum natuurlijk, verdacht ook, hè, oktober 1940, zijn ze op de veiling gekomen van Frederik Muller. Zijn ze op een Nederlandse veiling gekomen. En daar zijn ze voor lage bedragen gekocht. Eén door het stedelijk, dus eigenlijk de gemeente Amsterdam. En die andere, dus deze waar we die nu net geveild is, die in Duitsland kwam te hangen, is gekocht door een Joodse verzamelaar. Wat natuurlijk ook fascinerend is, hè, in oktober 1940. Nou, daar hebben we later, echt jaren, decennia later, heeft het stedelijk zelf gezegd in 2013. Dit schilderij is eigenlijk een beetje verdacht. De Nederlandse overheid gaf alle Nederlandse musea opdracht om de eigen collectie te gaan kijken. Een reactie op een grote roofkunstzaak, goudstickerzaak. Moesten alle Nederlandse musea's kijken welke schilderij daarvan, waarvan zeggen jullie zelf? Dat is misschien toch een beetje raar dat we daar, bezit van hebben gekregen. Hoe is dat gegaan? Nou, het stedelijk noemde deze. En toen is er een bedrijf, Mondex, die hierin gespecialiseerd is. Die zijn op zoek gegaan naar de erfgenamen. En die hebben 5 mensen gevonden. En dat zijn dus inderdaad erfgenamen van de zoon van deze Emanuel Leeuwenstein, waar we het over hadden. Mm-hmm. En van zijn vrouw, of eigenlijk van zijn ex. Hij was al van haar gescheiden in 1940. En ze zaten in een lelijke vechtscheiding. En het blijft onduidelijk hoe beide schilderijen, waar we het nu over hebben, op die veiling zijn gekomen.
0: Ja, dus het staat niet 100% vast dat het roofkunst was. Maar jij zei al, het was verdacht. Dus voor het zekere, voor het onzekere dacht het stedelijk van, laten we dat maar teruggeven.
2: Nou, dus goed, je zegt zeker voor het onzekere. En dat is helemaal waar het allemaal om draait. De Duitse restitutiecommissie zei, waar twijfel is, teruggeven. Restitueren. De Nederlandse restitutiecommissie zei, nee, wij zien hier niet, er is hier hoogst waarschijnlijk geen sprake van onvrijwillig bezitsverlies. En dat is een belangrijk criterium. Dus die zeiden, nee, het mag blijven hangen. Maar toen is er in Nederland weer, dit is allemaal, dit is een beetje een ingewikkelde zaak. Maar goed, toen is een evaluatiecommissie gekomen van ons hele restitutiebeleid. En die evaluatiecommissie onder leiding van meneer Koonsam heeft gezegd, we zouden veel ruimhartiger moeten restitueren. En toen heeft de gemeente Amsterdam gezegd, we gaan dit werk gewoon restitueren.
0: Ja, en wat is de reden dat deze erfgenamen die schilderijen naar de veiling hebben gebracht? Weet je dat?
2: Nou, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat moeten ze wel. Want dat bedrijf Mondex heeft hen gevonden, maar heeft vervolgens een deal met ze gemaakt. Zei, als die dingen gerestitueerd worden, dan krijg ik 39%. We weten dat percentage zo precies, omdat een van die erfgenamen dat onlangs verteld heeft. Ik dacht altijd tussen de 30 en 40, maar dus zeggen 39%. En ja, dat is heel veel geld. Dus ja, dan spreek je eigenlijk al af, als ik deze voor jullie terugkrijg, want Mondex doet natuurlijk het werk, hè, dan moeten jullie wel naar de veiling of op een andere manier verkopen. Dat maakt natuurlijk niet uit, want dat eerste schilderij is onderhands verkocht en dit ding is dan op een veiling verkocht. En dan betaal je daar dus een groot percentage van die opbrengst aan dat bedrijf. Nou zitten die erfgenamen daar niet mee, hoor. Want die zeggen, ja, zij wisten er eigenlijk niet van. Hè,
0: van het bestaan van die schilderijen en dat ze, misschien wel van het bestaan van de schilderijen, maar niet dat ze aan hen zouden toevallen.
2: Ik heb met een van die mensen gesproken. gesproken bij de teruggave. Toen was een persconferentie, een moment, Rob Leeuwenstein, de Amerikaan. En die was vrij eerlijk, hoor, dat hij zei... ik werd op een dag gebeld door iemand van Mondex. En ik wist dat niet. Ik wist wel dat mijn vader bezig was met schilderijen... die ooit in de familie waren, hè, die in de oorlog verloren waren gegaan. Dat wist hij wel, maar hij wist niet van deze Kandinsky in Stedelijk.
0: En er zitten ook drie Nederlanders bij, maar die blijven een beetje in de luwte. Of niet een beetje, helemaal?
2: Helemaal, dat willen ze ook. Ik heb één gebeld, een keer aan de telefoon gekregen. En zelfs dat kleine fragment mocht ik van deze persoon, man of vrouw... niet gebruiken in die achtdelige podcastserie over dat ene schilderij. Dus nee, die willen niet bekend zijn. Die zeggen, ja, we willen ook niet bekend staan als mensen die veel geld hebben.
0: En dat ene schilderij is al eerder verkocht, hè? Dat Nederlandse van het Stedelijk onderhand. Is bekend waar dat nu hangt? Of
2: ja,
0: is?
2: Ik moet toegeven dat dat niet in die achtdelige podcast voorkomt. Want dat heeft recent pas de Rob Leeuwenstein, waar ik net over had, een van die erfgenamen, verteld. En die had het over een, vind ik altijd een mooi woord, een sheik uit het Midden-Oosten. Nou, laten we zeggen, hoeveel sheiks zijn er? Ik weet het niet precies, maar een hele rijke meneer uit het Midden-Oosten.
0: Dus het hangt ergens, hopelijk in een goed airconditioned iets.
2: Ja,
0: in
2: dat hoop je dan maar.
0: Ja. En die andere, is bekend waar wie dat van de veiling gehaald heeft, gekocht heeft?
2: Kunstmarkt is een aparte markt. Je mag anoniem schilderijen verkopen via een veiling. Je mag ze ook anoniem kopen. Dus dat duurt altijd vaak een tijdje tot we dan erachter komen bij wie die is. Of iemand wil het toch graag laten weten.
0: En heeft een museum het nog geprobeerd, denk je, voor zover je weet?
2: Nee, dat is een goede vraag. Ik heb wel live. Ik weet niet of die eerder bij het bieden meededen. Omdat die vaak ook via. Ook weer via anderen precies meebieden. Voor een Nederlands museum is dat onmogelijk. Ik bedoel, 30 miljoen. Gaat het Stedelijk niet. Dat hebben ze niet. Maar iemand als Joop van Kaldenborg had het misschien gekund. Maar ik weet niet of hij 30 miljoen wil uitgeven voor één Kandinsky. Dat moeten we aan hem vragen. Maar dat is niet. Voor Europese musea is dat eigenlijk buiten bereik.
0: Buiten bereik. Goed, Pieter van Os, dankjewel dat wij over deze twee schilderijen van Kandinsky konden spreken. Eentje dus net geveild in Londen. Dankjewel. Straks kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. Daar is Gerry Eickhoff de gast. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan zit Koen Verbraak hier. Ik wens u een goede nacht.
3: Was ik

0: NPO Radio 1.
1: Jeroen van Kan, Dis de Wijveel, is het vierde deel van de memoires van Freek de Jonge. Hij is de gast. Cats Kobus Kruls' parmantige kattenboek van Gerrit Komrij is onze taalschat. De vertaling van het boek van T.S. Eliot verschijnt nu in een speciale editie. Een nieuwe stad in een ander land, waar ik de wegen nog niet ken, waar ik de taal nog niet spreek. De 16-jarige Zoë van der Meer beschreef haar middelbare schoolperiode in De Grote Deuren, in 24 proza-gedichten. Ook zij komt. En René Appel bespreekt het DNA van Radio 2-DJ Emily de Wild.
2: NPO Radio 1.
1: Zaterdag, vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster. Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
6: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
6: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wp.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
12: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.